0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone. Er

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn

0: Mislukt of onderschept? Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Extra vertraging is er door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat het verkeer stil tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A65 en 65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis.

0: Onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we op de wegen in het zuiden van het land. Verder valt op de file in Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Er staat bij Beverwijk-Oost 2 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is dicht. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot 1 uur en vanuit Den Bosch tot ruim 30 minuten. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Eindhoven over de A2 en de A58.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren eerst nog enkele verspreide buien. Sommige daarvan gaan gepaard met onweer. Op andere plekken schijnt de zon geregeld bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ook vanmiddag zijn er plaatselijk buien, afgewisseld door perioden met zon en droog. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en daarmee wordt ook de kans op neerslag groter. Het kwik stijgt tot ongeveer 18 graden aan de kust, tot plaatselijk 21 graden in het binnenland. Vanavond is het bewolkt met af en toe een bui, terwijl de matige tot vrij krachtige wind draait van het zuidwesten naar zuid. Vannacht wordt het langzaam iets droger, behalve in de kustprovincies waar soms een bui valt. Morgen gaat het harder waaien tot windkracht 6 uit het zuidwesten. Het wordt onstuimig met flinke buien met onweer en windstoten. Het wordt morgen rond de 18 graden. Vrijdag opnieuw enkele buien, maar wel minder fel. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we nog in het zuiden van het land. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Oorschot en Moergestel nu een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de N65 Tilburg-Den Bosch zijn in beide richtingen problemen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt file vanuit Den Bosch. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot een uur. Verder staat er een kapotte auto stil op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Det var Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Ook zou hij daarover, volgens een Amerikaanse rechtbank, hebben gelogen toen hij werd ondervraagd op een luchthaven in Detroit. De FBI heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatform-voorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het drietal wil ook meer preventie en meer passende zorg. Om het personeelstekort het hoofd te bieden, zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag, omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. 2/3 van alle Nederlandse bedrijven kampt met personeelstekort, waardoor ze omzet mislopen. De gegevens over het opvangen van personeelstekort komen uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatform-voorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag, omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is het nog wat drukker. Daar staat file tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten vertraging na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer open. En er zijn nog steeds problemen op de N65, de weg Tilburg-Tempels, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt vertraging vanuit Tempels, ongeveer een half uur. En vanuit Tilburg nu een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Tijdens de zomervakantieperiode krijgen Utrechtse chauffeurs voor alle extra diensten het dubbele uurloon. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Q-Bus. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro omdat de dienstregeling niet kon worden waargemaakt. Zolang de problemen aanhouden, komt daar elk kwartaal een ton boete bovenop. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Samen met een collega werd hij op een vliegveld in Detroit aangehouden. Omdat het om gedeactiveerd virus gaat, is er geen risico op besmetting. Toch nemen de Amerikanen de zaak hoog op, omdat de mannen de ziekteverwekkers meenamen vanuit een uitbraakgebied in Congo op een volle vlucht. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.

0: tot volgende week woensdag. Aftrappen richting het WK. En natuurlijk alle actualiteit. De belangrijkste bijzaken uit leven gaan bespreken. Doen we met Rutger, Thomas, Joeri, Nicky. En de man, altijd in vorm, Victor Vlam. Jij was onder de indruk, hè, net?
1: Waarvan?
0: Nou, van, dat weet jij wel.
1: Oh ja, die schildpad.
0: Ja, die schildpad.
1: Die vond ik heel mooi.
0: Er kwam een shot voorbij van, oh, nou, deze voelde ik niet, maar die vond ik ook mooi.
2: Dit is geen schildpad.
0: Nee. Nou ja.
2: Iets ander diersoort. Ja.
1: Hey, Chris Woert zat lekker aan de rand van het zwembad. Ik dacht, even bobbetje.
0: Ja?
1: Even bobbetje.
0: En goed gelukt.
1: En toen kreeg ik een hop van bobben. Kreeg ik gewoon terug.
0: Ja. Dat kon je wel verstaan.
2: Ja, jij mag hem niet meer nadoen. Nee, mag, jij mag hem niet meer nadoen.
1: Vond hij niet
2: dat
1: zo leuk.
2: Vond hij niet leuk.
0: Nee, ik bedoelde eigenlijk dat shot dat die vrouw daar in die string naar buiten liep. Dat vond jij mooi op het strand. Maar goed. Die
1: ja, maar ze hebben hier op dit eiland geen normale bikinibroekjes.
0: Wat is normaal volgens jou? Hoe nou, definieer dat?
1: Jij weet wat ik bedoel volgens mij.
2: Ik heb geen idee.
1: Maar dat viel mij wel op. Maar misschien is dat een trend. Die heb ik even
2: ik ben vooral benieuwd hoe jij thuis komt dus. Met al die verhalen hier.
1: Dat is waar.
0: Maar ik weet niet helemaal wat jij bedoelt trouwens, hoor.
1: Nou, ze kruipt wel omhoog.
0: Ja? Ja. Je ziet de twee kadetten, kruip dat is wat je bedoelt. Gewoon een string.
1: Een string, ja. Ja,
3: maar
1: ja,
3: we hebben jou nog niet in een bikinibroekje gezien.
0: Nee, wie weet gaat er nog gebeuren, je weet het niet. Ja. Hoe is jouw laatste dag trouwens? Ja. Hoe heb je die ingevuld?
3: Nou, ontbijtje. Je komt op een gegeven moment in een soort riedeltje, hè? Ontbijtje, eindje zwemmen.
0: Ja.
3: Nou, ik ben naar de fanshop geweest. Ik heb shirtjes gekocht.
0: Cool.
3: Ja,
0: ja.
3: Dat is heel leuk.
0: Ja, verzamel jij die eigenlijk?
3: Nee, verzamel ze niet. Maar ik heb laatst bijvoorbeeld wel nog... ik vind het wel mooi, oude voetbalshirts. Dus bij mijn vader op zolder ga ik dan soms wel eens kijken. Want die zegt dan dat hij niks bewaard heeft. Maar dan vind ik in één keer een heel oud Manchester United shirt.
0: Oh, cool.
3: Ja, geweldig. En weet je wat, daar heeft hij tegen gespeeld in de 60e jaren. Maar dan zit er ook nog een programmaboekje bij. En ook nog het vaantje van de wedstrijd.
0: Wauw.
3: Ja, geniaal. Ja. Ja, dus dat komt dan... Nou ja, Hel Gos zegt hij... Wist niet dat ik dat had. Maar
0: een soort museum.
3: Echt... Ja, nou ja, dat zijn museumachtige stukken inderdaad. Ja.
0: Ja. Gisteren hadden we het even over dat er te weinig baby's worden geboren in Nederland. Code oranje. En jij had daar nogal een stevige reactie op. Heb je veel reacties daar weer op gehad?
3: Er zijn geen vrouwen die zich aangemeld hebben, nee.
0: Hè, vervelend. Ja. Dit is wat jij zei.
3: Nou ja, je moet juist niet gezinnen bevorderen. Je moet juist buitenechtelijk bevorderen.
0: Ah ja, dat vind jij een goed idee.
3: Ja, tuurlijk, want dan krijg je ook meer kinderen. Het is een soort, het is fout om vreemd te gaan. Mm-hmm. En een kind te hebben bij een andere vrouw.
0: Yeah.
3: Maar eigenlijk is dat hartstikke goed, want dan gaat het cijfer omhoog.
1: Ja.
0: Ja, dat geldt ook voor jou? Ja, pas op wat je zegt, hè? Want tuurlijk, jouw vriendin gaat... is wel een vriendin voor mij.
3: Weet ik. Maar het gaat dan inderdaad... Kijk, nee, maar het gaat erom dat zij ook vreemd moet gaan.
0: Ja, ja.
3: Inderdaad,
0: oh, hè? Dat dus, bevorder je.
3: Ja, dan zit je in één keer met een vriendin met een dikke buik. Waar komt dat dan vandaan? Want wij gebruiken natuurlijk altijd goede voorbehoedsmiddelen, maar... Dan zit je wel, dan zit je wel, ja, dan zit je wel, dan is het wel even. Maar ja, je kunt dan ook weer denken, positief denken, het is goed voor de wereld.
0: Ja, dat
3: want
0: is waar.
3: Er komt weer een kind bij.
0: Er komt weer een kind bij en Rutger heeft zijn gender reveal pakje aan.
2: Ja.
3: Ja, dat is ook, ik denk dat je daar gaan wel vrouwen op af
2: waarbij je dan niet
3: appen,
2: weet wat de gender is.
0: Nee, ik verbaas me altijd over jouw keuze.
2: Ja.
1: Maar koop jij dit zelf? Doet je vrouw dit?
2: Nee, dat heb ik helemaal, dat doe ik helemaal zelf.
3: Ik vind het heel mooi.
1: Ja.
2: Ik vind het heel mooi.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het ook mooi, met die parelknopen en zo. Ja.
0: Je zit nou niet zo te lullen, jij vindt het helemaal niet mooi.
1: Nee. Ja.
0: Ja, prima.
2: Kleed ook al voor Thomas. Dit.
1: Maar loop jij straks met zo'n doos met 50 zonnebrillen hier over het strand? Om die te verkopen of niet? Ja, 12 van die hoedjes op je hoofd. Ja.
0: Nee. Ik hem ook vragen. Ja. Even bijbeunen. Dat is onbelangrijk, want hij verdient niet zo'n
2: maar jij hebt ook een leuke polo aan, Thomas. Ja. Ja.
0: Nou goed, Victor, ben jij een beetje heel huis hier naartoe gekomen?
4: Ja, heel huis wel inderdaad. Ja, ja, ik heb het wel naar mijn zin. Ik vind het heerlijk. Het is lekker weer. Er is lekker veel zon en dat soort dingen. Ik heb vandaag bij het zwembad gezeten. Echt een van de fijne dingen. Ik heb zoveel gewoon knappe jongens met wasbordjes en goede biceps gezeten.
0: Ja.
4: Dus dat vind ik super fijn. Ik zit ook even te kijken hier, hè, want eigenlijk wil ik een soort van dagelijkse rubriek in dit programma om gewoon de hunk van de dag uit te roepen.
0: Oké, nou, brand los. Wie is de hunk van de dag?
4: Kijk, er zit hier iemand daar. Hij heeft een shirtje ook al behoord. Nee, die achter jou. Nee. Kijk, jij daar. Dat straalt veel zelfvertrouwen. Ik ga ons even staan. Dan kunnen we even goed zien.
0: Ja.
4: Kijk eens even.
0: Ja.
3: Ik wil de hunk van de dag.
0: Nou, dan weet je dat je vanaf nu moet oppassen, jongen.
1: Maar dan vind ik dat Joeri er ook een heel kind bij mag zoeken, toch? Bij deze hulk.
3: Maar ja, het stuk van de dag.
1: Het stuk van de dag, ja.
3: Daar, die met die groene jurk.
1: Oh ja.
3: Het stuk van de dag.
0: Ja, prima jongens. We gaan maar even de diepte in, want het is natuurlijk allemaal onzin.
2: Misschien kan je morgen wel een meerderjarige jongen uitzoeken.
4: Hij is volgens mij meerderjarig, toch?
2: Nou, het ziet er heel jong uit.
4: Hoe oud is die?
0: Nicky, je kan nog naar huis, hè?
5: Ja, nou, het wordt een hele lange week op deze manier.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar hou vol. Ja. Zeg, hoeveel zou je meekrijgen als je nou één dag werkt? Krijg je dan veel mee, denk je?
1: Als je één dag werkt?
0: Eén dag werken.
1: Na één dag ontslagen wordt? Nou, niet veel, denk ik.
0: Nee? Ontslagpremie?
1: Nee.
0: Nee?
3: Nee, dan zit je nog in je proefperiode.
1: Ja.
0: Ja?
3: Ja, daar kun je er nog vanaf, toch?
0: Ja, de meneer van Tata Steel. Hij komt meteen weg na een dag.
2: Donald Pols, ja. En ik denk ook niet dat hij het in zijn hoofd haalt om daar geld voor te vragen. Want het ligt toch wel echt een beetje aan hemzelf. Hij heeft gewerkt bij, een extreem rechtse organisatie in Afrika.
0: Ja.
2: Dat was in zijn studententijd. Hij noemt dat zelf een jeugdzonde. Hij was eigenlijk tegen het afschaffen van de apartheid daar. Ja, dat is toch wel iets meer dan een jeugdzonde, zou je zeggen. Aan de andere kant is het ook weer heel lang geleden. Dus je kan ook zeggen, ja, op een gegeven moment moet iemand wel een tweede kans krijgen. Alleen hij had het wel even moeten melden, vind ik. Want als je open kaart speelt, ja, dan kan niet een NRC-journalist er ineens mee komen, waardoor je iedereen in de verlegenheid gebracht. Hij werd er ook nog mee gechanteerd.
0: Ja.
2: Dus ja, als je gechanteerd wordt en je weet het gaat op een gegeven moment uitkomen.
0: Oude voorman van Milieudefensie was natuurlijk al opmerkelijk, hè, dat hij bij Tata Steel aan de slag ging. Maar hoe konden ze dit nou niet hebben gezien?
6: Dit is misschien ook wel van Tata Steel een briljante zet. Hè? Dus je haalt een vent binnen bij jouw grootste lastpak, hè, is hij. Want ze hadden echt wel last bij Tata Steel van Milieudefensie. De ene en de andere klimaatzaak aanspande. Die haal je weg, die neem je in dienst en nog in zijn proeftijd ontsla je hem. Dan heb je gewoon je grootste vijand uitgeschakeld.
0: Ja, natuurlijk.
6: Briljant. Dat is briljant.
0: Jij denkt dat dit strategie is?
6: Nee, maar dit is, nou, dat denk ik niet, maar dat komt ze wel goed uit. Denk bij Tata Steel. En het is wel, deze man is wel raar, hè? Want ik wist het natuurlijk ook niet van hem, maar hij had dan in interviews de laatste jaren best wel, want hij komt uit Zuid-Afrika, dat wisten journalisten, dus is hij wel regelmatig gevraagd naar zijn jeugd daar. En dan heeft hij ook mooie woorden over Mandela. Mm-hmm. En dan blijkt dan nu dat hij bij een clubje zat die dus bijeenkomsten van Mandela verstoorde.
0: Ja.
6: Dat is, maar hoe ga je dan later in interviews zeggen, ja, die Mandela, die vond ik zo inspirerend.
3: Ook een clubje.
6: Dat vond ik echt een inspirerende man.
0: Ja. Ja. Er zijn er wel meer die dat doen. Die eerst de een zeggen, dan het ander.
6: Ja,
0: toch?
6: Maar dit is wel heel extreem.
0: Ja. Maar een man kan iets veranderen?
6: Een man kan veranderen, maar dit is wel iets meer dan jeugdzonde. Hij was voorzitter van die club, hè, voor de duidelijkheid. Hij was niet. Hij had wel een grote rol.
2: Precies. En
3: narcistische symbolen ook. Weet je wel.
6: Vlag deed een beetje denken aan 40-45 wel, ja.
4: Maar het is ook alleen dat hij zo vaak veranderd is van standpunt. Hè? Want ook als je natuurlijk bij Milieudefensie begint en dan vervolgens doorgaat naar Tata Steel, dan denk ik al bij mezelf, ik vind het een beetje erg opportunistisch. Dit is niet iets wat een hele goede indruk van iemand schetst.
0: Dus jij denkt bij jezelf,
3: hij wou het van binnenuit veranderen.
4: Maar dat kan
0: dat denk
4: niet.
0: Ik.
4: Tata Steel is gewoon inherent een bedrijf wat gewoon ontzettend veel CO2 uitstoot.
2: Jawel, maar er gaat nu 2 miljard van de overheidsgeld overigens naartoe om te vergroenen. En daar zou hij best een goede rol gespeeld kunnen hebben. Dat geloof ik ook wel. Maar in dit geval, op het moment dat jij die sollicitatie aangaat, Milieudefensie wist het wel. Namelijk dat dit zijn verleden was. Als jij die sollicitatie hebt, minimaal roep je het daar. En dan leg je het uit voordat de bom ontploft.
0: Ja.
2: En nu moet je het daarna gaan uitleggen, dan lul je niet meer recht.
3: Is het niet gek dat de Milieudefensie hem dan niet, toen hij gechanteerd werd, toen dat bekend werd dat hij dat verleden had, die hadden hem toch ook aan de kant moeten zetten? Of niet? Heeft het toch altijd verzwegen?
2: Nou ja, inderdaad, voordat hij daar kwam wel. Ja, dat is pas uitgekomen. Hij is het daar pas gaan vertellen toen hij gechanteerd werd. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen dat. Maar ja, ik denk Milieudefensie best blij met hem was en dacht van, nou, laten we dit maar in de kiem smoren. Hm.
0: Heb jij, zoals iedere werkende Nederlander, wel zo'n evaluatiegesprek op je werk?
2: Ja, iedere dag wel. Ja?
0: Ja. En die zijn altijd goed?
2: Vind ik wel.
0: Ja. En met wie doe je dat dan, zo'n evaluatiegesprek?
2: Nou, met Dominique bijvoorbeeld, of met mijn vader, of met...
0: met jouw vader,
2: met, met heel veel mensen eigenlijk. Ja. Je wilt toch al eventjes weten hoe het ging en wat er niet goed ging.
0: Dominique Weesie van PON, voor de mensen die dat niet weten. Ja, je hebt heel veel mensen hebben natuurlijk een evaluatiegesprek, tussentijdse evaluatie, of een POP. Persoonlijk ontwikkelplan. Ja. Nou, Jette is inmiddels 100 dagen aan zet. Kabinet Jette. Dus ik vind wel dat het tijd is om een tussenevaluatie te maken. Hij kon er helaas zelf vandaag niet bij zijn. Maar wij kunnen dat natuurlijk wel doen. Want hij is de premier van alle Nederlanders. Dus wij kunnen dat mooier beoordelen. Hoe doet hij het, Juri?
3: Nou, ik ben ook niet echt dat ik dagelijks Nederlandse politiek volg. Ik ben ook vaak in Duitsland, zoals je weet. Maar ik heb niet het gevoel, of ik moet wat gemist hebben, dat er al iets gerealiseerd is. In de zeg maar, moeilijke vraagstukken die er opgelost dienen te worden. En dat komt natuurlijk door dat minderheidsgedoe. Mm-hmm. Ja, dat is wel een beetje nieuw voor Nederland. Hè, dat we daar dus. Je moet het eerst al. Kijk, ik heb ook het gevoel dat ze het niet met elkaar eens zijn, vaak op vele dingen. Vele vraagstukjes. En, maar dan moet je het ook nog eens met de oppositie eens worden. Want ja, je hebt de meerderheid nodig.
0: Ja. Ja.
3: Nou ja, als je het al met elkaar niet eens wordt, dan wordt het wel een lastig verhaal.
0: Ja, jij hebt kinderen in Noorwegen.
3: Ja.
0: Daar hebben ze natuurlijk een soortgelijke situatie.
3: Ja, daar Denemarken. Gaat het... Ik weet niet of
0: Denemarken, Noorwegen, Zweden.
3: Ja.
0: Daar gaat het wel goed. Eén potnat.
3: Het gemak. Ja, maar in Denemarken is dat zo, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja,
3: en dan zeggen ze, je moet over je schaduw heen stappen... Mm-hmm. om compromissen te sluiten. Maar ja, als je hier over je schaduw heen stapt... bij die belangrijke vraagstukken... Ja, dan ben je gelijk de helft van je kiezers kwijt. Dus dat doen ze hier niet.
0: Nee, ik ga even noteren. Thomas, kom maar door. Wat
6: nou, het is even reëel, want ik zie nu overal veel mensen... en het is waar wat je zegt, is er dan veel gerealiseerd in 100 dagen? Nee, maar als je kijkt naar eerdere kabinetten... In het Nederlandse politieke stelsel is ieder stelsel zoals in Amerika... waarbij de president zegt, in my first 100 days ga ik dit voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Zo werkt dat in Nederland niet. Je moet wel kijken naar wat is er in de stijgers gezet in die eerste 100 dagen. En dat is ook verdomde weinig bij Jorobiet. En dat valt wel echt op. En ze hebben vandaag met D66 een postje geplaatst op sociale media... waarbij ze dan laten zien, met deze partij zijn we dit aan het regelen. En met Progressief Nederland doen we dat. En met de VVD doen we dit. En om te laten zien dat ze heel veel in de stijgers zetten. Maar wat ik van de politieke bronnen die ik nog wel eens spreek hoor... bij oppositiepartijen, er is gewoon tot nu toe nauwelijks contact... met dit kabinet en met de premier. En dat betekent dat hij heeft niet de meerderheid heeft, Jette, met zijn coalitie, met zijn kabinet. Maar hij belt ook niet Joost Eerdmans dag in dag uit voor meerderheden. Hij belt ook niet Jesse Klaver dag in dag uit voor meerderheden. En dat is wel zorgwekkend. Hij moet nu toch wel echt aan de bak. En we hebben heel veel ge-Instagram gezien en heel veel ik ben de premier en ik ga ze even leuk doen. Oké, dat weten we nu, maar nu wordt het wel tijd dat die belletjes
3: gepleegd. Moet je iemand hebben die juist goed samenwerkt en compromissen sluit, of heb je iemand nodig die dit doet?
6: Nee, je hebt in de situatie waarin hij nu zit, heb je een oliemannetje nodig. Die langsgaat bij die partij. Een paar jaar geleden hebben we Mark Rutte gehad met Sigrid Kaag. Ja. We hebben heel veel om gelachen, ook in dit programma. Dat Kaag en Rutte die gingen dan bij al die partijen langs. Zo'n bedelrondje, weet je wel. En dat was dan een beetje sneu. Maar eigenlijk is dat wel wat Jette moet gaan doen nu. En dat heeft hij nog niet gedaan. Hij moet gaan bedelen bij Jesse Klaver en bij Joost Eerdmans.
3: Maar premier die moet gaan bedelen, dat is toch wel...
7: Nee, maar het hoort
3: niet,
7: bij
3: wil
7: mij,
3: je de premier bij... toch niet echt zien?
7: Nee, ja. Maar Mark Rutte...
3: Ik wil een sterke kerel zien die de baas is.
7: Ja. Mark Rutte heeft niet alles gedaan. Mark Rutte deed niet anders en die deed dat heel goed. Dat was echt dat oliemannetje. En dat verwacht je nu zeker een minderheidskabinet ook van Rob Jetten.
0: Ja.
6: En dat hij hier op dit eiland was. Terwijl in Nederland halve dorpen in de fik stonden met problemen van asielzoekerscentra. Ook niet handig.
7: Nee, en dan hebben we ook nog eens een keertje Sjoerdsma. Dat is mijn grote...
0: Nou, kom daar zo even op. Ik wil eerst even dat Instagram-filmpje op TikTok-filmpje laten zien van Jetten. Want daar was hij druk mee.
3: Ja,
0: en zo,
3: dat
0: kan
3: ziet er wel goed uit, maar heeft de boel niet onder controle.
0: Nee, dat heeft hij niet,
7: plus
0: inderdaad.
7: Dat hij ook, want jij zegt dat, maar die partijen die zijn nu ook boos... omdat hij dit gepost heeft zonder hun toestemming. Dus een SP en dat hij daar allemaal dingen mee aan het regelen is... die wisten helemaal niks van deze post af.
0: Ik wilde even naar het filmpje omdat ik even wilde vragen... Nicky, gaat het een beetje? Want
5: ik heb het wel heel erg warm.
0: Ja.
5: Ja, het is echt onder die lampen, echt, die wordt helemaal gek. Maar ik heb nu een koud doekje gekregen.
0: Ja, maar je weet, als het niet gaat, ga je even lekker een drankje drinken. Want ja, anders moet ik gaan uitleggen dat jij op de grond ligt.
5: Nee, ik overleef het.
0: Oh, oké.
7: Okay. Nee, neem een beetje suiker ook in je drinken.
5: Het is geen suiker, maar...
7: Nee, maar je moet suiker hebben. Nee,
3: ik had het ook,
5: het gaat goed,
3: keer.
5: Ik ga niet neervallen.
0: Ja, ja, dat is even bevangen en even
4: mag
0: wennen.
4: Mag ik nog wat zeggen over? Want ik denk, een van de dingen die ik graag aan zou willen toevoegen... is dat er gebeurt inderdaad niet weinig... maar wat er gebeurt, vind ik ook vaak verkeerd. Want jij haalde al even Sjoerdsma aan. Die is dus nu bezig met een begroting daar voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat er geld extra gaat naar ontwikkelingssamenwerking. Dat is waarschijnlijk de consequentie daarvan. Omdat hij met PN in de Eerste Kamer moet samenwerken. Tegelijkertijd verkeersboetes, waarvan iedereen zegt... die zijn veel te hoog in Nederland. Alle experts zeggen dat. Die gaan ook weer omhoog, omdat er geen ruimte is in de begroting... om ze op hetzelfde niveau te halen. Dan denk ik, dan maak je als kabinet de keuze... om niet voor je eigen mensen te kiezen, maar voor de mensen in het buitenland. En ik vind dat echt fundamenteel een verkeerde keuze. Dit is wat mij betreft niet de regering die er is voor de Nederlanders. Het is voor de bovenste elite laag van Nederlanders... die zich graag op profileren op dit soort thema's. En dat vind ik een grote tekort.
7: Nou ja, en Sjoerdsma die heeft gewoon een grote fout gemaakt met de UNRWA-besteding. Dus die heeft vooral rechts heel erg in de maling genomen... door te zeggen, we gaan dat niet verhogen. En uiteindelijk het toch te doen, terwijl ze zich omdraaiden. En daar is het eigenlijk fout gegaan. Daardoor krijgt hij nu in de Eerste Kamer die begroting niet rond. En dan gaat hij inderdaad nog meer ontwikkelingssamenwerkingsgeld erin stoppen om het maar rond te krijgen. Sinds 1919 is een begroting, de laatste keer dat een begroting er niet doorkwam.
6: Dat is echt een afgang, hè?
7: Dat is echt een afgang.
6: Voor zo'n minister, even laten we dat even voorlezen. Het is een enorme afgang als je begroting niet door de Eerste Kamer. Echt een enorme, enorme afgang. Sjoerd, maar gaat af!
0: Ja. Dat weten we dan bij deze. Hey, hoeveel vraag je eigenlijk voor een debatcursus? Want jij doet dat wel.
4: Ik doe dat inderdaad, ja. Ik vraag normaal gesproken niet zoveel als...
0: Hoeveel vraag jij?
4: Ja, het ligt er een beetje aan wat voor type training het is en dergelijke. In bedrijfsleven kan je inderdaad makkelijk 2.000, 3.000 euro voor een training krijgen van een halve dag.
3: Ja, en wat leren? Leren we dan?
0: Ja.
4: Je leert een paar dingen. Je leert over het algemeen beter je standpunt verwoorden. Je leert scherper reageren op de reacties die komen. Je voorkomt eigenlijk dat je met een mond vol tanden staat. Want dat is natuurlijk wat de meeste mensen vrezen als ze echt in een debatsituatie zitten.
7: En wat doe jij dan? Moet jij, hoef je niet te spelen, maar dan ben jij het vervelende mannetje.
4: Ik leg mensen onder vuur. Dat
0: en
4: wel
0: wie
4: goed,
0: heb
4: inderdaad.
0: Jij debattraining gegeven?
4: Ik kan dat niet zeggen, maar ik heb wel echt politici, ministers en dat soort dingen
0: maar,
4: in het verleden.
0: Maar Victor, kom nou even op. We zitten op Curaçao, we zitten in een prachtige resort van Corendon. En dan ga jij nu zeggen, dat kan ik niet vertellen. Wij zijn vrienden onder elkaar.
4: Er zijn letterlijk contracten die je moet tekenen, omdat mensen het allemaal niet leuk vinden dat
0: maar
4: je dat soort dingen erbij zet.
0: Was het rechts of was het links? Was het rechts of links?
4: Vroeger heb ik ook echt linkse mensen
0: getraind. Antwoord, rechts of links?
4: Tegenwoordig is het vooral rechts.
0: Vooral rechts.
5: Ja. Maar jij kan beter linkse mensen trainen, toch?
4: Dat vind ik ook, maar dat vinden zij niet.
5: Want jij bent pittiger tegen linkse mensen, rechtse mensen.
4: Nee, precies. Ik zou dat volgens mij heel goed kunnen.
0: Maar het ging natuurlijk over Buchholz O'Sullivan. Mooie naam trouwens. 9.000 euro voor 3 trainingen.
4: Ja, het is echt... Voor bedrijfsleven begrijp ik dat je dit soort exorbitant hoog... Dan is het gewoon geld van het bedrijf. Ja? Als het publiek geld is, vind ik echt dat je voorzichtiger moet zijn... met dit soort dingen vragen. Je weet ook, dit is gewoon gewopt. Hè? Dus dit is via een soort van wet openbaarheid bestuur... dat dit allemaal naar buiten komt. Dit is slechte publiciteit voor de minister. Dit is slechte publiciteit
0: voor het debat. Waarom? Toch iets aan. Dat is toch juist alleen maar goed.
4: Maar het is verspilling van uiteindelijk gewoon belastinggeld. Nee, 9.000 euro voor 3 sessies is echt exorbitant.
7: Het is veel geld, maar het is in die wereld is het niet ook weer niet zoveel geld. En daarbij is het waar, ze doet er ook wat aan. Dus we kunnen daar natuurlijk heel cynisch over
6: doen. Ik denk dat we inmiddels weten wie die training gegeven heeft.
3: Maar wacht even, ik begrijp het niet helemaal. Wie heeft die training gekregen?
0: De Buchholz O'Sullivan.
3: En wie is dat?
6: De minister van Volkshuisvesting.
3: Oké. Nee, maar...
6: Dat
3: is toch eigenlijk slaat het toch nergens
0: Waarom
3: op. Dat, nou ja, als je minister bent, dat je dan een training moet krijgen in debatteren. Dat kun je toch als je minister bent.
7: Nee,
3: ze
7: is helemaal geen politica.
0: Ze is
7: helemaal geen politica.
4: Maar je hebt echt gelijk. Want je moet er niet mee beginnen op het moment dat je daar zit. Je moet ermee beginnen voordat je in dat traject komt. Dus ministers zijn super druk. Als je 2 uur van de minister krijgt, is dat al heel veel. Dus die 3.000 euro, die per sessie, want dat zijn 3 sessies van 3.000 euro per stuk, dat is voor een sessie van 2 uur met wat voorbereiding. Dus dat is echt een gigantische hoeveelheid geld.
0: Om dit af te sluiten. Ik vind het alleen maar goed dat ze het doet en dat ze eraan werkt. En ze kan straks als een malle debatteren. En dan gaat het uiteindelijk. Ben jij wel toevallig de nieuwe trainer van Ajax?
3: Nee, die ken ik ook niet. We hebben een trainer,
0: de nieuwe trainer van Ajax. Ja. Brand is los.
5: Ja, het is Michel geworden. Nou was dat niet heel groot nieuws. Want zijn naam, dat was wel een beetje bekend. Ik moest wel heel erg lachen. Ik zat een stuk van de Telegraaf te lezen. En daar stond in, na Guardiola, Peter Bos en Arne Slot... was dit de laatste naam op het verlanglijstje. Dat vind ik wel best wel raar. Want als je dat rijtje tegen elkaar wegzet... nou zijn dat natuurlijk toptrainers. Is Michel niet per se een trainer in dat rijtje. Het is niet super aanvallend. Het is wel dominant en wel heel veel balbezit.
0: Wie is hij? Vertel dat eerst.
5: Hij is trainer van Girona. Hij is dit seizoen weggegaan. Hij is gedegradeerd.
0: Oh, lekker.
5: Ja, dat is alleen niet het hele verhaal. Hij heeft bij Rayo Vallecano en Huesca hiervoor gewerkt ook. Daar is hij gepromoveerd ook. Ze heeft hij het heel goed gedaan. Daarna weggegaan en bij Girona hetzelfde gedaan. Is gepromoveerd, derde geworden, Champions League gehaald. En ja, op een gegeven moment, beste spelers gingen weg. En ja, toen kon hij het niet meer omdraaien. En toen zijn ze gedegradeerd.
0: Ja, hij is ook trainer van Daley Blind.
5: Ja.
0: Is het dan ook zo gezegd dat Daley Blind meekomt naar Ajax?
5: Ja, ik hoop het niet voor Ajax, moet ik zeggen, want... Ja, het is een beetje Ajax eigen om een beetje terug te vallen op het verleden. Het Klaas hebben we het natuurlijk gezien, maar ook Alvarez is zo'n naam die elke keer wordt genoemd. Ja, ik vind dat Ajax vooruit moet. En nou elke keer weer terug te kijken naar het verleden vind ik eigenlijk een beetje een zwaktebod.
0: Ja, hoe gaan zij eigenlijk communiceren met elkaar? Want hij spreekt geen Engels, hij spreekt geen Nederlands.
5: Nee, dat is niet helemaal waar, hè. Volgens mij is dat een beetje overdreven. Hij is wel bezig met cursussen, maar het verhaal ging dat...
0: 9.000 euro waarschijnlijk.
5: Het verhaal ging dat Leverkusen hem niet wilde hebben omdat hij niet goed genoeg Engels...
8: Engels sprak. Maar goed, Spaans is toch een beetje de voertaal bij Ajax. Dus ik denk dat dat wel moet lukken.
0: Ja, zou jij daar aan beginnen bij Schalke? Aan een trainer die niet de taal spreekt?
3: Nee, bij ons is het echt belangrijk dat je echt goed, ook wel goed je Duits. Maar ook, wij hebben ook een trainer die heel goed Engels doet in de besprekingen en zo. En dat is wel zijn belang. Kijk, retorisch en een ploeg meenemen. Ja, daar is taal gewoon hartstikke belangrijk. Dus ja, je ziet het ook wel aan de trainers in het verleden die succesvol zijn geweest, dat die daar goed in zijn. Van Gaal is goed in taal. Die pak je, Hiddink, Beenhakker.
8: Ja. Nou, in het Engels is Van Gaal toch niet zo goed? Daar vond ik hem juist heel zwak in. Ja. Ik vond hij in Engeland kwam hij er vaak heel slecht
7: uit. Maar Van Gaal denkt wel dat hij er goed in is. En dat scheelt al heel
8: veel. Ja, nee, dat scheelt al.
0: Zelfs maar dat draait alles om. Wij doen niet anders.
8: Ik vind Nederland niet zo belangrijk meer. Kijk, Ajax, Feyenoord, PSV, de voertaal is Engels. Dus ik vind het ook overdreven dat een trainer Nederlands moet spreken. Maar hij moet wel goed Engels kunnen.
6: Ja.
8: Maar
6: ja, dat kan hij dus niet. Is voertaal in de kleedkamer Engels?
8: Natuurlijk, als driekwart van je selectie geen Nederlands spreekt. Oh. Dat is toch heel raar. Dat was toen de docu van Feyenoord, toen Dick Advocaat nog trainer was. Dat is een jaar 5, 6 geleden. Zag je dat beeld dat zij nog de gesprekken allemaal in het Nederlands deden. En dat je gewoon driekwart van de selectie ziet kijken van, waar heeft die man het in godsnaam over? Ja, dat kan gewoon niet.
3: Maar Michel, die is natuurlijk gedegradeerd.
8: Ja.
3: Maar ja, Kompany, die was ook gedegradeerd. Die is bijna Champions League winnaar geworden met Bayern. Is kampioen geworden. Wij hebben ook een trainer die vorig jaar gedegradeerd is. Uit de tweede divisie in Engeland. En ja, dat is ook goed gegaan. Dus dat wil nog niet zo heel veel zeggen. Ik vind het wel een goede trainer.
8: Ja, weet je wat ik moeilijk vind? Is, kijk, hij is toen derde geworden. En dat was een heel goed elftal met Savio, Dobfiek en nog veel meer goede spelers. En hij had een bepaalde speelstijl. Alleen die spelers gingen weg en die speelstijl bleef hetzelfde. Alleen het werkte niet meer. En ik vind een goede trainer moet wel zichzelf aan kunnen passen. Dus als je de spelers niet meer hebt om een bepaalde speelstijl te spelen, moet je je aanpassen.
0: Situatief leiderschap noemen ze dat ook wel. We hadden het even over Bayern München. Krijgen zij Saibari van PSV.
8: Ja,
0: als nieuwe speler.
8: Ja, dat gaan ze zeker krijgen. Ik had nog net even contact met Mounir van Soccer News. Hij is een beetje de Nederlandse Fabrizio Romano.
0: Ja.
8: Hij vertelde mij dat morgen of overmorgen ze aan tafel gaan en dat Bayern een bod van tussen de 40 en 50 miljoen gaat uitbrengen. Dus dat is wel echt serieus veel geld. Het zou de core transfer zijn, dat is nu Lozano. Ja, en ik denk dat hij perfect bij Bayern past. En hij heeft het bewezen, hè, want hij heeft tegen Bayern fantastisch gespeeld. Tegen Napoli speelde hij geweldig. Tegen Liverpool speelde hij top. Dus hij kan dat niveau gewoon
0: aan. Dat zou geweldig zijn voor hem. En een aderlating voor PSV, daar moet eerlijk in zijn. Zometeen wil ik even de opstelling van jou weten, van Nederlands elftal.
8: Yes.
0: Nog een kleine anderhalve week en dan gaat het werkelijk beginnen. Zijn alle bondscoaches, trainers, zijn dat nou zenuwpezen tijdens een wedstrijd?
3: Ja, de meeste. Jawel. Maar kijk, we hebben nu de Champions League finale gezien. Dat waren echt twee zenuwpezen die dan langs de kant stonden. Hè. Vooral Luis Enrique en zo. En die Arteta. Ja, dat zijn wel echt opgewonden standjes. Ja.
0: Ja, we hebben vaker zenuwpezen gezien. Kan je nog herinneren? Joachim Löw, kan je dat nog herinneren?
7: Ja.
0: Bondscoach van Duitsland destijds.
7: Ja, die rook aan allemaal dingen, hè?
0: Ja. Die zat eerst met zijn handje in zijn broekje.
7: Ja.
0: En daarna ging hij even ruiken.
7: Nou, daar heb ik
3: maar goed, over. Dit is wel een soort actie van ontspanning als je dat doet, toch?
7: Doe jij dit wel eens dan?
3: Nee, maar ja, soms doe je wel eens. Ja, zeg maar, vanuit de als je zenuwachtig bent, ga je toch niet.
7: Nee, maar we hadden het er al.
3: Ja, juist wel.
0: Jij wel, hè?
3: Maar goed.
0: Ik zie het.
7: We hadden het er al over. Je legt hem wel eens naar de andere kant. Dat doe je dan wel eens. En naar links of naar rechts.
3: Weet je wat het is?
7: Maar dan ruik je er daarna niet aan.
3: Nee.
7: Dat is toch raar?
0: Maar hij zat aan zijn holletje.
7: Ja. Dat is een holletje.
0: Hij zat aan zijn holletje.
7: Maar zijn holletje zit er onder zijn balzak.
3: Ja.
0: Lach aan. Ja. Koeman, dat is ook een keer. Die zat in zijn neusje.
3: Maar hij was net, denk ik, naar het toilet gegaan.
0: Kijk eens. Ja, en daarna at hij het op.
7: Dat is ook lekker, hè? Ja,
0: ja, maar iedereen doet nou net alsof dat raar is. Dat doen jullie ook. Zie je wel? Ik wist het. Ja.
7: Nou, opeten vind ik ook echt heel
6: goor. Een collega hier, die was van achter de schermen, die bij het zwembad op een lichtbedje zo aan zijn teennagels zat te peuteren. Zo. Maar iedereen zat er omheen, wees dat gewoon in gesprek en dan zo lekker zo je teennagels peuteren.
7: Was dat hier?
6: Ja, dat was hier, ja. En dan daarna zo... Ja, zo dat zwembad in. Echt waar, echt heel ranzig, ja.
7: Pieter Koblenz.
6: Nee.
3: Of dat iemand zijn teennagels uitgebreid gaat knippen aan het zwembad. Dat is ook niet.
7: Oh ja, dat gaat voor, hè, ja.
0: Maar goed,
3: jij gaat hier nog wat meemaken.
0: Hele vieze mannetjes. Trouwens, Ronald Koeman heeft aangegeven dat hij voorlopig helemaal niks meer kijkt. Geen kranten leest, geen nieuws.
3: We kunnen roepen wat we willen.
0: Ja, wel, maar hij kijkt wel Oranje Zomer. Dat kijkt hij altijd. Hij is een fervent kijker, hij is een groot fan. Dus ik weet zeker dat hij dit meekrijgt. Maar gaan we eens even naar de opstelling. Ja. De ideale opstelling van Nederland volgens Jurie Mulder.
9: De belangrijkste speler van een elftal is de... spits.
10: De spits.
9: Malen dus.
10: En dan?
9: De keeper. Ja, de keeper. Je hebt gelijk.
10: Dus als je die twee goed hebt, dan heb je al 75% van je elftal.
9: Oké, top.
10: Ja, want daar wordt het beslist. Ja. In de 5 meter daar en daar.
9: Ja.
10: Kijk, en dan heb je goede verdediging nodig. Dan hebben we natuurlijk Van Dijk. En ik zet Timber daar neer, Jurriën Timber.
9: Ja.
10: Aan de rechterkant hebben we natuurlijk
9: Jurriën Timber net terug.
10: Een van de belangrijkste spelers van het Nederlands
9: elftal. Dumfries.
10: Dumfries.
9: Ja.
10: Want die moet namelijk daar. Maar dan moeten we deze ruimte wel open houden.
9: Ja.
10: En dan zetten we een beetje rechts achter. Malen zetten we Somerville.
9: Ja.
10: Somerville.
9: Leuk.
10: Debutant.
9: Spannend.
10: Als spelmaker in de voorhoede, want dit zijn snelle jongens, die moeten weggestuurd worden. We hebben eentje met creativiteit en intelligentie nodig.
9: En dat is natuurlijk
10: Gakpo.
9: Gakpo.
10: En dan hebben we lopers en vernuft.
9: Ja.
10: Intelligentie, spelintelligentie, Frenkie de Jong.
9: Ik raak helemaal enthousiast.
10: Een loper, Reinders.
9: Ja. Ja.
10: Nog een loper, Gravenberg. Dat zijn zijn soldaten, die moeten dit doen.
9: Ja,
10: ja, dan hebben we natuurlijk nog één speler. En dat is aan de linkerkant hebben we ook weer
9: Van de Ven.
10: Kijk, en als je dit een beetje zo ziet staan, dan lijkt het toch wel een beetje op de
9: kerstboom van Van Gaal.
10: Ja, want het makkelijke is namelijk als deze weg gaat, deze gaat een beetje naar rechts. Kijk, dan heb je weer 5. Dus dan heb je, je kunt ook met z'n drieën spelen. Weet je wel? Kijk, dan heb je weer een 4-3-3.
9: Ja, volkomen duidelijk.
10: Dat is dus een hybride bedoeling.
9: Hybride bedoeling. En de kerstboom
11: mag ik nou eens
9: natuurlijk
11: een voetbalvraag stellen?
9: Kerstboom is van Cole Adriaanse.
11: Oh, sorry.
9: Ja,
11: van wie?
9: Cole Adriaanse.
11: Cole Adriaanse. Ja. Nee, omdat ik zat naar Valentijn Driessen te luisteren vandaag. En die heeft het dan over, want jij zegt eigenlijk 4-3-3, hè? Maar het wordt spiegelen, zegt Koeman. Dus dan ga je kijken naar
9: niet
11: hoe een
9: zo ingewikkeld.
11: Nou ja, ik vond het wel aardig dat ik dat over voetballen. Ja, ik heb het nooit over voetballen. Dus
3: nee, ik ben daar niet zo'n. Want als je, dan ga je altijd aanpassen op dat wat een tegenstander doet. En dat moet je wel in detail een beetje doen. Dat je let op de beste spelers van de tegenstander of zo. Maar ik denk dat je beter een speelwijze met een bepaald spelidee kunt creëren. Ja. Waardoor je altijd hetzelfde speelt.
11: Vanuit je eigen
3: ongeacht, ja.
11: Ja.
3: En ik vind, je moet het centrum altijd dichtzetten. En als de bal naar de zijkant wordt gespeeld, dan val je ze aan.
9: Hoppakee,
3: en dan maakt het niet uit of je met een kerstboom speelt of een
9: of
3: omgekeerde
9: hybride
3: kerstboom. Maar het moet hybride
9: maar
3: zijn.
9: Maar Somerville zet jij rechts buiten. En Valentijn, die had dat natuurlijk opgepikt. Die denkt, ja, dat ga ik eens even vragen. Want ik zie dat niet zitten.
12: Wat geeft jou het vertrouwen dat hij rechts buiten kan spelen?
13: Ja.
12: Het hele jaar niet gespeeld op rechts buiten?
13: Voorheen wel.
12: Nou, de afgelopen 3 jaar niet.
13: Nou, dan gaat hij laten zien dat hij daar heel goed kan spelen.
12: Maar waar haal je dat vertrouwen uit, dat hij dat dan wel kan? Want je ziet met andere spelers hoeveel moeite ze daarmee hebben.
13: Nou, er zijn spelers die daar minder moeite mee hebben.
12: Ja, maar hoe heb jij dan gezien dat hij als rechtsbuiten kan spelen?
13: Ja, dat weet ik.
3: Maar kijk, het is ook, hij moet ook niet helemaal aan de buitenkant spelen. Een beetje schuin achter Malen,
9: precies.
3: Weet je wel.
9: Ja.
3: En ik denk dat Koeman ook zo wil. Zoals
9: dat denk ik ook. Noah was vandaag in Zeist. Zijn mannen bereiden zich voor. Die hebben nog 2 oefenwedstrijden. 1 daarvan is morgen tegen Algerije.
14: De persconferentie was vanmiddag al vroeg met de bondscoach. En hij heeft een briefje gegeven aan Virgil van Dijk. En daarmee moesten de jongens zelf de 26 rugnummers verdelen. En was dat nog een discussiepuntje, Bart?
15: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Ik heb natuurlijk niet alles meegekregen. Maar volgens mij werd dat heel rustig en goed opgelost door de jongens zelf.
16: Jij dacht, ik heb rugnummer 1. Ik vind het wel prima.
15: Ja, eigenlijk wel.
16: Ja.
14: Ja, Bart Verbrugge is inderdaad de eerste doelman en staat morgenavond ook onder de lat. En we weten ook dat Mats Wiever op de rechtsbackpositie gaat spelen, want Denzel Dumfries is geschorst en Jurriën Timber sluit pas donderdag aan in verband met de Champions League finale afgelopen weekend. Zijn broer Quinten was daar overigens niet bij aanwezig, omdat hij zich al moest melden in Zeist.
17: Heeft Quinten toevallig ook nog aan jou gevraagd of hij naar die finale mocht, of was dat eigenlijk geen onderwerp van gesprek?
13: Weet jij dat?
17: Nee, ik weet het niet. Daarom vraag ik het je.
13: Ja, hij heeft het wel gevraagd.
17: Wel?
13: Ja.
17: En wat zei je?
13: Ja, dat... Nee, niet.
17: Nee.
13: Laat dat over aan de rest van de familie.
14: Ja, geen uitzonderingspositie dus voor hem. En de bondscoach zat er vandaag heel opgewekt bij. Maar daar moeten we volgens mij zijn vrouw voor bedanken.
13: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
17: Wat dan?
13: Maar even wat leuker zijn. Niet zo... Zodat... Ja. Ga ik proberen.
17: Dus je gaat nu zeggen, we worden wereldkampioen.
13: Ja, nou, dat laat ik aan jullie over.
17: Oké. Nou,
14: Lekker dan. Eerst maar even een eerste idee van het plan van Ronald Koeman krijgen morgenavond in de Kuip.
9: Ja, we zijn benieuwd. En die boodschap heeft hij niet van zijn vrouw gehad, maar van jou.
11: Ja, denk ik ook wel, ja. Maar hij is wel altijd heel sympathiek. Dus ik vind Koeman al heel sympathiek. Alleen mag van mij wel iets meer energie in. En iets meer, we gaan winnen, weet je. Dat wil je toch van de bondscoach horen. Ja, maar dat slaat ook over op die speler, denk ik.
9: Wat moet hij dan zeggen? Wij gaan winnen.
11: Ja, dat moet je zeggen tegen je spelers.
9: We zetten nu alles op alles. Nou, je moet, om de komende wedstrijden.
11: Ja, je moet je spelers er toch in laten geloven, vind ik nu.
8: Het mag toch überhaupt wel wat enthousiaster? Ik vind dat we sowieso heel negatief zijn. Nederland heeft gewoon een heel goed elftal.
9: Ja?
8: We kunnen toch best ver komen? Vind jij het niet te negatief?
9: Nou,
8: we maken onszelf heel klein. Ik hoor mensen zeggen, we gaan in de pool eruit.
11: Ik vind wel dat wij hier realistisch moeten zijn. Maar ik vind dat Koeman eigenlijk niet zo realistisch moet zijn. Nee, ik vind dat hij er voor die club moet gaan staan.
8: En
11: moet
8: we wereldkampioen worden.
11: We geloven erin.
8: Ik denk dat we lachend wereldkampioen worden.
3: Misschien dat hij dat intern wel doet. Hè? Dus dat hij naar die jongens wel... dat is dan te hopen, dat hij daar wel die kracht uitstraalt.
11: Die zien die persconferentie ook, denk ik.
3: Ja, maar dan zegt hij, je moet niet naar die persconferentie kijken.
9: Maar in ieder geval, we moeten erin geloven. Dat is het allerbelangrijkste. Geloven ze er bij RTL Tonight nog een beetje in?
4: Nou, het programma heeft nog 2 weken te gaan. Dus nee, ze geloven niet. Je ziet dat verschillende duiders, die gaan al naar Pauw en de Wit. Die worden daar een beetje eigenlijk ingelijfd daar. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat, eerlijk gezegd. Want het zou wel gek zijn als ze van belastinggeld net zoveel krijgen voor exclusiviteit bij Pauw en de Wit.
9: Dat denk ik niet.
4: RTL
9: denk
4: jij
9: wel?
4: Zou ik ook niet zeggen. Maar tegelijkertijd, sommige mensen, ja, als je een aanbod krijgt, hè, dus dan ga je niet zomaar daar exclusief laten vastleggen voor heel veel minder. Maar het interessante is natuurlijk wel, Renze gaat hem opvolgen. Er zijn audities geweest voor wie de invaller gaat zijn. Sam Hagens is er een van. Welmoet Seidsma is er een van. Frank van Leeuwen is
9: heel
4: er een
9: WNL.
4: Van. Heel WNL, inderdaad. En Hila Noorzaai. En dat is natuurlijk wel interessant. Ik denk dat het slecht is voor iedereen dat naar buiten is gekomen. Echt ontzettend veel gezichtsverlies. Maar wat zeg je?
9: Gewoon transparant, toch?
4: Nou ja, maar drie van die vier, Hila Noorzaai zit er ook nog bij. 3 van die 4 mensen gaat niet worden. Dat is gewoon het vervelende daarvan. Dus dan weet je dat je hebt gesolliciteerd. Je bent eigenlijk niet meer tevreden bij Goedemorgen Nederland waar je nu zit. En tegelijkertijd
9: of je bent wel tevreden, maar je denkt dit is een kans om een eigen talkshow te gaan doen.
4: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat WNL er minder blij mee is.
11: Plus dat er natuurlijk ook nog wel wat mensen in die eigen stal zitten bij RTL die dat ook horen. Dat WNL is uitgenodigd.
9: Nou, wie dan? Klopt. In die eigen stal? Leonie?
11: Bo, Umberto, die zijn er nog allemaal gewoon. Daar kun je toch gewoon het gesprek mee aangaan.
4: En ook al die boulevardmensen, Vivienne van der Assem, die had er misschien ook wel trek in, dus wat dat betreft.
9: Maar van die mensen, Thomas, wie is het meest geschikt? Ik denk Sam. Die vind ik het meest geschikt.
8: Sam is goed, ja. Maar ik vind Frank ook leuk. En ik vind Welmoet ook leuk.
9: Ja, nee, ze zijn allemaal leuk. Daar gaat het helemaal
8: niet. Weet je, als ik heel eerlijk ben... even lekker niet. Laat die mensen, die zitten goed bij Goedemorgen Nederland. Daar is echt nog best wel veel werk aan de winkel. Want Goedemorgen Nederland is gewoon niet zo'n heel goed programma. Ze moeten deze zomer ook nog dat...
9: Wat vind je daar niet goed aan dan?
8: Dat is echt... Nou, ik heb best wel slaapproblemen. Dus dan ben ik 's ochtends, dan heb ik laat doorgewerkt en dan 's ochtends wakker. En dan val ik gewoon nog een keer in slaap. Dat is echt...
9: Meen je
8: ja,
9: het?
8: Vind ik echt...
9: Ik zet het altijd op en ik vind het heerlijk.
8: Nou, ik vind het echt ontzettend. Echt bank en dan... En
4: alleen maar saaie gasten.
8: Vraagjes en dan... De manier van vragen stellen is doen alsof je kritisch bent. Maar het is niks. En dus ga nou eerst dat even doen voordat je...
9: Maar wij doen toch niet anders?
8: Ja, dat klopt. Nou, ik kan er zelf ook geen reet van. Ik heb hier van de week 3 keer een balletje helemaal gegooid. Ja. Maar dus, laten we eens... Het punt is een beetje dat we gaan eigenlijk een stappen voorbij. Dat RTL Tonight stopt. Maar die Renze, die moet eerst nog gewoon 3 keer scoren. Voordat hij... Ze gaan al over een vervanger praten. Terwijl, wie zegt dat die Renze een succes wordt?
11: En daar heb jij ook geen geloof in. Hè?
8: In Renze?
11: Ofwel?
8: Ja, wel groot geloof.
4: Nou, het gaat moeilijk worden, hoor. Maar... Er zijn natuurlijk veel mensen van RTL vertrokken naar Pauw en de Wit... omdat dat een soort van alternatief is. Ik denk dat het echt een uphill battle voor Renze gaat worden... als die begint in het najaar.
9: Gaan ze nou weer allemaal mensen van SBS6 binnenhalen, denk je?
4: Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Nee, ik denk dat ze een les wel een beetje hebben geleerd. Al die duiders voor heel veel geld, dat levert gewoon alleen maar slechte publiciteit.
9: Ah, dus jij blijft hier.
8: Ja, en we hebben ook gewoon best wel veel talkshows in. Je moet je afvragen, moet je op die late avond nog een talkshow daar neerzetten? Ja, dat is een beetje stom, we maken ook een talkshow. Maar ik bedoel, ja, op een gegeven moment heb je het allemaal wel gezien, toch?
4: We zijn wel verzadigd. Inderdaad,
8: ja.
9: Nou, hoe dan ook. Je kunt ook altijd naar Shownieuws kijken. Dat is een hartstikke leuk programma. En daar was een beetje opwinding, hè. Want Freek en Suzanne die hebben daar een mooi concert. Volgens mij in het Gelredome. En er werd steeds wat geroepen. Namelijk hoer achter bepaalde zinnen. En daar vond Jeroen van der Boom wel wat van.

0: Ja, dit doen we toch allemaal wel eens?
1: Ja.
0: Niet?
1: Nou,
0: toch?
1: Wij waren gisteren nog op een feestje in het pornohuisje van Dave Maasland.
2: Ja.
1: Dat is een huis, jongen. Ja? Hey, daar waren, ja, niet normaal. En daar waren we. En daar werd dit een soort liedjes. Of niet deze, maar daar waren
2: ook. Engelbewaarder was
1: daar
2: dat.
1: Daar hoor je het ook. Ja, ja, iedereen
2: zachtjes
1: doet dat toch.
2: Tegen je praat. En dan zeggen al die mensen, tegen je praat.
1: Ja.
2: En, maar dat, dus bij Hazes was dat ook. Bij Bloed, Zweet en Tranen is het ook zo'n momentje. Het is een beetje een raar Nederlands cultuurfenomeen dat we heel hard hoer roepen. Ja, sommige mensen vinden dat dan leuk. Ja.
0: Ja. Dat is eigenlijk wel gek, ja. Doen ze dat in Duitsland ook of niet?
3: Nee.
0: Nee, ze zijn heel braaf. Nee.
1: Maar daar betekent hoer ook iets anders natuurlijk.
0: Ja, wat dan? Ik heb geen idee.
3: Nee, weet ik ook niet.
0: Ik vond dit zo'n leuk bericht. Gemeente Roermond is 100.000 euro aan parkeergeld misgelopen. Nou, wat was er aan de hand? Er was een of andere parkeerautomaat die het niet deed. Of een kaartje wat je erin stopt, moet je eenmaal een kaartje kopen. Dat kon je herbruiken. Dat hebben veel mensen gedaan. Dat zouden we toch allemaal doen, niet?
3: Zeker.
0: Ja, als je weet dat je nog een keer kan gebruiken.
1: Ja, en dan zijn er ambtenaren die dat gedaan hebben. En dan krijgen die ambtenaren een tik op hun vingers. Vier daarvan zelfs. Die worden ontslagen omdat ze dit gedaan hebben. Omdat jouw kaartje...
0: Slaat dat op.
1: Je komt er dus gewoon binnen en je denkt, nou oké, ik kan er gratis doorrijden, dan doet iedereen dat. En dat dan dat Roermond, die zijn helemaal de weg kwijt.
3: Wij zijn wel Nederlanders, hè? Die doen dat graag. Een beetje onder het hek doorkruipen.
1: Ja. Nou, nee, hij gaat gewoon open. Nee. Dan ga je toch niet zeggen, nee. Hey, meneer, nee. Ik heb niet betaald. Nee. Dan ben je toch ook gek?
3: Nee, je ziet bij die vliegvelden, dus volgens mij zijn we ook het enige land waar je twee slagbomen hebt.
0: Ja.
3: He, want in andere landen kun je een beetje, als je erachteraan kruipt...
0: Kun je nog even door?
3: Dan kun je gewoon door, weet
0: even
3: je wel.
0: Gassen, even afspreken, ja. Janne.
3: Nou, hoeft het niet eens, gewoon kort erachter. Daar hebben ze iets op gevonden. Maar in andere landen zie je dat nergens.
2: Nee. Maar het is ook typisch Nederlands dat zo'n gemeente komt er dan achter... Dat die slagboom dus open gaat als het kaartje hergebruikt. Nou, stom. Dan kan je twee dingen doen. Eén zeggen, nou, we verhelpen het en klaar nu en door. Maar ze hebben hier dus een onderzoeksbureau ingeschakeld... die dus terug is gaan kijken met camerabeelden en kentekens... wie er allemaal het afgelopen jaar stiekem dat gedaan heeft.
1: Ja.
2: En die hebben ze allemaal een naheffing gestuurd.
0: Ja, zo flauw.
2: Ja.
1: En
2: dat is Hollands,
1: staat, en daar staat Roermond
2: in. Limburgs eigenlijk.
1: Roermond staat in de top 10 van meest criminele steden. Dus dan ga je daar toch iets aan doen. Dan ga je toch niet dat je aan ambtenaren die gratis een parkeergarage binnen...
0: Ja, ambtenaren pesten. Dat is eigenlijk wat je zegt, ja.
2: Overigens hoorde ik de VI-mannen zeggen dat ze hier nog geen agent hadden gezien.
3: Ik heb er ook één gezien.
2: Ik was gisteren naar Willemstad en dan moet je betaald parkeren. Maar dan kan je alleen betalen met een speciale Curaçao betaalpas. Die had ik niet. Dus ik dacht nou, ik
0: neem
2: het
0: gokje.
2: Dus ik ga een rondje lopen en ik loop terug. En ik zie ineens een vet met een wielklem richting die kant op lopen. Ik denk, oh. Dus ik ben er voorbij gesprint. Snel ingestapt, weg. En die man keek, zag me zo wegrijden van, wat doet die nou? Maar ik weet niet of het voor mij bedoeld was. Maar ja, ze bestaan.
0: Ja, maar je zei niet, hallo, ik ben Thomas van Groningen. De big
2: star
0: van
2: niet, hoor,
0: SBS, you know?
1: Wat een verhaal, joh.
0: Ja, onbekend. Ja, die jongen.
2: Maak het mee hier, hè.
0: Schut ze zo hard, man. Esme Lala, die solliciteert zich helemaal suf. Maar ze heeft beet.
1: Ja, die wordt nu wethouder
0: van
1: in Amsterdam.
0: Pro. Moet je daar nog een beetje aan wennen, pro? Pro.
1: Ja, pro, ja. Pro.
2: Het is Esma Lala.
0: Ja, Esma Lala.
1: PN, pro Nederland, ja. En zij, het is natuurlijk gewoon heel vreemd. Want zij heeft al vaker gesolliciteerd. Misschien heeft ze wel vaker gesolliciteerd... en dat ze een kamerdebat heeft meegedaan in de tussentijd. Want het werd al bekend dat ze Tilburg wilde burgemeester worden. Ze wilde in Delft burgemeester worden. En dat lukte alsmaar niet. Ze heeft daarmee Timmermans in de campagnetijd in verlegenheid gebracht. Want dat was al heel raar dat ze dat in campagnetijd deed. Maar dat wisten ze toen. En dat heeft Timmermans een soort van recht geluld. Daarna, toen eenmaal de verkiezingen waren geweest en zij gekozen was... heeft ze nog een keer gesolliciteerd. En toen lekte dat ook weer uit. Toen moest Klaver het weer gaan uitleggen. En toen heeft Klaver gezegd, hand op mijn hart, ze blijft hier de volledige tijd zitten. En nu blijkt dus dat ze toch weer heeft gesolliciteerd... en dat ze nu wethouder wordt in Amsterdam.
2: Ja, ze is gevraagd door Sita Pels, dat is de leider van GroenLinks in Amsterdam. Maar het is wel gek, want we weten nu eigenlijk... deze vrouw is als nummer 2 op de lijst geplaatst. Als een soort boegbeeld is campagne met haar gevoerd. En vervolgens zien we dat ze in de Kamer eigenlijk... geen rol van betekenis krijgt binnen die partij.
0: Ja.
2: Dat ze dus steeds weg wil, dat ze overal solliciteert. Dat geeft ons wel duidelijk aan, denk ik, dat ze niet op nummer 2 gezet is... omdat ze haar zo'n geschikte parlementariër vonden.
0: Nee.
2: Misschien omdat er andere dingen meespeelden waarom zij op plek 2 stond.
0: En dus is zij nu naar een andere functie, oftewel ze gaat wethouder.
2: Ja, maar wat zegt dat over een partij als je iemand lanceert op de nummer 2 plek... terwijl je daar eigenlijk dan vervolgens niks mee doet?
0: Ja, dus weten we eigenlijk genoeg. Ik moet afronden, Rutger.
1: En wat zegt
0: het
1: over Klaver?
0: Ja, nou, dank je wel.
1: Ik
0: doe al de hele tijd dit. Interesseert jullie helemaal geen
2: idee. Overigens was ze in Tilburg wel een hele goede wethouder.
0: Ja.
2: Ze gaat het wel goed doen.
1: Fijn. Heb jij trouwens nog gehoord dan?
0: Hey, om eventjes lekker af te sluiten. Dat hooghouden ging hartstikke goed. En in Breda zijn wij ook samen geweest natuurlijk. Hè, met de Oranje Zomer.
3: Oh, ik weet al wat
0: dat ging ook goed, hè?
3: Ja,
0: dat ging ook goed.
3: Laat me zien.
0: Ja, hoppakee. En naast. En niet erin. En gevallen. Jongens, we zijn zo meteen terug. En dan praten we lekker verder. En dan kunnen zij lekker los. Dus heel graag tot zo.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Van de Oranje Zomer. En een zonnesteek doet rare dingen met mensen. Toch? Hè? Staat je wel?
3: Wat zit er?
1: Wat is er, man?
3: Ja, kijk eens hoe mooi dat staat op beeld. Hey.
1: Hey, het is echt wel goed. Het is echt goed. Het kleedt af ook. Als je bent veel meer... Die Ozempic heb je niet meer nodig nu.
2: Nee. Hey, ik ga straks ook een tantra-workshop volgen. Het past bij deze kleding.
0: Het staat, het staat je goed.
2: Dank je wel.
3: Ja. Zullen wij ook wisselen van de kleding?
0: Doe me even
2: live uit tv. Goed voor kijk zijn.
0: Hey, maar je kan ook een shirtje... Ja, laten we dat doen. Je kan ook een shirtje van de Zara kopen. Iedereen probeert een beetje mee te liften op die WK-hype. Van Curaçao, hè, de Blue Wave, want die gaan daar naartoe. Maar moet je wel goed spellen. Oh, dit is ook een goed shot. Kijk, hier, play with Cura. Wat staat er nou? Ja, net precies verkeerd gespeld. Nou ja, kan gebeuren, toch?
2: Het schijnt de Portugese spelling te zijn van Curaçao.
0: Ja?
2: En de kleding van de Zara, deze shirts, worden geproduceerd in Portugal.
0: Tuurlijk.
2: Dat is het excuus.
6: Zou het niet de bedoeling zijn? Net als bij de Starbucks, dat zal me je naam verkeerd schrijven... zodat je een foto van maakt.
0: Ophef, strategie. Ja. Nou ja, het zou kunnen. En wie ook voor ophef zorgt, is natuurlijk Kanye West. Jay, moeten we tegenwoordig zeggen. Hij mag toch in Nederland optreden... want we kunnen het allemaal juridisch niet voor elkaar krijgen... om het land uit te zetten. Maar hij wilde toch ook in het stadion van Schalke?
6: Ja.
0: En toen hebben jullie gezegd?
3: Nee, we hebben nee gezegd. Nee, nee.
0: En als een stadion...
3: Nou ja, het is, je moet een beetje weten. Hè? Dus hij heeft op een gegeven moment... Hij heeft geloof ik ook een nogal...
0: Antisemitische
3: songteksten en liedjes.
0: Heil Hitler.
3: Is een liedje. En ook t-shirts met hakenkruizen erop. Ja, dat wil je niet in je stadion hebben, toch?
0: Nee.
3: Maar ja, in Arnhem doen ze er niet moeilijk over.
0: Denken ze bij zichzelf, laat maar komen.
3: Ja, maar ja. Dus ja, hij eigenlijk wel een beetje gek. Ik las ook een stukje in een Duitse krant over dat de Nederlandse regering daar maar een behoorlijk slap in is. Dat ze dat niet... En want bijvoorbeeld in Italië en Engeland kwam die geloof ik het land niet in.
2: Nee,
3: maar en dat is misschien ook lastig om iemand het land niet in te laten, juridisch gezien. Maar
6: het gaat ook om openbaar orde,
3: maar je zou toch misschien een burgemeester of zo. Je wilt toch niet...
1: Nee, maar ze zijn daar, durven het niet aan, omdat het gaat over die openbare orde. En zolang die niet in het geding is, kun je niks doen.
2: Nee, anders druist het in tegen de vrijheid die je hebt om te zeggen wat je vindt.
6: Ja, dat vind ik wel. En iemand niet kan weigeren vanwege Heil Hitler. Wanneer kan je iemand dan wel...
2: Nee, maar dat hebben we ook gezien met die haatimams, die dan kwamen spreken. Dan had het kabinet ook hele grote moeite mee om die het land...
6: Nee, maar het is wel zoals
1: hij het hier ook doet. Dat is volgens mij, gaat het daarover. Dus als het in de lucht hangt dat iemand het gaat doen, kan je niet zeggen,
6: maar
1: je mag niet binnen.
6: Ik vind dat het echt irrelevant is. Ik vind dat wij te weinig zeggenschap hebben over onze eigen grenzen. Ik vind dat wij makkelijk moeten kunnen zeggen, joh, als jij Heil Hitler zegt, als je letterlijk een liedje maakt daarvan, dan kom je er gewoon niet in. Dat vinden we gewoon zwaar ongepast.
0: Ja, via de wet kan dat dus niet. Dan moet je de wet gaan wijzigen.
6: Ja, die wil ik
2: wel. Maar
3: een burgemeester kan toch nog wel iets verbieden? Ik bedoel, de ene naar de andere voetbalwedstrijd wordt verboden.
2: Als de openbare orde in het geding is, dan wel. Dus als dan bijvoorbeeld is, hij gaat daar een concert geven en daardoor ontstaan een rellen, dan kan de burgemeester zeggen, het hele feest gaat niet door. Maar ja, omdat wat hij gaat zeggen op dat podium, die handvatten heeft een burgemeester niet. En we hebben het ook gezien in Amsterdam toen met die gozer die toen op Def toen de IDF stond te roepen in Paradiso. Daar konden ze er ook niks tegen doen.
0: Nee, en het is natuurlijk wel zo, massaal gaan mensen daar naartoe. Daar kun je ook wat van vinden, toch?
1: Ja, maar ik denk, dat klopt. Want dan steun je in feite ook wat hij zingt.
2: Ja.
0: Nee?
2: Ja, ik vind het ergens ook ingewikkeld. Je leest ook verhalen van hij heeft een stoornis. Hè, en hij zou dan op momenten dat hij...
0: Ja, nou en?
2: Nee, maar goed, ik vind het...
1: Nee, maar je gebruikt wel je hersens, vind ik. En bijvoorbeeld als jouw kinderen daar naartoe willen... dan ga je wel met je kinderen praten. Weet jij wel wat voor type dat is en moeten we dat wel doen?
2: Nee.
1: En zelf ook. Dat je denkt, ga ik daar nou wel naartoe?
0: Hey, over types gesproken. Hij heeft dus rug nummer 9. Betekent dat ook dat hij in de basis staat?
7: Nee, dat niet. Volgens mij, Valentijn zei het, van waarom krijgt Memphis geen rug nummer 9? Maar dat vond ik heel raar, want die speelt al heel zijn leven met rug nummer 10 bij Oranje.
0: Dus ja, ik heb het over Wout Weghorst, hè?
7: Ja, inderdaad, over Wout Weghorst. Ja. Kijk, ik vind rugnummers niet zo belangrijk. Ik vind de enige spelers bij wie rugnummers echt belangrijk waren zijn Ronaldo, Messi, Cruyff, Henry, dat soort namen. Voor de rest, wie gaat over 4 jaar nog herinneren wie er met rug nummer 9 speelde bij Oranje? Ik weet niet of jij dat anders vindt, Juri.
3: Nou, rug nummer 9 is wel echt iets voor de spits. Dat is 9 en 1 is natuurlijk ook een belangrijk rugnummer voor een keeper. Hoewel er ooit eens een speler met rug nummer 1 op een wereldkampioenschap gespeeld heeft.
0: Ja?
3: Ardiles bij Argentinië.
0: Vind ik toch grappig.
3: Ja, en ik geloof in 80.
0: Ja,
3: ja dus, 82, ja.
0: Ja, dus 9 zou jij geven aan?
3: Malen.
0: Malen.
3: Absoluut,
0: want dat is
3: mijn spits.
0: Ja.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, het is je laatste dag.
3: Ja.
0: En trouwens voor jou ook.
2: Ik ga zo al naar het vliegveld zelfs.
3: Ach.
0: Met Juri.
2: Nee, Juri vliegt morgen.
3: Wel even wisselen, hè. Want,
1: doe je dat ja, nee. Uit, ja?
2: Ik ben bang als ik hiermee in de reis had, dat die drugshonden gaan lachen. Ik durf het niet aan zo.
3: Nee.
0: Nou, maar misschien kun jij een shirtje, want hij is op zich groot genoeg, doorgeven aan Pieter Koblenz. Want Pieter is inmiddels gearriveerd op het eiland. En dat mag iedereen weten ook. Kijk, daar is hij hoor.
3: Ja, hoor.
0: In vol orlaan. Pieter Koblenz. En hij kon natuurlijk van alles vertellen over hoe het er allemaal voor staat. Die oorlogskas in Rusland, die raakt leeg, hè? Dus komt er nou een einde, ja of nee? Dat is allemaal de vraag. Hij gaat het morgen allemaal vertellen. En wat meer over het eiland Curaçao. Voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Fijn dat jullie er allemaal waren. En graag tot morgen.
3: En succes.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier toch hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij mensen thuis langs gaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. De 60-jarige man zit sinds 26 mei in voorarrest. Het gaat om een medewerker van begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De gestolen gouden sieraden en vullingen zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. De verkoop kwam aan het licht omdat handelaren verplicht zijn om tweedehands goederen te registreren. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. Het luchtvaartbedrijf verwacht tijdens de zomerpiek 2200 vluchten per dag uit te voeren. Er bestaat al langer vrees voor brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Ongeveer een kwart van de wereldwijde kerosinehandel gaat door de belangrijke straat van Hormuz bij Iran. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Qbuzz. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro... omdat de dienstregeling niet kan worden waargemaakt. Het weer, zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Bijvoorbeeld naar Turkije. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: Leuk dat je kijkt of luistert naar de VZSM van woensdag 3 juni. We hebben genoeg te bespreken, want er is gisteren gevoetbald sowieso. Zoals eigenlijk altijd dit seizoen, besef ik me nu. Maar de trainer van Ajax is gepresenteerd, Michel. Dumfries kan een mooie transfer maken. En hetzelfde geldt voor Saibari. Ga ik doen met Sander Jansen deze morgen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Laten we beginnen met de nieuwe trainer van Ajax. Ik zei het al, Michel. Tot 2028 ligt hij vast. Dat was het meest gelezen ook bij ons op VI Pro. Artikel van Let de Godijk en ook de andere artikelen. En de podcast die daar over ging. Hoe kijk je ernaar? Vind je het een interessante trainer die bij Ajax aan de slag gaat?
3: Nou, sowieso interessante keuze. Ja, ze gaan toch weer een beetje een andere weg in. Hè? Na de trainers die ze het afgelopen jaar hebben gehad, wat niet zo heel erg lekker heeft uitgepakt. Misschien toch een beetje de Farioli kant op, hè, wat we ook al schreven. Het is natuurlijk niet exact dezelfde trainer, maar nou, wel iemand, denk ik, die wat meer realisme predikt. Hè, wat meer op balbezit wil spelen. Wat meer controle wil hebben. Deed een beetje denken aan Frank de Boer eigenlijk. Hè, die periode dat het ook allemaal vanuit controle was. En dat leverde wel resultaat op.
2: Spaanse Frank misschien de Boer dat, eigenlijk.
3: Ja. Ja, misschien een beetje. Ja. En als je naar zijn track record kijkt, dan ja, kun je twee kanten op. Hè. Hij is gepromoveerd met heel veel clubs, maar hij is ook gedegradeerd met best wel wat clubs. Nu ook met Girona natuurlijk. Wat dat betreft niet geweldig, maar ook niet heel erg slecht. Maar misschien moet je daar ook een beetje doorheen kijken. Hè, van wat voor filosofie hangt die trainer dan aan? Ja, als je daarnaar kijkt, dan is het misschien wel wat Ajax nodig heeft. Hè. Ze hebben natuurlijk met Farioli een trainer gehad die ook heel realistisch naar zo'n selectie keek en daar denk ik het maximale uit heeft gehaald. Wat nog bijna het kampioenschap opleverde. Het was niet altijd sprankelend, maar het was wel wat Ajax op dat moment nodig had. Het was gewoon resultaat en die Champions League halen. Dat was super belangrijk. Ja, daar zijn ze onder Kroes toch weer een andere weg ingeslagen. Met eerst Heitinga naar Grim hebben we nog gehad. Dat werkte niet. Ik denk dat die toch iets te snel alles wilde aanpassen. En dat de selectie dat niet helemaal aankon. Nou, dat je nu weer een trainer kijkt, krijgt die misschien dat Cruijff ook naar die selectie kijkt en denkt van ik kan dit niet in één zomer volledig omgooien. Dus moeten we een trainer hebben die gewoon op resultaat voetbalt en iets realistischer kijkt. En als je dan die Champions League weer haalt, wat natuurlijk komend seizoen nog moeilijker wordt, hè, met die derde plek die natuurlijk wegvalt met die voorronde. Resultaat telt. En ik denk als je als Ajax de Champions League haalt, dan kun je ook weer gewoon gaan groeien en die selectie weer een beetje op poten krijgen. En ik denk dat Cruijff ook heeft gezien van ja, die aanvallende manier van spelen die je bij Ajax graag wil zien. Ja, dat gaat niet zomaar lukken in één zomer. Dan kun je wel een trainer aanstellen, maar je moet dan ook de selectie een opknapbeurt geven. Ja, zie dat maar eens te doen in één zomer. Dat kan wel eens heel moeilijk worden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat die kan laten zien, die trainer. Ik ken hem niet zo heel erg goed, dus je moet hem ook gewoon de kans geven om iets moois te laten zien. Maar heel benieuwd, zeker.
2: Ja, ik heb wel af en toe dan als een soort behangen op tv Ziggo Sport aanstaan. Komt Girona ook wel eens voorbij, weet je wel. Maar het is gedegen opbouwen waar die aan vasthoudt. En bijvoorbeeld niet een back, want we hebben Pieter Zwart er ook over gehad in de Pakschaal podcast. Als Anton Guy, die gaat. Maar meer backs aan de binnenkant die allemaal willen voetballen. Dus inderdaad, lang combinatiespel richting een aanval. En als wij de bal hebben, dan kunnen zij die scoren. Dus echt een beetje Cruijff-filosofie die erachter zit.
3: Ja, inderdaad. Ja. Volgens mij stond ook in een van de artikelen van Pieter dat hij dat er een toespraak van hem te horen was op het veld. En dat hij ook zei van hou die bal nou in de ploeg. Maakt niet uit wat je doet, maar hou die bal in de ploeg. Ja. Dus ja, dat is een beetje het devies, denk ik. Ja. Maar op zich, hij was ook wel heel erg afhankelijk van zijn materiaal, hè, bij Girona. Hij heeft natuurlijk een hele goede periode gehad met echt goede topspelers. Maar hij heeft ook volgens mij begin dit seizoen dat heel veel spelers weg wilden die misschien niet helemaal meer met hun hoofd bij Girona waren. Ja, zie dat maar eens te managen. Hè. Dat is ook nog wel eens lastig. En misschien dat hij daardoor ook zo moeilijk heeft gehad dit jaar.
2: Ja, inderdaad. Je zei het zelf ook al van twee kanten. Pieter Zwart noemde het ook met de twee brillen. De negatieve en de positieve bril. De positieve bril, bijna kampioen met de Girona, of bijna meegedaan. En de negatieve bril, de degradatie. Maar ik keek sowieso een filmpje van hem. Er werd gezegd dat hij geen Engels kan. Dat klopt niet. Maar het was ook niet je van het. Laat ik het zo zeggen.
3: Nou, dat is misschien wel
2: gevaarlijk.
3: Ja,
2: dat zijn heel veel spelers gaat halen natuurlijk.
3: Dat zou wel kunnen. Ja. Maar dat vind ik wel een dingetje. Ja, dat had ik bij Garcia ook al. Als je zijn persconferenties ziet, dan ja, weet je wat daar dan uitkomt qua teksten. Als dat ook op zijn spelers wordt overgedragen, zeg maar.
2: Maar dat ging nog wel, toch, qua Engels. Dit is een tandje.
3: Ja, wel oké. Okay, maar ja, als Micha nog minder is, dan ben ik wel benieuwd hoe dat dan gaat uitpakken. Want ja, dat hij in Nederlands spreekt, dat is allemaal logisch. Maar normaal gesproken in de kleedkamer is het toch allemaal Engels de voertaal. Maar ja, die moet je dan wel echt goed onder de knie hebben. En dat is voor Spanjaarden en Fransen vaak nog wel wat moeilijker natuurlijk. Misschien benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar ja, misschien. Maar ik neem aan dat Cruijff ook wel daarover heeft nagedacht. Hè, van wat ga ik doen als hij niet zo heel goed Engels spreekt. Misschien een paar weken bij de nonnen.
2: Ja, misschien gaat hij er zelf wel bij zitten, Cruijff. Zoals zijn vader ook wel eens deed, toch? Op het bankje. Ja. op de trainersbank. Met Letty Godijk, de pro-video die we ook opnamen, ging het erover dat Daley Blind al misschien wel meegaat. Hè. Dat klinkt al logisch, want ik zei, Pex aan de binnenkant, willen voetballen. Nou, dan zou hij op linkscentraal, linksback of zes kunnen staan. Heeft hij iemand die zijn voetbal al kent? Dat klinkt allemaal heel logisch, toch?
3: Zeker. Ook een leidersfiguur natuurlijk. Hè. Ik denk dat ze dat ook wel kunnen gebruiken. En nou ja, op zich, als je hem terug kan halen, dan zou ik dat zeker doen. En zeker op de manier waarop Micha voetbalt. Hè, dat is toch iets wat Blind wat meer ligt. Je moet misschien niet in al te grote ruimtes gaan spelen. Dat ligt hem wel wat beter. Dus ik zie dat wel voor me, ja.
2: Ja, dan zal hij wel echt heel de selectie moeten renoveren. Hè? Dat is wel echt stap 1. Wil je deze trainer zelf succesvol maken eigenlijk?
3: Ja, dat wordt wel wat lastiger natuurlijk, hè, met deze selectie. Volgens mij vorige zomer duurde dat ook allemaal veel te lang eigenlijk, voordat dat echt een beetje op gang kwam. Het is natuurlijk heel lang gezocht naar bepaalde posities, naar spelers. Ook niet altijd goed gelukt. Ja, dat is wel pittig.
2: En ze moeten al snel beginnen natuurlijk met de Conference League en het WK, wat dan al snel achter de rug is. Over transfers gesproken, het is trouwens ook het Nederlands elftal die daarover gaat. Denzel Dumfries, onze misschien wel sterspeler op dit moment, in ieder geval qua bijdragers, die kan naar Real Madrid. Dat is toch een geweldige stap, zou dat zijn. Ja, al van Barendrecht tot Bernabeu. Hè?
3: De titel van het boek heb je al als je wil gaan schrijven. Maar geweldig. Ik merk ook dat je wordt er ook vrolijk van als je erover nadenkt. Van wat voor carrière hij heeft meegemaakt tot nu toe al. En dan is hij pas 30. Hè? Je kunt echt nog wel 6, 7, 8 jaar mee als je graag zou willen, als je fit bent. We hebben ook op v.nl een artikel over, hè, van hoe zijn carrière is verlopen. Op zijn 18e was hij nog bij Barendrecht en nu gaat hij naar Real Madrid. Ja, echt geweldige stappen gemaakt. Sparta, Heerenveen. Heerenveen ook maar één jaartje. Ik weet nog dat er iedere keer ook wel twijfels waren bij hem. Hè, toen hij naar PSV ging, maar ook toen hij naar Inter ging. Van, kan hij dat wel aan? En Nederlands elftal ook. Van, is het wel goed genoeg? Nou, ik denk dat hij lang en breed al heeft bewezen dat hij dat zeker aan kan. En bij Inter ook gewoon 5 jaar al een gewaardeerde kracht. Hè. Ook volgens mij bijna nooit geblesseerd. Je kunt altijd op hem bouwen. Het Nederlands elftal ook altijd een vaste waarde geweest. 20 miljoen moest hij volgens mij kosten, hè, voor die afkoopsom die in zijn contract stond. Ja, dan zou ik het als Inter ook wel weten. Of als Real Madrid ook wel weten. Als je voor zo'n prijs een speler kan oppikken. Ja, geweldig. Echt top voor hem natuurlijk. Ik denk dat iedereen het hem ook wel gunt. Hè. Het is gewoon een sympathiek figuur. En ik denk ook dat hij daar zeker kan slagen.
2: Ja, die kan je er gewoon heel goed bij hebben. Zo moeten ze er ook over hebben gedacht. En dan sluit ik echt niet uit dat hij wel gewoon basisspeler wordt. Hè? Want iedereen zal nu denken, ja, misschien dat hij niet alles gaat spelen bij Real Madrid. De absolute top. Maar ja, geef hem maar, hoe zeg je dat, de kans. En dan doet hij denk ik waarschijnlijk gewoon. Dan speelt hij zich gewoon erin.
3: Ja, zeker. Zeker ook een heel ander type natuurlijk dan Alexander-Arnold. Hè? Dus.
2: Dat is wel een heel ander type, ja zeker. Hij werd ook in de Spaanse kranten een betaalbare topspeler genoemd. En dat is misschien ook wel slim van hem gedaan, hè? Die clausule die erin is gebouwd.
3: Zeker. Ja. Nou, 20 miljoen is natuurlijk. Het is super veel geld natuurlijk, als wij het erover hebben. Maar in het voetbal valt het nog wel mee. Zeker voor spelers van dat kaliber.
2: Ja, en slipstream van Dumfries of andersom komt Kona Te waarschijnlijk ook naar Real Madrid, die dan niet heeft bijgetekend bij Liverpool. Ze versterken de verdediging dus. Dat is prioriteit blijkbaar nummer 1 bij Real. Bij Bayern is dat de aanval. Ismaël Sabari liet gisteren ook zien dat hij niet te veel met die transfer bezig was. Maar hij maakte twee goede goals. Een kopgoal en een corner. En een op één schoot hij de bal ook goed binnen.
3: Heb je die tweede gezien of niet?
2: ja, die heb ik gezien. Ja. Vooral de afronding was wel goed, toch?
3: Ja, op zich. Het ging daar bij Madagaskar wel een beetje mis in de verdediging. Die dachten van, we gaan even lekker opbouwen. Maar dat moet je tegen Brocco misschien niet doen. Nee. Maar hij maakt het goed af, inderdaad. Zeker. Ja.
2: Inderdaad, het was Marokko, Madagaskar. Het werd 4-0. En Bayern wil mogelijk echt wel een transferbedrag neerleggen wat tegen het record aankomt van PSV. Lozano en Gakpo, tussen de 40 en 50 miljoen wordt geschat allebei. En Lozano nu als recordtransfer. En daar zelfs nog boven, voor een 25-jarige speler. Hij heeft het natuurlijk fantastisch gedaan. Maar het is wel echt heel erg veel geld. Hè. Het zou wel een stunt zijn als dat lukt, boven de 50.
3: Zeker. Ja, volgens mij tussen Sabari en Bayern komt het wel goed. Alleen het is nu nog de vraag of PSV eruit gaat komen met Bayern. Ja, dan zal het vooral over die transfers omgaan. En ja, dat zou wel een gigantische som zijn natuurlijk. Ik bedoel, Sabari is topspeler in de Eredivisie. Hè, maar het is altijd de vraag van, wil een buitenlandse club dat ook betalen? En zien ze ook die potentie in hem? Ik ben benieuwd of Bayern echt zo ver wil gaan. Misschien dat ze toch nog een beetje de prijs proberen te drukken. Maar stel dat je er tegen dat recordbedrag voor kan krijgen, zeg maar, dat het net niet eroverheen gaat, zou natuurlijk ook geweldig zijn. Maar ik snap wat dat PSV hoog inzet en denkt van, we moeten hier een topbedrag voor krijgen. Ook als je kijkt naar de markten, prijzen gaan eigenlijk alleen maar omhoog. Dus zeker als je het vergelijkt met de recordtransfer van toen. Ja. Dat waren toen de topspelers van PSV. Ja, dan moet je nu eigenlijk meer kunnen krijgen. En ja, of spelen dat waard is, vind ik altijd moeilijk te zeggen. Maar Sabari heeft wel geweldig gedaan natuurlijk bij PSV. Dus ik snap wel dat ze dat eruit willen halen. Maar wel benieuwd wat Bayern in hem ziet. Hè? Welke positie? Je zegt dat Gordon ging naar Barcelona en Bayern wilde hem ook hebben. En nu zijn ze blijkbaar overgeschakeld naar Sabari. Dat begrijp ik dan niet helemaal. Zien ze dan naar links buiten in hem of willen ze gaan schuiven met andere spelers? Dat zou ook nog kunnen. Maar Sabari is niet per se een prototype linksbuiten natuurlijk. Niet iemand die over die flanken heen stoomt, maar
2: misschien dat ze andere spelers weg daar.
3: Misschien dat ze een andere rol voor zich zien. Want op die heb je natuurlijk Musiala. Gnabry kan er ook nog staan. Best wel wat aardige opties natuurlijk. Sabari zou ook nog op 8 kunnen. Maar in principe is het wel een nummer 10. Dus ik ben wel benieuwd naar die selectie. Als je naar kijkt van waar willen ze hem dan kwijt. Maar misschien wat je zegt gebeurt er ook nog bij andere spelers wat. En komt er een plekje vrij.
2: Opvolger loopt misschien in Nijmegen, of niet?
3: Sano, ja. Het is niet helemaal hetzelfde type natuurlijk. Hè. De Sano is meer een nummer 8. Maar ik vind het wel opvallend dat ze dan met Veerman ging het er ook al over. Van, misschien mocht hij weggaan, dan kan Sano hem opvolgen. Maar Sano is eigenlijk net ertussenin, zeg maar. Hij is geen 6 zoals Veerman, maar hij is ook geen 10 als Sabari. Hij is echt meer een 8. En als je dan hebt over een 6, dan is het meer Nijasmić bij NEC natuurlijk. Maar ja, Sano zou kunnen. PSV heeft wel interesse, weet ik. Maar dat hebben ze al heel lang. Dat hebben ze al in volgens mij 1,5 jaar. Ja. Vorige zomer was dat ook al vrij serieus. Afgelopen winter ook. Hè. Toen was de vraag van, gaat Veerman weg of niet? Maar toen zat NEC zo hoog in de boom dat PSV dacht van, dat gaan we niet eens doen. Maar ze zullen deze zomer zeker terugkomen. Het ging er de afgelopen dagen ook al een beetje over. Nog geen bot uitgebracht, dus het is ook nog niet echt concreet. Maar ze rekenen bij NEC wel op dat hij zeker weggaat in ieder geval. Ja, waar naartoe is dan nog een beetje de vraag. Het is ook de vraag, wil PSV voldoen aan de vraagprijs die NEC voor zich ziet? Ik denk niet dat ze weer 20 miljoen gaan vragen zoals in de winter. In de winter zijn de prijzen altijd net iets hoger.
2: 19.
3: Misschien. Nee, maar 15 is natuurlijk ook heel veel geld. Hè? Zeker voor een speler van NEC. Dat zou een absoluut record zijn. Ja, wil een club zo ver gaan? En als PSV dat niet wil, dan moet hij al snel naar het buitenland toe. En dan kom je bij de Bundesliga uit. En daar is ook veel interesse. Dus het is niet zo dat PSV de enige optie is.
2: Nee, er gebeurt veel rond spelers van PSV. Dest gaan geruchten over ook Bayern, zag ik volgens mij. Maar ook andere clubs. Salah Eddin gaat dan weg. Saibari. Ja, dat worden wel veel spelers in totaal, hè, bij PSV. Je moet wel uitkijken dat er niet te veel weggaan. Na zo'n recordtransfer kan je best zeggen van, nou, hier trekken we misschien zelfs de lijn al.
3: Ja, zeker. Volgens mij houden ze er wel rekening mee dat sowieso Veerman, Sabari en Dest wel zouden gaan. Salah Eddin ja, was een beetje de vraag van, kan die blijven of niet? Maar ja, daarvoor hebben ze misschien wel iemand als Mats Schots op het oog. Hè?
2: Ja.
3: Maar ik denk wel dat het daarbij moet blijven. Ja, dan ga ik misschien 3-4 spelers kwijt van je kern. Ja, dan moet je ook niet veel meer laten gaan. Naar Peppi misschien dan nog, hè? Dat, als dat nog doorgaat. Zou ook nog kunnen. Maar ja, meer moet ook niet worden, nee.
2: Nee, en dan hark je aardig wat geld binnen volgens mij als PSV.
3: Dat sowieso, ja.
2: Ja, dat sowieso. En er werd ook gevoetbald. Ik begon er al mee en ik besefte toen ik het zei dat er heel het seizoen eigenlijk gevoetbald wordt. En heel het jaar. Heerlijk natuurlijk voor ons. Maar ook affiches zoals Kroatië-België worden nu afgewerkt. 2-0. Lente Godek volgt beide landen. Dus het is een soort Lentin-wedstrijd. Die in het voordeel van België werd beslecht. Vooral
3: de Lentin-derby, ja.
2: Ja, dat Lukaku meedeed en scoorde en fit oogde. Hè, want daar wordt die ploeg een beetje omheen gebouwd. En het was opvallend dat ze hem weer de kans gaven. Want ja, ze hebben blijkbaar verder niet heel veel anders. Hetzelfde als bij ons met Memphis eigenlijk.
3: Ja, het is best wel moeilijk daar in de spits inderdaad. Maar nee, belangrijk voor hem en voor die ploeg dat hij terug is. Op zich, een van die voorspelvideo's van ons kwam al voorbij. Volgens mij was dat met Pieter en Sam. Dat Kroatië en de bondscoach nou niet echt naar het WK gaan om heel erg te gaan vermaken. Hè? Dat is ook wel gebleken. Die wedstrijd was echt niet. Het was niet heel leuk om naar te kijken. België was wel beter, creëerde ook wel iets meer kansen. Maar ja, het was niet een wedstrijd waarvan je dacht van zo, de kansen vliegen je om de oren en het is geweldig om naar te kijken. Misschien dat het ook wel komt dat België ook nog niet helemaal top is. Ook nog niet in topvorm. Is wel de vraag of dat, ja, bij welk land is dat wel. Maar ik merk wel dat België nog niet zo heel veel wordt genoemd door veel mensen als soort dark horse voor het WK. Maar ja, op zich, als je Kroatië kan verslaan, is het niet het minste land natuurlijk. Hè. Ze zijn wel iets minder dan de afgelopen jaren. Je merkt wel dat de echte sterren ook al een beetje op hun retour zijn. Maar op zich, als je naar België kijkt, is dat best wel een aardig ploegje. En als Lukaku terug is, dan zou het nog wel wat kunnen worden. Dus wel benieuwd.
2: Zeker, en het is ook de dag vandaag dat de eerste shift van verslaggevers van VI richting Curaçao gaat. Vandaar dat shirt wat hier achter hangt van Curaçao. Vanaf dat moment een rondje vanaf Curaçao, een rondje vanaf Nederland en twee ZSM's. Dus totaal vier showtjes, dat kom je de dag wel door, toch?
3: Ik hoop dat mensen vrij hebben genomen, want anders kunnen ze kunnen ze al die shows niet zien.
2: Ja, je mag ook kiezen wat mij betreft. Maar het fijne aan Curaçao is natuurlijk dat de tijdzone anders is, waardoor je wakker wordt en dan helemaal wordt bijgepraat over potjes, ja, die je eigenlijk zelf niet hebt kunnen zien. Tenzij je een soort supermens bent zonder dat je slaap nodig hebt. Maar om 4 uur 's nachts, om 3 uur 's nachts. Het wordt er allemaal lastig als je uurtje of 6:30 eruit doet. Maar dan staat er gewoon lekker podcast
3: klaar. Zeker. Nou ja, ik ben de landenwatcher van onder andere Zuid-Korea. Die spelen op een gegeven moment gewoon om 4 uur 's nachts tegen Tsjechië. Dus dan moet ik er toch uit, denk ik.
2: Ja. Maar kan je dat doen misschien dan? Als je geen rondje hebt, dan zou je het eventueel kunnen doen.
3: Dat zou het kunnen, ja, ja. Nou ja, in sommige gevallen dan gaat het ook wel te ver. Hè. Daar hebben we ook wel tegen elkaar gezegd van je moet het ook niet te bond maken. Maar het lijkt me ergens ook wel grappig om gewoon om 4 uur op te staan en dan in één keer zo'n WK-wedstrijd te gaan kijken. Dat wordt toch heel gekke gewaarwording. Maar dat heb ik ook bij Nederland. Die spelen op een gegeven moment dan volgens mij 1 uur 's nachts tegen Zweden. Ja. En hoe gaat dat dan in het land zijn? Gaan dan mensen allemaal naar het terras toe? En hoor je dan ook, wat soms is nog wel eens als Nederland er scoort, dan hoor je al gejuich. Een beetje in de buurt, zeg maar. Gaat dat dan ook zo zijn om 2 uur 's nachts? Ja. Wordt toch wel gek, denk ik.
2: Ja, ik denk iets minder kijkers, maar ik hoop toch inderdaad dat iedereen elkaar een beetje opzoekt. Ik ga zeker wel de gezelligheid opzoeken. En de tv. En dat het geluid wel aanstaat. Want ik kan er moeilijk tegen als alleen maar gepraat wordt. Jij? Tijdens het voetbal kijken.
3: Ja, dat vind ik ook. Daar kan ik ook slecht tegen. Dan ben ik een beetje zoals Sully. Die gaat gewoon op zichzelf wedstrijdje kijken. En trekt zich weinig aan van andere mensen.
2: In zijn voetbalkijkbunker inderdaad.
3: Ja.
2: Daar gaan we zeker in zitten. Maar dus ook op Curaçao. Hou alle kanalen in de gaten voor alle rondjes. Ook het beste oranje alle tijden. Luister ook die Pakschap podcast Extra Pro terug op VE Pro over Michel. De pro-artikelen staan allemaal voor je klaar. En dan wens ik jou ook even een fijne dag zonder op ZSM.
3: Hetzelfde.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Bij Basker Kinderopvang groei ik elke dag een beetje. Ook in wat ik durf. Wat ik word, kies ik zelf. Een astronaut met vleugels. Een leeuw in een jurk.
5: Basker Kinderopvang. De plek waar jij wil opgroeien.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier toch hulp hebben aangenomen. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. Het weer zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 richting Den Bosch staat file tussen Drunenwest en Vlijmen 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch, Maaspoort en Nieuwkuik 6 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. Die kritiek bestaat vooral uit nut en noodzaak, uitvoerbaarheid en een mogelijk chilling-effect. Daarmee wordt bedoeld dat het mensen afschrikt om te demonstreren omdat er dreigende straffen in het vooruitzicht worden gesteld. De politie had voorgesteld om na te gaan of gezichtsbedekkende kleding aan de wet kan worden toegevoegd als reden om zwaarder te straffen, mogelijk ook buiten demonstraties. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. De Belastingdienst moet bepalen hoeveel schade mensen hebben geleden en hoeveel geld ze horen terug te krijgen. Ouders die te lang op een antwoord wachten kunnen naar de rechter gaan om de dienst toeslagen tot een beslissing te dwingen. Die heeft daar dan 2 weken de tijd voor. De hoogste bestuursrechter vindt die termijn niet haalbaar omdat het systeem is vastgelopen. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Everts neemt na 37 jaar afscheid van het bedrijf. De Boer werkt al sinds 2001 bij Shell. Hij zegt enorme kansen voor het bedrijf, voor Nederland en de Nederlandse industrie te zien. Everts kijkt met trots terug op zijn Shell-jaren. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij de mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij hun vermoeden van problematische schulden. Het weer, eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in het zuiden van het land is nog veel vertraging door een paar ongelukken. Op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. De politie doet daar nu onderzoek. De linkerrijstrook is dicht. Andere kant op van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik. 1 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A65 van Den Bosch naar Tilburg bij Vught een kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. De N65 vanuit Tilburg bij Vught 4 kilometer met daar een kwartier oponthoud. En op de A76 van Aken naar Geleen bij Geleen 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: is het weerbericht.
1: Eerst nog wat zon. Later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten van het land kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 graden in het westen tot lokaal 20 graden in het oosten. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Voor morgen staat vooral wisselvalligheid op het programma. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wisselen in de ochtend wolken, zon en buien elkaar af. 'S Middags vallen verspreid over het land buien en bestaat de kans op onweer, windstoten en hagel. Tussen de buien door laat de zon zich zien. In de middag tikt de thermometer de 17 tot 19 graden aan. Op vrijdag verandert er niet veel, behalve dat de buien minder fel zijn dan de dag ervoor. De wind zit nog altijd in de zuidwesthoek en het is vrij fris voor de tijd van het jaar met 16 tot 18 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen de afrit Arkel en Knopendijl 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A59 richting Den Bosch tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen een half uur vertraging. In 7 kilometer stilstaand verkeer, dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op tussen Den Bosch, Maaspoort en Nieuw-Kuik 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Nu de RVS ook geen bezwaar heeft, kan de nieuwe naam in de Tweede Kamer gebruikt worden. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit 118 miljoen euro in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Met de kortingspas kunnen mensen voor 49 euro per maand in de daluren onbeperkt reizen. De kortingspas Nederland-Dalvrijtrein is vanaf 15 juni te koop. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Voor de Europese Unie zou het om een extra heffing van 10% gaan en voor China om 12,5%. De tarieven worden niet direct opgelegd, er kan tot 6 juli bezwaar worden gemaakt. Op 7 juli vindt hierover een hoorzitting plaats. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Eerder deze week zei president Trump dat hij het voor elkaar had dat Israël en Hezbollah elkaar voorlopig met rust zouden laten. Maar niets is minder waar. Volgens Israël heeft het land een projectiel vanuit Libanon weten te onderscheppen. Vandaag wordt er in Washington verder gepraat over de situatie tussen Israël en Libanon met vertegenwoordigers uit beide landen. President Trump en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zullen hierbij bemiddelen. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Vooral op de A59 moet je veel geduld hebben tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch ter hoogte van Vlijmen. Richting Den Bosch heb je 3 kwartier oponthoud en de andere kant op is de vertraging 1 kwartier. Het komt door een politieonderzoek. Op de N200 in Noord-Holland zijn werkzaamheden. Van Amsterdam naar Haarlem kost dat je 1/2 uur extra tussen Westpoort en Halfweg. En er staat een pechgeval op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Del. Daar is de vertraging bijna 1 kwartier.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: I'm sexy and I know it.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Ajax heeft een nieuwe hoofdtrainer. Heel verrassend is de keuze niet. Het is een Spanjaard, dat is ook niet heel gek. En zijn naam ging ook al langer rond. Miguel Ángel Sánchez Muñoz is de nieuwe trainer de komende 2 jaar in de Johan Cruijff Arena.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 3 juni met onze eigen Spanjaard Mikkel Schauka. Heel verrassend was het niet, hè?
4: Nou ja, in die zin dat natuurlijk iedereen het daar al een tijdje over had. Het zou natuurlijk wel verrassend zijn op het moment dat hij vandaag uit het niets zou worden gepresenteerd. Want het is niet een naam waarvan je een paar maanden geleden zou hebben gedacht, dat is de nieuwe trainer van Ajax. Maar ik snap wat je zegt. Ja, we hebben eraan kunnen wennen aan het idee. Dus ja, ik ben benieuwd en we hebben het er laatst over gehad. Je kunt het op allerlei manieren aanvliegen, zoals zoveel in de journalistiek.
3: Ja.
4: Je kunt zeggen, hij is met PEC Zwolle derde geworden in La Liga.
3: Ja.
4: Hè, voor je gevoel. Hij is ook met PEC Zwolle gedegradeerd. Is dat dan slecht? Ja, dat is niet goed natuurlijk als je bent gedegradeerd. Maar goed, ja, daarvoor heeft hij wel iets laten zien. Iets groots laten zien. Want je zit natuurlijk niet zomaar bij de top 4 van Spanje. Dus ja, ik ben benieuwd. En het gaat hem vooral om de manier van spelen. En ik denk dat vooral Cruijff en dat hij in het Spaanse wel goed kan zien of dat zou klikken bij Ajax.
3: Als ze er één ding over doen, toch? Eigenlijk gewoon bellen met Daley Blind en vragen hoe is die?
4: Ja, nou moet ik ook zeggen, hij heeft natuurlijk ook Garcia aangesteld. Toen dacht ik dat ook. Dat vond ik niet dat je denkt, nou, daar sloegen we stijl van achterover. Maar goed, ja, bij wie ligt dat dan? Kan je iemand verwijten als je halverwege de tweede helft van het seizoen instapt om nog iets te bewerkstelligen? Als het niet lukt, heb je dan heel slecht gedaan. Maar wat je zegt, Blind. Maar ja, Cruijff heeft natuurlijk veel meer contacten. En zeker in Catalonië. Dus daar, ja, hij zal echt wel het idee hebben dat dit absoluut de juiste man is. En dat dit niet iemand is omdat ze ook niemand anders konden krijgen. Hè? Dat is het gewoon niet. Het is vroeg in het seizoen, of vroeg in de zomer. Maar dat is goed natuurlijk, want ze moeten nu gaan werken aan de nieuwe selectie. En ze moeten ook vrij snel weer aan de bak met voorrondes.
3: Je zei het al eerder, jij bent toen bij Girona geweest tegen Feyenoord. Die wedstrijd heb jij toen natuurlijk ook bekeken. Wat viel je op aan zijn manier van spelen dan?
4: Goh, dan moet ik even goed terug denken.
3: Dat weet je allemaal nog. Dat weet je nog allemaal.
4: Ze speelden toen niet zo geweldig, maar het seizoen daarvoor wel.
3: Ja.
4: En toen was het wat zeg maar moderne voetbal inhoudt. Dus hoog afjagen, durfde 1-1 te spelen. Maar het was maar één seizoen, want het seizoen daarna kwam het al snel op blessures aan. En ik kan me ook herinneren dat zijn keeper het niet zo geweldig meer deed. Dat het ook allemaal een beetje tegen zat. En ik kan me herinneren toen Feyenoord daar speelde, dat ze vooral veel blessureleed hadden. En dat hij daar problemen mee had, omdat zijn selectie toch niet breed genoeg was. En hij kwam toen aan met spelers als Van de Beek en zo natuurlijk. Ja. Hè? Dat het op zich goede spelers zijn, maar ook niet meer de spelers natuurlijk voor de absolute top. En daar moesten zij het natuurlijk mee doen. Dus op zijn Spaans, dus dan weet je het, hè? Korte combinaties, gedurfd, de aanval zoeken. Je hebt bijna alleen maar van dat soort clubs, Getafe na, op Getafe na, die dat op die manier proberen. Hè? Dus als je naar een Spaanse voetbalwedstrijd kijkt, dan zie je in ieder geval techniek, je ziet korte combinaties en je ziet ploegen die het toch proberen de aanval te zoeken. Op een paar uitzonderingen na, maar Girona was dat niet. Die wilde echt wel naar voren en hij werd enorm geroemd natuurlijk in de tijd dat hij die Champions League haalde, waarin hij ook in de grote stadions, hè, Atletico, Barcelona, Real Madrid, daar kon hij ook gewoon het spel spelen wat ze voor ogen hadden. Dus, en ook resultaten boeken. Dus ja, toen was het wel iemand waarvan je dacht, ja, die knalt door richting, want we hebben toen nog wel eens een verhaal gemaakt over de meest veelbelovende trainers, noem alles maar op. Daar stond hij absoluut tussen. Alleen ja, je ziet toch dat het 2 jaar later veel meer van dat soort types zijn. En dat de plaatsen in de top schaars zijn. En dat hij dus nu toch naar een wat kleinere competitie gaat. Want zo is het natuurlijk ook, maar wel na een degradatie. Dus,
3: het deed mij een beetje denken aan het verhaal van Farioli bij Johan. Die zei na jaar 1, toen we nog niet kampioen waren geworden, maar op de eerste plek stonden bij Ajax, toen belden alle topclubs. Ik werd alleen geen kampioen en toen belde niemand meer. En zo'n verhaal heb je ook misschien bij Michel. Iedereen denkt, nou, weet je wat, dat is een toptrainer in wording, maar dan degradeer je een jaar later, dan doe je niet meer mee.
4: Ja, Nou ja, kijk, veel clubs hebben natuurlijk hun mond vol van over hoe ze eigenlijk de resultaten een beetje terzijde schuiven en kijken naar een trainer. Hebben ze veel balveroveringen op de helft van de tegenstander? Hoe jong zijn ze spelers? Worden spelers in marktwaarde snel beter? Is de attractiviteit van het spel, daar kun je natuurlijk ook allemaal parameters op binden. Op vastzetten. En ja, daar kunnen ze natuurlijk de trainers er wel mee uitvissen. Maar wat jij zegt is natuurlijk ook nog altijd waar. Ja, als een trainer een paar wedstrijden verloren heeft en nu dus ook degradeert, dan is het voor veel grote clubs ook natuurlijk een lastig moment om te zeggen, nou, we hebben hem nu gevonden. Dus ja, als je onderaan eindigt of bijna onderaan in Spanje, dan vallen er natuurlijk ook opties weg. En dat heb je nu gezien. Maar ik denk wel dat hij wel meer opties zou moeten hebben gehad, want ik ben zijn zaakwaarnemer niet en ik zat niet met hem aan tafel. Maar het is wel een trainer die in het recente verleden heeft laten zien wat hij met ploegen kan doen. Dus het is niet zo, denk ik, dat hij heeft gedacht, nou, ik zeg op bij Girona, laten we hopen dat er iets komt. Ik denk wel dat hij ook wat opties had. Maar dat hij toch ook denkt, ja, Ajax is natuurlijk een grote naam in Europa en zeker in Spanje ook. Dat hij toch denkt, ja, dit is wel een club waar ik natuurlijk instap op een moment dat je dingen gaan veranderen, dat je dingen kunt veranderen. Samenwerking met Jordi Cruijff. En ja, de manier van voetballen, die kan ik wel nabootsen. Dat heeft Farioli natuurlijk op een andere manier gedaan. Maar ik denk dat deze trainer het toch wat meer in de attractiviteit zal gaan zoeken dan Farioli het deed.
3: Ja, veel zal afhangen misschien ook wel een beetje van de presentatie zometeen aan de pers, hè, als die wordt gepresenteerd. Dat is ook gelijk wel weer een vraag die dan binnenkomt in onze podcast appgroep via Instagram @advoetbalpodcast van Menno. Die zegt, kan één persconferentie van een TD een positieve sfeer brengen? Ik hoor alleen maar positieve reacties en dan doelt hij op de persconferentie bij Feyenoord natuurlijk, hè?
4: Ja, eens. Ik vond ook dat hij zich goed presenteerde. En je moet het altijd afwachten natuurlijk. Het Belgisch leent zich niet altijd voor een vlammend betoog als ze in Nederland achter een tafel zitten. Maar daar was geen sprake van. Je zag een goed voorbereid iemand. En dat zei ik ook na afloop. Er waren ook mensen die zeiden, ja, dat had Misling dat ook. Dus doe daar voorzichtig mee. Maar ja, ik vond ze beide heel duidelijk. Al zul je misschien, als je in het kamp van Persie zit, hè, dus van Persie en zijn zeg maar omveld, ook denken van ja, dit was nou ook niet meteen een royale steunbetuiging aan de trainer die er zat en die ze tweede is geworden met ze. Ja, dit was toch nog wel enigszins een twijfel achterlatend of hij wel over een paar weken de eerste training zal leiden.
3: Maar dat wel zien als je een goede persconferentie geeft, toch? Dat je gelijk een soort van het gemoed kan bepalen, toch?
4: Ja, nou kijk, Eenhoorn had daar natuurlijk ook bij wijze van spreken met een bolhoed op kunnen gaan zitten. En de zonnebril, die is zo immens populair bij vrijwel alle geledingen. Dat, zeg maar, dat schreef ik ook in de krant van de week. Dat ja, die paar mensen die nog wel twijfels hadden of die misschien diep in hun hart dachten, laten maar niet komen. Dat die ook gewoon natuurlijk hebben gekozen van meestappen in de Polonaise. Want verzet bieden heeft nu totaal geen enkele zin. Het lijkt een beetje op de binnenkomst van Kroes bij Ajax. Ja. Vaak zie je dat wel met mensen die iets met een club hebben. En dat heeft Eenhoorn natuurlijk. Dus ja, daar was het iedereen wel enthousiast over bij Rigaud. Daar heeft natuurlijk, laten we zeggen, 85% van de volgers van Feyenoord, de fans, de supporters, niet van gehoord tot 6 weken geleden zijn naam viel. Daarvoor was hij ook wel eens bij Feyenoord gevallen, maar er vallen wel meer namen. Dus daar was niet dicht bij een contract of zo op dat moment. Maar toen, als je dan natuurlijk wat meer inleest en er zijn veel verhalen over hem verschenen, dan ja, proef je wel dat het iemand moet zijn met kwaliteiten. Want ja, uit België kwamen wel de Polonaise verhalen voorbij.
3: En als ze in België Polonaise lopen, dan weet je vaak dat het goed is, toch?
4: Ja, aan de andere kant, ja, hij is er wel weg. Hè? Dus je kunt natuurlijk ook denken, hij is zo cruciaal voor ons. We gaan een megabot tegenaan gooien en hij blijft. Maar goed, hij zei zelf, ik heb 18 jaar of 17 jaar bij Brugge gewerkt. Dit was het moment. En dan is het altijd nog even het moment, ja, dan zit je voor het eerst in Rotterdam, in de Kuip, met camera's voor je. En het is nu ook niet zo dat daar het mes tussen de tanden is gezet, uiteraard niet. Maar hij was goed voorbereid. Wat hij zei was duidelijk. Ik denk ook dat zijn populariteit is toegenomen doordat hij niet meteen zei van ja, we gaan met de hele groegemeente van het afgelopen jaar verder. Hè. Dus hij, een beetje tegen Feyenoords natuur in, kondigde hij een vrij kritische analyse aan. En dan moest dat nog maar blijken of dat dan uiteindelijk voldoende was voor de mensen die er nu zaten om verder te gaan. Dus dat heeft hij goed gedaan. En ik kreeg wat commentaar op, omdat ik aan Eenhoorn vroeg van joh, ja, zijn er ook nog mensen geweest die zeggen, doe het niet. Omdat hij begint natuurlijk zo hoog op de troon. Dat vergeleek ik met dit is eigenlijk je meest populaire dag. Dat was helemaal niet cynisch of vervelend bedoeld. Daar vielen wel wat supporters over. Maar dat is natuurlijk wel wat er vaak aan de hand is. Hè. Je begint en dan is iedereen enthousiast. En dat duurt altijd wel even. Maar op een gegeven moment, zelfs voor de grootste club-iconen, komt er toch een soort van teleurstelling naar boven drijven. En ja, daarom moet Eénoor natuurlijk zorgen dat hij en een goede technisch directeur heeft. Die denkt hij te hebben. Maar hij moet ook zorgen dat het elftal goed draait. En als ze dan inderdaad denken, met Van Persie is het misschien niet wat we zouden willen. Ja, daar is ook zijn levensvatbaarheid bij de club natuurlijk hangt daaraan. Je kunt natuurlijk het nog zo goed je werk doen. Als je als Feyenoord straks vijfde of zesde eindigt, ja, dan is de algemene tendens of teneur bij zo'n club is negatief. Wie er dan ook werkt. Dus ja, het zag er allemaal positief uit. Je kunt natuurlijk niet alles hangen aan één persconferentie. Maar je kunt ook maar één keer de eerste indruk maken. En dat hebben ze allebei goed gedaan. Waarbij Eénoor natuurlijk wel wat bekender is. Maar niet in de Kuip als werknemer.
3: Je bent niet de zaakwaarnemer van Michel, zei je net al. Je bent ook niet de zaakwaarnemer van Ismaël Saibari. Maar stel dat je nu de zaakwaarnemer van Saibari bent en je hoort, goh, Bayern München heeft wel interesse in jou. Zou je zeggen, wacht nog even tot Engeland komt? Of zou je zeggen, het lijkt me een uitstekende stap voor jou om met Vincent Kompany te gaan werken?
4: Ja, dan zou ik meteen tekenen. Ja, we hebben Bayern München dit seizoen zien spelen. Het is sowieso lekker om je prijzenkast een beetje te vullen. Harry Kane had nog nooit iets gewonnen. En het gaat nu snel. Dus ja, een geweldige voetbalelftal. Een geweldig stadion. Dus ja, als je daar kan tekenen, dan is het natuurlijk gek als je dan denkt, ik wacht nog even op een Engelse club. Ja, tenzij je inderdaad de ultieme droom hebt om in de Premier League, alleen maar in de Premier League te spelen. Maar dat kan altijd nog. Ik zou dat niet afwachten. Er zijn natuurlijk een paar clubs ter wereld waar je als speler geen nee tegen zegt. En ik denk dat Bayern München er daar zeker één van is.
3: Ja, en hij past daar denk ik ook wel met zijn spel, toch?
4: Het past eigenlijk overal, denk ik.
3: Ja.
4: Maar het blijft zo dat je uit een wat lagere competitie komt voor de mensen. En dat je dan die stap moet zetten. Maar goed, hij heeft het lichaam ook om in de Premier League te spelen. En dit kan hij in Duitsland ook. Dus ja, en zeker, het is ook nog een Belgische trainer wat je zegt. Dus ja, ik zou als ik hem was zeggen, maak het maar rond en dan hoeft het WK niet tussen te zitten. En je kunt natuurlijk ook inderdaad wat spelers vaak hebben denken, ja, als ik er nou even twee maak op het WK en er zit een hele mooie en een belangrijke wedstrijd bij, dan komt er toch nog wat meer los. Want zo werken clubs, hè? Gek genoeg. Maar veel beter dan bij München kun je niet vinden. Dus dan zou ik zeggen, rondmaken en zo snel mogelijk.
3: Het transferrecord van PSV staat op 50 miljoen euro. Irving Lozano, die toen werd verkocht vanuit PSV naar Napoli. Dat stamt al uit het jaar 2019-2020, dat seizoen. Ja. De transfers die meer geld opleverden waren alle drie van spelers van Ajax. Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Anthony natuurlijk als grootste bedrag, 95 miljoen. Waar moeten we deze transfer nou inschalen? Want aan de ene kant hoor je de verhalen over Kees Smit. Maar waar moeten ze in Eindhoven nou gelukkig mee zijn? Is dat die 50 of 60 miljoen? Of is deze Saibari van een niveau dat je zegt, ja, als Juventus 85 miljoen betaalt voor Matthijs de Ligt, dan zou Saibari ook 85 miljoen kunnen opleveren?
4: Ja, het zou kunnen. Maar kijk, die transferprijs van die Ajax-spelers die je opnoemt, die is natuurlijk ook gebaseerd op dat geweldige seizoen in de Champions League van ze. Waarop clubs in ieder geval wisten van, oh ja, nou, dat niveau zo goed, dus dan is dat geen probleem. Dat heeft PSV natuurlijk minder gehad. Ze zijn niet heel ver gekomen in de Champions League. Het is ook niet zo dat hij op een eindtoernooi met België of zo al grootste dingen heeft laten zien. Dus daar zou je nog aan kunnen denken dat het daardoor iets omlaag gaat. Inmiddels zijn de jaren verstreken na die transferprijzen. En is het eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. Dus ja, er gaat wel een groot bedrag op tafel komen. Maar je hebt ook altijd nog te maken met de wens van de speler. Hè? Dus je zou kunnen denken, er komt een club die inderdaad naar de 70 miljoen wil. Bayern wil bij wijze van spreken niet verder gaan dan 50, 55. Ik noem maar iets. Hè? Mm-hmm. Maar daar wil ik per se heen. Ja, dan kun je het wel over die andere bedragen hebben. Maar dan valt dat weg. Dus ik vind het moeilijke transferprijs is altijd wat de gekte vergeeft. Dus het is wat je, die bedragen die je nu noemt, dan zou ik als PSV-supporter denken, ja, daar moeten wij ook naartoe voor deze speler. Maar goed, ja, je bent afhankelijk van wat die clubs op tafel willen leggen. En hoe belangrijk ze het vinden dat die komt. Hoeveel clubs er in de rij staan voor hem. Hoe fit die is. En hoe lang het contract nog duurt. Hoe groot zijn wens zelf is om naar een bepaalde club te gaan. Dus dat maakt het allemaal ja, dat het alle kanten op zou kunnen.
3: Ja, precies. Er zijn te veel factoren waardoor het alle kanten op kan. Maar het record willen ze breken van Lozano in ieder geval. Die 50 miljoen, dat...
4: Ja, dat zou wel realistisch zijn in die zin... dat het ook alweer van een aantal jaren geleden is. En dat PSV toch ook wel vaak op een hoog niveau heeft gespeeld. Dus dat de clubs ook hebben kunnen zien in Europa is die goed geweest. Dus ja, ik denk wel dat dat eraan zou moeten kunnen. Maar ik vind het is altijd lastig, omdat bijvoorbeeld met Kees Smit... als daar 60 wordt genoemd, dan roept iedereen... ja, maar dan is die en die speler zijn dan ook van dat bedrag. Dus Wiever was geloof ik 30.
3: Ja, 30, ja, precies.
4: Ja, ja, je kunt hem wat hoger inschalen, denk ik. Wat meer ook qua doelpunten, et cetera. Maar als Martinez meer waard was, dan kun je ook weer van denken... zit natuurlijk wel bij de Argentijnse ploeg. Dus het is moeilijk. Maar kijk, als een trainer, als compagnie zegt... dit is gewoon de target, die moeten we hebben op die positie... ja, dan gaat Bayern natuurlijk ook, uiteindelijk ook niet... over een paar miljoentjes meer of minder problemen maken.
3: Nee.
4: Dus ik denk wel dat het meer wordt.
3: Luc Jansen wil graag van jou weten... wil je ook dat we weer terug moeten naar de nummers 1 tot en met 11... voor de beoogde basis?
4: Ja, Sparta deed dat, hè? Deed ze dit seizoen ook nog?
3: Ja.
4: Ja. Nou, het was een heel dingetje natuurlijk, die rugnummers. En Martin de Rome 3 en Memphis heeft natuurlijk weer 10.
3: En Martin, heel betoog geschreven. Ik ben benieuwd wie rugnummer 7 krijgt, mochten ze zelf kiezen. Ja, hele betoog weg. Ja.
4: Nou ja, het ging via Virgil.
3: Ja.
4: Dus Virgil ik beslist, weet niet of ze allemaal... Ik neem aan dat Virgil wel heeft gezegd van wat wil je of wat heb je normaal? En dan krijg je natuurlijk wel eens dat er een nummer... in de buurt van 2 spelers komt, of misschien van 3... en dan zal hij de knoop hebben doorgehakt. Maar ja, het zijn altijd grote dingen. Argentinië heeft het wel eens op alfabetische volgorde gedaan. Dus speelde Ardiles met nummer 1 op het middenveld. Nummer 1 tot 11. Ja, dat werkt niet meer, omdat het ook merchandise is. Hè? Dus,
3: het zijn allemaal nummertjes, hè, tegenwoordig. Ze hebben graag een handtekening, hashtag met hun eigen nummer erbij... en dat soort dingen allemaal, hè?
4: Precies. En die spelers ook tekenen ook vaak met hun eigen nummer erbij. Dus je kunt dat eigenlijk niet meer doen, 1 tot 11. Omdat je dan in de knel komt met de verkoop. Die toch ook altijd groot is en belangrijk is rond grote toernooien. Dus daar gaan ze niet meer naar terug, denk ik.
3: Nee. Maar even die rugnummers. Hoe vond je dat hij het heeft opgelost, Koeman, op deze manier? Is dat de volwassen manier?
4: Ja, kijk, het wordt groot gemaakt. En hij heeft het wel soepel uitgelegd, want hij heeft gezegd... ik leg het bij Virgil, als je er morgen niet uit bent, dan beslis ik. Ik kan me ook voorstellen dat Koeman het eigenlijk helemaal niet interesseert... wie welk nummer draagt. Ik kan me ook voorstellen dat als je heel graag een nummer wil hebben... en Virgil en Memphis zitten daar achter de tafel... dat je ook denkt, nou, ik vraag me af of ik dat erdoor krijg. Hè. Zij zijn zeg maar toch wel de grote mannen. Maar goed, ja, het is ook weer niet zo belangrijk. Er werd wel een vraag gesteld, Martijn Krabbelon volgens mij... die zei, ja, Virgil had dan suite in Qatar. Hè. Dat stond in het verhaal van het NRC over Noppert. Dat hij in een suite zat. Dus toen ik dat las, dacht ik ook... Nou, hebben dan andere spelers een mindere kamer? En betaalt hij dat zelf bij? Of hoe werkt dat? Mag een aanvoerder iets groters? Ik had geen idee. En daar werden nog een paar dingen aan gekoppeld... Hoe belangrijk hij is. Dus dat werd nu een beetje voor Koeman neergelegd. Ja, hij heeft de aanvoerder niet iets te veel te vertellen... of iets dergelijks. Daar moet je natuurlijk ook altijd voor waken. Dus ik kan me ook voorstellen dat Van Dijk denkt... ja, ik krijg dit op mijn bordje. Maar ja, dit is nou net niet het punt waar... op ik zou willen afgerekend als straks wordt gezegd... ik bepaal te veel. Want dat krijg je natuurlijk als die 2-3 slechte wedstrijden speelt. Dan roept iedereen natuurlijk... kijk eens, hij bepaalt de shirtjes en hij bepaalt de nummers... en hij ligt in een suite, maar waar zijn de prestaties? Dus of hij daar nou zelf erg op zat te wachten. Maar we moeten die nummers niet te groot maken. Ik denk dat bijna al die spelers wel hun eigen nummer hebben... en dat Martin de Roon 3 heeft, is later gekomen. Maar dat lijkt me nou ook per se een jongen die denkt van...
3: als ik maar nummer
4: doe
3: heb.
4: Er maar één. Ja.
3: Hey, ja. Moet Koeman nu zeggen dat we wereldkampioen worden? Moet hij nou zeggen, ik heb er vertrouwen in? Of moet hij helemaal niks zeggen?
4: Nou, hij moet wel iets zeggen, want hij zit er bijna elke dag. En volgens mij loste hij het wel aardig op, hoor. Je kunt er natuurlijk van alles van vinden. En dat gaat hij meemaken de komende weken, want hij zit sowieso veel. Dus dat gaan mensen al soms vervelend vinden. Ze willen wel dat je veel zit, maar ja, dan zit hij er weer... en dan moet je ook wel wat te vertellen hebben. Ja, hij heeft wel gelijk. Als hij zegt, we gaan wereldkampioen worden... dan is de reactie, oh ja, en we winnen nooit van een topland... en we haalt iets vandaan. En dan moet je straks zien als het tegen Zweden 0-0 is... hoe streng iedereen dan ook is. En niet alleen kranten, maar ook gewoon het voetbalpubliek. Ja, als hij het heel erg weghoudt, dan is dat weer ambitieloos. Dus het is moeilijk. Ik zou wat hij heeft gezegd, zou ik eigenlijk...
3: jij zou het ook kunnen zeggen. Want jij kan bij jou alle kanten op, links en rechts...
4: Zeker.
3: Ja. Ja, daar sta je op bekend. Weet Jurie Mulder ook?
4: Buig,
3: ja, precies.
4: Heel buigzaam. Ja. Nee, maar ja, hij lost het wel goed op. Hij heeft vertrouwen in de groep. En ja, een wereldkampioen word je niet zomaar. We zijn het nog nooit geworden zelfs.
3: Nee.
4: Maar dat we normaal wel ver komen, dat is ook zo. En dat er betere landen zijn. Niet betere landen, maar landen zijn met betere spelers. Dat is denk ik ook waar. Ik ben vooral benieuwd wat, zeg maar. Wat we terug gaan zien aan de warmte. Want er zijn volgens mij maar 3 stadions wel gekoeld. Voor zover dat is ook niet gekoeld zoals in Qatar. Ja, en al die trainers die ik nu hoor en zie en lees, die roepen die intensiteit die zeg maar de topclubs in Europa brengen, die daar ook de resultaat mee boeken. Paris Saint-Germain bijvoorbeeld of Bayern München. Dat kan daar niet. Dus dan krijgen we natuurlijk toch wat defensiever, misschien wat trager voetbal.
3: En waarom kan dat? Leg mij nou eens uit waarom dat niet kan. Want ik heb Paris Saint-Germain volgens mij een Champions League finale zien spelen, die ook niet in 15 graden was, toch?
4: Nee, dat heeft volgens mij. Maar dat is ook alleen wat ik hoor en lees. En ik heb Edwin Goedhart, de bondsarts, dat horen vertellen. Die zei zelfs, ja, we gaan het meer van Pasen hebben. Dat heeft volgens mij alles te maken met de luchtvochtigheid. Ja. En je hebt gelijk, de warmte maakt het natuurlijk moeilijk. Maar niet onmogelijk, maar de luchtvochtigheid. Ja, als je bij de warming-up al doorweekt bent.
3: Maar toen wij dat EK hadden, toen we in eigen land hier die eerste 3 wedstrijden hadden, gingen we met z'n allen naar Boedapest voor die wedstrijd in Hongarije. En toen speelde Nederland een wedstrijd waarbij je ineens ook dacht, zo, die hebben een klap van de hitte gehad. Omdat het in Nederland koeler was dan in Hongarije, was bloedheet. En het leek ook alsof die spelers stilstonden. En zeiden allemaal, nou ja, maar je bent veel te laat naar zo'n land, naar Hongarije gegaan, weet je nog?
4: Klopt. Ja. Het heeft Goedhart, die ons laatst bijgespijkerd heeft over warmte, ook iets over gezegd. Die zei, ja, dat was coronatijd. En toen ik dat hotel binnenkwam, liep iedereen daar tegen elkaar aan zonder mondkap. Zonder afstand. Dus hij zei, als wij door waren gekomen, hadden we problemen gehad met coronagevallen. Ik weet eigenlijk niet, die spelers gingen naar huis of ze inderdaad corona hebben opgelopen. Maar die zei dat je kunt het altijd van 2 kanten bekijken. En ja, spelers kunnen ook wel in de warmte presteren. Dirk Kuyt heeft er ooit een keer in Fortaleza was het geloof ik. Heeft hij zo lang blijven rennen dat je hem aan het einde moest vastbinden om hem van het veld af te krijgen. Dus die bleef ook gewoon gaan. Maar de warmte heeft wel invloed. Kijk naar wat er nu elke keer over marathons wordt geschreven. Hè.
3: Dat is waar.
4: Als de temperatuur een beetje omlaag gaat, dan kun je natuurlijk verder en dieper gaan dan dat het erg warm is en de luchtvochtigheid een probleem is.
3: Ja. En heb jij, want jij gaat natuurlijk naar Florida met Curaçao straks. Heb je gezien hoe de ballen daar stuiteren? Dat gaat lekker, hè, met Senegal.
4: Die vallen bijna stil, hè?
3: Die hebben de bal ongeveer het stadion uitgetrapt en die landen en plof, die viel bijna stil.
4: Ja.
3: Ja.
4: Daar heb ik ook geen verklaring voor. Want het is natuurlijk vaak aan de andere kant van de wereld weer een ander type gras. Maar je zou ook denken, die tijden zijn ook wel een beetje geweest. Hè?
3: Nee, maar jij gaat nu op onderzoeksjournalistiek uit als jij daar bent. Jij moet nu met dit onderste grassprietje boven halen.
4: En voor wie is het een nadeel? En voor wie is het een voordeel?
3: Moet jij ons gaan uitleggen als je daar bent?
4: Ja, nou, je zou denken, alles wat snel gaat is in het voordeel van topploegen. Omdat topploegen spelers hebben die snel handelen, snel denken. En dus een bal die snel gaat, dan kunnen ze natuurlijk een defensief blok sneller kapot spelen. Als een bal snel stilvalt uit de lucht, dan is dat wat lastiger. Maar het viel mij ook op, er waren aparte beelden.
3: Wat is het grootste irritatiemoment voor jou tijdens een WK voetbal? Vaak ben je er zelf natuurlijk, hè? Maar als je nog van vroeger dacht toen je thuis zat te kijken, wat vind jij het meest irritante?
4: Goh, nou, in Qatar zat een Italiaan naast me en die zat heel erg mee te leven. Dus even vanuit het stadion en dan ben je er al een tijd. En daar werd ik wel echt heel moe van. Dus opspringen. En terwijl als Italiaan zijn land speelde helemaal niet. Dan mag hij van mij voor elk land zijn. Maar ja, je zit niet in een supportersvak. En dat had wel met minder slaap te maken. En met tijdsverschil en noem alles maar op. Gewoon zo op de bank. Dat is toch als wedstrijden natuurlijk traag verlopen. Als een ploeg beloond wordt. Hoewel ik daar ook wel respect voor kan hebben, hè, voor wat Getafe doet en wat Atletico Madrid doet en noem alles maar op. Maar dat soort momenten, dus als het traag is en verkeerde beslissingen, dus strafschoppen waarvan je eigenlijk weet, ja, dat is het niet en er wordt een wedstrijd op beslist, dat is wel irritatie. Maar het is niet zo dat ik naar wedstrijden scheldend en tierend zit te kijken.
3: Nou, ze hebben ook een groot onderzoek gedaan richting het WK voetbal, waar mensen zich het meest aan ergeren, waar het niet gewaardeerd wordt. En de grootste WK-frustratie onder de mensen die onderzoek hebben meegedaan is de ellenlange voor- en nabeschouwing rondom wedstrijden.
4: Is dat zo?
3: 44% van de mensen geeft aan dit ontzettend irritant te vinden.
4: Oh, dat had ik niet verwacht. Nee. Ik dacht wel, dat kwam ik op toen jij dit verhaal begon. Kijk, je hebt ook wel eens dat tante Truus die 3 jaar geleden de laatste wedstrijd heeft gezien, dan naast je op de beland en dan zegt die Nathan Aké, die had er al lang uit gemoeten. Dat, het was trouwens wel schitterend in die documentaire van Noah Lang, dat echt een aanrader is. Ook als je Noah Lang helemaal niks vindt, je zou hem echt moeten kijken, zo leuk is die. Maar die zaten dus ook een wedstrijd te kijken en toen ging er gewisseld worden en een tante van Noah, of in ieder geval of een buurvrouw die daar ook was, die moest worden bijgespijkerd door de moeder van Noah, die wel wat verstand heeft van voetbal, die heeft zelf ook nog gevoetbald. En die zei, die moeder van Noah Lang zei, Daley Blind gaat er nu uit en ze gaan dan wisselen. En toen zei die vrouw, en dat bedoel ik eigenlijk een beetje, nou, dat vind ik wel lekker, dat vind ik zo'n pijpzeikert, die Blind. Dat is een beetje natuurlijk wat je erbij krijgt in, tijdens een WK, ja. Hè, een voetbalpubliek.
3: Daar staat niet bij het lijstje wat mensen heel irritant vinden trouwens. Weet je wat ze wel ook irritant vinden?
4: Nou.
3: Fopduiken. 27% van de mannen geeft aan zich hier aan te storen. Dat heb jij misschien ook wel een beetje, fopduiken.
4: Ja, het is wel, ik vind wel dat het minder is geworden door de VAR. Want ja. Die staat natuurlijk gewoon voor joker. Maar
3: weet je wat vrouwen, en dat kun je misschien even met thuis ook even bespreken vanavond nog. Weet je wat vrouwen de grootste ergernis vinden?
4: Wel met voetbal bedoel je?
3: Ja, op ja. Wat ze zien als ze naar een wedstrijd zitten te kijken. Ja. Wat denk jij? Wat denk je?
4: Dat het te lang duurt.
3: Nee, ja, dat is bij jou thuis. Nee, ja. Het spugen op het veld. Ruim een kwart van de vrouwen... zeg, gadverdamme. En ik, weet je wat ik vind, wat ik nog smeriger vind? Want dat spugen is één. Maar dat legen van de neus. Ik vind het zo'n smerige gewoonte dat er iemand op het veld staat. Dat heb jij vroeger ook gedaan, dit. Hè? Ik zie het aan je gezicht.
4: Nee, maar ook als je een stukje gaat hardlopen of zo, ja, dan spuug ik ook wel eens en zo.
3: Maar je neus, heb je dat met voetbal? Dat... Zo, hup, die hele leug, die neus zo leeg, dan moet je daarna sliding maken over dat veld.
4: Ja, nou, ik liep laatst de hond uit te laten en toen kwam er een wielrenner voorbij. En precies voor me, dus dan vind ik het wel irritant. En dat is ook wel goor, maar dat spuug op het veld, dat vind ik helemaal niet. Ja,
3: nee, okay, maar zo'n neus leeg op het veld, dat vind ik echt heel smerig.
4: Ja, dat is natuurlijk onsmakelijk. Dus als je net aan je bapau bent begonnen en je ziet dat, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, liever niet. Maar
3: heb je er nooit over nagedacht zelf met voetballen? Dat je bezig bent dat je ineens denkt... Ik had niet zoveel... Kijk, als keeper heb je niet zoveel last van. Maar
4: wij kwamen niet op tv. En het is ook niet zo... Als je het niet op een tegenstander doet of vlakbij het publiek. Nee. Goh, wat zeuren mensen allemaal, hè?
3: Ja, nou, tijdsverschil is voor mensen ook een drempel trouwens richting het WK. Het hele onderzoek staat ook op ad.nl.
4: Soms 6 op een dag, hè? Dacht ik.
3: Ja, en midden in de nacht ook nog. Dan heb je gelukkig voor iedereen die dat irritant vindt, die wedstrijden 's nachts... heb je onze podcast, want wij zijn er tijdens het WK... elke dag, elke ochtend om 6 uur... dan hebben wij alle wedstrijden gezien... en dan doen we even in de podcast even verslag van de nacht... kan je gewoon weer de dag verder. Hè? En dan als je naar huis rijdt, dan worden wij wakker... doen we een ochtendpodcastje voor ons... en dan wat kan de dag nog brengen vanavond.
4: Zouden wij uitgeluld zijn aan het eind van het WK, denk je?
3: Ik denk dat we nog steeds blijven lullen, wat denk jij?
4: Nou, ik denk dat ik op vakantie even geen mening heb.
3: Nou, dat denk ik, dat geloof ik niks.
4: Nee, overigens, het is ook
3: als je op reis bent... Even opletten wanneer je wat op social media zet, hè?
4: Want?
3: Nou ja, Kenny Dalglish, die had per ongeluk... De knoppen waren te groot, kennelijk, of te klein. En die had per ongeluk op social media zelf neergezet dat hij ziek was. Maar dat was niet helemaal de bedoeling. Dat hij dus kanker heeft en dat hij daarvoor behandeld wordt. Maar had hij zelf per abuis op social media gezet. Dus je moet even opletten wat je wel niet op social media
4: En weer weggehaald ook.
3: Ja, en toen was het al was het dan naar buiten natuurlijk.
4: Oké.
3: Gisteren hadden we in de podcast een oproepje gedaan van de beste manier om de strafschoppen te oefenen. En dan een beetje op ludieke wijze. Onze luisteraars zijn losgegaan. Een eerste top 5. Morgen doen we nog een tweede top 5. Maar tot nu toe de top 5 volgens onze luisteraars om Oranje een beetje op weg te helpen. Deze boodschap is voor Ronald Koeman. Let even op, dan weet je precies wat er aan de hand is en hoe je de strafschoppen kan oefenen. Op plek 5, door de jury genomineerd, een sport-BH aan. Zoals die spelers allemaal tegenwoordig hebben. Zo'n meetapparaatje, maar dan wel met een elektrische schok. Dus mis je dan een strafschop, krijg je een klein schokje. Als dat geen wedstrijdsspanning oplevert, dan is Corverkade. Dus dat is voor de 5e plek.
4: Sadist hoor, Corverkade.
3: Ja. Op plek 4, de afwasstrafschop van Sebastian Helder. Verliezers moeten ouderwetse schoenen poetsen voor de van de winnaars. Dus om een beetje spanning erin te brengen. Op plek 3, Arnold kwam met de suggestie... oefen penalties filmen op de training en daarna dan op socials plaatsen. Ook een aardige. Op plek 2, de combinatie van een intervaltraining, suicides lopen. De snelste 5 mogen dan een penalty nemen. Scoor je, krijg je rust. Mis je, moet je weer sprinten. Mark Jaspers vanuit Sao Paulo zei, ik gebruikte dit ook in het basketbal om vrije worpen te oefenen. Dus eerst suicides, vrije worpen lopen en gooi hem erin. Dan. Maar voorlopig, de nummer 1 komt van Stefan Kamerman. Die zei, ik heb de documentaire van Vinnie Jones gekeken op Netflix. Ja. Die uitnodigen op de training. Mis je een strafschop, dan mag Vinnie Jones een tackle op jou doen. Dus dat is de eerste voor Koeman misschien om even mee te nemen.
4: Ik heb die ook gekeken. En ja, de mensen moeten natuurlijk vooral naar onze naar ons kijken op de website en noem alles maar op. Maar het is echt wel, het is echt een geweldige documentaire.
3: Ja, die gaat op het lijstje voor het vliegtuig.
4: Maar als je dat, als je ziet hoe die tackles, kon ik me nog wel herinneren. Maar door die zeg maar 10 keer maar het veld uit is gestuurd. Eigenlijk is elke tackle rood. Ja. Als je ziet wat hij doet. Maar ook hoe Wimbledon dan die finale tegen Liverpool aanvloog en uiteindelijk ook won. En ook zijn manier hoe hij zich heeft gedragen. Ja, dat is, en hoe hij in het profvoetbal terecht is gekomen. Jamie Vardy ook trouwens een hele,
3: ja, die zei,
4: hele goede documentaire.
3: Gisteren zei Shorty al, die gaat ook op het vliegtuig mee. Ja. Nou, dit was de top 5. Je kan nog steeds inzendingen sturen via de site ad.nl of via onze social media. Maar de eerste top 5 hebben we nu. Nog meer manieren, een beetje ludiek en houd netjes om de strafschoppen te trainen voor Ronald Koeman. Dat we Oranje met tips geven wat ze de komende dagen kunnen doen, hè, in New York. Gaan wij naar de vraag van vandaag.
5: De vraag van vandaag.
3: En dit was de vraag van Sjoerd. Gisteren was kort en krachtig.
6: De bondscoach van Oezbekistan.
4: Ja, dat weet ik.
3: Nou,
4: kan ervaren.
3: Ja, nou heel goed. Ja, ik was niet de enige die het wist. Veel luisteraars wisten het. Een van de goede inzendingen kwam vanuit Vollo. Doorgegeven vanuit Jardin. Jamie en Suzanne gaven hem samen door. En die gaven aan, dit is hem. Dus, en gaan vooral door met de podcast. Ideale manier om op de hoogte te blijven van het Nederlands voetbal. Zijn ze nog erbij. Dus bij deze eervolle vermelding voor Jamie en Suzanne. Mag jij de vraag voor morgen neerleggen?
4: Nou, die zou ik ook kort en krachtig stellen. Welke nationaliteit levert de meeste trainers op dit WK? Bondscoaches.
3: Okay.
4: Dus welk land levert de meeste bondscoaches aan dit WK? Je kunt natuurlijk buitenlandse bondscoach aanstellen. En we hebben het natuurlijk heel de tijd gehad over alle Basken, die het zo goed doen. En de Portugese trainers waren ooit heel erg in trek. Ja. Maar die zijn het allebei niet.
3: Maar
4: welke land levert nou de meeste bondscoaches dit WK?
3: Nou, als je het weet, geef het maar door via X of Blue Sky met de hashtag ADVoetbalPodcast. Of reageer via Instagram @ADVoetbalPodcast. Morgen het antwoord. Morgen weten we ook hoe Oranje door die laatste oefenwedstrijd heen is gekomen. Want die is vanavond natuurlijk, die wedstrijd. En nog even oefenen, uitzwaaiwedstrijd. Morgen meer over die wedstrijd met Sjoerd vanuit het stadion. En dan is het op naar Amerika. En jou spreken we als we ongeveer in Amerika zijn, denk ik, hè?
4: Zeker, ja. Ik ga iets later dan jullie, hè. Ja. Dus ik kan nog een paar keer afwassen en zo. Hier.
3: Ja, dat moet je wel doen.
4: Ja.
3: Beetje afwassen. Beetje nog een keer Boer zoekt vrouw kijken.
4: Ja, nog even al die dingen die
3: die je normaal nooit doet.
4: Eigenlijk liever niet doen, maar ik kan nog even snel. Dan doen we dat, hebben we nog een paar punten mee verzameld.
3: Nou, ga je nog even punten scoren de komende dagen. En, en dan weet je het bij deze. In Miami moet jij op zoek naar het antwoord. Waarom stuit het die bal niet?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja.
3: Heel goed. Tot dan.
4: Oké, tot dan.
7: Dacht jij dat het over was met die familie Engel? Nou, vergeet het maar. Ik ben Peter Ullebroek en binnenkort kan je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Erfenis van Engel. Het is alweer 2 jaar geleden dat de laatste aflevering van deze serie online kwam. En geloof mij, in de tussentijd is er veel gebeurd. De Engeltjes zitten tegenwoordig in Paraguay en bouwen daar misschien wel weer aan een nieuw imperium.
8: Waarom dan juist dat land?
9: Het enige land waar geen linkse dictatuur heeft plaatsgevonden.
8: Geen linkse dictatuur.
9: Geen linkse dictatuur.
8: Ja.
9: Wel een dictatuur, tuurlijk.
7: Maar daarover meer volgende week in de bonusaflevering van De Erfenis van Engel.
10: 5%, 10%, 15%.
11: Hey, we vallen even binnen in je podcast, maar met goed nieuws. Bij IKEA tel je nu geen schaapjes, maar korting. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Je hoort ons overal. Yours, it's music and more.
13: Alleen de allerbeste.
14: Goldene Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Vandaag praat de parlement.

0: Italiaanse hoofdstad. Volgens een hotelwerknemer zou de brand op de begane grond in de keuken van het restaurant ontstaan zijn. Premier Modi heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pod Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Trump wil wel graag met Netanyahu samenwerken. Nieuwsite Axios meldde eerder dat Trump onder meer gezegd zou hebben dat Netanyahu knettergek was. Dat wordt door Trump bevestigd, maar van woede was geen sprake, aldus de Amerikaanse president. Het weer overwegend bewolkt, in het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Dit is Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Eerst nog wat zon. Later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten van het land kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 graden in het westen tot lokaal 20 graden in het oosten. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Voor morgen staat vooral wisselvalligheid op het programma. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wisselen in de ochtend wolken, zon en buien elkaar af. 'S Middags vallen verspreid over het land buien en bestaat de kans op onweer, windstoten en hagel. Tussen de buien door laat de zon zich zien. In de middag tikt de thermometer de 17 tot 19 graden aan. Op vrijdag verandert er niet veel, behalve dat de buien minder fel zijn dan de dag ervoor. De wind zit nog altijd in de zuidwesthoek en het is vrij fris voor de tijd van het jaar met 16 tot 18 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij Oldenzaal 5 minuten extra. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 minuten vertraging. Door werkzaamheden is daar de spitsstrook dicht. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord. Die is bij knooppunt Hattemerbroek afgesloten door een ongeluk. Verkeer richting Kampen rijdt om via de afrit Zwolle-Zuid op de A28.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. De kritiek van de Algemene Rekenkamer over de overheidsresultaten in 2025, waarin veel doelen die gesteld werden niet werden gehaald, worden door zowel de oppositie als coalitie serieus genomen. De coalitie wil bijvoorbeeld de klimaatdoelen bereiken. CDA-Kamerlid Inge van Dijk zegt bijvoorbeeld: als het moeilijk is of er is geen meerderheid, ga dan op zoek naar beloften die wel waar te maken zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4:00 in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. De omgeving is afgezet en er is nog maar weinig naar buiten gebracht over het toestel dat volgens Britse media vlakbij een militair oefenterrein neerstortte. Onbekend is hoeveel mensen aan boord van de helikopter zaten. Premier Starmer heeft toegezegd dat hij te zijner tijd meer details zal delen. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de Straat van Hormuz en verder praten over andere zaken.

0: de kustvrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. A27 richting Breda tussen Lexmond en Gorkum 10 minuten extra. Komt er een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 10 minuten extra reistijd.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone. Er

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Het weer overwegend bewolkt, in het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file en deze individuele files leveren vooral maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen en die kosten je allemaal 10 minuten extra. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 4 kilometer. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam rijdt het langzaam over 8 kilometer. En de N242 van Heerdoegewaard naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer 3 kilometer aansluiten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. I'll

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Veilbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. In de vleesverwerkende industrie werken veel buitenlandse personeelsleden die via uitzendbureaus worden ingehuurd. Eerder bleek al dat er in de sector misstanden zijn ontstaan, zoals slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en lange werkdagen. Veilbrief ziet te weinig verbetering en geeft de branche tot 15 juni de tijd. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen. Op 20 maart 2020, de dag dat de beslissing genomen werd, was het idee dat door sluiting het virus buiten de deuren van de verpleegzorg kon worden gehouden. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bericht dat Rutte in Oekraïne aankwam werd door het Oekraïnse spoorwegbedrijf via sociale media de wereld ingeslingerd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. Onbekend is hoe lang Rutte in Oekraïne blijft en wat hij verder gaat doen. Begin februari van dit jaar was Rutte voor het laatst in de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak toen het parlement toe. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. De bondgenoten moeten zelf inspringen. De regering Trump vond altijd al dat Europa zoveel mogelijk voor de eigen verdediging moet zorgen, op die met kernwapens na. Volgens de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding over de NAVO-verdediging in Europa heeft, blijft het hoofdkwartier met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.

0: Knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel, een kwartier vertraging door een ongeval. Rechterreis ook is afgesloten. Ook een kwartier extra bij kwijt op de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam door een vrachtwagen met pech. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. 35 minuten vertraging. Door een ongeval is hier de rechterrijstrook dicht.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
2: Vincent, goedemorgen. Nieuwe podcast.
1: Goedemorgen.
2: Mooi weekend gehad?
1: Ja.
2: Veel darten gezien, toch?
1: Ik heb heel veel darten gezien, ja. Zaterdag, zondag in Driebergen. Ja. En het was warm.
2: Ja,
1: binnen.
2: Dat kan me voorstellen.
1: Mooi zeg, hey. Goh.
2: Het was eigenlijk geen weer om te darten.
1: Nee. Het was echt heel warm daarbinnen. En als je, ja, als je gewoon stil stond, dan zou je nog gewoon zweten. En echt klammig warm. En, ja, dat was een goede keuze om daarheen te gaan.
2: Voor je werk, hè, bij Wim Hof.
1: Ja.
2: Heb je er nog wat aan gehad?
1: Jawel. Zeker zondag, want natuurlijk een hoop was de NK-jeugd. Dus dat is altijd wel goed om te zien. Ook degene die je getekend hebt, hoe die zich ontwikkelen. En ook de rest

0: Even bekijken of er nog wat tussen loopt.
1: Ja, oké. Maar goed, dat is denk ik niet het darten wat het meest besproken is van de afgelopen weken.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Nee, ik denk dat de Premier League avond van donderdag is. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Laten we eerst de Eurotour even doen. De Baltic Sea Open.
0: Ja.
1: Gewonnen door Luke Woodhouse. Won laatst de eerste Play Championship.
0: Ja.
1: En nou zijn eerste Eurotour.
0: Nou ja, die zat er heel lang tegenaan te hikken natuurlijk om een keer wat te winnen. En dat is dan nu eindelijk gelukt. Met die Pro Tour en nu ook meteen de Eurotour erachteraan. Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is een speler, ja, die wordt nooit genoemd. Maar elk jaar wordt hij wel iets beter.
1: Ja.
0: En nu, ja, dit is natuurlijk...
1: Met hele kleine babystapjes inderdaad. Want hij is nu maar wel uiteindelijk nu nummer 18 van de wereld.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dat is helemaal niet slecht, ja, natuurlijk.
0: Maar een paar jaar geleden dacht je van, nou, loop mij die maar, weet je. En elk jaar wordt hij toch iets beter. Hij zit nu in de seeding, kwam hij terecht. Dan kwam hij in de top 32. En nu gewoon top 20 van de wereld. Dat is toch wel heel knap.
1: Het is toch ook een speler waarvan je denkt, hij moest dan de kwartfinale tegen Van Schie. Dat je toch denkt voor Van Schie, nou, er liggen toch nog wel kansen. En daar wil je eigenlijk niet van verliezen.
0: Ja, nou ja,
1: terwijl het wel gewoon inderdaad de nummer 18 van de wereld is.
0: Ja, precies. Ja. Maar toen ik de line-up van de kwartfinale zag staan, dacht ik van, nou, iedereen zal denken, dit kan wel eens mijn dag worden.
1: Ja, nou goed, laten we gelijk.
0: Er was geen uitgesproken favoriet meer. En ondanks dat Woodhouse dan, wat je zegt, de 18e van de wereld is, heb je niet meteen zoiets van, nou, dit wordt Woodhouse.
1: Nee.
0: Dat heb je totaal niet.
1: Nee, jij had nog een leuk onderrondje over die line-up, hè, met Pieter Verbeek. Dat kan je wel vertellen, toch, denk ik.
0: Ja, Pietertje die zegt tegen mij de vorige toernooi van, nou, deze line-up veel slechter als dit kan het niet worden, weet je, voor de kwartfinales.
1: Toen had je nog Van Veen en Van Gerwen die er ook nog een andere in stonden.
0: En toen heb je die zondagochtend, hij zegt, het is toch gelukt.
1: Ja. Nou ja, we moeten toch realistisch zijn als we kijken naar een kwartfinale veld, dat was dan voor de zondagavond. Chisnell Joyce, Hetta Nijman, Evans tegen Doets en Woodhouse van Schie.
0: Kijk, en
1: voor de Nederlanders hartstikke leuk dat ze er stonden.
0: En dat zijn natuurlijk allemaal gewoon hele goede spelers.
1: Zeker.
0: Ik bedoel, daar is het niet voor. Maar als je als organisatie zit en dan weet wat er afgelopen donderdag gebeurd is in de Premier League finales. Je hebt daar spelers omheen waar kaartjes op verkocht worden en niemand komt. Dan is dat in ieder geval even...
1: Ja,
0: en je hebt zo'n line-up. Ik kan me voorstellen dat het publiek denkt van, ja, ik had toch wel iets anders gehoopt.
1: Was jij, als je een kaartje had gehad met je vrienden en je ziet dat op een gegeven moment dat de halve finale zich ontwikkelen naar Joyce tegen Hetta en Evans tegen Woodhouse, was je naar huis gegaan?
0: Ja, dat ligt eraan met welke insteek je er naartoe gaat natuurlijk. Ja. Hè?
1: Als je voor het feest komt alleen, dat interesseert je toch geen reet?
0: Kijk, als ik het dan even op jou mag betrekken.
1: Nee.
0: Zolang die tap open staat, kun jij niet wegkrijgen.
1: Ik snap niet wat je bedoelt.
0: Dus ja.
1: Dat is voor mij ook al lang geleden hoor, dat ik voor de lol daar te weg geweest inmiddels.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar ik bedoel, als je daarheen gaat. Ik zou er sowieso niet met mijn vrienden heen gaan.
1: Nee?
0: Nee.
1: Niet naar Q?
0: Dat sowieso niet. Maar sowieso niet naar een dart. Als je dan met je vrienden, dan ga je niet naar je werk toe.
1: Nee, ik snap wat je bedoelt, ja.
0: Dat zie ik al zo vaak en dan hoef ik daar niet heen. Dus voor mij is dat anders. Maar ja, voor hetzelfde geld hebben mensen wel gewoon een geweldige avond gehad.
1: Ja, maar het is wel... Je had een paar geleden week nog in Nederland een keer een Eurotour. Dan ben je al teleurgesteld als daar van de top 8 er maar 4 in zitten. Weet je wel?
0: Ja, vroeger was dat helemaal. Hè? Dat gewoon als er van de top 8 1 of 2 afzijden, zei je, oh, dat is zonde, weet je. Bedoel, dat had wel leuk geweest die er ook waren, maar... Ja, tegenwoordig is het gewoon, ja, van de top 10 deden er 4 mee, geloof ik.
1: In ieder geval van de top 8 deden er 2 mee.
0: Dat
1: is niet veel.
0: Dat is niet best.
1: Nee.
0: Maar het is ook
1: de hele play-offs, Lidl had al afgezegd. En daarna kwamen Humphries, Clayton en Price nog bij.
0: Maar het is ook niet een incident.
1: Nee.
0: Het is gewoon nu structureel dat iedereen maar afzegt.
1: Ja, het is ook die, je hebt wel vaak gezegd, Eurotours krijgen minder waarde.
0: Ja.
1: Dat is met dit ook. Je zit eigenlijk naar een soort B-toernooi te kijken.
0: Ja.
1: Maar wat het kromme eraan is, dat het is wel hoe een normale Eurotour die wel belangrijk, of waar wel de toppers zijn, wordt hetzelfde betaald.
0: Ja.
1: Dus daar heb je hele scheve houdingen.
0: Daar kan je niks aan doen natuurlijk.
1: Nee, je kan nu niet zeggen van hij is maar 20.000 waard. Deze.
0: Daarom kun je gewoon zeggen dat Van Gerwen echt een hele goede keuze hebt gemaakt om hier niet heen te gaan, als de rest er niet is.
1: We hadden daar toevallig gisteren nog een telefoon over, hè? Ik zei, dit was toch de kans?
0: Ja, dat is wel heel goed gepland.
1: Nou, is dat eigenlijk wel, als je kijkt naar Van Gerwen, als je die deed dan niet mee, maar als we hem even eruit lichten, hier had hij toch moeten zijn. En hij denkt dat hij van iedereen natuurlijk ook gewoon kan winnen. En misschien is dat ook zo. Maar als je dit deelnemersveld ziet, is de kans wel even nog wat groter.
0: Ja, uiteraard. Maar met wat hij in zijn situatie had hij toch gewoon aankomende week dan af moeten zeggen.
1: Ja, had hij de Nordic Masters moeten skippen.
0: Dat is een bitterballen toernooi.
1: Ja.
0: Daar gaat nergens over.
1: Ja, ja. Nou ja, we gaan het donderdag daar nog uitgebreid over hebben. Dus.
0: Ja, leuk toernooi, mensen. Kijken van het weekend.
1: Kijken donderdag.
0: Ja, dat is echt,
1: nou, het weekend maakt me niet zo uit, maar donderdag niet.
0: Ja. Oh ja, en donderdag, ja. Maar ja, nee, daar staat iedereen is daar vol gemotiveerd.
1: Ja.
0: Maar dan zeg je toch, dan speel ik deze en dan ga ik daarna.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zijn keuzes.
1: Heb je nog een laatste poging gedaan vorige week?
0: Nee. Ja, was echt heel zelfverzekerd daarin. En standvastig van, ik ga op vakantie met mijn kinderen die week. Dus dan... Ja, dan is dat ook gewoon klaar, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, uiteindelijk... het is zijn keuze, het is zijn carrière, het is allemaal... als ik zijn begeleider zou zijn... dat je echt een samenwerking heeft daarop op papier en alles... Dan zou ik zeggen van, ja, dit gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Maar ik ben nu gewoon alleen... Ik geef hem advies en ik probeer hem te helpen waar ik kan.
1: Mentor.
0: Oh, nou, dat vind ik ook weer zo'n woord. Nee, ook niet.
1: Nee,
0: maar gewoon vrienden onder elkaar. Maar als ik hem zou begeleiden, dan zou het sowieso helemaal anders gaan. Dan zou ik zeggen, op deze manier heeft het niet veel zin om verder te gaan samen.
1: Nee. Je bedoelt, met wat bedoel je dan op deze manier zo? Dat...
0: Zoals hij het nu aanpakt. Ik bedoel, daar zou ik zeggen, hier sta ik niet achter. Kijk, we zijn heel goed bevriend, dus ik zal hem altijd helpen, maar... Het is niet zo dat hij op dit moment de dingen doet wat ik zeg van ja, oké, hier in deze aanpak geloof ik in. Dus ja. Maar dat zijn keuzes die hij maakt. Als hij denkt dat het wel lukt, dan moet het ook gewoon zo gaan.
1: Ja, af en toe gevoel dat je tegen een muur praat?
0: Nee, dat valt wel mee. Alleen het is ook niet zo dat hij helemaal nergens naar luistert of zo. Hè. Dan nee, zou je zeggen van
1: hij zegt wel op deze manier moet hij niet doorgaan, natuurlijk.
0: Eigenlijk. Nee, maar dat hij weet het. Hij denkt er blijkbaar anders over. Dus dan moet hij moet dat doen. Het is zijn carrière. En uiteindelijk wordt hij afgerekend op zijn prestaties, niet ik.
1: Nee.
0: Dus ik krijg alleen af en toe te horen dat ik er niks van kan.
1: Als begeleider?
0: Ja.
1: Ja.
0: Terwijl, ik ben natuurlijk niet zijn begeleider.
1: Nee.
0: Maar ja, je probeert elkaar te helpen. Kijk, als je echt iemand zijn begeleider bent, dan wil je dat het gaat zoals jij dat, want dan heb jij een visie.
1: Mm-hmm.
0: En dan zeg je, oké, we gaan het zo en zo doen. En als iemand dan volledig afwijkt van jouw mening, dan zeg je van oké, dan moeten we niet samen blijven werken.
1: Nee.
0: Maar nu is het gewoon, ja, ik help hem waar ik kan. En dat is het.
1: Ja, oké. Nou goed, ja, het is toch zonde dat hij er niet is geweest afgelopen weekend dan.
0: Ja, dat zeker.
1: Voor Boerthuis is wel echt gewoon een goed weekend, hè? Ook, toch?
0: Ja, als je een toernooi vindt, is het best een goed weekend.
1: Ja, nee, maar als je ziet hoe die toch verder
0: dat gespeeld gaan we wel even uitspraken. Ja, die jij je maakt.
1: Maar er zijn ook spelers die best wel ver kwamen zonder al te goed te spelen.
0: Nee, maar hij speelt de laatste tijd gewoon sowieso wel goed, hè?
1: Ja.
0: Als je ook gewoon kijkt, finale weer 100 gemiddeld, daarvoor ook. Hij doet het gewoon erg goed.
1: Ja, wie ook een goed weekend had? Ja, de Joyce is ook, die werd tweede. Nou, daar mag je ook heel tevreden mee zijn. Maar Jimmy van Schie, met zijn debuut op de Eurotour, gewoon even een kwartfinale.
0: Ja, die mag ook gewoon echt blij daarmee zijn natuurlijk. Hè. Zijn eerste Eurotour en dan meteen een kwartfinale halen. Gewoon meteen de openingsdag gewoon 6-0 winnen. Dat geeft natuurlijk een goed gevoel. Je ziet ook wel dat hij wel thuis is op het podium. Dat hij daar niet aan hoeft te wennen.
1: Nee.
0: Toch wel wat podiumervaring opgedaan.
1: Bij de WDF natuurlijk en Modus.
0: Ja, precies. Hij heeft best wel veel gespeeld. Dus dat zal voor hem een goed gevoel geven dit. En dat het ook gewoon voor zijn toekomst, voor zijn WK-plek... zal hij goede zaken gedaan hebben.
1: Ja, Doets strandde ook in de kwartfinale. Die kwam tegen een Ricky Evans, zoals we laatst al zeiden. Die kan ineens, heeft die moment, verandert hij in Luke Lidler... Heel kort.
0: Ja.
1: En dat deed hij op het einde tegen Doets. En daardoor won hij de partij.
0: Ik denk dat Doets een klein beetje teleurgesteld zal zijn.
1: Ook als hij verder in het schema keek.
0: Die zal gedacht hebben van met deze 8 kan ik hem winnen. En die is natuurlijk ook gewoon in een hele goede vorm. Die zal best wel gedacht hebben van deze kan ik wel eens gaan pakken. Tegen Evans was hij natuurlijk favoriet.
1: Ja, zeker. En tegen Joyce ook, denk ik.
0: Ja, precies. Dus ik denk dat hij wel toch wel een klein tikkeltje teleurgesteld zal zijn.
1: Ja,
0: dat hij een jaar geleden zou zeggen... een geweldig kwartfinale Eurotour.
1: En Nijman?
0: Ja, die zal het ook hebben.
1: Ja.
0: Nijman is nog steeds goed. Maar niet meer dat geweldige wat hij een maand, twee maanden geleden
1: had. Het is niet dat de 105 gemiddelde is, jongen, de oren vliegt.
0: Ja, dat hij niet meer kan missen. En dat is ook gewoon logisch, hè. Want ja, als dat het is, dan heb je hem zo in de top 4 van de wereld... als hij dat blijft gooien. Maar, hij gooit nog steeds goed. En hij, alles is in controle bij hem. En weer een goed resultaat. Maar Hij kon net niet bij dat beetje extra brengen in deze wedstrijd.
1: Nee, dus dat waren onze drie beste Nederlanders die wel heel snel eruit gingen. Allemaal, toen was ook als kijker, was het toernooi wel klaar, hè?
0: Ja, heel snel eruit, gewoon kwartfinale.
1: Ja, maar snel achter elkaar bedoel ik.
0: Ja, dat was echt zonde, niet dat er eentje nog even doorgaat.
1: Nee,
0: dat,
1: precies.
0: Ja, dat is ook voor het kijken even een stuk minder. Als je dan de halve finale zit te kijken, dan denk je... Ja, daar hadden wij het gisteren nog even over. Dit had net zo maar de eerste ronde van de vrijdagavond kunnen zijn.
1: Vrijdagmiddag zijn we ook.
0: Oh ja, vrijdagmiddag zelfs, ja.
1: We zeiden Joyce tegen Woodhouse, als dat de eerste rondeloting was, zit er gewoon op de vrijdagmiddag.
0: Ja, en dat is nu dan de finale, dus... Ja, toch wel een probleem voor de PDC, denk ik.
1: Ja, dat we misschien niet zo snel kunnen oplossen, maar we hebben zo nog wel een stelling erover. Op het einde ging het ook, van de middag ging het nog mis voor Van Veen, die nog knap terugkwam tegen Chisnell. Die verloor eigenlijk met 6-5. Van Veen was nummer 1 geplaatst natuurlijk. Ik denk wel tegen Van den Bergen. Redelijk goede partij.
0: Ja, dat hij goed terugkwam. Ik vond Dimitri ook gewoon goed.
1: Ja.
0: Gewoon goede scores.
1: Maar is hij Van Veen?
0: Dat het er wel weer mooi uitzag. Maar Van Veen kwam 5-2 achter. En dan toch die wedstrijd eruit slepen. Dan hoop je dat hij daar weer een klein beetje wat extra's van krijgt.
1: Mm-hmm.
0: En dat was niet, want Chisnell was nou ook niet in de beste vorm.
1: En die was s'avonds helemaal niet best tegen Joyce. Toen was het een beetje klaar bij
0: dus ja, bij Van Veen is het gewoon op dit moment heel hard werken om terug te komen. En ook niet te snel willen en niet te snel panikeren.
1: Maar mag hij ook wel kritisch zijn dat ook met dit deelnemersveld, om het nogmaals terug te halen, je bent nummer 1 geplaatst, nummer 3 van de wereld. Was dit voor hem ook een kans geweest om het toernooi te winnen?
0: Ja, zeker. Nee, maar kritisch moet hij zijn. Zeker, en ook op zichzelf. Maar ik denk dat hij ook af en toe denkt van... goh, als ik mijn vorm van 3 maanden geleden toch nu had gehad...
1: had hij wel wat meer Eurotours misschien wel gewonnen.
0: Dan had hij waarschijnlijk gewoon gisteren gewonnen, weet je. Dus ja. Maar ja, dat kun je zelf niet plannen, hè. Dat was waar.
1: Ja. Dus, maar nou goed, rondom het WK was ook niet per se een slechte planning, denk ik.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar ja, uiteindelijk zie je vaak van die statistieken voorbij komen. Dan zie je Van Veen 1 Pro Tour gewonnen.
1: Ja, en het EK.
0: En dat nee, maar dan hebben ze het over die Pro Tour ranking, weet je, Eurotours en bij elkaar. En dan zie je toch maar 1 Pro Tour staan.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk voor de nummer 3 van de wereld redelijk aardig. Ja,
1: dat wel inderdaad.
0: Geef wel aan hoe constant en hoe goed hij in die andere toernooi is geweest.
1: Ja, precies.
0: En hoe vaak hij ver komt.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk voor de nummer 3 van de wereld veel, veel te weinig.
1: Ja, uiteindelijk is dat wel de conclusie, denk ik, die hij zelf ook wel eens zal trekken.
0: Nee, maar dat doet hij al. Want hij zei ook in de Premier League dat hij van baalde dat hij elke keer tweede werd. Weet je, dat hij... Hij is gewoon een beetje de zoete melk van het darten.
1: Nou, we hebben de kop van de podcast ook weer. Van Veen is de zoete melk van het darten.
0: Ja. Oh, nou. Maar ik hoop dat hij uiteindelijk nog wel net zoveel wint als zoete melk.
1: Precies, uiteindelijk is het...
0: Dan is het ook nog goed, hoor.
1: Dan, als je zo'n carrière uiteindelijk nog weet na te streven, inderdaad.
0: Dan is het helemaal geen probleem.
1: Zeker niet. Dimitri van den Berg, je noemde hem al. Won van Soeter. Waar Soeter ook niet helemaal bij de les was, had ik idee, die wedstrijd.
0: Dat was een hele matige wedstrijd. Maar
1: van beide wel.
0: Van allebei, ja, dat was helemaal niks.
1: Maar het staat wel Van den Berg, ja. Ik vind het nog steeds, je zegt het ziet er wel weer oké uit, maar het is wel moeilijk om nog te zien, hè?
0: Ja, ik zei niet, het ziet er oké uit. Hij gooide wel weer aardig.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon helemaal veranderd. Die worp is anders. Zijn zelfvertrouwen hier gewoon is nog niet hoog.
1: Nee.
0: Maar er zit wel, vergeleken met WK, zit er wel duidelijk een stijgende lijn in. Er zit wel progressie in.
1: Ja.
0: Ik vind het wel beter dat hij speelt. Vaak gewoon toch 3 trippels, wat je ziet. Dus ja, ik vond het... Er zijn in ieder geval aanknopingspunten voor hem om mee verder te gaan.
1: Ja, had voor mij wel 400 dagen niet op een podium gewonnen. Voor mij. Bizar, hè? Ja. Ja,
0: dat is wel lang, ja.
1: Dat is misschien ook wat fouten in de dartsport op dit moment. Dat je gewoon... Normaal ben je helemaal weg van het gevaar van de ranking. En hier kom je als reserve kom je nog in het toernooi.
0: Ja, dat is met die 2-jarige ranking. Dat klopt eigenlijk niet natuurlijk. En dat is ook... Maar dat is gewoon... Eigenlijk komt hier eruit waarom ze het doen. Bescherming van hun topspelers.
1: Ja, dat is letterlijk hier het voorbeeld inderdaad.
0: Waarom ze het doen.
1: Dus. Ja. Wat verder misschien ook nog wel leuk was om te zien... was Justin Hood. Tenminste, voor wat hij mee dan hop minder. Maar die werden naar de slagbank geleid door de Hood. Die had een beetje zijn WK-vorm terug in die 2 wedstrijden.
0: Ja, je ziet het ook vaak op de vloer nog wel. Weet je, dat hij af en toe van die wedstrijden heeft... dat hij... het blijft gewoon een goede speler. Mm-hmm. En ja, na de WK is het altijd afwachten. Hoe gaat hij doorpakken? En in het begin dachten we nog van... het gaat nog niet echt heel erg goed.
1: In het begin van het jaar op de Pro Tour.
0: Ja. En nu zie je langzaam dan toch wel... dat hij nog steeds gewoon wel veel kwaliteit heeft. Gewoon makkelijk, hoor.
1: Ja.
0: Ook niet bang om te winnen.
1: Het ziet er misschien een beetje gek uit omdat het met links is.
0: Ja, blijf eentje, weet je. Gewoon, ik kan er wel... Ik vind het leuk om naar te kijken.
1: Het is een goede aanwis.
0: Ja.
1: Het is een beetje de... Je zegt dat de normale versie van Ricky Evans, iets gecontroleerde versie.
0: Ik weet niet welke vergelijking je
1: gewoon
0: dan.
1: Een leuke, goede subtopper, alleen wel wat constanter misschien dan Evans. Evans is natuurlijk een beetje een gek natuurlijk.
0: Maar ja, we moeten natuurlijk. Evans loopt al 10 jaar mee, misschien langer.
1: Mm-hmm.
0: Met hem moeten we maar afwachten. Want hij moet nog eigenlijk gewoon zijn topvorm halen.
1: Ja.
0: Eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Hij is nu stijgend. Ik weet niet waar hij op de wereldranking staat, maar dat zal rap gaan natuurlijk nu.
1: Ja.
0: En dan kijken waar hij eindigt. Hij moet ook gewoon matchplays Grand Prix en dan kunnen we gaan kijken waar zijn plafond ligt.
1: Ja.
0: Maar dat hij in potentie gewoon een hele goede speler is, dat heeft hij wel bewezen.
1: Dat heeft hij op de WK zeker laten zien.
0: Hij haalt de kwartfinale en haalt nu nog steeds wel goede resultaten. Als je het afzet tegen bijvoorbeeld Scott Williams.
1: Ja.
0: Die haalde de halffinale en daarna was het eigenlijk gewoon net aan top 32 na 2 jaar. Om en erbij. En ja, het is gewoon niks geworden.
1: Blijft toch jammer dat Hoed Noppert uit de Premier League heb gerand, hè?
0: Dat blijft altijd. Dat neem ik hem kwalijk.
1: Dat neem ik hem kwalijk,
0: dat is duidelijk, hè, die kleine.
1: En toen probeerde hij daardoor mee nog goed te maken om Rock ook te verslaan.
0: Ja, en die sloopte die.
1: Die sloopte die inderdaad. Alleen Rock had een bepaalde, ik denk dat al de sterren geschreven stond, dat die moest erbij zijn, hè, die Premier League. En hij heeft veel toegevoegd.
0: Ja, dat was uiteindelijk een geweldige keus.
1: Dat was uiteindelijk een geweldige keus, inderdaad.
0: Dat is allemaal achteraf. Maar,
1: dat is achteraf, ja.
0: Maar alleen, ja, die Wood, dat wordt hem niet in dank afgenomen. Die hoeft nooit naar Friesland te gaan, in ieder geval.
1: Nee. Want dan zijn we op te wachten.
0: Nou, heel Friesland.
1: Ja, heel Friesland erachter.
0: Ja.
1: Vooral die Jouren, daar moet hij niet komen.
0: Nee, precies.
1: Nee, goed. Iemand die er wel weer was. Leuk om weer te zien. Espenon. Alleen, het was niet zo best, hè, tegen Doets.
0: Nou, ik vond dat hij best wel redelijk begon. Maar Doets is natuurlijk ook gewoon een vervelende loting. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ik zag ook de statistieken dat hij gewoon echt regelmatig van Doets op zijn eieren krijgt. Ja, dan is dat ook niet de lekkere tegenstander.
1: Nee.
0: En hij heeft natuurlijk, wat had hij, anderhalf, 2 maanden bijna geen toernooi gespeeld?
1: Anderhalve maand toch?
0: Anderhalve maand. Dus ja, als dat dan je eerste toernooi weer wordt, dan is dat natuurlijk dat is niet fijn. Dan hoop je toch op een iets makkelijker eerste.
1: Nee, maar maakt ook niet een stabiele indruk of zo.
0: Nee, maar ja, dat kan toch ook niet. Hoe hij dat aanpakt. Hij speelt niks.
1: Nee, heel apart. Voor iemand waar je ook van ziet dat het iemand is die echt wel leeft voor zijn sport. Heb je het idee, harde werken. Heeft natuurlijk ook niet het grootste talent.
0: Nee, en dan,
1: heeft er altijd heel hard voor gewerkt.
0: En dan is het toch onbegrijpelijk dat de man gewoon geen motivatie heeft.
1: Ja.
0: Het is ook niet zo dat ze hem. Weet je,
1: ineens voelt het ook een beetje zo.
0: Ja, uit die Premier League gehouden. En dat hij dacht van, wacht even. Ik ga nu even zorgen dat ik dit jaar heb ik meer vrij.
1: Ja.
0: Dus nu ga ik daar zo mijn ranking neerzetten dat ze volgend jaar niet omheen kunnen. En dan kan ik dan wat
1: zoals Kleten natuurlijk gedaan heeft, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar als je dan nu alles speelt, dan nu heb je veel meer vrij.
1: Ja.
0: Hij wil volgend jaar die Premier League, dan wordt het veel drukker. En dan, het is eigenlijk niet te rijmen wat hij doet.
1: Nee, heel apart.
0: Maar ja, aan de andere kant, als jij gewoon nul motivatie hebt, dan kan je er wel heen gaan, maar dan wordt het ook niks.
1: Nee, maar het blijft vooral raar met iemand, wat ik zeg, die er altijd hard voor heeft moeten werken ook. Dat je dat ineens niet meer kan opbrengen. Die zou je eerder bij iemand verwachten waar het altijd al vanzelf is gegaan.
0: Nee, dat klopt. Maar misschien doordat hij die Premier League niet speelt, zoveel vrije tijd dat het ook wel even lekker is voor hem. Misschien profiteert hij er wel van in het najaar.
1: Wie weet.
0: Dat zou zo. Dan zegt iedereen van, dat was een goede keus.
1: Ja.
0: Maar op dit moment denk je van, wat is hij aan het doen?
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Goed, laten we dit toernooi afronden, toch?
0: Nou, wat jij wil. Jij bent hier de presentator.
1: Ja, de host.
0: De host.
1: Ja. En jij bent onze prominent.
0: Ja.
1: Goed, de stellingen. Mike de Dekker heeft wat geflikt bij Den Dolsen.
0: Maar dat lijkt het. Ja, eens.
1: De PDC moet kaderregels stellen om spelers meer te laten spelen.
0: Oneens.
1: En de playoffs van donderdag waren de beste ooit.
0: Eens.
1: Kijk, dan gaan we daar zo over hebben. Toch nog een beetje dus terugkomend op het toernooi. Waar Den Dolsen, Mike de Dekker had zijn opkomst gehad. Hè? En Den Dolsen, de commentator, de welbekende Engelse commentator, die had nog wat aan te merken op de wokkelsong van Mike de Dekker.
0: Klopt.
1: Even naar luisteren.
2: Don't worry about a thing, because every little thing is going to be all right. Except I've lost my last 7 games on the Euro Tour. I've lost 10 of my last 11. The only person I've beaten all year on the Euro Tour was a host nation qualifier. I've got $3,500 on my European Championship order of merit at the halfway stage of the Euro Tour, which is less than Adam Gavlas, among many others. And despite being World Grand Prix champion, things are not looking great. But every little thing is going to be all right.
1: Dat zal hem dwars of zo, hè? Ja. Hij moest het nog even allemaal opzommen.
0: Ja.
1: Die maakt denk ik al thuis even teruggeluisterd, denk ik zo.
0: Ja, ik denk dat vanaf nu iedereen gewoon met zijn opkomstnummer ook wel even oplet wat erin gezegd wordt. Want ja. Dan krijg je hem om je oren.
1: Maar waar komt dit vandaan?
0: Ja, dat weet je toch niet. Maar want Dan Dawson is natuurlijk altijd heel goed ingelicht. Dus die zal alles doorgenomen hebben.
1: Uh-huh.
0: Hoe zijn jaren alles verlopen is. Ja, en als je die statistieken ziet en dan met het opkomstnummer. Dan krijg je dit.
1: Dan krijg je dit inderdaad. Ja. Want het was.
0: Hij zou deze ook in de arena kunnen noemen.
1: Ja. Ook met de situatie van Ajax erbij bedoel je.
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou ja, inderdaad, maar het is toch. Het kwam een beetje gek over, vond ik wel. Een beetje te of zo.
0: Ja, nou ja, weet je, het is, uiteindelijk moet je er ook gewoon tegen kunnen. Je wordt afgerekend op je prestaties. Je moet een grote jongen zijn. Je krijgt ook alle credits als je wint. Dus als je verliest, dan moet je ook wel veel verliest. Ja, dan krijg je hem ook om je oren.
1: Maar we hadden het hier vooraf over. Ik vind het een beetje makkelijk om bij Mike de Dekker te doen.
0: Ja, tuurlijk. Dat,
1: bij Marco van Gerwen was misschien.
0: Dat had interessanter geweest.
1: Dat bedoel ik.
0: Maar ja, hij haalt hem nu uit het. Uit zijn opkomstmuziek. Maar je moet er ook niet zwaar aan tillen natuurlijk.
1: Nee, maar je had bijna het idee dat de commentaar op de speaker stond. Dat maakte denk ik zelf ook had gehoord. Die gooide echt geen reet daarna.
0: Nee, die was niet best, nee.
1: Tegen Jimmy van Schie.
0: Ja, in het begin van het jaar zei hij ook gewoon dat hij met wat andere dingen bezig was. En, ja, maar hij heeft het nog niet voor elkaar gekregen. Dat,
1: erg zoekende.
0: Ja, het is ook met Mike is natuurlijk een uitgesproken mening. Hij heeft een bepaald ding, maar het is niet de meest positieve. Het is eigenlijk de tegenhanger van Dimitri.
1: Ja. Dus ja.
0: Maar dan kan je ook alles zwaarder hebben als dat je alles positief ziet. Mm-hmm. Dus ja, ik spreek hem te weinig daarvoor. Ik weet niet hoe die erin staat. Maar het begint wel een beetje zorgwekkend te worden natuurlijk op deze manier. Want ja, die gaat natuurlijk een klapper op die ranking maken.
1: Na die Grand Prix valt hij gewoon de top 32 uit als het er nu zo voor staat. Dus.
0: Ja, ik weet niet waar hij dan terechtkomt, maar dat zal wel behoorlijk zakken worden.
1: Zullen we even kijken, als we naar het WK bijvoorbeeld kijken, wat natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste is, dan valt hij terug naar 36.
0: Ja.
1: Dat is voor iemand die nu in de seeding staat, zoals we dit weekend nummer 11 geplaatst.
0: Ja, dan gaat het in één keer hard en vervolgens natuurlijk ook nog. Dus Nee, maar ja, en je kan altijd zeggen van er komen ook wel weer goede tijden, maar wie zegt dat? Dus ja. In je hoofd zit het altijd slecht natuurlijk. Je denkt maar van, hij heeft een huis gekocht, alles erbij. Weet je. Je bent toch bezig met van, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja.
0: Ja, je wil het heel snel omdraaien, maar dat is niet zo eenvoudig.
1: Nee.
0: En dan ga je toch nadenken, je gaat trainen, je bent bezig. En dan met training gaat het wel lekker. En dan ga je naar de wedstrijd en dan gooi je dit. Ja, hier kan je heel weinig vertrouwen uithalen.
1: En dan zou best weten dat hij wat mindere reeks heeft gehad. En het is toch altijd fijn dat Dan Dawson dan het even exact heeft. Hè?
0: Die het nog eventjes vertelt. Maar nogmaals, dat hoort er ook bij. Hè?
1: Dat hoort erbij, ja, zeker, zeker. Dan moet je, weet je, toen de Grand Prix won, komt de lof.
0: Ja, dan krijg je van iedereen alle credits.
1: En dat was ook geweldig dat hij won.
0: En daarna speelde hij ook nog een goede Grand Slam. Had hij moeten winnen van Littler. Dat kon niet op. Ja, en eigenlijk begin vorig jaar, nadat hij die Premier League afwijzing kreeg, is het eigenlijk min of meer gewoon alleen maar minder gegaan.
1: Goede World Series natuurlijk nog wel gehad, hè? Waar die de finale toen haalde.
0: Jawel. En natuurlijk wel oké, maar dat was ook nog allemaal redelijk in het begin.
1: Ja.
0: Ja, die World Series was dan nog in Australië volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Maar ja, World Series moet je echt wel met een korreltje zout nemen.
1: Ja. Nogmaals, donderdag, de Nordic Masters.
0: Nee, ik weet het. En het zijn leuke toernooien om te kijken. En die spelers, het is niet zo dat ze niet hun best doen of zo. Maar het is natuurlijk wel een hele ander gevoel als dat ze bijvoorbeeld afgelopen donderdag op het podium stonden.
1: Ja, nee, dat klopt zeker inderdaad. We gaan straks naar donderdag, maar nog even over de kaderregels wat eventueel zou kunnen. Jij zei bijvoorbeeld dat bij tennis dat je die Masters Series, daar mag je er maar eentje van missen.
0: Ja, ik weet niet of het eentje is, maar dan moeten ze in principe moeten naar Nederlands, mag je niet aan de finals mee.
1: Stel, je zou nu zeggen, je moet 80% van de Tour moet je spelen, anders mag je niet meedoen naar het WK.
0: Ja, dat gaat niet, vanwege televisie. Kijk, met tennis heb je natuurlijk niet één televisiemaatschappij die alles uitzendt.
1: Nee, maar dat verschil. Ja, dat is ook
0: dus bij tennis hebben ze gewoon maling aan. Als jij niet meedoet, doe je gewoon niet mee. Weet je, dan mag je dat andere toernooi ook niet meedoen.
1: Maar zouden ze in dat ook niet gewoon meer moeten gaan hebben?
0: Ja, maar dat zeg ik. Dan gaat het, stel je voor, Luke Littler speelt 75%. En dan gaat de televisie zeggen, die doet mee. Anders hebben jullie een probleem met ons. Want ja, hij zorgt voor de kijkcijfers. Het is nummer 1 van de wereldkampioen. Dat ga je niet zomaar krijgen. Kijk, als jij over maar de hele wereld alleen maar van die televisiemaatschappijen hebt, dan valt er eentje weg. Ja, dan komt de volgende wel weer. Dat is natuurlijk niet bij DAZN.
1: Nee, dat is ook wel zo.
0: Sky heeft natuurlijk best wel veel te vertellen.
1: Daar is dan, ja, misschien
0: die betalen echt een bak met geld.
1: Ja.
0: Dus die gaan gewoon zeggen, ja, we willen hem op het toernooi hebben. Sterker nog, als Littler het hele jaar de Players Championship Finals niet, geen Players Championship toernooi speelt, en hij doet niet mee in de finals, heb je best kans dat zo'n televisiemaatschappij zegt, dat moet anders. Want die moeten we volgend jaar gewoon erbij hebben.
1: En dat zal waarschijnlijk eerder gaan gebeuren dan dat ze zeggen, we gaan strenger richting het WK.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Inderdaad. Ja, ik denk misschien te veel uit sportminded.
0: Nou, maar dat is natuurlijk, en daarom begrijp ik ook heel veel mensen wel, dat ze zeggen, dat is geen sport. Het is een combinatie van sport en entertainment. Want dat wordt heel veel. De hele bedrijfsstrategie van Matchroom, van de PDC, is natuurlijk gewoon gebaseerd op commercie.
1: Nou ja, als je iemand die niet uit het darten komt en je wil diegene uitleggen hoe de Premier League werkt, die mensen lachen je vierkant uit.
0: Ja.
1: Dan worden mensen uitgenodigd.
0: Klopt.
1: Zoals een rock, omdat ze snel gooien.
0: Ja.
1: En leuker zijn dan bijvoorbeeld een noppert.
0: Ja, nou ja,
1: die veel beter
0: precies.
1: Kijk, dat kan je niemand uitleggen.
0: Als dat puur sport had geweest, de PDC puur sport had geweest, dan zeg je gewoon, ja, de eerste 8 zijn gewoon zeker van de Premier League.
1: Ja, precies.
0: Normaal niet een wildcard. Je moet gewoon de eerste 8 staan.
1: Ja.
0: Helemaal duidelijk. En de World Serie ook. En als het nummer 8 niet gaat, dan gaat nummer 9 mee.
1: Ja.
0: Als die niet naar een World Serie gaat, dat zou het moeten zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je echt op sport. Maar dan geven ze ook heel veel macht weg. Dat gaan ze nooit doen.
1: En dat gaan ze nooit doen inderdaad. Daarmee houden de spelers ook weer in het bedwang. En dat is eigenlijk de cirkel waar een soort van probleem is. Maar hun
0: En eerst was het natuurlijk allemaal, het werkte perfect. Want ze speelden toch wel al die toernooien. Maar nu krijg je langzaam dat Littler die speelt liever helemaal geen euro. Helemaal liever niet buiten Engeland.
1: Die wil eigenlijk liefst gewoon alleen majors. Liefst
0: gewoon Ben om de hoek.
1: Ja.
0: Ja, Humphries, die kennen het ook van allerlei om dingen te laten skippen. Nou ja, Anderson weten we het van. Price en Van Gerwen, dat zijn toch de grote kaartenverkopers.
1: Die waren toch allemaal dit weekend niet bij.
0: En die zijn er allemaal niet bij. En niet één keer.
1: Als ik een Kiel zou wonen, zou ik zeggen volgend jaar, nou, laat me even een jaartje gaan. Of koop last minute, koop je kaarten.
0: Ja, al kijk ik eerst wel even aan hoe deelnemersveld eruit ziet.
1: Ja.
0: En dan ga ik wel kijken voor kaartjes. Of je zegt van, nou ja, dan maak ik wel een trip naar een andere.
1: Ben benieuwd hoeveel last Maastricht ervan gaat hebben. Ook omdat qua reizen
0: niet makkelijk.
1: Is het nu ook niet makkelijk. Want natuurlijk de buitenlanders moeten op Amsterdam vliegen en dan nog rijden naar Maastricht. Dus
0: ja, en je kan ervan uitgaan dat de hele top al geplaatst is dan voor de EK. Dus dit kun je best wel.
1: Je moet hopen dat nu niet het geval is.
0: Ja. Dat Van Gerwen daar zal zijn en Gian, en de Nederlandse top, die zal er wel zijn. Dus,
1: ja.
0: En daar komt toch het publiek in Nederland komt daar wel op af. Dus daar hoef je niet zo heel erg ongerust over te maken. Maar het zou toch wel mooi zijn als we daar ook weer Littler, Humphries, Price, Kleed, en dat soort mannen allemaal ook daar aanwezig zijn.
1: Zeker. Zeker. Goed, over perfect gesproken wat je net al zei. De donderdag. De afgelopen donderdag.
0: Goh.
1: Wat een avond, hè?
0: Ja,
1: de play-offs. We hadden eigenlijk een beetje spijt dat we de afgelopen geen podcast deden.
0: Ja, als je dat van tevoren weet, dan zeg je, daar moet je over napraten.
1: Ja.
0: Alle legs gespeeld. Er zat van alles in.
1: Maar ook vanaf moment 1, hè? Want we zeiden het al, Little Price, weet je, dat begint rond 7:45. Je moet gelijk klaar zitten.
0: Ja.
1: Die halve finale ging ook gelijk los.
0: Ja, echt wel goed. Het niveau was ook gewoon echt fantastisch.
1: Ja.
0: En dan denk je van, nou ja, 9-4 of zo. Weet je. Ja,
1: het stond eerst heel lang dicht bij elkaar en toen werd het ineens 9-4.
0: Ja.
1: En toen weer 9-9. Hè?
0: Ja, en dan denk je toch van, nou ja, nu heeft Price hem liggen.
1: Mm-hmm.
0: En dan begint hij gewoon met 180 Littler. En ja, gewoon ook mooi om te zien dat ook Littler gewoon kwetsbaar was in die wedstrijd. Ja. En ja, dat hij toch te vroeg dacht, ik ben er al. Ja, dat was ook wel mooi om bij hem een keer te zien.
1: Ja.
0: Maar wel knap dat hij hem dan er toch weer uittrekt.
1: En ook wel, hij verdient het misschien voor de derde of laat het vierde keer zijn dat Price niet verdient om in de Premier League te zitten. Omdat hij buiten de top 10 van de wereld ook gewoon stond na het WK. Maar wat was er weer een aanwis, hè? Ook gewoon deze hele Premier League, maar ook deze finale avond. Hoe die dan ook weer...
0: 100%. Als je qua commercie kijkt, dan moet hij erin.
1: Ja, dat is 100%.
0: Op zijn prestaties van afgelopen jaar niet.
1: Nee.
0: Maar op commercie, ja, dat ken je niet om mijn.
1: Als je ziet in die finale hoe die op een gegeven moment... Ja, ik weet niet of het bewust op een gegeven moment Littler gek maken is. Die denkt het bijna van wel, dat hij ook in zijn gezicht valt iets doet. Hè?
0: Ja,
1: maar Littler best wel... Ja. Nou, je zag dat het hem wat deed.
0: Ja,
1: dat
0: werd er ook op aangesproken. Hè?
1: Ja, klopt. En je zag ook wel dat Littler...
0: Ja.
1: Dat onderhondje met Price was een beetje ongemakkelijk was het. Hè?
0: Ja.
1: Voor mij zei Jacques Nieuw, dat zei het ook in de commentaar van... zijn we een soort van vrienden.
0: Ja, ja, soort van. Ja precies. Ja. Maar gewoon wel meteen 180 erachteraan, hè, die prijs.
1: Ja, Price, ja, ja, klopt. En daarna weer het gebaatje
0: maar,
1: doen, hè?
0: Ja, maar dan zie je wel hoe Price in de wedstrijd staat. Die heeft gewoon echt maling aan iedereen.
1: Ja.
0: En dat moet ook natuurlijk. Maar die heeft er echt gewoon van... ja, het boeit me echt geen reet wat de rest er allemaal van vindt. Ik ben hier gewoon alleen maar om dat toernooi te winnen.
1: Mm-hmm.
0: Hij was wel van bewust... zichzelf van bewust dat hij ernaast zat. Dat hij dat niet had mogen doen, dat hij net naast hem liep.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, voor de rest is het gewoon weer verder. En ik mag dat wel. Die heeft wel echt een wedstrijdinstelling... en die komt dan gewoon echt om te winnen.
1: Ja.
0: En ja, die komt niet om vrienden te maken. En dat,
1: nee.
0: En daar hou ik toch wel van. En afloop geeft hij hem ook gewoon sportief een hand... en is het ook allemaal prima. Maar op dat moment wil hij gewoon, ja, wil gewoon winnen.
1: Ja, mooi toch?
0: En, ja, ik vind dat het zo gespeeld moet worden.
1: Alleen weer net niet.
0: Nee.
1: Weer niet.
0: Maar ja, en dat is natuurlijk wel zo. Hij komt 9-4 achter, komt hij tot 9-9 terug. Met goed spel en gooit hij ze soepel weg. En dan gaat hij toch een beetje denken, ik kan hem nu gaan winnen.
1: Ja.
0: En gooit hij de laatste leg, gooit hij geen klap.
1: Nee. Hey, je hebt misschien een beetje, had ik het gevoel dat hij toen een beetje vermoeid raakte. Je zag dat de pijlen zaten wat los in het bord ook of zo.
0: Nou, ik denk niet dat dat met vermoeidheid te maken heeft.
1: Maar dat je pijlen wat losser zitten, hoe kan dat zoiets?
0: Nee, zo'n spanning laatste? Op je arm.
1: Gewoon echt spanning.
0: Ja, dan kun je hem zachter weggooien.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als jij...
1: Daardoor gingen ze nog rechterop zitten staan en ja, los in het bord.
0: Op het moment dat je ze los weggooit, ja, dan gaat het wel, weet je. Je ziet het trouwens wel vaak, hè. Dat als een speler, die gaat natuurlijk met een bepaald verwachtingspatroon een wedstrijd in. De spanning zit er volop, het lukt allemaal niet, gooit niks. En dan beseft hij, oké, dit wordt hem niet vandaag, ik ga verliezen. En dan gooi je ze losjes weg en dan gaat het opeens een periode echt helemaal geweldig.
1: Ja.
0: Kom je terug en dan denk je zo. En dan ga je er weer wat van verwachten als het dichtbij komt en dan is het weer weg.
1: Dat is ook wel met dat schreeuwen tussendoor dan. Daarbij weet die Lidl ook wel een soort van te intimideren, wat uiteindelijk wel weer lukt.
0: Ja, maar ook als je met Price de eerste keer op het podium staat, dat is het ook wel. Want je staat zo en in één keer begint hij echt... volle bak te blaren.
1: Ja, is het echt wel next level?
0: Het is wel hard hoor, wat hij doet. Ja, vroeger tenminste. Ik ben natuurlijk nu al een tijd niet meer met hem op het podium gestaan.
1: Nee.
0: Maar dat was best hard hoor. Als je dan...
1: Als je een ranking moet maken, top 3, wie kon het nog meer?
0: Ja, Price dan wel echt op 1.
1: Dat is de hardste schreeuw ooit.
0: Ja, nou ja, dat had ik het meegemaakt wel in ieder geval. Ja. En dan had je... Lewis kon het ook wel hard. En Van Gerwen ook trouwens in het begin, hè?
1: Ja.
0: Want die stond ook altijd te luchtboksen en dan schreeuwen dat hij...
1: Dat is nu wat minder, helaas ook.
0: Ja, er valt weinig te boksen op het
1: moment. We zijn zelf veel voor ons gelden. Je kan af en toe de Nederlandse woorden kan je wel zien bij.
0: Ja.
1: Ja, goed. Nou, de minste wedstrijd van de avond, zo eerlijk moet je zijn... maar ook een geweldige wedstrijd was Humphries tegen Kleten.
0: Ja, maar ook, ja, inderdaad, weet je. Het wordt uiteindelijk toch 10-9. En, in het begin dacht ik, ja, die Humphries is gewoon veel beter.
1: Ja.
0: Maar Kleten bleef eraan. Hij vergeet geloof ik 6-3 of zo. Iets een behoorlijk gat te maken. Mm-hmm. En in één keer draait het om. En toen dacht ik, nou ja...
1: 9-7, denk ik, Kleten heeft hem.
0: Kleten die geeft het niet af. Want Kleten is ook vaak echt wel zo'n bijtertje, weet je. Die geeft dat niet meer af.
1: Ik zag echt de teleurstelling daarbij. Kleten denkt, oh...
0: Ja, ik zat er zo dichtbij.
1: En hij heeft er zo hard voor gewerkt, deze Premier League.
0: Ja.
1: Door gewoon tweede te worden natuurlijk ook in de competitie.
0: Ja, maar wel een matchpaal gewoon gehad. En ja, dan, ja, dat is altijd zuur.
1: Ja.
0: Als je die mist, weet je, dat kan zoveel verschil uitmaken.
1: Ja. En toen kregen we toch een toetje, deze Premier League. Oh.
0: Ja, ja.
1: En dan zie je... Premier League finale ooit?
0: Ja, daar kan niemand omheen.
1: Maar ja. Ik weet nog van Gary Wright was ook wel een hele spectaculaire, maar dat kwam meer door de misses van Wright. Ja, deze had tegen perfectie aan.
0: Ja, dat kwam omdat Wright toen 6 matchpijlen miste.
1: Ja, en van Gerwen uitgooide daarna met 180.
0: Ja, precies.
1: En ook een vol gezicht brult.
0: Ja. Maar dat was meer omdat er drama in zat.
1: Ja.
0: Dit was gewoon echt heel, heel, heel goed.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je ook wel dat als goed zijn dat deze twee op dit moment gewoon wel bovenuit steken.
1: Echt by far zijn dit de nummer 1 en 2 van de wereld, hè?
0: Ja.
1: Ja. Want als we even naar die finale gaan, je zat echt vanaf moment 1 zat je er natuurlijk in. Humphries pakte natuurlijk 2-0 voorsprong. Toen kwam Lidler erin, 3-2 voor hem. Toen was met de pauze, Humphries maakte op een gegeven moment gaatje 6-3. Dat werd teruggetrokken naar 6-4. Toen stond ze in de pauze, voor mij was het 114 tegen 111.
0: Ja, het was echt...
1: In de pauze.
0: Ja, maar volgens mij stond Humphries zelfs op 114.
1: Ja, zeker.
0: Die stond gewoon...
1: 114 tegen 115 aan, inderdaad.
0: Ja. En gewoon achter.
1: Ja. Nee, Humphries zat voor, hè, de pauze, 6-4.
0: Tuurlijk, ja. Sorry.
1: Ja,
0: maar het was ook weer zo gelijk, hè?
1: Want op een gegeven moment wordt het gelijk. En toen bleef het heel lang bleef bij elkaar. Toen dacht Lidler, nou, 9-9, cruciaal moment, even 10 darten.
0: Ja.
1: Oh.
0: En dan denk je, nu heeft hij hem. Maar dan zie je toch dat twee legs achter elkaar, dat niveau, dat het toch wel moeilijk is. Mm-hmm. En dat is ook wel iets wat je als speler moet analyseren. Is dat het heel vaak als iemand met een 11-12 darter breekt, is de leg daarna niet meteen weer zo heel erg goed.
1: Dus dan moet je eigenlijk dat dus makkelijker accepteren.
0: Ja, zorgen van laat het achter je en zit er meteen weer bovenop.
1: Zoals Van Barneveld zegt, ze kunnen niet zorgen dat ze tegen mij geen 10 darter gooien. Je moet dan zo denken van, die gaat hij nu nog een keer gooien.
0: Ja, maar je ziet het ook heel vaak, dat de leg daarna gewoon minder is. En dat zie je op alle niveaus. Hè?
1: Ja.
0: Dat als iemand een hele goede leg gooit, dat de volgende leg vaak gewoon echt een heel stuk minder is.
1: Ja.
0: En dat was bij Lidler nu ook.
1: Ja, want hij krijgt op een gegeven moment staat hij mag gooien voor 164 en Humphries staat op 208. En Lidler krijgt 164 in 6 pijlen niet uit. Krijgt ook maar 1 pijl op de dubbel. En Humphries wel 208 in 5 pijlen.
0: Ja.
1: En daar maakt Humphries natuurlijk wel het verschil in die leg.
0: Ja, precies. En dan wordt het 10-10. En dan denk je, nu is het Humphries, aan Humphries.
1: En dan begint hij met 140 Humphries, ja. Lidler ook.
0: Ja, maar dan gooit hij op 160, 61, 64. Waar stond hij op?
1: 156.
0: 156. Gooit hij gewoon een mindere beurt?
1: Ja, hij gooit op 156. In die laatste leg bedoel je nu toch? Gooit hij een triple 1 en dan krijgt hij uiteindelijk in 6 pijlen geen pijl op een dubbel.
0: Nee, dat bedoel ik. En dan laat hij het weer afweten. Ja. Dus ja. Maar en dan kun je zeggen, ja, dat is slecht. Weet je. Maar het was zo'n hoog niveau.
1: Ja,
0: je hebt het gevoel, je mag gewoon niks missen en alles moet perfect zijn.
1: Je moest continu naar de televisie blijven kijken.
0: Ja, dit was zo goed. Maar ook wel weer knap van Lidler. Hè. Je ziet hoeveel spanning erop staat. 54 over, gewoon grote 14 missen.
1: Ja.
0: En dan 1 pijltje krijg je maar. Hè. En dat is het verschil tussen winnen en verliezen. Ik geloof niet dat Humphries een volle hand gemist had.
1: Nee, dat is wel op dubbel 8 natuurlijk wachten.
0: Die stond klaar.
1: Kunnen we wel stellen dat hij op die 156 door met triple 1 te beginnen en daar uiteindelijk maar 43 van maakt.
0: Als hij daar een ton gooit, dan is het klaar, denk ik. Dan wint hij hem.
1: Ja, want dan krijgt hij daarna sowieso natuurlijk een matchstart. Twee waarschijnlijk zelfs.
0: Ja, ik geloof niet dat hij... Daarvoor speelden ze te goed om dat te missen.
1: Dus kan je net die ene pijl dat dan...
0: Ja, dat hij in de triple 1 gaat, dan verlies je dat toernooi.
1: En daardoor zag je ook dat hij dat zelf ook misschien dacht, daardoor de spanning, waardoor ze die ronde trekt.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja, maar daardoor denkt hij,
0: Weet je, dus je staat op 156 en dan denk je van, oké, nu kom op, weet je. Nu,
1: ja.
0: Je weet gewoon, 1 triple moet er minimaal in, want je moet onder de 60 punten komen, zo'n beetje 60 of minder hebben, zodat je 2 pijlen krijgt. Ja, dan begin je met een triple. Dan weet je, er staat zoveel druk op die tweede, derde pijl. En dan gaat hij er niet in. En dan als je naar het bord loopt, weet je ook gewoon, hier kan ik het wel eens op verkloot hebben.
1: Ja. En die beurt daarna ook geen triple dan met zijn eerste 2 pijlen. Ja. Lidler, wat je zegt, gooit hem uiteindelijk met die 54 finish, gooit hij hem uit. Als je ergens kritisch moet zijn op Humphries, als hij dan de pauze ingaat met 114, dan eindigt op 105.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar is het realistisch om te zeggen, je moet op 114 blijven?
1: Nee, zeker niet. Maar als je terug van de 105, kan je ook rekenen wat hij na de pauze heeft gegooid.
0: Ja, nee, klopt.
1: Dat dan het verschil heeft
0: dat is gemaakt. Dan. En bij Lidler bleef het gewoon 111, tot het einde bleef het gewoon hetzelfde.
1: Ja.
0: En dat geeft ook wel aan hoe goed dat ventje is. Dat het gewoon, er zit geen verval in.
1: Nee.
0: En je had niet het idee van, nou, het kan elk moment minder worden.
1: Nee. Na afloop ving onze VTM-collega Rudy Lansers hem direct na zijn winst op.
3: Ja, yeah, I've done very well for myself. But the emotions, as you can see, it's just been so tough in this Premier League campaign. I'm not asking for symphony. It was just, like I said, I was at home with FIFA. I didn't want to do it anymore. Bad performance in Brighton, like I said, like 79, 80 average, if that. And then the incident in Manchester, and then everything just came crashing down. But yeah, it's all worked out and we're here with the trophy. This is what I want to do, just keep going. I've won every major this year so far, the Worlds, win my World Masters, UK Open, and now this. And yeah, we keep going and I think it's Copenhagen next weekend, so there's no break.
1: Ja, hij zegt geen pauzes dit weekend, de Nordic Masters. Hij had natuurlijk wel zijn pauze had hij op de Eurotour. Dat vergeet hij, die telt hij niet eens meer mee, bijvoorbeeld.
0: Nee. Ja, dat komt niet eens in zijn gedachten om daarheen te gaan. Inderdaad.
1: Maar hij had eerst al zijn eerdere emoties bij Sky Sports.
0: Ja.
1: Was hij zeer geëmotioneerd. Zag je echt wat uitkwam? Het is wel echt een opkropper, is het, hè?
0: Ja, die heeft alles opgekropt, de hele Premier League lang. En dan is nu alles eruit gekomen.
1: Maar dat zag je ook met het WK toen. Ja. Toen hij voor de tweede keer aan het WK meedeed.
0: Ja, toen na de eerste ronde.
1: Ja.
0: Viel hij ook huilend in de armen van zijn moeder.
1: Dat hij van Ryan Meikle won.
0: Ja, maar dan zie je wel dat hij toch wel heel veel druk kent.
1: Mm-hmm.
0: Alleen hij laat het gewoon nooit mee.
1: Nee, hij loopt gewoon een beetje arrogant en zet een houding op.
0: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ik weet niet eens of het arrogantie is.
1: Nee,
0: het is gewoon zijn houding. Maar als je ziet gewoon wat het toch met hem deed. Want ja, na afloop, goh.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon dat hij aangeeft dat hij zelfs misschien niet meer wilde spelen.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij niet meer het podium op wilde. Ja, dan, het is ook wel goed om dat een keer te zien van hem.
1: Ja.
0: Ik denk dat mensen misschien ook wel iets beter Zeker. Gaan begrijpen.
1: Maar dan, misschien moet hij dat ook wel, of niet altijd te huilen, maar mag wel vaker wat
0: Maar
1: mag wel vaker misschien wat kwetsbaarder zijn in plaats van, weet je, I'm not bothered, weet je wel, dat toen op het podium. Dat scoort slechter bij het publiek dan.
0: Oké, maar dat was meteen na een wedstrijd. Hij heeft daarna nog interviews zat gehad om het een klein beetje menselijk te maken. Ja. Weet je? Dat je laat lijken van, ja, tegen Gian, dat had even anders gekund.
1: Ja, dat heeft hij ook niet handig aangepakt natuurlijk.
0: Hij pakt het allemaal niet handig aan.
1: Nee.
0: En daar moet je toch hopen dat hij mensen om zich heen gaat verzamelen. Die hem daar een beetje bij kunnen helpen. Een beetje kunnen wat inzien van, misschien kan je beter iets anders zeggen.
1: En dan zag je ook dus in Brighton dat hij 79, 80 gemiddeld gooit.
0: Ja, dat was meteen die week daarna.
1: Dat inderdaad de film met hem heeft gedaan, dat hij daar echt last van had.
0: Ja. En dat, dan denk je toch van, ja, dan hoop je toch maar dat je, weet je Van Gerwen die zegt ook van alles en nog wat.
1: Mm-hmm.
0: Maar die zit daar niet mee.
1: Nee.
0: Ook als hij een draai in zijn oren krijgt van iemand, dan zit hij niet mee, weet je. Dan denk je wel, het gaat gewoon weer verder. Maar die is natuurlijk ook gewoon even een heel stuk ouder.
1: Ja, is dat het ook niet? Dat we vaak gewoon vergeten dat hij is 19, dat je eigenlijk nog maar een kind.
0: Nee, dat klopt. Alleen je speelt nou eenmaal tussen de volwassenen. Ja. En daar word je ook op afgerekend. Dat is in elke sport natuurlijk zo. Je kan niet denken van, nou ja, oké, dan hou ik daar rekening mee.
1: Nee.
0: Maar ja, je moet alleen hopen dat hij er wel wat van geleerd heeft. Maar ik vond het goed om te zien dat hij ook gewoon zijn kwetsbare kant liet zien. Van,
1: heeft
0: me wel wat gedaan.
1: Dat hij zei, het was een zware Premier League. Dat oogde de laatste weken zeker niet zo. Want toen heeft hij echt flink wat punten gepakt. Maar dat het dus echt allemaal uitkwam, hè?
0: Ja. En ik geloof ook wel dat het zwaar is geweest voor hem. Omdat je natuurlijk, hij wordt elke week uitgefloten.
1: Ja.
0: En dan,
1: Ja, dat lijkt me toch geen feest als je iedere week op je werk komt en dat je wordt uitgefloten.
0: Ja.
1: Dat gebeurt hier niet.
0: Dat je hier binnenkomt en dat iedereen, goh, dan heb je hem weer, weet je. Ja. Dat je ook dat gevoel hebt de hele dag door. Ja, dat is toch niet fijn.
1: Nee.
0: Dus ja, en dan heeft hij het heel goed kunnen verbloemen. Dat moet je hem nageven.
1: Ja, dat heeft hij uiteindelijk zeker.
0: Het leek echt of dat het allemaal langzaam afgeleid of dat het hem echt helemaal nul interesseert.
1: Nee, precies. Humphries wel weer echt klasse hoe hij er ook mee omging alles, hè.
0: Ja, maar dat is echt een sieraad voor de dagsport.
1: Dat is echt een uitnodiging.
0: Zegt de juiste dingen, troost hem eventjes, weet je.
1: Dat, maar hij moet zelf ook zo balen dat hij weer zo dichtbij was. En...
0: Ja, ik denk dat heel veel spelers dit niet hadden gedaan.
1: Nee, die hadden zelf misschien wel huilend in het hoekje gezeten.
0: Ja, die zijn gewoon zwaar vertiefd geweest natuurlijk dat je net niet gewonnen hebt.
1: Ja.
0: Wat?
1: Jij geïrriteerd, ja.
0: Oh, geïrriteerd, je mag vertiefd, mag je niet zeggen?
1: Nou, zeg het nog een derde keer.
0: Nou ja, nee, maar hoezo? Mag je geen vertiefd zeggen?
1: Dat is netjes, toch?
0: Is toch netjes?
1: Bij Sky Sports had je nu boete gekregen.
0: Ja.
1: Daarover gesproken, vond je niet een beetje gek dat zij weggingen bij die emotie?
0: Ja,
1: je zag jou lille huilend. Ik denk, die wil je nu terug voor de kamer.
0: Ja, die gewoon om de tafeltje heen lopen.
1: Zo eromheen draaien.
0: Nog microfoontje eronder. Hey, we waren bezig met een interview, Pink.
1: Luc, kom even, ja. Dat zei je ook, Luc, kom even. Maar tegen de verkeerde eigenlijk, hè?
0: Ja. Ja, wel heel netjes van ze. Ja, maar de Sky is ook een beetje. Het is allemaal een beetje correct, hè?
1: Ja, het is wel.
0: Als ik Sky had geweest en ik had dat contract met de PDC afgesloten, had ik gezegd: ja, wacht even. Ik wil ook wel af en toe een verliezer aanspreken.
1: Ja,
0: niet alleen met de finale.
1: Dat hadden ze ook, Humphries.
0: Ja, wel, maar niet alleen met de finale.
1: Nee, inderdaad, nee. En Humphries daarna ook de pers nog netjes te woord gestaan. En ook.
0: Jazeker.
1: Maakt hij ook zeker weer een goede indruk. Nou, eindrapport van deze Premier League.
0: Maar ja, door die finale avond, alles erbij, 7,5.
1: 7,5, ik dacht eigenlijk dat het... Ik zat meer zelf te denken aan een 6,5, maar door die finale avond wil ik wel een 8 van maken.
0: Ja, omdat die finale avond maakte zoveel goed. Ik vond alleen die 16 weken duren gewoon te lang in dit format.
1: Ja.
0: Dat is misschien voor het publiek wat daar wekelijks zit. Dat je er één keer in de zoveel tijd, kijk, dat is leuk. Je ziet een winnaar van een avond. Maar voor de mensen thuis, weet je, ik heb nou wel dat die spelers wel gezien tegen elkaar. Ik zie ze zoveel tegen elkaar spelen.
1: Ja, nou, fijn dat ze rekening houden met jou. Dat ze gewoon niet meer
0: alleen, alleen Rock heeft het oude format aangehouden.
1: Die heeft geen finale gespeeld, hè? Ook.
0: En die speelde hem over het algemeen gewoon één wedstrijd per avond.
1: Ja, die heeft gewoon geen halve finale gewonnen, dus.
0: Nee. Klopt.
1: We hadden nog wat willen zien op die plek.
0: Zo is dat.
1: Hadden we nog wel eens willen zien. Nou goed, we ronden hem af, de Premier League. Het heeft lang geduurd allemaal.
0: Ja.
1: En nu gaat het nieuwe weer beginnen. Wie doet er volgend jaar mee natuurlijk, hè?
0: Ja, dat krijgen we vanaf nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gaat ook weer beginnen. Nou goed, daar hoeven we nu niet over te hebben.
0: Nee.
1: Donderdag zijn we er weer. En dan bellen we met iemand die dit weekend meedoet aan de Nordic Masters.
0: Kijk eens aan.
1: En het is geen Nederlander, maar hij spreekt wel Nederlands.
0: Kijk, nou, wie zou het zijn?
1: Spannend.
0: Ja.
1: Tot donderdag.
0: Tot donderdag.
4: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de Commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4:00 plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 700 kilometer file. Het is wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu in Noord-Holland en in Brabant. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je bijvoorbeeld een 30 minuten extra nodig tussen het Rottepolderplein en Akersloot. Er staat 17 kilometer file door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk-Oost 20 minuten extra door een auto met pech. Op de A27 Almere-Utrecht doe je er tussen Almere-Hout en Huizen een 30 minuten langer over. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A73 naar Nijmegen tussen Venrij-Noord en Boksmeer is het oponthoud nu 20 minuten door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan, en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is met 750 kilometer file wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer en 25 minuten extra. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, doe je er een half uur langer over, tussen Roelewarensveen en Den Haag-Zuid. De A9 naar Alkmaar, tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer, 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de A27 van Utrecht naar Breda doe jij tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten langer over.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Fire.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6:00.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materiaal en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen. Bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

sure what was going on.

0: is het weerbericht.
1: Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Voor morgen staat vooral wisselvalligheid op het programma. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wisselen in de ochtend wolken, zon en buien elkaar af. 'S Middags vallen verspreid over het land buien en bestaat de kans op onweer, windstoten en hagel. Tussen de buien door laat de zon zich zien. In de middag tikt de thermometer de 17 tot 19 graden aan. Op vrijdag verandert er niet veel, behalve dat de buien minder fel zijn dan de dag ervoor. De wind zit nog altijd in de zuidwesthoek en het is vrij fris voor de tijd van het jaar met 16 tot 18 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 richting Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. De A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormen nog 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege rommel op de weg. En de A27 naar Breda ook 25 minuten extra. Tussen Lexmond en Werkendam.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Jij bent...

Meer uit je radio. Meer uit je radio. Meer. Goede Zone FM.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst ervan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: zijn neef op jou.
1: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Nederlands elftal toch gebruikelijk ook wel een wedstrijd waarin je met lekker weer naar Oranje kan gaan kijken. En we zaten wij hier niet ongeveer een jaar geleden voor Nederland-Spanje met een fantastisch mooie avond. Echt heerlijk weer. Nou, het is qua temperatuur natuurlijk geen klagen, maar het regent wel. Maar ook dat is in het mooiste stadion van Nederland een schitterend gezicht. Onder de mistlampen van de Kuip. Daar zie je dan die slagregen voorbij komen. Het waait er ook nog een beetje bij, zoals ik al zei. Dat levert floodlights op. En dan ook nog in letterlijke zin, zoals de Engelsen dat noemen. We kijken met z'n allen naar de spelerstunnel. Want daar komen nu de Algerijnse wisselspelers uit. Die moeten helemaal oversteken, want de dugouts die zijn aan de overkant. En alleen de spelers die op het veld staan en de scheidsrechters, die behoren dan eigenlijk bij de officiële entree. Die zo meteen gaat beginnen met kort daarna natuurlijk ook de volksliederen. En de spelers, wisselspelers van Algerije, als we daar dan ook naar kijken, die zijn nog niet allemaal naar buiten. Er is er namelijk eentje nog niet naar buiten en die zal wel extra worden toegejuicht, denk ik, Filip.
1: De wisselspeler is vooral Algerije. Ja, dat is Anis Hajmoussa. Dat is de man die hier in het Rotterdamse mooie dingen heeft laten zien afgelopen seizoen. Hij zal toch stiekem misschien een beetje gehoopt hebben dat hij vandaag in zijn Kuip mocht spelen. Maar hij zal moeten wachten, want Mahrez heeft de voorkeur gekregen. Alhoewel, hij komt nu het veld opgeschokt. Zoekt de overkant, kent het hier maar al te goed. Zal toch hopen dat hij vandaag wat minuten mag gaan maken. Er wordt afgeteld. Normaal gesproken gebeurt dat in stadion Feyenoord op het moment dat de tunnel omhoog gaat. Maar de tunnel blijft keurig netjes omhoog staan. Hij gaat dus niet zo mooi omhoog. Niet die bijna heldhaftige entree die er normaliter is van het omhoog gaan van de klep. En dan de spelers die daaronder vandaan komen. Wel twee, drie hele grote CO2-kanonnen. Die geven rook rondom de tunnel. Zorgen ervoor dat de spelers naar buiten komen lopen. Het Nederlands elftal nu nog in hele mooie, wat is het, Piet Parra jasjes. Samenwerking tussen Nike en de Nederlandse ontwerper. Vooraf gaat aan dit WK. Ik weet eigenlijk niet of deze jackies nou ook naar het WK meegaat. Zal, denk ik wel. Waarom zou je het anders niet doen? En de laatste man die op het veld loopt, hier is er eentje die gedroomd heeft van wedstrijden hier voetballen. Zat oh zo lang in de jeugd van Feyenoord, maar ging op vrij jonge leeftijd naar Leeds United. En is nu terug in de Kuip. Maar dan als speler van het Nederlands elftal gaat daar zijn debuut maken. Crescencio Summerville. Die van Algerije vandaag. Volgens mij in het prachtig maagdelijk wit.
0: Ja, dat zullen ze inderdaad aan hebben. In ieder geval witte jackies. Die hebben ze nu aan. Rood-wit-blauwe vlaggen aan beide zijden. Aan de korte zijde achter het doel gaan heen en weer. En dan maakt iedereen zich natuurlijk op voor de volksliederen. Dan moet eerst deze UEFA-tune voorbij zijn. Dan gaan wij natuurlijk ook even stil zijn en staan voor de volksliederen van Algerije en Nederland.
2: Please rise and show your respect for the national anthems of Algeria and the Netherlands.

Dat was het volkslied van Algerije, met groot gejuich ontvangen in het uitvak. Ook fakkels worden afgestoken, hoort allemaal niet bij de officiële organisatie. We gaan luisteren naar het Wilhelmus.

0: Sera met gitaar en zonder de tekst. Daar was ze. Zij zong live het volkslied en treedt daarmee in de voetstappen van Herman van Veen, Bill van Dijk. Ja, en anderen die ooit het volkslied voor het Nederlands elftal zorgen. Laten we de opstelling even doornemen. Zal ik beginnen met die van Algerije. Daar staat de zoon van Zinedine Zidane op doel. Achterin van rechts naar links. Abada. Geen bekende naam. Mandi is dat wel. Is record international centraal achterin. Belaid speelt ook in de eigen Algerijnse competitie. En linksback wel bekend. Waarschijnlijk voor de volgers van het Engelse voetbal. Ait Nouri van Manchester City. Bentaleb speelt op het middenveld van Lille. Zerouki, die kennen we allemaal wel. Want die heeft ook hier gespeeld. En speelt nu weer bij Twente. Aouar, die is inmiddels in Saudi-Arabië actief. Linksbuiten is Amoura. Die scoort ze heel makkelijk voor Algerije. En wat lastiger voor zijn ploeg Wolfsburg. Spits is Guiri van Olympique Marseille. Uitstekende speler. En rechtsbuiten over uitstekende spelers gesproken. Is een beetje uit het zicht omdat hij in Saudi-Arabië speelt. Maar wat een naam. Ooit kampioen met Leicester City. Riyad Mahrez, de aanvoerder.
1: Ja, ondertussen kijken we om ons heen, zien we het Nederlands elftal. Is het ook wel grappig om te zien, want dat zie je normaal bij competitiewedstrijden in de Kuip niet. Maar nu vandaag wel. Er staan beveiligers op de punt van het 16 meter gebied. Iedere punt van ieder 16 meter gebied eentje. En die staan daar te staan. Eentje met een poncho aan en de rest staat zich daar lekker nat te laten regenen. Waarom? Dat is een grote vraag. Want, als je het veld op wil lopen, dan moet je een serieuze gracht overheen. Nou ja, het is allemaal terzijde. Het Nederlands elftal vandaag en het nieuwe oranje tenue, fel oranje. Wat feller oranje dan gebruikelijk, maar daardoor niet minder mooi. Op goal. Daar beginnen we met Bart Verbrugge. Dan achterin Van der Ven, Van Dijk, Van Hekken en Mats Wiever. Een middenveld met Frenkie de Jong, Tijani Reinders en Ryan Gravenberg. En voorin krijgen we Cody Gakpo vanaf de linkerkant. Donial Malen is vandaag de spits. En de man waar afgelopen paar dagen zoveel discussie over was. Vooral tussen bepaalde journalisten en de bondscoach. Kan die aan de rechterkant spelen of niet? Crescencio Somerville staat vandaag aan de rechterkant. En mag het daar gaan laten zien. Bij het Nederlands zelf was het eerste wat opvalt. Wij kregen hem namelijk op rugnummer aangeleverd. Ja. En dan zit je te kijken en dan zie je... Oké, Bart Verbrugge, Brighton, Van Dijk, Liverpool. Van Hekken, Brighton, Gravenberg, Liverpool. Gakpo, Liverpool, Wiever, Brighton. Het is bijna een Brighton en Liverpool feestje in het Nederlands elftal. Je zou bijna willen zeggen, als je ooit in het Nederlands elftal wil spelen, teken daar een contract. De kans dat je in aanmerking komt is vrij groot.
0: De clubs, de landen staan er klaar voor. De teams staan er klaar voor om af te trappen. Dat gaat Nederland doen in dat felle oranje met zwarte broekjes deze keer. En met oranje sokken gaan ze ook spelen. Reinders staat klaar voor de aftrap. Die geeft hem nu terug op Verbrugge. We zijn dus begonnen aan deze wedstrijd. Ik ben ontzettend blij met dat felle oranje. Want de regen is zo motregenig dat het haast wel mis lijkt. Dat het anders lastig zou zijn om ze te zien misschien. Tegen het wit dus van Algerije. De bal is over de zijlijn gegaan. Daar aan de rechterkant achterin. Bij Algerije, daar is het Abada die hem richting het centrum speelt. Is alweer ingeleverd. Volgens mij is de ingooi voor Van de Ven aan de linkerkant voor Nederland. Nee, toch Algerije dat mag gooien. Dan gaan ze die Abada laten gooien. Kunnen wij hem ook even leren kennen. Want ja, zoals ik al zei, die speelt normaal gesproken in eigen land. Dus er zijn weken dat ik hem niet zie spelen. De bal wordt naar voren gegooid. En Nederland in het oranje neemt de bal over. Schiet de bal hard naar voren. Wordt weer weggekopt. We zijn 40 seconden op weg. Je luistert naar het audiodescriptiekanaal van de KNVB. Mocht je willen reageren, staat een WhatsApp-nummer op knvb.nl/audio. Kun je ook altijd helpen als je in het stadion bent en er werkt iets niet helemaal goed. Nederland aan de bal.
1: Met Van Hekken. Die staat naast de eigen 16 meter. Gebied gebeurt een beetje aan de rechterkant. Probeert dan met de lange bal Donial Malen te bereiken. Dat lukt niet. En de bal valt dan in de voeten van Ait Nouri. Kleine overtreding van Crescencio Somerville. Die daar een achtervolging moest. Ik dacht, leuk die achtervolging. Maar laat mij dan maar een klein tikkie uitdelen. Zorgen dat Ait Nouri niet zomaar door kan lopen. En we in een ondertal situatie opeens in ons eigen 16 meter gebied staan. Betekent dus wel een vrije trap. Diep op de helft van het Nederlands elftal. Er gaat getrapt worden vanaf de linkerkant. Het is Guiri die zich meldt. Maar ook de man die eigenlijk alles wel zo'n beetje bepaalt bij het Algerijnse elftal. Dat is Riyad Mahrez. Hij gaat hem zometeen met links het 16 meter gebied in trappen. Of toch niet. Hij legt hem af op Bentaleb. Die trapt hem het 16 meter gebied in. Nederland laat zich niet verrassen. Van Hekken kop weg. En uiteindelijk is het Van Dijk. In twee instanties die de bal wat verder weg werkt. Nederland kan niet overnemen. Dus kan Algerije op de helft van het Nederlands elftal de bal weer overnemen. En daar proberen rustig aan op te bouwen. Nederland probeert tactisch iets voor elkaar te krijgen. Een soort spelsysteem te oefenen. Laten we daar maar op houden. Een lange bal malen en dan maar kijken wat er gebeurt. Het enige probleem is dat Donnie Malen zijn duels nog niet wint. Maar ja, we zijn slechts 2 minuten onderweg.
0: Ja, het idee was ook toch dat we tegen Algerije zouden spelen. Omdat die met 5 achterop spelen. En dat zou voor bijvoorbeeld Japan, waar Nederland als eerste tegen speelt op het WK, ook zo zijn. Maar ze zijn met 4 achterin opgetreden. En dat zagen we op het formulier staan. Maar zo lijkt het ook echt daadwerkelijk het geval nu de wedstrijd eenmaal op gang is. Vel bovendien Algerije nu op het middenveld. Het was Serouki die overnam. Bal wordt verlegd naar de rechterkant. En daar is de aanname bij Mahrez. Mahrez zoekt op de hoek van de 16 zijn tegenstander op. Van de Ven. Van de Ven blokt nu wel. Bal valt voor de goal. Wordt weggekopt door Van Hekken. En nu weer teruggespeeld door Algerije. Weer de 16 ingegeven. Weggekopt over de achterlijn. Doeltrap voor Nederland voor Verbrugge. En kunnen we voorzichtig zeggen dat de eerste 3 minuten voor de bezoekers zijn. Voor Algerije. Voor het eerst in 12 jaar terug op het WK. En dus is het nu al een voetbalfeest voor ze.
1: Ja, die maken er ook een heel groot feestje van. De laatste jaren was er veel zangerijn overigens. Na de laatste Afrika Cup ook. Bondscoach Vladimir Petkovic kreeg een hoop kritiek. Manier van spelen is blijkbaar niet goed. Dus zal dat anders moeten gaan voor Algerije op dit WK. Het is voorlopig wat Nederland zelf dat balbezit houdt. Met Bart Verbrugge, de doelman. Opent hem op de linkerkant naar Mickey van der Ven. Die kan dan zo in één keer doorlopen. Wordt daar naar de grond gegleden. En dan is het ook het fluitsignaal van de Oostenrijkse scheidsrechter Jacob Semmler. Die aangeeft dat die overtreding daadwerkelijk wat laat was ingezet. Bentaleb die daarin komt glijden. Net al laat is. Bal mist. Wel van der Ven raakt. Die gaat dan ook wel gretig op de grond liggen. De vrije trap is ondertussen genomen op de zijlijn. Aan de linkerkant kan er geopend worden door Van Dijk nu. Maar Wiever die staat op het punt van het 16 meter gebied. Geen idee waar hij dan nu heen moet. Dus maar even achteruit richting Frenkie de Jong. Die is ook aan het zigzaggen. Kijkende naar ruimte. Dan maar Summerville inspelen. Nou, die probeerde daar in één keer met Wiever met z'n twee zo balletje mee te geven. En dan met ruimte voor de neus het doel van Algerije te belegeren. Dat lukt niet. Ingooi ondertussen genomen. Wiever inspelen weer op Summerville. Toch weer terug op Wiever. Zo probeert Nederland te bouwen aan de volgende aanval.
0: En dat doet het achterin met het balbezit bij Jan-Paul van Hekken. We kunnen het ook een beetje wennen aan de rugnummers. Want die gaan we op het WK. Behalve met de rechtsbacks. Precies hetzelfde zien. Actie nu van Gakpo richting de achterlijn. Gakpo probeert de bal voor te geven. Wordt van richting veranderd. En dan gaat hij over de achterlijn. En dan krijgt Algerije met de doelman die volledig in het zwart gekleed is. Luka Zidane. De zoon van dus. Een doeltrap. 5 minuten bijna gespeeld bij die 0-0 stand. De Kuip, ondanks dat Rotterdam vandaag wat lastig te bereizen was, toch wel goed gevuld. Het is ook een uitverkocht huis. Nou, van die kant bekeken zou je kunnen zeggen, er zijn nog best wat lege plekken. Want in de vakken trekt men een beetje naar elkaar toe. En zien we aan de buitenkant van de vakken hier en daar nog wel wat lege stoelen. Die zijn blauw in de Kuip. Waarom is dat eigenlijk? Waarom is het er geen groen bijvoorbeeld? Of rood? Filip, weet jij dat?
1: Nee, dat is gewoon ooit zo beplauwd. Dat het blauw is.
0: Ja, vindt ook mooi, maar het is eigenlijk gek dat het groen zou Rotterdam zijn. En rood Feyenoord.
1: Ja, maar officieel is het stadion niet van Feyenoord. Het heet wel Stadion Feyenoord, maar dat is een los bedrijf. En dus en mogen die de kleurtjes van de stoelen bepalen. Ondanks dat Feyenoord grootverbruiker is van dit stadion. Dus is er gekozen klaarblijkelijk voor blauw. Dat is dan de kleur die er is met rode trappen. Dat dan weer wel. Als ondertussen erin gegooid mag gaan worden door het Nederlands elftal. Dat gebeurt aan de overkant van het veld. Aan de linkerkant is het Van der Ven die dat doet achteruit in de richting van Van Dijk. Van Dijk dan naar Van Hekken. Van Hekken naar Wiever. En Wiever dan vervolgens naar Bart Verbrugge. En zo heeft zo'n beetje iedereen die een contract heeft aan de Engelse kust bij Brighton ondertussen de bal geraakt. Is het nu Virgil van Dijk die hem weer afgeeft aan Van Hekken. Zo probeert het Nederlands elftal wel wat te zoeken. Kijken of er ergens ruimte is. Of die te vinden is bij een der aanvallers. Misschien Cody Gakpo. 1-2'tje met Van der Ven. Die kapt dan weer terug. Inspelen uiteindelijk op Frenkie de Jong. Die opent op Wiever. Die kan dat niet belopen. De Jong biedt al gelijk zijn excuses aan. Die zelf ook door had. Deze paas is te ver achter mijn rechtsback. En dus gaat er de bal over de achterlijn heen. Of over de zijlijn heen. Hij mag erin gegooid gaan worden door Algerije. Hebben ze gedaan. Gaan terug eigen helft op. Ik ben een beetje bang dat ze die keeper met masker weer in gaan spelen. Zidane. Die brak onlangs namelijk zijn kin en zijn jukbeen. Maar toch bij dit WK. Omdat hij zo'n mooi maskertje heeft.
0: Ja, waarom ben je dan bang dat ze hem aanspelen? Dat het saai wordt als die bal de hele tijd terug gaat, bedoel je? Ja, dan is hij alsnog de vijfde verdediger. Dan kunnen we het in ieder geval op oefenen. Als hij in de opbouw mee kan voetballen. Ja, je bent geneigd te denken, als het de zoon van Zinedine Zidane is, dan heeft hij misschien wel net als Ronald Koeman junior ook een geweldige traptechniek bijvoorbeeld. Of kan hij ook lekker mee voetballen? Maakt hij misschien ook wel een keer een pirouetje of zo? We willen het wel meemaken. Veel fakkels nog steeds achter het doel van Verbrugge, waar de Algerijnen zitten. En die zijn niet bang. Die houden die fakkels zelfs allemaal bij één persoon vast. Dan word je over het algemeen wel voorbereid is. Dus dat zal ook wel gebeuren. Reinders nu aan de rechterkant van het veld. Geeft hem naar het centrum. Goede aanname. Malen. Malen met het schot. Malen op de paal. Ai, en dan kunnen ze nu uitverdedigen. Goede aanval uit de counter van Nederland. Daar waren weinig balcontacten voor nodig. Goed gezien van Reinders. Goed ook aangenomen van Malen. Wat een feilloze techniek. Wij zien nu een herhaling op een schermpje voor onze neus. In de middencirkel is het Gravenberg, denk ik. Die hem doorgeeft. Nee, Gravenberg, ja.
1: Somerville.
0: Die paast hem door. En dan een heel snelle bal van Reinders. Lastige bal om aan te nemen. Maar Malen draait snel. Schiet ook snel. Maar het scheelt 10 centimeter. Dan was de binnenkant van de paal geweest. En nu kwam hij op de paal. Schoot hij weer terug het veld in. Het blijft dus 0-0 in de 9e minuut bij Nederland-Algerije.
1: Moet er wel de pluim geven ook aan Jean-Paul van Hekken zijn. Paas zet de aanval op. Zorgt ervoor dat er snel omgeschakeld kan worden. En het is duidelijk, het plannetje wat tegen Japan gebezigd moet gaan worden. Dat is een ploeg die heel graag speelt. Namelijk tegen teams die langzaam opbouwen. Wat we het Nederlands elftal vaak hebben zien doen. Langzaam, rustig, gedegen, van achteruit. Proberen de bal van voet naar voet te geven. En daar spelen de Japanners graag tegen. Want die doen dan opeens knip. Ik heb je bij de zijlijn zetten. Met z'n allen druk. Proberen dan de boel vast te zetten. En hebben zo in de laatste jaren van grote landen gewonnen. Dus moet Nederland daar een plannetje op verzinnen. Nou ja, het plannetje zijn ze vandaag aan het uitvoeren. Dus inderdaad snelle ballen van achteruit. Proberen dan snel de aanval te zoeken. Nou, we hebben al kunnen zien. Dat kan gevaarlijk worden als ondertussen het Amura was. Die met de bal en al over de zijlijn heen werd gezet. Door een van de Nederlands elftalspelers. Dat betekent wel dat er een ingooi gaat volgen van de Woestijnvossen. Zoals de bijnaam luidt van deze nationale ploeg. Ja, ze hebben er een paar hoor. De Woestijnvossen, de Woestijnstrijders of de Groene. Maar de mooiste is toch de Woestijnvossen als ze achterin in paniek raken. Want de bal gaat over de zijlijn heen via die doelman Luca Zidane. Die eigenlijk niet zo goed wist dat hij ermee aan moest. Het was echt de hete aardappel doorschuiven. Ja, hij wist ook niet wat hij ermee aan moest. En dus maar over de zijlijn mag het Nederlands elftal daar gaan gooien. Zijn we bijna 10 minuten onderweg.
0: Ja, de Groene, dat klopt ook niet vanavond, want ze spelen in het wit. Hebben de bal bij Nederland nu in het bezit. De bal gaat achteruit. Oh, het was een prima terugtrekkende bal van Somerville. Overnemen weer van Nederland. Bal gaat naar de linkerkant. Daar is de aanname bij Gakpo. Wippertje naar Somerville. Lage voorzet binnengewerkt. En de vlag is omhoog. Helaas. Helaas, helaas. Goal van Reinders gaat niet door. Wat een lekkere aanval van Nederland. Elke keer één keer balcontact. En dan telt deze misschien niet. Dan is deze te vroeg ingestart. Kijk even achter me, want de stadion-DJ zit hierachter. Die heeft het te vroeg gecallt deze. Deze gaat niet door. Hij is afgekeurd. Er is een VAR aanwezig eventueel, maar volgens mij is het terecht. Hè? Ja, die bal wordt er overheen gewipt. Goede voorzet en goed afgemaakt. Typisch de Gakpo-bal. Normaal gesproken zoekt hij vaak Dumfries bij de tweede paal. Dit keer was het bij de tweede paal de aanname niet eens. In één keer doorgegeven van Somerville. Zo voor de goal, ingewerkt door Reinders. Maar helaas, 11e minuut blijft 0-0. Tussen Nederland, dat we hier op de scoreborden zien met het schitterende leeuwenlogo van de KNVB. En Algerije met... werkelijk het vreemdste en lelijkste logo dat ik ooit gezien heb.
1: Ja, het had ook een vliegtuigmaatschappij kunnen zijn.
0: Maar... ja, maar ja, en dan eentje die ook al heel erg hard een rebranding nodig heeft. Nee, Algerije in balbezit.
1: Algerije ondertussen op de helft van het Nederlands elftal. Ja, het was centimeterwerk net met Somerville. Net iets te laat gegeven. Geven ze hem een halve seconde eerder. Dan kan het allemaal gewoon doorgaan. En heeft Reinders... een doelpunt op zijn naam staan zou in zijn geval zijn 8e in het shirt van het Nederlands elftal zijn geweest. En voor Somerville natuurlijk een opsteker. Dan maak je debuut gelijk en assist. Zou lekker zijn. Ondertussen is het Algerije dat weer aan het opbouwen is van achteruit. Met een van die centrale verdedigers, Belaid. Dan helemaal naar de zijkant richting Magres. En dan is het Abada die daar in de problemen raakt. Achraf Abada, de man die normaal gesproken bij Algier speelt in de Algerijnse competitie.
0: Ja, dan zou je zeggen alles over links, voor je gevoel. Gakpo tegenover de speler van Algiers, ja. Lijkt me op papier Liverpool of Algiers, lijkt me nog wel een verschil. De sfeer hier in onze omgeving wordt wel echt gemaakt door de Algerijnen.
1: Ja, die hebben er een feestje van weten te maken. Het zijn wat Nederlanders die er nu ook maar bij zijn gaan staan. Om ervoor te zorgen dat die Algerijnen niet helemaal hier stadion Feyenoord overnemen. Ondertussen mag Algerije wel gaan gooien. Het gebeurt aan de rechterkant. Met Abada die zometeen in mag gaan gooien. Gaat dat denk ik ver proberen te doen. Ja, staat te gebaren. Er is eigenlijk niemand die de bal wil hebben. En dan is er eentje die de bal wil hebben. En die raakt hem vervolgens kwijt. Speelt de bal over de zijlijn heen. En zo mag Nederland gaan gooien. Op de helft van Algerije. En heeft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Eigenlijk de zaak is op de eerste vier minuten na. Keurig op orde. Het heeft weinig te duchten van dit Algerije. Dit komt amper tot kansen. Nederland kan het spel redelijk domineren. Als ondertussen Van Hekken op de middenlijn bal in bezit heeft gekregen. En hem inspeelt bij Frenkie de Jong.
0: Frenkie de Jong. Ook wel na een tijd weer terug natuurlijk bij Nederland. Doet wat hij het liefste doet. Even dribbelen. Gewoon drie man om hem heen. Was niet per se een doel. Maar dan heeft hij in ieder geval weer eventjes de bal geraakt. Trekt wat mannen naar zich toe. Speelt de bal uiteindelijk weer terug. Van Dijk nu naar Van Hekken. Weer terug naar Van Dijk. Aanvoerdersband om zijn linkerarm. Omdat het oranje zo fel is. Valt dat geel een klein beetje weg van de aanvoerdersband. En dan is het Gakpo die goed wegdraait op de achterlijn. Gakpo, het duel met de drie Algerijnen inmiddels in zijn rug. Dan maar even terug, want er is wel heel weinig ruimte. En de ruimte wordt uiteindelijk via Gravenberg wel gevonden bij Frenkie de Jong. Frenkie de Jong naar de rechterkant. Spel dus verdeeld. Mats Wiever even terug in de voeten van Van Hekken. Van Hekken, lange bal, goede opening naar de linkerkant. Gakpo achterin, maar bal wordt weggekopt door die Abada. Volgens mij kun je dan ook zeggen, dit is een interessant duel tussen die twee. Tussen de onervaren Abada, die al wel dik in de 20 is overigens. En Cody Gakpo, daar is hij weer. Gakpo geeft hem verder door naar Van de Ven nu. Die kwam op. En is een lastige bal voor Gravenberg, maar goed aangenomen. Rijn Gravenberg naar zijn linker. Heel veel Algerijnen voor zijn neus. Goed afgegeven. Linkerkant voorzet van de Ven. Niemand kan er binnenwerken. Goede aanval Nederland. Ingooi uiteindelijk aan de linkerkant.
1: Die gaat genomen worden door Van de Ven. Ja, jij had het er net over van Liverpool tegen Algier. Zou een beetje vreemd. Ja, het is de nummer 5 van Engeland tegen de nummer 10 van Algerije. Ja. Ja. Ik denk dat je van tevoren.
0: Hoeveel clubs doen er mee in de competitie?
1: 12, ja. Heel best is het niet, maar toch. Ja. Hij is er gewoon bij. Abada aan hem heeft het in ieder geval niet gelegen. Het Nederlands elftal van de linkerkant van de Ven. Oh, twee man kwijt. De voorzet richting Malen. Ja, natuurlijk altijd maar zoeken richting Malen. Dat is de man in absolute vorm. Aan de kant van het Nederlands elftal is bij AS Roma de ene na de andere goal aan elkaar aan het dreigen. Heeft er gewoon 14 in liggen in een half seizoen Italië. Maar kon nu net niet bereikt worden. Werd
0: de bal was over
1: ingegeven.
0: De achterlijn. Wordt een doeltrap gegeven omdat Van de Ven die bal over de achterlijn liet gaan.
1: Nou, dan had het hele feestje überhaupt
0: was
1: niet doorgaan.
0: Überhaupt niet doorgaan. Ja, nee.
1: Het gaat helemaal verhaal.
0: Ja, maar dat zag ik in herhaling. Van de Ven, dat is wel typisch Van de Ven. Hè. Het is toch een beetje onstuimig soms. Die kan zo hard rennen dat hij het zelf niet helemaal bij kan benen. Soms als hij aan de bal is met zo'n dribbel. Maar het kan ook fantastisch aflopen, dat weten we. Zijn wapen ook zeker op het WK straks. Met een goede bal van Wiever nu naar Reinders door het centrum. En dan verder door het centrum richting Malen. Maar de keeper is er eerder bij. En bovendien wordt de vlag uitgestoken. Was het ook buitenspel in de 16e minuut. Maar Nederland sinds de 5e minuut zo'n beetje, zou ik willen zeggen. Nadrukkelijk in de aanval. Dat is natuurlijk ook aan de stand verplicht tegen Algerije. Deze wedstrijd werd nog nooit eerder gespeeld. Nederland speelde nog nooit een officiële wedstrijd. En ook geen vriendschappelijke trouwens. Tegen Algerije. Maar Algerije is hier in ieder geval goed gesteund. Door 12.000 op zijn minst Algerijnen in het publiek. En die zien dat de bal over de zijlijn gaat. De hoogte van de 16 meter van Verbrugge. Aan de linkerkant nu de ingooi. De bal kwam dus van achteruit bij Algerije. Wordt nu ingegooid door Van de Ven. Van de Ven net niet gedegradeerd met Tottenham Hotspur. Hij werd onder andere gered door de oud-trainer van veel andere spelers hier. Want je zei het al, er staan veel Brighton-connecties in. Sowieso Premier League is de competitie waar je naar moet kijken als je de Nederlands elftal spelers in actie wil zien. En natuurlijk ook gewoon vanavond in die uitzwaaiwedstrijd met die 0-0 stand. Die ingooi moet overnieuw. Van de Ven was even een bal kwijt. Tegenwoordig mogen de ballenjongens eigenlijk geen bal meer aangeven. Want ze liggen op een pionnetje klaar. Hé, maar is dat vandaag wel zo? Nee, vandaag zijn er wel ballenjongens.
1: Nee, er zijn...
0: Dat is anders dan bij de Eredivisie.
1: Inderdaad, ballen...
0: Ze gooien jongens... ze gewoon... Ja, dat is anders. Bij deze wetenschappelijke wedstrijd mogen de ballenjongens gewoon een bal geven. Bij de Eredivisie moeten ze vanaf een hoedje komen. Maar dat is hier niet.
1: Nee, ja, waarschijnlijk hebben ze toch in het internationale voetbal besloten dat zo'n hoedje er toch een beetje gek uitziet. En aan de andere kant, het is een oefenwedstrijd, een uitzwaaiwedstrijd. Dan wil je toch ook die jongetjes de kans geven om hun dromen na te leven. Als hier, ja, een van de Algerijnen zelf ondersteboven gaat. Oeh, slechte bal, zegt Van Gravenberg.
0: Uitspel.
1: Die geeft hem dan vervolgens af aan Zerouki. Die geeft hem weer terug aan Guiri, de spits van Olympique Marseille. Ja, die stond in buitenspelpositie en dus komt het Nederlands elftal daar goed weg. Nou, dat Gravenberg daar zomaar de bal plotseling inleverde.

0: Dat balletje van voetje naar voetje naar voetje. Van Hekken naar Van Dijk. En dan ben ik een beetje bang naar De Jong. En dan denk ik ook nog helemaal naar Van der Ven. Of weer terug naar Van Dijk.
1: Ja, of zelfs helemaal terug naar Verbrugge. Nou, dat doet De Jong niet, want hij geeft hem aan Gravenberg. En die zet het op een lopen. Goede actie. Gravenberg kan misschien schieten, kan schieten. Oeh. Rare stuiter, maar de keeper heeft hem klem. En dat zag je door zijn masker heen dan toch goed aankomen, die Lucas Zidane. Heerlijke actie. Wel fijn ook, hè, dat De Jong hem dan inderdaad niet teruggeeft. Maar een korte paas op Gravenberg geeft die dan besluit om gewoon die dribbel in te zetten. En daarmee eigenlijk bijna wat forceert. Ja, het is bevalt me wel, moet ik zeggen. De stijl van het Nederlands elftal. Heel direct. En nu ook weer. Gravenberg geeft hem goed naar Somerville. Aan de rechterkant is al in de 16. Lage voorzet. Malen moet hem maken. Maar hij verslikt zich volledig in die bal. Glijdt uit. En schuift hem 20 meter naast de goal. Nou, 10 misschien wil ik hem nog wel vergeven. Maar in ieder geval ver naast. Die had moeten zitten toch, eigenlijk.
0: Ja, doet hij het met zijn linker, dan is het een goal. Maar dat doet hij niet. Hij doet het met zijn rechter. Het is Somerville die heel goed wegloopt. Gravenberg die dat goed doorheeft. Dat Somerville gelijk vertrokken is, geeft hem goed mee. En Somerville legt hem eigenlijk perfect af. En is Donnie Malen een linksbenige speler. Dan is dit gewoon 1-0. Maar hij is rechtsbenig, komt daardoor met zijn passen niet goed uit. Schiet hem vooral de grond in. En daardoor stuit het de bal links naast de goal van doelman Zidane. Zo kan Algerije nu gaan proberen vanuit de doeltrap een aanval op te bouwen. Goed doorgekopt door Amoura in de richting van Gouiri. Algerije blijft in balbezit met Bentaleb naar Aouar. Die gek genoeg wel een Europese prijs op zijn naam heeft staan met een landenteam. Namelijk met Frankrijk won hij de Nations League. Zat bij de selectie, maar op de tribune, maar speelde maar één interland. Ondertussen Nederland weer er vandoor met Gakpo. Middenlijn over richting 16 meter gebied. Gakpo en oh! Wat een prachtige save zeg van doelman Zidane. Die daar naar de linker benedenhoek duikt. Half hoog die bal uit zijn doel weet te ranselen. Nederland zelf al dat, zoals jij net al zei, Diederik, heel direct speelt. Gakpo binnen no time het veld overgestoken en dan zoekt naar de verre hoek. Waar uiteindelijk Zidane op zijn pad treft. Dat rest ons vervolgens dat we na 20 minuten voetballen een corner te nemen krijgen.
1: En in inmiddels droge kuip is het Reinders die klaar staat aan de rechterkant. Gaat met de linkerarm de lucht in. Kort zou kunnen richting Somerville, maar gaat voor de lange variant. En die wordt weggekopt bij de eerste paal. Nou, weggekopt, wordt eigenlijk naar de grond gekopt. En uiteindelijk is het de doelman die hem pakt. En als ik dan zo van een afstandje kijk, Filip, klopt het dan dat Zidane niet de allerlangste keeper is?
0: Nee, dat is geen boomlange doelman. Maar ja, zijn vader was natuurlijk ook geen boom van een vent.
1: Nee. Maar waarom zou je dan ook keeper worden? Ja, nou, waarschijnlijk omdat hij er goed in is.
0: Er zijn er genoeg die niet al te lang zijn, maar wel op doel zijn gaan staan. Ondertussen Algerije dat op zoek was naar een aanval. En met een beetje mazzel gewonnen meekrijgt.
1: Nou, dat krijgen ze zeker. En dat wordt met gejuich ontvangen in de vakken die hier dicht bij ons zijn. De vakken waar de meeste Algerije supporters zitten. 22e minuut loopt.
0: Hij is 1,82 meter. Dat is vrij klein voor een keeper.
1: Echt voor een keeper is dat inderdaad erg klein. Ja, daar zit nog ook wel muziek in. Misschien ook wel de reden dat Nederland al een paar keer van afstand heeft geschoten. Want dat wordt dan vaak door trainers wel gezegd. Als keepers niet te lang zijn, dat je het dan wel kan proberen. Een korte variant denk ik dat het gaat worden. Het is Amin Gouiri die hem neemt. Gooit hem uiteindelijk even terug. En dan wordt de bal bij de tweede paal bijna ingekopt. Dan werd hij naartoe gegeven. Het was Aouar die daar probeerde te koppen. En nu blijft Reinders liggen. Die werd gehinderd. Wordt op de rug getikt door diezelfde Aouar. Bij de 0-0 stand in de 22e minuut ligt Reinders even op de grond. Ik zie hem aangeven op een close-up op mijn schermpje dat het oké is. En dat is fijn natuurlijk, want zo'n hoofd tegen hoofdsituatie, want dat was het. Dat zien we niet graag. Vaak zien we ook een lange behandeling. Maar hij heeft het inmiddels wel helemaal afgeschud. Hij schudde letterlijk met zijn hoofd Tidjani Reinders. En is er dus weer bij. In de 23e minuut zal voor hem ook lekker zijn om weer wedstrijden te spelen. Want dat deed hij wat weinig in Engeland. In de tweede seizoenshelft zeker voor Manchester City. En nu mag hij het tegen Algerije doen dat de bal heeft links achterin.
0: Aan de andere kant heeft hij dus frisse benen. En kan hij in ieder geval fris en fruitig aan het WK gaan beginnen. Voor het Nederlands elftal. Dat het dus op gaat nemen tegen Japan, Zweden en Tunesië. De groep van Algerije kunnen we toch ook maar even snel doorheen lopen. Die mogen het op gaan nemen tegen Argentinië, Jordanië en Oostenrijk. Vooral die laatste. Dat is een pikante. Dat er in 1982 ooit een wedstrijdje was. De schande van Nuremberg.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Wauw.
0: heel lang geleden. In Algerije weten ze het nog donders goed. Algerije had 2 wedstrijden gewonnen. Maar ging uiteindelijk niet door naar de volgende ronde. Omdat Oostenrijk en Duitsland het op een akkoordje hadden gegooid.

0: speelden tegen elkaar gelijk. Het Nederlands elftal probeert een aanval op te bouwen met Summerville. Veel mooie acties, heen en weer bewegen. En dan wil hij er meegeven, maar is het paasje niet goed. Neemt Algerije weer over. Dus mag het via de rechterkant naar Abada, de rechtsback. Die maar even aan zich voorbij laat gaan. Het zal voor die Abada toch ook lekker zijn, hè? Bij de nummer 10 van Algerije. En dan mag je daarna aansluiten bij spelers die net even wat beter kunnen voetballen.
1: Ja, nee, ja,
0: dat is altijd lekker.
1: Ik denk dat als Nederland gaat lopen, dat deze jongen toch een hele pittige avond gaat hebben. Dat had hij al een paar keer tegenover Gakpo. Bal nu in het bezit van Belaïd, die hem even terugspeelt richting Zidane. Zidane op het halve maandje voor zijn 16 meter. Houdt hij de bal even onder zijn standbeen terug uit. En staat nu met weinig ruimte inmiddels voor zijn 16. Geeft hem met links dan maar naar voren. En dit is geen beste bal. Was onderweg naar de voeten van Van Dijk. Die laat hem gewoon even lopen. Zodat de man in het donkergroen. En dat is Bart Verbrugge de bal rustig kan aannemen. Geeft hem naar zijn teamgenoot in Engeland Van Hekken. Laag in de voeten. Van Summerville. Summerville naar Gravenberg. Gravenberg, dit is te lastig eigenlijk van Rijn Gravenberg. Loopt zich vast. Lijkt hem dan nog door te kunnen spelen in het balverlies eigenlijk richting Summerville. Maar dat lukt niet. En dan is dit nu Algerije. Dat ook lastig kan opbouwen weer. Nederland daar toch fel bovenop. En dat bevalt me wel. Dat is niet precies waar Koeman over het algemeen patent op heeft met zijn ploegen. Met dat hoge jagen. Maar Nederland doet het, probeert het in ieder geval wel tegen Algerije. Dat wel gewoon de bal heeft nu weer. Dat vier keer heel snel heen en weer speelt achterin. Wat een gekke combinatie was dat tussen Amoura en Belaïd. En nu moet het opgebouwd worden door Mandi achterin. Nou, korte bal maar eventjes. Kaats aangaan. Lastige bal. Linkerkant van het centrum. Wordt hij weer naar voren gespeeld. En dan aan de zijlijn is het Aitnouri. Aitnouri bekend om zijn dribbels. Maar daar komt hij niet aan te pas nu. Want inmiddels is het goede bal van Summerville richting Reinders. Reinders van een meter of zeven schiet hij de bal richting de zijkant van het doel. Maar daar wordt hij naast getikt door de doelman. En een corner van gemaakt dus door Lucas Zidane.
0: Ja, het ziet er ook wat onorthodox uit dat die doelman iedere keer aan het doen is. Wat een knappe actie weer van Summerville die maar weer eens betrokken is bij de volgende aanval. En dan is het op de knieën met een uitgestoken linkerarm. Zidane die uiteindelijk redding brengt. Iedere keeperstrainer, vooral Frans Hoek, zou zeggen, het is niet goed, je moet op je voeten blijven staan. Maar Zidane houdt hem tegen, dat is het belangrijkste. Hoekschop voor het Nederlands elftal. Gaat getrapt worden door Reinders. Net werd hij nog slecht weggekopt. Nu wordt hij een stuk beter weggekopt. De bal gaat over de zijlijn heen. Dus gaat Summerville, denk toch wel uitblinker aan de kant van het Nederlands elftal. Als er kansen komen, dan komen ze vaak bij hem vandaan. Hij gaat ingooien, dacht ik. Maar hij laat de bal even over aan Mats Wiever. Die staat om zich heen te kijken. Gooit hem vervolgens achteruit in de richting van Jean-Paul Van Hekken. Van Hekken dan naar Van Dijk. Die kan zo meteen op gaan dribbelen. Van Dijk die weet dat hij volgend jaar een andere trainer heeft. Aangezien Arne Slot, de man die zoveel krediet hier in de Kuip opbouwde, uiteindelijk vertrokken is bij Liverpool. Dus zijn er van de spelers van Liverpool de komende dagen of komende weken. Dat is nog wel interessante weken als de scheidsrechter zich nu aan het bemoeien is met een van de spelers. Het is Aitnouri die daar de bal meeneemt en dan vervolgens de bal niet terug wil geven. Ja, het is een oefenwedstrijdje. Je zou toch zeggen dat ze daar vandaag geen ruzie over gaan maken?
1: Ik snap het wel, want het was een overtredingje wat niet gezien werd door Summerville. Het had een klein beetje nadelen, denk ik niet per se expres. Maar daarom was er vooral denk ik wat onvrede bij de linksback van Algerije. Die nu de bal weer heeft opend richting het centrum. Daar is er iemand doorgelopen. Maar daar moet Van de Ven dichtlopen en dat doet hij ook. Kan nu daar toch iemand anders aangespeeld worden? Gaat die bal erin? Nee, hij gaat naast. Het was Amoura die ineens op 5 meter van de goal stond. En die bal met geluk wist te stiften. Maar met geluk voor ons ging die bal denk ik een meter of 2 naast. Met geluk ontstond ook deze kans. Maar ja, dat kan gebeuren. Het was onzorgvuldig van Van Hekken. Goede slijding, heel fel gedaan. Knap van Mohamed Amoura. En dan uiteindelijk is het diezelfde Mohamed Amoura die de kans krijgt. En die hem via een glijdende Van de Ven, die hem trouwens niet aanraakt, net naast zit. Het was een schitterend doelpunt geweest van de topschutter van Algerije deze. Had hem hier bijna gemaakt voor Algerije, maar net niet helemaal. Corner blijft over.
0: De corner blijft dan staan en zo uit het niks creëert Algerije dus een kans. Is het richting de tweede paal van Hekken. Kopt hem tegen de tegenstander aan. Bal blijft hangen. Schot tweede lijn recht op doelman Verbrugge. Die hem daar een klem kan pakken. Poging van Bentaleb. Die zorgt voor de volgende kans voor de Algerijnen. Nederland zelf al even twee keer slordig. En dan zie je gelijk dat je op moet letten. Dat ze bij Algerije toch ook echt kunnen voetballen. Het is Nederlands elftal dat wel de bal weer heeft. Rond de middenlijn gebeurt dat met Gravenberg. Even de schrik uit de benen voetballen. En dan van daaruit maar gaan kijken of er een volgende kans gecreëerd kan gaan worden. Nu naar Van der Ven. Daar aan die linkerkant een plaaggeest is voor deze engene. Blijft tussen twee man in balbezit. Ja, dan moet hij nog een oplossing zien te vinden. Uiteindelijk via Zuruki over de zijlijn heen. Dus mag erin gegooid gaan worden door het Nederlands elftal. Zuruki staat dan nog te gebaren dat hij toch echt niet degene was die hem als laatste raakte. Man die het ook hier goed kent, Rami Zuruki, maar hier liever niet meer komt. Ja, nu met Algerije, maar volgend seizoen zou hij terug moeten naar Feyenoord. Maar heeft zelf al aangegeven daar niet zoveel trek in te hebben. De ingooi is naar Reinders. Die zet zijn man heel makkelijk van de bal af. En dan, met twee man voor zijn neus, moet hij iets verzinnen. Komt er een voorzet. Maar die voorzet belandt in het dak van de goal. Komt niet eens voor het doel. Dus is er niks voor Malen om naar te knikken. Wanneer je er om een beetje hoofdschuddend bij weg te lopen. Dus gaat de bal richting 5 meter gebied. Dan is het de doelman van Algerije die een doeltrapper gaat nemen.
1: Het is weer gaan regenen. In de Kuip en het waait erbij. Dus je kunt op plekken nat worden in de Kuip. Waar je het misschien niet verwacht. Want het waait gewoon naar binnen. Nu is een slordig van Algerije achterin. Summerville neemt over. Maar dit keer krijgt hij geen medespeler in scoringspositie. Dat lukte hem eigenlijk al 2 keer, 3 keer eerder misschien wel. 1 keer was buitenspel. Maar hij valt wel toch wel positief op als rechtsbuiten. Die Summerville in zijn eerste half uur. Als international zit bijna een half uur op bij Nederland tegen Algerije. Met nog steeds een 0-0 stand. Nederland wel heel veel op de helft van Algerije. Maar eerlijk is eerlijk, misschien wel de beste kans van de wedstrijd was voor Algerije. Zo net met Amoura. Nederland in balbezit met een balletje naar de... Nee, je bent het niet mee eens?
0: Nee, ik vind die van Malen nog steeds groter.
1: Ja, die was groot. Je hebt gelijk. Ja, die was net zeker. Nee, die kans was groter. Zeker. Die zou ik als expected goal nog net wat hoger geven. Dat klopt. Maar dat soort hoeven wij gelukkig niet bij te houden.
0: Het is ook wel een beetje zout op slakken leggen.
1: Ach ja. De bal gaat vanaf de rechterkant bij Nederland door Mats Wiefer. Richting het centrum. Overigens, elk liedje van Algerije dat hier gezongen wordt bij ons, heb ik het idee dat ze Mats Wiefer zingen. Dus ik denk dat is Algerije, dat heel erg, dat je dat uitspreekt als Mats Wiefer.
0: Ja,
1: Algerijse liedjes. Om zo meteen even naar te luisteren.
0: Algerijse liedjes zou ik mee oppassen, want het volkslied hebben we net ook gehoord.
1: Ja.
0: En een van de zinnen daarin is dat zij zullen strijden op de melodie van machinegeweren.
1: Ja. Ja, en het is ook echt een mars, hè? We hebben het net gehoord. Ja. Er zit zo'n tromroffeltje onder. Ja, het is, laten we zeggen, patriotistisch.
0: Ja, een echte bevrijdingslied, hè. Maar even. En we hebben het geluid van ontploffend kruid als ons ritme. Nou, laten we hopen dat ze het ontploffend kruid vandaag koud hebben gelaten. Of het kruid al verschoten hebben. Voorlopig heeft Algerije de bal nog steeds. En zijn ze aan het opbouwen van achteruit. Krijgen daar ook de ruimte toe van het Nederlands elftal. Omdat er niemand is die druk zet. Summerville gaat dat nu een keertje doen. Gaat de bal naar Ait Nouri. Die probeert naar binnen te trekken. Maar ziet daar eigenlijk geen mogelijkheden. Ja, Ait Nouri, die dit seizoen misschien wat anders had gehoopt dan wat eruit kwam. Speelde slechts 17 wedstrijden. Was een tijdje geblesseerd. En miste toen vervolgens ook nog een gedeelte door de Afrika Cup. Ja, dan kom je slechts tot 17 wedstrijden in de competitie. Ondertussen heeft Riyad Mahrez aan de rechterkant voor Algerije, links van Nederland, de bal. En die ziet daar een opstomende speler komen. Die denkt, ik speel hem bij hem aan. Maar die opstomende speler was toch echt Cody Gakpo. En die heeft een oranje shirt aan. Dus laat Gakpo de bal daar lopen. Gaat hij over de zijlijn heen en mag het Nederlands elftal op eigen helft gaan gooien. Met Van Dijk, die hem als een volleerd postbode bezorgt bij Jean-Paul van Hekken.
1: Ja, de outfits van het Nederlands elftal kun je misschien ook nog in een soort postbode categorie zetten. Dat felle oranje. Dat is echt wel een mooi gezicht. Het is natuurlijk met die harde regen ook meteen een goede test. Of dat ze dat een beetje aankunnen. Al het zweet zal het in ieder geval zijn, denk ik, in Amerika. Want daar gaat het heet zijn voor Nederland. Nederland met een actie bij Summerville wordt onderuit gehaald. En krijgt een corner, denk ik. Had gehoopt op een vrije trap misschien wel. Maar corner is ook prima voor Crescencio Summerville. Aan de rechterkant dus voor Nederland. In de 33e minuut de corner van wederom Tijani Reinders. Summerville keert zich nu ook richting die hoek aan de rechterkant. Om zich kort aan te bieden voor het... korte variantje, maar ik denk toch wel dat er gewoon weer voor de lange gegaan wordt. Want daar wil Nederland volgens mij dan op oefenen. Met natuurlijk Van Hekken en Van Dijk en ook Van der Ven bij de 16 meter lijn. Die zullen zometeen als een treintje inkomen lopen. Ik moet nog even wachten, want de scheidsrechter uit Oostenrijk die heeft nog even gezegd dat ze wel hun handen thuis moeten houden. Nou, dat is nu duidelijk. En dan komt daar de aanloop. Linkerhand weer de lucht in van Tijani Reinders. Bal gaat naar de tweede paal en wordt daar gekopt. Nee, niet door Van Hekken. En dan door Gravenberg er weer ingebracht. Blauw blijft nog steeds hangen. Hongarije wil hem uitverdedigen. Dat lukt niet helemaal. Nederland heeft hem met Somerville.
0: Somerville helemaal terug naar Frenkie de Jong. Die staat in de middencirkel. Geeft de bal dan af aan Reinders. Dat zijn de laatste twee spelers van het Nederlands elftal. Dan is het via Wifa weer Reinders. Die doet er alleen wat te lichtzinnig over. En dan is het een overtreding van Wifa. Reinders die daar veel te makkelijk denkt over Rayan Aidnouri. Kennen elkaar goed. Zijn ploeggenoten bij Manchester City. Had Reinders anders op moeten lossen. Uiteindelijk is het Wifa die voorkomt dat Algerije aan de counter kan. En dat ze gelijk met veel mensen in het wit voor de goal van Bart Verbrugge staan. Daardoor dus de vrije trap. Bentaleb krijgt hem in de voeten geschoven. Even terug naar Mandi. Record International aan de kant van Algerije. Die in het dagelijks leven werknemer is bij LOSC Lille. In de Franse competitie. Met een lange bal in de richting van Mickey van der Ven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, zou je zeggen, vanuit Algerijs perspectief. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn heen. Maar gebeurt dat dan weer via een der Nederlandse elftalspelers? Het is Frenkie de Jong die daar een actie in dacht te zetten. Maar het was wel een hotsknots Begonia bal van Mickey van der Ven. Dus je gaf hem de rechte schuld.
1: Het is inderdaad ook echt niet altijd verfijnd in ieder geval bij Van der Ven. Algerije met het balbezit. De bal gaat namelijk naar de linkerkant. Daar is het een tikje achteruit uiteindelijk van Aidnouri. Aidnouri en dan vanuit het centrum van Belaïd. Toch maar weer die linkerkant zoeken. Nee, we gaan weer terug naar Belaïd. Rechterkant opbouwen. Een man die heeft wat meer ervaring. Laat jij hem het dan maar doen. Terug naar nummer 23. De doelman Zidane. En dan aan de rechterkant. De aanname en weer ingeleverd bij Mandi. Ja, de rechtsback Abada die kent zijn plek. Die laat opbouwen niemand anders over. Het is echt gaan gieten van de regen. Hier in Rotterdam-Zuid. 36e minuut. En de spelers hebben er nu ook zichtbaar last van. Bal gaat richting de achterlijn. Hier werd ook bijna gestruikeld. Dat zal toch ook wel iets met die regen te maken gehad hebben. Bal gaat uiteindelijk terug van Amoura. In de voeten van Aidnouri. Die linkerflank is wel gevaarlijk hoor, van Algerije. Nu maar even terug. Ik zie ook het water echt flink opspatten als de passers over de grond gaan. Hij gaat wel van voet naar voet. En dan heb ik het over van witte sok naar witte sok als het ware. Want het is Algerije dat rondspeelt. Slimme actie was dit van Amoura. Die zorgde dat hij in zijn rug gelopen werd. Zodat hij Algerije er een ingooi aan overhield aan de linkerkant.
0: Nou, die witte shirts van Algerije die beginnen ondertussen aardig doordrenkt te raken. Dat je er bijna dwars doorheen kijkt. Dan hebben de mannen bijna niks meer aan, behalve een rugnummer. En wat de groene strepen op de schouder van de shirtsponsor. Als het Rami Sarouki is met een heerlijke bal, zeg, op Abada. Maar die loopt er dan per ongeluk met zijn hoofd tegenaan. Doet wel voorkomen alsof het expres was, maar dat denk ik toch niet. Nederland zelf van nu op de counter met Malen. Ja, dat is net even het paasje. Malen niet dat hoeven geven of moeten geven. Had hem misschien af moeten geven of hem naar voren moeten geven. Zelf open moeten draaien en daar de ruimtes gaan zoeken. Nederland wel met de bal aan de voet. Is het de Crescenzio Somerville die daar de bal krijgt. Geeft hem af aan Mats Wifa. Wifa ziet dan Van Hekken. Van Hekken naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong die kijkt om zich heen. Ziet aan de linkerkant Van der Ven. Van der Ven durft het niet aan om de bal in de pot te slingeren. Te kijken of er daar een ploeggenoot is die misschien met een uitgeschoken been de bal kan verlengen tot achter doelman Zidane. Nu Van der Ven wel met de voorzet, want hij staat daar zo'n beetje op de achterlijn. Ook die voorzet kan eruit worden gegleden. Dan is het een glijpartij bij Frenkie de Jong. Heeft het Nederland zelf tot de bal wel weer terug via Van Dijk. En dus blijft Nederland aanvallen op de helft van Algerije. Nu helemaal aan de linkerkant. Ja, en het gaat steeds harder en harder en harder regenen. Dat je op een gegeven moment denkt, zometeen komen de badmutsjes en gaan we waterpolo spelen.
1: Ja, dat ligt er toch een beetje aan hoe het veld het houdt. En dat lijkt op zich nog wel oké. Het is niet dat er hier plassen staan op het veld van het stadion Feyenoord. Overigens goede interceptie van Guiri bij Algerije. Bal gaat naar de rechterkant. Daar is de aanname bij Mahrez. Die geeft hem even terug uit. Ja, Algerije nu toch de laatste minuten nadrukkelijk in de aanval. Terwijl er ook plaatselijk wat migratiestromen aan de gang zijn. Want men wil niet meer in de vakken zitten waar het regent. Waar het naar binnen regent. En wil allemaal onder het dak staan. En dan komen hier dus bij ons in de buurt staan. De hele vakken zullen nu leeg zijn. Omdat iedereen zich een beetje op de trappen ophoopt. Dat ook niet helemaal de bedoeling zijn. 38e minuut van de wedstrijd. 0-0 nog steeds de stand. Nederland heeft een kwartier 20 minuten aardig gevoetbald. En dat ligt inmiddels ook alweer 10 minuten achter ons. En de man in het zwart is de keeper van Algerije. Die heeft de bal net naar voren gegeven. Duel daar aangegaan door Mares en Van de Ven gewonnen. Natuurlijk zou je haast zeggen door de lange Noord-Hollander. Die wel ziet dat uiteindelijk de bal over de zijlijn wordt gewerkt door Algerije. En dan op de middellijn voor de dugouts. Een ingooi of is de vrije trap zelfs. Een vrije trap die Nederland snel neemt. Gakpo werd als een shirt getrokken. Was dit zo'n duel met die... Ja,
0: met die Abada.
1: Ja, die denkt, ik ken jou van televisie, ik ga je pakken.
0: Ja, van FIFA misschien, hè? Van dat spelletje.
1: Oh, die aanname.
0: Ah, heerlijke aanname nu, hoor. Van Gakpo, mooie bal uit de lucht geplukt. Dan gaat hij naar Frenkie de Jong. Die probeert hem bij de tweede paal klaar te leggen. Oh, die valt nog bij de tweede paal bijna goed. Nederlands elftal kan daar bijna prikken, maar net niet. Want Algerije weet met een beetje hang- en vliegwerk uiteindelijk die bal weg te werken. En zo kan het Nederlands elftal wel weer van achteruit op gaan bouwen. Paasje naar Van der Ven en die doet het dan opeens zelf. Oeh, dat is verrassend. Staat een paar meter van de achterlijn af en denkt, ja, dan schiet ik zelf maar even. In de hoop dat doelman Zidane alvast onderweg was voor een voorzet of iets. Dat was niet het geval. Zou het een voorzet zijn geweest? Nou, het is gewoon een onbehouden voorzet die toevallig in de handen valt van Zidane. En eerder leek op een doelpoging dan een voorzet. Maar je ziet hem toch echt kijken naar Malen. Krijgt de bal daar alleen niet. Het is ondertussen Algerije dat probeert aan te vallen. Ja, Amoura gaat hier veel te makkelijk het duel aan met Van Hekken. Verliest dat. Het is trouwens niet Amoura, maar Guiri. En Oostenrijkse scheidsrechter die gebaart ook. Van, ja, gewoon lekker doorspelen, jongen. Het is leuk wat je probeert. Tuurlijk. Het loopt even tegen elkaar aan, maar om nou te zeggen, goh, echt een overtreding, dat is zeker niet het geval. We zitten ondertussen in minuut 40. We zijn bijna bij minuut 41 aanbeland. Stand nog steeds 0-0. Als Nederland maar weer eens de bal aan het rondspelen is.
1: Ja, Van der Ven gaat de dribbel aan. En als hij op snelheid is dat prima, maar nu had hij weinig ruimte. En dan is het meestal een minder goed idee. Dan zijn die 40 minuten daadwerkelijk voorbij en krijgt Algerije op eigen helft een vrije trap en begint het nu ook een klein beetje te lijken op zo'n traditionele vriendschappelijke wedstrijd. Waar de spanning niet hoog is en dan het spel daar een beetje in meezakt in dat niveau. Gelukkig is het wel iets minder hard gaan regenen. Want dat had ook wel echt impact op het spel, heb ik het idee. Bal over de zijlijn gewerkt door Nederland. Ingooi aan de linkerkant voor hen dan, voor Algerije. Ait Nouri heeft de bal gepakt, moet een paar meter terug van de Oostenrijkse scheidsrechter. Die is van de regels is. En zo gooit hij hem even naar het centrum. Combinatie aangaan met Bentaleb. En dan nu de bal achteruit. Oh. Is dit goed ertussen gezeten? Gakpo met de kans 1-1. Zidane pakt hem. En zo, op de momenten dat hij er moet staan, staat hij er wel voor zijn land Algerije. Want dit was een fout achterin en een grote kans voor Gakpo.
0: Een enorme kans voor Cody Gakpo. En dus kan Nederland zelf dan nu wel in achteruit. Want Algerije heeft de bal overgenomen. En zijn met die Amoura weer een kans aan het opbouwen. Maar Nederland creëert zijn kansen wel. Het is nog even wachten op een goal. Die een hele slechte bal is, zeg. Ja, het is weer eens die Abada. Die levert hem zo in bij Somerville. Somerville draait even om zijn as heen. Wordt aan het shirtbeet gepakt. Uiteindelijk is het Frenkie de Jong die de bal dan oppikt. En zo kan Nederland zelf dan nog steeds door. Met Jean-Paul van Hekken. Nou, hou maar eens uit, jongen. Nou, durft het niet aan. Wiefer voorzet. Daar is dan bij de eerste paal uiteindelijk wel Malen. Maar ook doelman Zidane die in de splagaat of de split lag. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar uiteindelijk die bal bij de eerste paal wel weten te redden. Het is uiteindelijk Amoura nu weer. Die probeert nu Van Dijk door de benen te spelen. Dat lukt niet. En dus moet het helemaal terug weer richting Riyad Mahrez. En zo Algerije. Dat weer even opgelucht adem kan gaan halen. Want ja, die waren toch een klein beetje de kluts kwijt na die aanval van het Nederlands elftal.
1: Ik channel even mijn inner hand van zetten. Ja. En ik kijk even naar de herhaling. En dan zie ik dat het geen spagaat en ook geen split was. Hij deed zijn best om een spagaat te doen. Maar net als ik kon hij het niet. Gaat nu vuurwerk af hier vlakbij. Knalvuurwerk voor de duidelijkheid. Volgens mij is iedereen oké. Okay. 43e minuut van de wedstrijd. En het balbezit is bij Algerije. Dat hem in het centrum goed aanspeelt richting Bentaleb. Controleert de bal niet echt goed, maar krijgt hem toch bij een teamgenoot. En dan is het Mares aan de rechterkant. Goede bal naar het midden richting Aouar. Die was doorgelopen. Aouar legt hem weer terug. Mares die kan opzetten misschien. Draait om zijn as. Nee, eerst aan de rechterkant inleveren. En ja, wat die Abada de hele tijd doet, is zo snel mogelijk afspelen. Hij heeft hem nu wel. Geeft hem door het centrum. Dat is geen goede bal. Algerije zit ertussen. Het is wel heel duidelijk dat er echt nogal veel kwaliteitsverschil zit tussen die ploeg van Algerije. Ze hebben echt een paar goede namen, een paar echt goede spelers, creatieve spelers. En ik snap dus ook wel dat ze de hoop koesteren om naar de volgende ronde te gaan. Maar om nou te zeggen dat we hier met een dark horse voor de WK-titel te maken hebben, dat durf ik toch na 43 minuten wel te zeggen dat dat er echt niet in gaat zitten. Nederland moet wel nog even van ze winnen. Aan de linkerkant Malen, die hem over de zijlijn gelopen ziet worden door een Algerijn. En dan 20 meter over de middenlijn voor Nederland, voor de duckout van Algerije, krijgt het de ingooi. Van de Ven moet dat gaan doen, maar die doet ineens alsof hij niet meer heel snel kan rennen. Hij sukkelt er naartoe.
0: En jij hebt toch het idee dat een WK-titel wel een hele kleine kans is? Dus eigenlijk niet echt een dark horse, maar een soort dark pony.
1: Wat ik bedoel te zeggen is, wed vooral niet. Maar als je wed, doen we niet op Algerije.
0: Nee, ik ben het volledig met je eens. Als vervolgens Nederland zelf vanuit die ingooi nu probeert de kans te creëren. Reinders Hoei, die komt er net een teenlengte tekort. Had anders daar kunnen proberen de bal over de doelman Zidane heen te liften. Paasje dat van achteruit gegeven werd in de loop van Tijani Reinders. Maar toch ook goed werk van die ervaren verdediger Mandi die daar nog even tussen zat. Nederland zelf heeft de bal ondertussen al wel weer terug omdat Algerije slordig is. Het is Van Dijk die goed instapt en dan de bal verovert. Nu Summerfield, die gaat aan de wandel. 1 man kwijt, 2 man kwijt, maar dat was te veel voor het goede. Nu weer een goede tackle van Frenkie de Jong. Die ondertussen de bal ook weer terug heeft gekregen.
1: Ik snap je verwarring wel, want Frenkie is niet meer blond, hè? Zijn haar is zo verschrikkelijk nat dat het lijkt alsof hij donker haar heeft. Je herkent hem bijna niet.
0: Ja, het is opeens een andere man geworden, inderdaad. Maar laten we hopen dat deze versie van Frenkie de Jong dan misschien een veel scorende is. Ondertussen krijgt hij de bal in de voeten op 1 meter of 30 van de goal. Maar gaat dit niet proberen. Geeft hem dan maar af aan Van Dijk. Van Dijk vervolgens naar Reinders. En aan die linkerkant, daar moet dan iets gaan gebeuren. Iets van magie, iets van een opening. Nou, het zit er niet in en dus moet het weer terug via de Jong naar de as. Daar is het dan Malen, draaien, kappen. Kijken of er wat te halen valt. Nee, Malen, hoofd naar beneden. Heeft teamgenoten niet gezien. En dan moet het toch maar weer even achteruit richting Jean-Paul van Hekken.
1: Ja, geeft hem terug naar de Jong. Linkerkant nu van de Ven. Van de Ven achteruit weer richting Frenkie de Jong. Het was Reinders trouwens. En nu is het Van Dijk. De Algerijnse fans fluiten. Van Dijk opent naar de rechterkant. Wiefer kopt hem terug uit. De aanname is bij Van Hekken. En dan in de voeten van Frenkie de Jong. Frenkie de Jong in de voeten van Van Dijk. We zijn inmiddels in de blessuretijd van de eerste helft. En het zal dan ook wel klaar zijn. Ja, dat zie je wel vaker. Met zo'n vriendschappelijke wedstrijd. Het is 0-0 en we gaan rusten bij die 0-0 stand. Geen briljant Nederland. De regen heeft zeker ook zijn rol gespeeld. Het heeft wel erg hard geregend. En dat stond goed veldspel, denk ik, zo nu en dan in de weg. Ja, wat leuke aanvallen gezien. Een afgekeurd doelpunt. Na een prima aanval. Die van Reinders die ging uiteindelijk niet door. En dus gaan we met 0-0 naar de rust in deze wet t-shirt contest. Tussen Nederland en Algerije. Tot zo. Welkom op het audiodescriptiekanaal van de KNVB. Mis niks van de actie. Alle info vind je op knvb.nl/audio.

0: Welkom op het audiodescriptiekanaal van de KNVB. Mis niks van de actie. Alle info vind je op knvb.nl/audio. Welkom terug bij Nederland tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. En dat is een vriendschappelijke wedstrijd. En dat betekent dat beide teams vaak mogen wisselen. Sterker nog, er is afgesproken dat beide teams 11 keer mogen wisselen. Dat spreken de teams van tevoren af, wat daar het maximum in is. Nederland heeft besloten om er in de rust in ieder geval een hoop wissels op te zetten. Robin Roefs is erbij gekomen.
1: Ja, die maakt zijn debuut, toch?
0: Die maakt zijn debuut, ja. Ik zat ook even snel te denken. Die gaat hier voor het eerst dus in het Nederlands elftal spelen. In de tweede helft van Nederland tegen Algerije. Hij heeft een groen outfit aan. Net als de man die vervangt, Bart Verbrugge. Ze keepen allebei in de Premier League. En daarnaast Memphis heb ik gezien. Ja, ik heb Ake gezien. En jij hebt volgens mij de rest ook allemaal, hè?
2: Ja, ik heb Ake, Depay, Hato en Kluivert. Het is sowieso al te zien dat Summerville in de kleedkamer is achtergebleven. Hij wordt vervangen door Memphis Depay. Dus is Malen naar de rechterkant geschoven en staat Gakpo er gewoon nog. Dan hebben we achterin Hato en Ake voor Van Dijk en Van de Ven. Dat is wat we dan kunnen noteren. Dan zie ik Reinders nog lopen. En dan zie ik dat Gravenberch eraf is. Die is dan vervangen door Kluivert. En dan hebben we het wel, hè?
0: Nou, kan je vertellen dat Algerije dus ook nog gewisseld heeft. Hachimoussa staat er daarin. Ik zie Belghali erbij. Maar die moeten nog naar de kant, omdat het daar ook moet gebeuren. 4, 17, 11 en 10 komen erin. Dat zijn Tugay, Hachimoussa, Belghali.
2: Ja, we waren er nog niet, dat ook 22 en 13 komen zometeen bij.
0: Bulbina staat er nog in. Nou, je moet ons nu alvast gaan vergeven voor het feit dat we straks wel zullen moeten zoeken naar wie er precies de bal heeft. We zien ook dat de band om de armen van Bentaleb is gegaan. Nummer 19. Dus dat betekent dat Mahrez er waarschijnlijk ook niet meer op staat. Toch wel de bekendste speler misschien. Maar dat is wel logisch, want die wordt natuurlijk vervangen door de voor ons bekendste speler. En dat is Hachimoussa. Die hier in zijn eigen Kuip nu rechtsbuiten mag spelen. Op de plek van de grote Mahrez. Algerije zal zometeen gaan aftrappen. Daar hadden ze net dus al aan willen beginnen. Maar die wissels die moesten even officieel aan de zijkant geregistreerd worden. Natuurlijk voor de meeschrijvers. En dat zijn wij ook wel. Maar ik heb ze nog niet allemaal helemaal kunnen noteren. Jij bent er nu druk mee bezig. Dus daar geef ik je nog wel even de tijd voor. En dan zal ik de aftrap wel meepakken. De aftrap van, ik denk, Bulbina. Die hem achteruit geeft. Is het via Guiri. De bal nu terug in het centrum van de verdediging. Is het wel aardig dat de rechtsback is ook vervangen. Dat is Belghali geworden. Dat was in de eerste helft de jongen die er wat mij betreft wel echt doorheen zakte. Die Abada. En nu mag de stadionspeaker ze allemaal gaan opnoemen achter elkaar. Ik heb hem net in de rust heel even gesproken en complimenten gegeven voor hoe het voor de wedstrijd ging. Maar nu is dit wel echt het absolute hoogtepunt. Qua intensiteit voor een stadionspeaker. Om aan beide zijden, wat is het, 5, 6 wissels te noemen. En dan ook nog eens bij Algerije natuurlijk niet de meest bekende namen. Veel succes Rob van Rossum. 46e minuut. Want we zijn 44 seconden bezig in de tweede helft. En Algerije heeft constant de bal gehad. Heeft dat nu met de nieuwe rechtsback Belghali. Die hem even achteruit speelt richting Belaïd. Belaïd, de rechterkant. Daar wordt de bal even opgehaald door ook een invaller. Dat is Ibrahim Maza. Ibrahim Maza in de middencirkel. Speelt hem naar zijn linkerkant. Balletje naar voren. Fares Chaibi. En Chaibi geeft hem verder door naar links. En dan is dit nummer 13. Ook dat is een invaller. Hadjam. En dan sliding. Nou, zo'n beetje eigenlijk. Zo'n beetje de doelman is nog eigenlijk de enige die over is bij Algerije. Nou, er zijn er nog wel een paar, maar niet veel.
2: Nee, er is flink doorgewisseld inderdaad. Ik ben nog op zoek naar één wissel. Maar de meeste die kunnen we u al wel doorgeven. Zo is dus Abada er vanaf voor Belghali. Mandi voor Tugay. Ait Nouri is eraf gegaan. Hachim is erbij gekomen. Serouki, de man die bij Twente speelde. Hij wordt vervangen door Maza. Die door de Algerijnen liefkozend Mazadonna wordt genoemd. Naar Diego Armando Maradona. En ook War is er vanaf gegaan. Hij wordt vervangen door Chaibi. En dan hebben we hem compleet. Is het Amoura nu in balbezit aan de linkerkant. Hij met het paasje opzij. De schotkans. En die wordt nog gepakt hoor. Door Robin Roefs die daar met een handje aan zit. De poging van invaller Chaibi. De speler van Eintracht Frankfurt. Nee, het is Mazzadonna die hem aanraakt. En uiteindelijk is het niet Roefs, maar eerder een been van een Nederlander. Die ervoor zorgt dat deze bal niet binnenvalt. Ja, als Roefs er niet bij kan, dan kun je eigenlijk de gif op innemen. Dan is de bal wel naast. Ondertussen zijn we in de 48e minuut aanbeland. Krijgen we een corner vanaf de rechterkant. Die wordt bij de eerste paal weggekopt door Cody Gakpo. Ja. Zo is het Algerije dat ondertussen met Hadj Moussa aan de rechterkant gaat proberen de volgende aanval op te zetten. Hadj Moussa, keertje kappen, nog een keertje kappen, meegeven aan wie? Ja, dat is de grote vraag. Hij speelt hem zelf zomaar zonder aanleiding eigenlijk over de achterlijn heen. En zo mag Robin Roefs, die een weergaloos seizoen kent.
0: Mag geen vuurwerk afgestoken worden volgens mij, Filip.
2: Dat idee heb
0: ik weet niet hoe jouw Frans is, maar dat is volgens mij wat de man hier achter ons, dat is de stadionspeaker voor de Algerijnen, nu aan het roepen is. Staat ook in het Frans op de borden. Il est strictement interdit. Nou, dat begint in ieder geval met een verbod. En volgens mij gaat het dan over vuurwerk. Nu is de bal bij Algerije weer. De kans wederom voor Algerije. Beetje vergelijkbaar met die van Malen net. In de eerste helft voor Nederland. En dit keer is het Amoura die hem naschuift. Net was dat dus. En nu ligt er iemand niet lekker op de grond voor Nederland. Ake, denk ik. Op de grond bij Nederland. Zo gebeurt er veel. Want dit is helemaal aan de andere kant van het veld. Bij Nederland linksachter ligt Ake. En die ligt daar niet uit luxe. Dit ziet er niet goed uit. Hoe Ake daar op de grond ligt. In de 49e minuut van de wedstrijd. Is dit een hele vervelende blessure. Ik dacht eerst dat het zijn hoofd was. En veel Nederlandse spelers ook daarbij om hem om te kijken hoe het met hem is. Nathan Ake. 49 minuten gespeeld. En twee artsen erbij. En hij wordt weer omhoog geholpen. Hij valt er misschien toch wel mee. Gelukkig. Nathan Ake. Hoe gaat het met hem? Ik zie nu een close-up. Hij is oké, hoor. Ake is oké.
2: Nou, dat scheelt. Ik ben ondertussen aan het verbazen. Volgens mij is er een van de Algerijnse supporters die daar een of ander blaasinstrument tevoorschijn heeft getoverd. En af en toe een deuntje speelt. Nou ja, laten we het er maar op houden dat het een stevige belevenis is, deze Algerijnse spelers. Het was overigens een botsing tussen de spits Gouiri en Nathan Ake. Je kan wel zeggen, er is flink doorgewisseld door Algerije, maar ze zijn er niet slechter op geworden. No. Met Mazza en Chaibi op het middenveld erbij. Allebei twee creatieve spelers, twee creatieve middenvelders. Die het goed voor elkaar hebben. En ook Hadj Moussa laat leuke dingen zien. In de eerste paar minuten van de tweede helft. Nederland zelf zal daar op moeten letten. De doeltrap van Robin Roefs is ver in de richting van Memphis Depay. Die gaat er het duel alleen niet aan. En dus kan Nederland overnemen. Hato kopt hem naar Reinders. Weer diep richting Depay. Die is daar lastig zat. Heeft de bal uiteindelijk alsnog meegenomen. En dan is het een Gakpo die wil uithalen. Maar het is Tugay die daar geblesseerd bij lijkt te raken. Centrale verdediger van de Algerijnse ploeg. Komt in het dagelijks leven uit voor Espérance de Tunis. En die kent helemaal geen rust overigens, die Tugay. Die heeft het WK voor clubs afgelopen zomer gespeeld met Espérance. Hij gaat nu dus het WK met Algerije spelen. Laten we maar hopen dat mevrouw Tugay niet al te gehecht is aan vakantie. Want het zit er wederom maar weer eens niet in deze zomer. Ondertussen wel een corner voor het Nederland zelf. Want Depay staat te gebaren. Als er blijkbaar ook eentje is met een laser. Die alweer op het gezicht van Kluivert aan het schijnen was.
0: Ja, klassiek. Voelt als Afrika Cup dit. Maar we zijn in Rotterdam-Zuid. En nu is het Memphis op de achterlijn. Goede combinatie. Voorgegeven afslaande bal is voor Reinders met links. Die schiet hem over.
2: Aangeraakt.
0: Aangeraakt. Geen corner. Dus dat heb jij gezien. Maar dat heeft de Oostenrijkse leiding niet gezien. Leuk begin van de tweede helft. Ondanks dat het even stil lag met Ake. Beide ploegen in de aanval. Dit is aardig geraakt, zeg nog, door Tijani Reinders. En ik heb inderdaad het idee dat die bal nog aangeraakt werd. Er zat een hele rare swing in. Knappe swing ook wel. Had zomaar met een klein beetje geluk, als hij iets beter gedrukt had, had hij onder de lat gegaan. En zo lekker toe ingezeild, maar helaas. 52e minuut, 0-0 de stand nog steeds. Maar beide ploegen willen hem naar zich toe trekken in de tweede helft.
2: Je had toch even het gevoel dat hij op de rug van Wiefer terecht was gekomen. Maar dat is niet het geval. Als Malen nu het 16 meter gebied in gaat. Malen voor de 1-0. Nee, Malen schuift hem voorlangs. Zomaar uit het niets krijgt het Nederland zelf een enorme kans. Cody Gakpo ondertussen alweer aan het balen, want die had de bal alweer willen hebben. Bij iedere kans die Nederland om zeep helpt, is het Cody Gakpo die met zijn handen naar de hemel staat van, had hem nou aan mij gegeven? Ook nu, dit is een kans die we malen in de Serie A dit seizoen gewoon hebben zien afmaken. Maar nu schiet hij hem in de grond en gaat hij voorlangs aan de goal van Lucas Zidane. Kansen legio voor het Nederlands elftal. Zidane speelt hem nu in. Chaibi even achteruit richting Tugai. Tugai met de lange bal in de richting van Guiri. Die kan hem niet koppen. Het is Ake die daar wegkopt. Hij de man die Guiri zal moeten gaan afdekken. Het gaat ook wel weer met de ervaren verdediger van het Nederlands elftal. Ook hij een van de vele spelers met een Rotterdamse roots. Of in ieder geval verleden in Rotterdam. Want ook Ake speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord. Brak daar nooit door. Ging op jonge leeftijd naar Chelsea. Om uiteindelijk via wat omzwervingen, onder andere Bournemouth, terecht te komen bij Manchester City. Daar schijnt hij dan na deze zomer dan toch een andere club uit te mogen gaan kiezen. Zullen we erg benieuwd zijn en volgen waar dat gaat zijn. Het Algerijnse team mag ondertussen in gaan gooien. Doet het op eigen helft, maar hebben de bal alweer ingeleverd. Na de eerste paar hele goede minuten is de show een beetje uit de ploeg van Vladimir Petkovic.
0: Ja, ik vind het gek. Die hebben 8 keer gewisseld. Dus het zal ook wel even zoeken zijn. Maar het begon goed. Zo is het ook alweer 54 minuten. En er wordt gefloten voor een overtreding. Frenkie de Jong trok aan het shirt van Hach Moussa. En had daar misschien nog wel geel voor kunnen krijgen. Want het was wel een aanval van Algerije die daarmee onderbrak. Het is niet zo'n soort wedstrijd. Het is overigens wel een wedstrijd waar de speler voor geschorst is. Denzel Dumfries zit op de tribune, zagen we net, bij Nederland. En daarom is voor 1 keer in de selectie nog een plaatsje gemaakt voor Maatsen. Die gaat niet mee naar het WK voor de duidelijkheid. Linkerkant de aanval. En het is Memphis die zich vastloopt. En ook niet de best doet om achteruit te verdedigen. Hach Moussa geeft hem al voor. En het schot van Amoura wordt goed geblokt. En er wordt zelfs maar een ingooi van gemaakt. Ontzettend goed blok gezet door Van Hekken, denk ik. Ja, geweldig verdedigd van Van Hekken.
2: Ja, Van Hekken die daar met een vliegende tackle in komt zetten. Amoura dacht, doel gaapt. Dit is zeker een doelpunt. Maar dan heeft hij nog altijd buiten de zeeuw gerekend. Die daar even aankomt vliegen. En ervoor zorgt dat Amoura niet door kan lopen. Ja, hij zal toch zijn oom af willen troepen. Jan Poortvliet. Die speelde ooit een WK-finale, maar verloren. Jean-Paul van Hekken zal toch willen zeggen ooit een keer aan het familiediner. Ja, ik heb hem ook gespeeld. Maar ik heb hem gewonnen. Maar
0: ja, dan moet hij wel iets meer wedstrijden spelen dan zijn oom. Voordat hij zich voor de WK-finale plaatst. Want dat waren er dan in totaal volgens mij 5.
2: Ja.
0: Toch? Of 6? Was er nog een kwartfinale in die tijd?
2: Ja, volgens mij nog een kwartfinale, ja.
0: Ja, nou zou het er 8 moeten zijn, hè, in totaal.
2: Ja.
0: Ze zitten echt gigantisch veel van die play-off rondes tussen. Maar het zou kunnen natuurlijk, hè. Poortvliet was gewoon weer in Nederland actief dit jaar. Want hij was interim coach van Eindhoven. Het is Algerije dat de bal heeft met een opening naar de linkerkant. En die kwam van de doelman en die raakte hem heel vreemd. Maar hij wordt daar wel aangenomen aan de zijlijn. En even achteruit gespeeld is het Belaïd die hem terugspeelt naar diezelfde doelman weer. Dat is Zidane met zijn maskertje op. Hij zit nu dicht bij ons. Wij zitten een beetje aan de linkerkant. Sterker nog, hij zit zo'n beetje ter hoogte van de goal van Zidane. Die hem naar voren schiet en die de bal in de voeten ziet belanden van zijn debuterende evenknie aan de zijde van Nederland. En dat is Robin Roefs. Een van de vele spelers in de selectie van het Nederlands elftal met een allitererende naam. Opvallend veel. Was je dat al opgevallen, Filip?
2: Binnen deze selectie?
0: Ja, zeker. Ik heb zelfs iemand zien natellen dat dat ook een record is. Denzel, dit is Cody Gakpo. Die raakt hem niet lekker. Maar wordt wel aangeraakt. En dus houdt Nederland daar een corner aan over. Ja, ik zie je nu naar druk naar je formulier.
2: Ja, ik zit even te kijken inderdaad. Ja, Virgil van Dijk telt dat?
0: Nou, zou je kunnen meerekenen.
2: Zou je kunnen meerekenen. Lalalala, Robin Roefs. Wout Weghorst. Ja, we komen een eindje. Brian Brobby.
0: Precies.
2: Ja.
0: Er was laatst nageteld dat er geloof ik op een gegeven moment 3 binnen de lijnen stonden of 4. En dat was een record. Nu op de achterlijn de voorzet. Want die corner werd kort genomen. Reinders kwam met de voorzet. Wordt eruit gehaald door Algerije. En dan gaat daarvoor Nederland Justin Kluivert achteraan. Want die is ingevallen. Die gaf ook die voorzet. En die ziet dat de bal nu bij Frenkie de Jong is. Frenkie de Jong met het balbezit. Hij heeft de aanvoerdersband ook om. Nu aan de linkerarm geeft hij de bal in de voeten van... Nee, die laat hem eventjes lopen. Reinders, dan Van Hekken, lage bal. Een lastige bal, maar goed gedaan. Nee, het lukt uiteindelijk niet. Een rommelige situatie waarbij Algerije de bal uiteindelijk over de zijlijn schiet. En Nederland op de helft van de eigen helft aan de rechterkant een ingooi krijgt.
2: Ja, daar is het Van Hekken die nu achter die bal aan is. Het is ook wel even een beetje opletten op mannen als Depay en Kluivert. Komen we natuurlijk allebei terug van een blessure. Kluivert heeft al wel wat wedstrijden voor Bournemouth mogen spelen.
0: Ja, maar toch het gevoel dat hij kwetsbaar is, hè?
2: Ja, dat idee heb je dan toch. En Depay, daar weet je sowieso van ja, die is niet helemaal okselfris. Gaf van de week wel aan van ja, ik let nooit zo op de data. Maar het voelde in ieder geval goed. Ronald Koeman gaf daar vervolgens een cryptisch antwoord op. Waarbij de mannen van Denksport, mannen en vrouwen van Denksport, zullen denken... Ja, zo'n puzzel die gaan wij niet eens maken. Die is te ingewikkeld om op te lossen. Laten we hopen dat het uiteindelijk allemaal goed komt met Memphis Depay. Als daar Wiever opeens van achter aangepakt wordt door Amoura. Bal wordt over de zijlijn heen gegleden. Er zijn er wat wisselspelers van het Nederlands elftal die daar dan vragen. Van joh, moet daar niet wat mee gebeuren? Er zit echt een vervelia op de tribune bij.
0: Ik denk dat ze dat misschien wel zeggen.
2: Algerije die met een laserpen aan het schijn is. Je zou toch zeggen, laserpen afpakken, steek op een plek waar de zon niet schijnt.
0: Ja, het is lastig. Ik denk eerlijk gezegd dat hij niet in het vak van Algerije kan zitten. Want dan kun je volgens mij nooit zo daar aan die kant in het oog van Mats Wiever schijnen. Het lukt in ieder geval wel. En Wiever ging onderuit. Kan ook gewoon het gladde veld zijn. 59e minuut van de wedstrijd. Bal is bij Nathan Aké. Speelt hem in de voeten van Kluivert. Kluivert die hem dus net voor de verdediging even kwam halen van Hekken. En dan Frenkie de Jong is om zijn as gedraaid. Buitenkantje rechts speelt hij hem door in de voeten van. Wie had hem nou daar? Wie werkt hem nou over de zijlijn?
2: Het is Hajj Moussa die hem tegen Hato aanspeelt.
0: Oh, Hato. Daardoor, Hato, ja. Daar is natuurlijk de invaller aan de linkerkant. Speelt met nummer 25, Joro Hato. En hij ziet dat de ingooi voor Algerije is nog net op eigen helft voor de Algerijnen van Vladimir Petkovic. En het is Belgali die gooit.
2: En daar een kleine overtreding van Kluivert op Ben Taleb die hem heel even bij het shirt beetpakt. Ja, dan is het toch even nog steeds kijken naar Hato. Die net even aan het hinkenpinken was. En die heeft niet vooraan gestaan bij het uitdelen van de rugnummers. Er werd een lijstje gegeven aan, door bondscoach Koeman aan Virgil van Dijk. En die zei, gaan jullie met elkaar maar uitvechten.
0: Oh ja, ging het zo?
2: Ja, en dan mochten ze allemaal kiezen. En Bart Verbrugge werd er al naar gevraagd. Die zei, ik had nummer 1. Toen vond ik het prima als hier een overtreding wordt geconstateerd door de Oostenrijkse scheidsrechter. Reinders die wel aangeeft, ja, ik zet wel een tackle in, maar ik raak hem helemaal niet. Algerije heeft ondertussen de vrije trap genomen richting Hajj Moussa. Die houdt de bal knap binnen. Zoekt dan Hato op. Ja, hij heeft gelijk twee man tegenover zich. Want ook Cody Gakpo heeft nog wel eens Studio Sport aanstaan. En die denkt, ja, die jongen die kan veel te veel trucjes met die bal. Even komen helpen. Uiteindelijk heeft het Nederland zelf van de bal in eigen 16 meter gebied weer terugveroverd. Via Roefs de lange bal naar Maas.

0: Over de Kuip. Na een uur spelen gaat die bal naar voren. Bij Algerije zien we dat er bij Algerije nog een stuk of 4 spelers warm lopen. En volgens mij eentje zich ook al klaarmaakt om in te vallen. Bij Nederland ook 4 spelers in de buurt van de cornervlag aan het warm lopen. Heeft Frenkie de Jong de bal in het midden van het veld. Geeft een lage bal op Reinders. Terwijl er weer veel fakkels afgaan in het uitvak. In het hoge uitvak dit keer op de tweede ring. Blijft Nederland druk zetten op Algerije. Dat de bal wel onderschept had. Maar Bentaleb, de aanvoerder nu, die liep zich vast. Nederland gooit snel in. En dan zit er wel muziek in met Frenkie de Jong die hem snel krijgt. Speelt hem even achteruit. En dan mag Reinders nu verdelen in het centrum. Kluivert heeft weinig ruimte. Maar zoekt misschien ruimte om te gaan schieten. Gaat naar links. Draait dan weer terug. Kluivert speelt hem in de voeten van Reinders. Reinders door naar het midden. Veel rookontwikkeling nu ook achter het doel. En dan misschien het schot van Kluivert. Ja, het schot van Kluivert wordt eruit gezeild door de keeper. En dan afvallende bal voor Gakpo. Trekt naar binnen. Zijn schot wordt geblokt. Dat zat er wel een beetje getelefoneerd aan. Wederom de boodschap dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden. Veel rook, zoals ik al zei, met die rode fakkels die afgaan in het uitvak. En Nederland krijgt de corner aan de linkerkant.
1: Ja, er staat in het Frans op de borden dat je alsjeblieft geen vuurwerk meer af mag steken of lanceren. Omdat het te gevaarlijk is. Maar ja, ze luisteren zo slecht. Deze corner van Depay komt richting de tweede paal. Gebaart dan nog iets richting medespelers. Maar het was gewoon een hele slechte corner. Van Memphis Depay. Die legt hem bij de tweede paal. Maar uiteindelijk zeilt de bal naast de goal. Dan gaat er wel gewisseld worden aan de kant van Algerije. Is het daar Nadir Benbouali die erbij gaat komen. Hij vervangt Guiri Benbouali. Die sinds kort pas international is van Algerije. In de oefenwedstrijden in, zo snel uit mijn hoofd gezegd. Terwijl het hier ondertussen eruit ziet als een soort rookkamer.
0: Het slaat ook wel een beetje mijn kiel, moet ik zeggen.
1: Van een palingrokerij. Waar waren we ook alweer gebleven?
0: Ja, Benbouali erin kwam.
1: Benbouali, die sinds kort is die in die oefeninterlands pas international geworden. Hij deed het wel gelijk lekker. Want scoorde bij zijn debuut tegen Guatemala in maart. En gaf ook gelijk een assist. Heeft nu 2 interlands, 1 goal, 1 assist. Dat is een aardig mooie ende voor een spits. Hij vervangt dus Guiri. Hop, volgende vuurwerk natuurlijk.
0: Ja, het, is, het voelt een beetje als oud en nieuw. Maar dan in de tijden dat het allemaal nog mocht. Het is Ake in de middencirkel. Goede bal van Hekken. Even vooruit. Nederland wil natuurlijk die wedstrijd wel een keer naar zich toe trekken. 64e minuut. En wel die randzaken zou je het bijna vergeten dat Nederland nog niet voor staat. En dat is toch wel zonde. Ik kreeg net een appje van een vriend die in Italië zit. En die helemaal niet zit te kijken. En die zei, ja, het is weer zo'n wedstrijd zeker. Ja, is het dan weer zo'n wedstrijd, Filip? Is het dan zo'n wedstrijd waar Nederland het niet echt doet? Het is best oké, toch? Ja, Nederland zou natuurlijk wel voor kunnen staan en misschien ook wel moeten. Memphis met een goede bal naar Malen. Die verlengt en dan is dit een balletje even achteruit gekopt. En buitenspel bovendien, want de vlag zie ik de lucht in. Maar het mag allemaal verder, want Zidane heeft hem snel ingegooid naar Ibrahim Matsa. Ja, dit gaat zo misschien nog wel ervoor zorgen dat die wedstrijd wordt stilgelegd. Want er wordt wel heel veel vuurwerk afgestoken. Hatsch Moussa trekt naar binnen. Lage bal. Lastig te verdedigen voor Nederland. Maar nu niet goed geraakt door Hatsch Moussa. Die de bal over de zeilen aan de andere kant speelt. Kan Nederland zometeen gaan wisselen. Want ik zie er 2 klaarstaan in het oranje. En Nederland mag eerst gaan ingooien. Ben ik benieuwd of dat we nu al gaan wisselen.
1: Er zijn er zelfs 4. Er staan er 2 achter elkaar. Maar ja, het zou niet voor het eerst zijn dat de burgemeester in Rotterdam thuis zit te kijken. En denk ik, grijp even in. En de wedstrijd stil laat leggen. We gaan zien hoe lang dit goed blijft gaan. Ondertussen is de helft van de fakkels alweer uit. Maar we hopen dat dat zo blijft. Ingooi voor het Nederlands elftal. Op eigen helft gaat dat gebeuren. Aan de rechterkant is het Mats Wiever. Man die dus een hoop minuten maakt in deze wedstrijd. Omdat hij de stand-in is van Denzel Dumfries. Die op eindtoernooi eigenlijk altijd thuis geeft. En ook nog eens, mag hopen, een hele mooie transfer in de richting van het Spaanse Real Madrid. Die schijnt zijn handtekening al bijna binnen te hebben. Als ondertussen Nederland zelf al weer aan een aanval begint met Kluivert. 1 man voorbij, 2 man voorbij. Depay, oh, heerlijk meegegeven. Kluivert, oh! Wat een mooie aanval zegt van Nederland zelf al. Tik, tik, tik, tik, zo er doorheen. En dan komt Kluivert alleen met zijn passen slecht uit. Goed met zijn rechter proberen uit te halen. Kluivert eerst zelf 2 man voorbij. Bentaleb is gezien en ook Chaibi is dan de pineut. En dan is het Depay meegeven op Gakpo. Die ziet dat Kluivert dan over zijn linkerschouder aankomt te denderen. Die krijgt de bal dan vervolgens in de loop. Maar met zijn rechter prikt hij vanaf links de bal naast de goal van Zidane. Dan weer goede kans van het Nederlands elftal. Ondertussen Gakpo de bal alweer gekregen van Hato. Wordt ondersteboven gelopen. door Belgali.

0: Dat is dan toch de linksback die ietsjes beter is dan die man in de eerste helft. Die Abada, die er eigenlijk niet zo heel veel van bakte. Ja, ze hebben dus blijkbaar een backup. Gelukkig voor jou, Dirk.
1: Ja, nou ja, gelukkig voor Cody Gakpo. Een beetje tegenstand bij zo'n vriendschappelijk wedstrijdje. Is ook wel leuk. Dogali levert hem in bij Chaibi, dit is echt walking voetbal met ook Hach Moussa die hem even achteruit speelt. En zo is het nu het balbezit bij de aanvoerder, bij Bentaleb. Bentaleb speelt hem even terug. En aan de rechterkant van de verdediging nu Zinedine Belaid. Belaid met een lange bal, hard en hoog naar de rechterkant. Hach Moussa is natuurlijk niet de langste, verlengt de bal. En bij de cornervlag een hakje, aardig gedaan van Bogali. Lage voorzet, wordt eruit gehaald. En Nederland heeft hem met Ake, die hem even terugspeelt. Ake, net voor de goal, stond er op in Roefs. Ja, aardig gedaan, voetballend prima van Roefs. En dan nu is het Van Hekken die hem krijgt. Nou, weer wat prima combinaties. Linkerkant, dit ziet er wel verzorgd uit. Nou, Bouwman is even een volledige aanval op dan. Met Ake die hem naar Frenkie de Jong speelt. En een laserlamp in zijn gezicht krijgt. Dat zie ik zelfs hier vandaan. En dan is de bal bij Ake. Rechterkant van het centrum. Nu het balbezit bij Van Hekken. Van Hekken kijkt om zich heen en is de middencirkel nu even doorgestoken. Geeft hem dan weer naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong met roze schoenen onder het oranje colorblocking, zullen we maar zeggen. Maar ik vind het niet zo mooi. Bal gaat terug in de voeten van Hato. Hato dan door naar Kluivert. Kluivert en het balbezit bij Ake. En aan de rechterkant nu een goede bal naar Wiefer. Wiefer, lage voorzet denk ik. Daar zit wel muziek in. Maar die bal kan niet worden aangenomen door Malen. Toch teruggelegd. En dan Kluivert met een matige paas. Wordt de bal uit het veld geschoten door Algerije.
0: Maar dan gaan we een vierdubbele wissel krijgen aan de kant van het Nederlands elftal. En dan zien we daar Quinten Timber, Martin Droom. Dan krijgen wij in beeld nog heel even vrolijk Donny Malen te zien. Maar ook Teun Koopmeiners en Lucharel Geert Ruida. Dat betekent in ieder geval dat Wiefer er zo meteen afgaat. Die staat alvast klaar om gewisseld te worden. Geert Ruida er dus bij. Ook hij gaat niet mee naar het WK. Omdat Timber en Dumfries er vandaag dus niet bij zijn. Dumfries geschorst. En Jurien Timber, die is nog in Londen volgens mij. Even heel even vakantie.
1: Ja, die klopt. Die mag nog even vrij. Nou, of hij in Londen is, weet ik niet. Misschien ligt hij wel echt lekker op de Middellandse Zee. In een,
0: geef hem geen ongelijk.
1: In een jacht. Zijn broer mocht in ieder geval niet naar de wedstrijd toe. Van zijn broer, van Ronald Koeman. Hij moest bij het Nederlands elftal blijven, zijn tweelingbroer.
0: En uiteindelijk is het ook Frenkie de Jong die er vanaf gaat. Hij was vervangen door Martin de Roon. Die speelt zijn eerste in de land sinds 2 jaar. De man die plotsklaps opeens werd opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. En ook Donny Malen is er vanaf gehaald. En dan wordt er nog een keer gewisseld. Dan is het Amoura die er vanaf gaat aan de kant van Algerije. Nou, dan hebben we die ook nog even meegepakt. Amoura er vanaf en hij wordt vervangen door Boulbina. Dat is een man die het op zijn heupen heeft. Boulbina, een man die wij niet zo goed kennen. Omdat hij in Qatar voetbalt, maar 9 interlands gespeeld, 5 doelpunten. Dat is niet slecht.
1: Ja, nou hebben ze wel een paar interlands gezien, heb ik gezien, die ze recent gespeeld hebben.
0: Tegen Guatemala.
1: Waar ze wel echt aardig wat punten hebben gepakt. Ze hebben bijvoorbeeld met 7-0 van Guatemala gewonnen, met 5-1 van Bahrein. Ja, zo kan ik het ook, zou ik zeggen. Nederland in balbezit met een lage bal van Ake naar Kluivert. Nee, Memphis. En dan is dit nu het balbezit aan de linkerkant bij Gakpo. Gakpo, het is Timber die hem weer terug wil. Maar die hem niet krijgt, Quinten. En dan Nederland dat weer erachteraan moet. Goed binnengehouden, Hato. Balbezit bij Timber. Timber achteruit. Goede actie dit met het inleveren toch van de nummer 3 van Nederland, Martin de Roon. En een overtreding op Kluivert. En dan krijgt Nederland aan de linkerkant wel een lekkere vrije trap. 71ste minuut, swing die bal er midden in. De Kuip zit op een goal te wachten. Maar de kansen stapelt Nederland nog niet op 1.
0: Ja, ze proberen hem niet voor te slingeren. De vrije trap is snel gelopen door Koopmeiners na die overtreding van Belgali. Overigens, deze rechtsback van Algerije heeft nog een soort klein linkje met Nederland. Speelde namelijk in zijn jeugd 1 seizoen in de jeugdopleiding van PSV. Is namelijk geboren in Leuven, België. Ah. En bij PSV hebben ze er wel vaker een handje van als er talenten zijn in België om die binnen te trekken. Nou, dat gebeurde ook met Belgali. Maar die heeft nog heel wat omzwervingen gehad om uiteindelijk te belanden bij Hellas Verona.
1: Ondertussen... Lijkt wel lekker hoor.
0: Ja, Hellas Verona.
1: Lijkt me heerlijk.
0: Heerlijk voetballen, want volgens mij was de club ervoor, KV Mechelen, ja, ook wel een mooi stadion. Ja, daarvoor Lommel SK, daar ben ik een keer geweest. Dat valt tegen.
1: Nee.
0: Kun je beter bij Hellas Verona voetballen?
1: Vrijdagavond bij de opera, op zaterdag lekker voetballen.
0: Heerlijk.
1: Mooi.
0: Als ieder geval arcadebal heeft, Nederland gaat weer opbouwen. We hebben nog een kleine 19 minuten aan voetbal te gaan hier in de Rotterdamse Kuip. Waar Jean-Paul van Hekken de bal heeft op de middenlijn. Hem overdribbelt, doorloopt richting Martin de Roon. De Roon dan even naar Koopmeiners van Hekken. Koopmeiners is doorgelopen. Staat nu naast het 16 meter gebied van Hekken. Staat daar ook, geeft de voorzet. Bal wordt weggekopt. Ter nauwe nood gebeurt dat door Belait. Die valt dan voor de voeten van Kluivert. De Paai haalt uit. Schiet tegen zijn tegenstander aan. Dat is wederom Belait. En dan is het het paasje van Timber. Die veel te hard is. Veel te ver naar buiten. Gakpo schudt ook met zijn hoofd. Van waarom geef je dat balletje nou aan mij? Waarom nou zo op deze manier? Maar het gaat over de zijlijn heen. En het hoofd van Ronald Koeman. Dat zien we van ver al. Staat een beetje op onweer. Hij zal toch wat meer aanvalsdreiging van zijn ploeg hebben verwacht. In ieder geval zou hij verwacht hebben in minuut 72 om alvast op 1-0 voorsprong te staan.
1: Ja, ingooi aan de rechterkant voor Belait. Gooit hem in de voeten van. Nou, uiteindelijk krijgt Nederland hoe dan ook een vrije trap mee. Is een hens gemaakt volgens mij. En dat is weer dezelfde plek als net. Dus draai hem er maar weer eens in, zou ik zeggen. Nederland stuurt de manschappen nog niet direct allemaal naar voren. Neemt de bal ook kort. Martin de Roon dan in balbezit. Martin de Roon met gele schoenen. Dat begint toch ook niet helemaal verwacht dat hij hier nu toch weer zou staan. Aan de vooravond van een WK. Slechte combinatie. Memphis probeert het met de hak. En dan kan nu al rijden de snelheid. Hatsmoussa. 1-1 met Ake. Goed verdedigd van Ake. Afslaande bal is wel voor Bentaleb. En dan aan de linkerkant. Daar is de actie van Algerije. Gaat richting het centrum die spelen. Maar kan niet schieten. Bentaleb weer terug uit. Linkerkant nu uit Nouri, denk ik. Die daar staat op de hoek van de 16 meter. En een actie maakt. Maar zich toch min of meer vastloopt. Niet helemaal. Nee, het is bij de cornervlag uiteindelijk het vastlopen. Komt er een voorzet. Die wordt verdedigd. En Nederland heeft hem met Memphis. Maar die is helemaal in zijn eentje.
0: Die is in zijn eentje. En dus moet het even terug achteruit richting Geertruida. Die speelt hem op teamgenoot Roefsint. Speelden allebei bij Sunderland. Geertruida gaat uiteindelijk terug naar Leipzig. Want die was gehuurd. Die komen daar dan in de problemen. De spelers van Nederland zelf dan een overtreding klaar blijkbaar. Van Memphis Depay die daar al liggend zijn tegenstander ondersteboven glijdt. En dat is Chaibi. En er staat Roefsint te gebaren met drie vingers in de lucht. Hij wil driemans muur hebben. Geertruida die daar even zijn doelman in de problemen bracht. Op de dag Roef staat, dan schuif ik hem gewoon weer terug bij jou in de voeten. Mag ik zelf op gaan lossen. Een vrije trap dus en daar ontfermen zich de nodige spelers over. Zoals bijvoorbeeld Chaibi die daarbij is gaan staan. En ook Boulbina en Hatsmoussa hebben er wel oren naar om dat te gaan proberen. Maar het is een beetje links van de goal en dus lijkt Hatsmoussa mij af te vallen. Die kan het niet in één keer gaan proberen, want die moet het met zijn linker gaan doen. Die andere twee, Boulbina en Chaibi. Die zouden het allemaal met rechts kunnen gaan doen. Maar Boulbina, daar hebben ze tegen gezegd. Weet je wat jij doet? Lekker wieberen. Ga maar in dat 16 meter gebied staan. Het is Chaibi die het gaat doen. En die maait hem hoog over.
1: Ja, naast en over. Daarvan zegt Robin Roefs 1000 van zulkes. Weet je trouwens wat er nog groener is dan het shirt van Robin Roefs?
0: Nee.
1: Nou, dat is dat laserlampje wat hij net in zijn ogen kreeg. Dat felle groene laserlampje. Ik dacht, wat is dat nou? Heeft hij nou zo'n glittereffect op zijn shirt? Maar dat was weer zo'n laserlampje die ze op zijn ogen aan het richten waren. 75ste minuut. En de bal is in het bezit bij Nederland. Met Van Hekken, lage bal. Een hakje gegeven, prima gedaan. En dan meteen een sprint ingezet daar ook aan de rechterkant. Bij Oranje, bij Koopmeiners. Die hem niet kreeg, daar gefrustreerd over was. Spel gaat verder met Gakpo aan de linkerkant. Gakpo in de voeten van Quinten Timber. Nee, Kluivert. Kluivert en dan nu het inlopen bij Hato. Lage bal. Timber gaf hem op Hato. Voorzet wordt eruit gehaald. En nu gefluit omdat er iemand bij Algerije op de grond ligt. Nu maar even de handen bij het hoofd. Want ja, dan moet het spel stilgelegd worden. Ja, dat was eerst helemaal niet aan de hand. Maar die speler die lag daar al een tijdje. En die dacht op een gegeven moment, ja, als ik mijn handen nou maar bij mijn hoofd hou. Hadjam is het overigens. Dan krijg ik misschien een vrije. Dan moet het spel stilgelegd worden. En dat gebeurt ook 76e minuut. Ja, ik denk dat er nu ook wel zo'n moment komt in het hoofd van de Algerijnen. Dat ze denken, ja, uit 0-0 in de Kuip is misschien wel een aardig resultaat. Overigens zie jij nu het moment waar dat hij geblesseerd raakt. Dat is niet op de plek waar hij nu ligt.
0: Nee, ja, is het dan... Oh. Oké, nou, voor de mensen die met de trein zijn... Klein dingetje, er is geen treinverkeer mogelijk. Wordt zojuist opgeroepen. Er is een aanrijding geweest. En daardoor geen treinen, maar er volgt meer informatie. Zodra we dat weten, dan zullen we dat aan u doorgeven. Ondertussen nog steeds een blessurebehandeling bij Hardjam. Ja, ik heb het idee dat er een speler was, terwijl er... Dit is ook wel weer... Dit is ballen hebben. Er is een jongetje in een uitshirt van het Nederlands elftal. Die staat in het vak.
1: Ja, volgens mij is het daar. Volgens mij...
0: Tussen de Algerijnen.
1: Ja.
0: Dit is, moet dit is een prachtig beeld. Ja, ze zitten door elkaar heen en daardoor is het wel gezellig.
1: Het is hartstikke gezellig.
0: Ja, maar het was dan toch één jongetje dat daartussen stond. Ja, dat is dan een soort laatste der Mohicanen. Laten we daar maar even op houden.
1: Ja.
0: Als er ondertussen ook iemand met hoi je Fleur staat. Ik denk dat op de achtergrond staat, ik ben morgen een uurtje later.
1: Nou, dat ligt eraan dat hij met de trein is.
0: Ja, nou, ja, dan is de vraag of hij überhaupt nog thuis komt vandaag. Maar laten we daar gewoon maar even van uitgaan. Dat gaat helemaal goed komen.
1: 77e minuut van de wedstrijd en hij strompelt van het veld af en die gaat zo meteen weer verder, denk ik, Hatjam.
0: Ja.
1: Nederland aan de vooravond van het WK. Er wordt nog één wedstrijd gespeeld ook op Amerikaanse grond als echte uitzwaaiwedstrijd. Maar daar is geen publiek bij, dus dit is de uitzwaaiwedstrijd. Normaal, zoals bijvoorbeeld voor het EK, worden er meestal nog twee wedstrijden in Nederland gespeeld. Daar is nu geen tijd voor. Het WK staat voor de deur. Nederland moet spelen tegen Japan. En tegen Tunesië natuurlijk en tegen Zweden. En dan klagen wij een beetje, vooral over die wedstrijd tegen Tunesië, dat dat zo laat is. Terwijl trouwens allemaal lampjes worden afgestoken. Hè? Alle lampjes op de telefoon gaan aan in het uitvak en dan doet het thuisvak ook mee. Is het toch een beetje alsof we bij een concert van Harry Styles zijn. Of van iemand anders, Coldplay. Voelt als een popconcert in de Kuip. Dat is normaal gesproken ook wel rond deze periode, toch? Direct of
0: zo? Nee, ja, daar is ooit een afspraak over gemaakt. De komende jaren gaat dat niet meer gebeuren. Daar is heel veel geld voor neergelegd door de gemeente. Ja. Om de wijk hierachter te ontlasten.
1: Aha. Nou, dan krijgen ze nu toch een beetje dat gevoel mee, de mensen die in de Kuip zijn. Wij allemaal. Dat is een mooi gezicht. Maar ik was aan het zeggen dat Nederland dan misschien wat te klagen heeft over die starttijden. Maar als je uit Tunesië komt, dan heb je het helemaal niet getroffen. Want die spelen om 3 uur 's nachts, om 5 uur 's nachts en om 4 uur 's nachts. Ja, deze supporters worden getest, denk ik, voor die wedstrijden. Ze spelen aan de Westkust.
0: Ja, hun loyaliteit wordt op de proef gesteld, zoals dat dan zo mooi heet. En dus zullen er een hoop wekkertjes gezet gaan worden.
1: Ja. Ja, je moet wel of gewoon wakker blijven natuurlijk. Dat zijn de echters. de linkerkant Nederland met Gakpo. Gakpo gaat de as opzoeken. Dat doet hij uiteindelijk maar mondjesmaat. Hij geeft hem voorzichtig naar de linkerkant. En daar is de aanname bij Timber. Timber hard blok gezet, maar het is niet voldoende. Want de Algerijnen hebben hem tussen gezeten. Bijna door de Roon. Net te laat onze stofzuiger. Overtreding gemaakt door Timber. Ja, zegt de scheidsrechter. En dat zeiden ook al die mensen die gingen staan. Ja, een hoop passie. Nu in het uitvak. De hele wedstrijd al. Maar het is nu wel echt zo dat er de business end van de wedstrijd is begonnen. En dus roeren ze zich nog meer. De groen-witte op de tribune. Het is wel mooi hoor.
0: Ja, het is prachtig om te zien. Alhoewel, de volgende doos vuurwerk is alweer gevonden. Halve vak staat alweer in licht te laaien. Ja, volgende met een fakkel natuurlijk. Ondertussen Algerije die de bal alweer aan het rondspelen is. Belgali naar Hach Moussa die graag tegen Quinten Timber wilde spelen in deze oefening in het land. Keek ook uit naar een ontmoeting met Luciano Valente. Zijn ploeggenoot bij Feyenoord er helaas niet bij. Quinten Timber speelde die natuurlijk de eerste seizoen zelf mee samen voordat Timber uiteindelijk vertrok. Nou, daar onmiskenbaar in de verte staat Wout Weghorst klaar om zometeen in te gaan vallen. Hij zal denk ik Cody Gakpo gaan vervangen. Je zou toch ook zeggen dat iemand Jean-Paul van Hekken moet gaan vervangen. Want ook die staat er al vanaf de eerste minuut op. Maar voorlopig maakt helemaal niemand aanstalten om hem te gaan vervangen.
1: Hij doet het ook niet slecht.
0: Nou, hij doet het hartstikke goed, Jean-Paul van Hekken. Dit is pas zijn elfde interland, maar is niet meer weg te denken uit de as van het Nederlands elftal. Nu met een paas naar voren richting Gakpo. Die wordt van achter getorpedeerd door Belgali. Dan zijn er drie man die daar voor de bal gaan staan. waaronder Ben Taleb. Maar zegt de Oostenrijkse scheidsrechter van dienst. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar volgens mij moeten we zo meteen gaan wisselen. En inderdaad, ik zie daar op het bord van de vierde man een rugnummer 11 verschijnen. En dat betekent dat Cody Gakpo naar de zijkant van het veld gaat. En hij wordt vervangen door Wout Weghorst.
1: Wout Weghorst binnen de lijnen in de Kuip. En dat zorgt voor
0: gemengde reacties
1: vanuit het uitvak. Hè? 0-0 stand. 81 minuten gespeeld. En dus begint de tijd toch wel te dringen. Het zegt wel een tijdje, maar met die 9 minuten en die 0-0 stand en toch ook niet heel veel kansen voor Nederland, begin ik toch wel langzaam te twijfelen of het gaat lukken vanavond. Bij Vlagen was het wel aardig frivol, maar ja, met al die wissels, dat helpt ook niet mee, hè, Filip. In de tweede helft is daarmee de wedstrijd toch wel behoorlijk doodgemaakt. In de eerste helft die felle regen. In de tweede helft alle wissels. Ik denk dat dat wel een excuus is voor Nederland. Maar misschien valt hij nog, je weet het niet. Belaïd aan de rechterkant. Belaïd, een lage bal richting Hajmoussa. Hajmoussa met voor zich Kluivert. Hajmoussa gaat eerst naar binnen en opent dan. Een lange bal naar de linkerkant. Dat is een slechte, denk ik. Ja, hij wordt nog wel binnengehouden vooruit. En naar het centrum gespeeld. Maar de bal uiteindelijk niet gecontroleerd door Tjaibi. Weer ingeleverd door Nederland. Komt er een afstandsschot. Maar die wordt geblokt. Het schot van Bembouali. En dan nu de bal weer ingebracht. Nederland ertussen. Ja, uitverdedigd. Ake heeft hem en geeft een slechte bal.
0: Ja, maar werd ook vastgehouden en aangepakt door een Algerijn. En dus is het voor scheidsrechter Jacob Semler een hele makkelijke beslissing om daar een vrije trap te gaan geven. Foutje van Martin de Roon, die daar heel laconiek de bal dwars door de as van het veld gaf. En zo Algerije de mogelijkheid gaf om een aanval op te bouwen. Het lukte de Woestijnvossen niet. En dus is het Nederland nu met de vrije trap genomen door Ake in de richting van de Roon. Die opent weer op Van Hekken. En Van Hekken terug in de richting van Nathan Ake. Die wil graag opdribbelen, maar ziet eigenlijk dat de passen wordt afgesneden. Dus moet het maar weer terug naar die compaal achterin. Jean-Paul Van Hekken inspelen op de paai. Van Hekken is doorgelopen. Nou, die loopt nu opeens twee man voorbij. Jean-Paul Van Hekken meegeven aan Weghorst, leek de bedoeling. Maar daar is toch nog één der Algerijnen. Het is Tugai die daar instapt. En voorkomt dat Van Hekken een paasje kan geven op het teamgenoot. En dat het zo 1-1 kan worden. En dat er uitgehaald kan worden door de mannen van Ronald Koeman. Voorlopig heeft Nederland de bal nog steeds met Kluivert. 1-2 aan de zijlijn met Depay. En dan zoeken naar het teamgenoot.
1: Nou, dit is de actie van Kluivert die hem terugtrekt. En de afstand. De bal is van Memphis. Maar dit is niet de 56ste voor Nederland. De bal gaat van afstand van Kluivert laag over van Depay, laag over de grond. Goed gedaan wel. Hij heeft trouwens weer een haarbandje om met nummer 10 erin. Een zwart haarbandje met oranje nummer 10 erin. Stijlvol, maar het schot was ook best stijlvol, maar niet succesvol helaas. En in het vervolg is de bal alweer over de achterlijn gegaan in een ouderwetse karambol. Heeft uiteindelijk een Algerijn de bal, of een Nederlander de bal als laatst geraakt. En is het dus een doeltrap aan de linkerkant voor Algerije. Die maken geen haast meer, Filip.
0: Nou, die vinden het wel gescheten. Deze 0-0, dat is iets voor de Algerijnen om zich aan vast te houden. We hebben natuurlijk een pool die op zich te doen moet zijn. Maar toch Argentinië en Oostenrijk. Twee pittige tegenstanders. En dan dan is dit iets waar ze zich aan vast kunnen houden. Als Nederland de bal wel heeft via Ake. Die moet met een tackle ervoor zorgen dat Nederland wel in balbezit blijft. Dat lukt, geeft hem aan Hato. Ake naar Timber. Quinten Timber, die krijgt hem dan vervolgens weer tot bij Hato. En via Ake is het nu de Roon. Geertruida, Nederland laat de bal snel van voet tot voet gaan. Tempo gaat wat omhoog bij de mannen van Ronald Koeman. Waardoor via Geertruida nu Van Hekken. En dan zou je zeggen, kunnen ze dan nog een keer naar voren voetballen? Nee, dat lukt nog niet echt. Het is nu Ake die probeert door te dribbelen. Ook daar valt even niks te halen. En dus via Hato naar Van Hekken. Dat is de bal weer op de helft van Nederland. Zelf al zitten we 5 minuten voor het einde.
1: Ja,
0: zijn
1: het
0: de Algerijnen die sfeer aan het maken zijn. Dit is een lekker balletje tussen de linies door. Zo in de voeten van Depay. Depay staat al op de gebaren. Zoek maar die lange dwarrel voorin. Dat is Wout Weghorst. Nou, die wordt niet gevonden. Het is uiteindelijk Ben Taleb die met 2 tackles. Als we voorlopig het horen krijgen dat er tot 1:15 geen treinen gaan rijden. Helaas. Richting Rotterdam Centraal. Dan kan ik u als Rotterdammer adviseren. Pak de tram.
1: Ja.
0: De tram naar het Centraal Station.
1: Ja, dat is zoiets misschien het handigste. Daar kun je allemaal zelf wel iets op bedenken. De Algerijnen zullen hopelijk niet met de trein terug naar Algerije hoeven. Het is Hajmoussa richting de 16 meter. Hajmoussa gaat naar zijn linker. Gaat hij hem dan maken? Wow, ja, die schiet hem in de kruising. Die kruising die hij zo goed kent. Actie van Hajmoussa over de rechterkant. 16 meter ingesneden naar zijn goede linker. En dan is Robin Roefs geklopt. Want dat hoekje was vrij en hij wist hem er precies in te schuiven. En we zien vlaggen die aan alle kanten heen en weer gaan. We zien fakkels die weer aangestoken worden. We zien rook overal. Het is één groot feest. En het is een feest voor de Algerijnen, want die maken 0-1 in de 86e minuut.
0: Ja, dan zie je toch dat er een bepaalde notie van urgentie ontbreekt bij het Nederlands elftal. Het is allemaal wat vrijblijvend. Wat de mannen van Ronald Koeman vandaag aan het doen zijn rond het 16 meter gebied van Algerije. Je zou zeggen, met de keeper van twee turven hoog had je wel een doelpunt moeten maken. Maar deze, ja, is wel mooi hoor van Hajmoussa. Die weet hoe dat moet op deze manier. En dan zijn het de Algerijnen die er vervolgens een ongekend feest van maken in het uitvak.
1: Absolute scenes, zeggen ze dan in Engeland. Ik maak er even een filmpje van. Want wat gebeurt er? Wat zie ik? Ja, die Algerijnse vlag, die groen-witte vlag met de rode maan erin. Die gaat op allerlei plekken nu. Vooral met gestrekte arm in rondjes het vak door. Echt iedereen lijkt er een te hebben meegenomen. Nederlanders vertrekken maar even vanuit die kant. En Brian Brobby komt er nog in bij het Nederlands elftal naast Weghorst. Om nog wat te forceren dan. Ja, waarom niet? Hij staat nu met 1-0 achter in eigen huis. De uitzwaaiwedstrijd. Dat is toch niet echt een mooie uitzwaaier op deze manier. Natuurlijk, het is vriendschappelijk. En er zijn geen punten te verdelen. Maar deze wil je niet verliezen in eigen huis. Maar Hajmoussa, die prikte hem er toch maar mooi binnen. Ik vind dat hij niet goed is ingevallen. Maar dit deed hij fantastisch, Hajmoussa. Precies wat hij het beste kan. En dat zou je als Nederland zeker toch moeten weten. In de Kuip notabene. Maar soms is er niet op te verdedigen. Hè? Als je naar binnen komt. Hij wist hem in ieder geval echt fantastisch binnen te werken. En dan is dit zo'n ongelooflijk feest naast ons. Er wordt ook keihard tegen die plexiglazen wanden aangeslagen van het uitvak. Eigenlijk overal waarop te slaan is en een ritme te maken is. Daar wordt op geslagen door de Noord-Afrikanen. En die maken hier een Noord-Afrikaanse voetbalsfeer van. Die ongekend is.
0: Ja, dit maken we niet vaak mee. Maar het is natuurlijk voor hun ja, een hele mooie overwinning. Het grote Nederlands elftal verslaan in de Kuip. Het overkomt ze ook niet iedere dag als de bal nu over de zijlijn is geweest. En Algerije op eigen helft de vrije trap mag gaan nemen. Die gaan daar natuurlijk de tijd voor nemen. Blijkbaar is er een overtreding gemaakt. De Pai is vervolgens nog steeds een beetje boos op de scheidsrechter. Die vindt dat daar wat weinig aan de hand is. Ondertussen, ja, door de rook, dat is natuurlijk ook niet zo handig. Die gozer met die laserpen, die is makkelijk dus op te sporen nu. Want de rook weerkaatst de laser. Oh, ja, dus je kan precies zien waar die vandaan komt.
1: Het is een soort sensation geworden nu.
0: Ja, een soort sensation white. Als ondertussen halve influencer Nederland aan onze neus voorbij trekt, is het Algerije dat de bal heeft. Ja, die,
1: ik ken ze niet hoor.
0: Nee, ja, ik zag net Pieter Valli voorbij lopen. Oh, ja. Koen Weiland. Ja, ja, ja, ja.
1: Oh, dat,
0: in de Eredivisie zouden we zeggen, laat je club maar in de steek. Maar
1: ze vertrekken in ieder geval snel.
0: Voortijds gaan die naar huis. Als de bal doorgekopt had moeten worden nu door Brian Brobby. Dat lukt niet. Algerije op de helft van Nederland in balbezit.
1: 90ste minuut van de wedstrijd loopt. Hajmoussa weer. Hajmoussa tegenover Hato. Hajmoussa naar de achterlijn. Lage voorzet. En dan nu het balbezit weer aan de rechterkant bij Algerije met Bobina. Ja, Hato ook in dit stadion dat hij het natuurlijk tegen Jamal ook al zo ongelooflijk lastig had een jaar geleden.
0: Ja.
1: En nu tegenover Hajmoussa gebeurt hem eigenlijk wel weer hetzelfde. Dat hij zijn man de goal maakt. En dat is toch niet in heel veel wedstrijden voor Oranje. Want zoveel minuten krijg je niet als je zoveel sterke concurrentie hebt. Niet echt lekker voor de jongeling. Die ook een aardig debuutseizoen heeft gehad bij Chelsea. Maar ook zeker niet alles gespeeld heeft. Nu is het diezelfde Hato in balbezit. We zijn zo klaar. Dan ben ik benieuwd of er nog wat extra tijd bij komt. Er staat wel een vierde official klaar. 4 minuten volgens mij, ja. 4 minuten voor Nederland om in ieder geval nog iets recht te zetten. Met die 0-1 stand voor Algerije door de goal van Hajmoussa. 1 minuut of 5 geleden.
0: Is het De Roon die balbezit krijgt van Kluivert. 1-2'tje. De Roon nog een keertje draaien, nog een keertje zoeken. Waar kan hij de bal dan kwijt? Het is hier Ake. Depay is de bal maar even opkomen halen. En dan gaat hij naar Quinten Timber. Quinten Timber, 1-2'tje met Kluivert. Die wil dan hier een vrije trap krijgen. Het gebeurt vervolgens niet. Het is uiteindelijk Algerije dat probeert te counteren. Maar goede interceptie van Gitruida. En dan is het Koopmeiners daar aan de rechterkant. Is een mannetje nu kwijt. Koopmeiners met wat ruimte. Weinig mensen in het 16 meter gebied. Koopmeiners toch met de voorzet. Zoeken naar Weghorst. Lukt niet. Timber, rand 16 meter gebied. Bal geblokt. Door Maza, die hem daar, Chaibi is het, die daar die bal vol op zijn rug krijgt. Dus een nieuwe vrije trap voor het Nederlands elftal. Of een ingooi is het. Met Timber, die de bal voor zijn voeten krijgt. Inslingert, bal wordt weggewerkt. Er kan Algerije nu vandoor met Maza. Maar Geertruida lost dat goed op. Balletje uiteindelijk doorgegeven in de richting van Robin Roefs. En die werkt hem dan lang en ver weg. En dan is het doelman Zidane die deze bal even de achterlijn heen laat lopen. En zijn tijd neemt om de doeltrap te gaan nemen. Het lijkt erop dat Nederland zelf al deze uitzwaaiwedstrijd gaat verliezen van Algerije. Door die hele late goal van Anis Hajmoussa. Voorlopig zijn er nog 2,5 minuten gaan. Als de bal wel nu goed wordt gekopt in de loop van Brian Brobby. Die is dan bijna zijn shirt kwijt. Maar ja, krijgt hem dan weer niet op bij een teamgenoot. Hajmoussa nu door de benen van Hato. Maar verslikt zich vervolgens in zijn eigen actie. En wordt uiteindelijk van de bal afgesnoept door Hato. Of gezet vanuit door Hato. Maar die tikt hem ook weer over de zijlijn. En zo zijn er nog 2 minuten te gaan voor het Nederlands elftal. Hier thuis tegen Algerije in de extra tijd. Maar heel eerlijk, Diederik, ik heb er een hard hoofd in.
1: Ik ook. Ik denk niet dat het nog goed gaat komen met die 2 minuten. Maar je weet het nooit. Brobby probeert hier te strijden. Strijdt altijd natuurlijk. Speelde de bal terug naar de as. Daar is de overname van Algerije dat gewoon beter is nu. Met Hacham. Linkerkant van het veld. Het balbezit is weer voor de Algerije. Bal naar de linkerkant. En dan een goede overname van Nederland. Maar die leveren hem zomaar weer in. Algerijn, wou ik net zeggen. Gaat de bal naar de linkerkant. Is dit Belgali. Belgali wordt geblokt. En dan is het nu in de as. De balbezit weer bij Belgali. Ja, ze zijn helemaal los, joh. Het is echt Algerije dat de wedstrijd nu domineert. Is dit zo'n bal zoals Nederland ze graag geeft met Gakpo naar de tweede paal. Maar dan doet Algerije dat. En bij die tweede paal stond Hajmoussa. Maar die is klein en die heeft hem niet. Nederland neemt over omdat het een vrije trap krijgt. Maar er is nog maar 1 minuut te spelen met die 0-1 stand. Nederland kan hem nog wel nog 1 keer naar voren pompen, Filip.
0: Het is Robin Roefs die dat mag gaan doen. Hij, de man die hem ver weg trapt in de richting van Wout Weghorst. Die kan alleen niet koppen omdat Tugay daar dat duel wint. De Roon wint nu wel zijn duel, maar maakt blijkbaar een overtreding. Daar is Marvin De Roon het dan weer niet mee eens. Een wegwerpgebaasje in de richting van scheidsrechter Semmler. Maar ja, die heeft al gefloten en gaat daardoor zijn beslissing echt niet terugdraaien. En zo verstrijkt er weer wat tijd. Ja, is daar nou echt heel veel aan de hand? Nee, ja, De Roon.
1: Mats Wiefer.
0: Ja, ik denk dat je gelijk hebt inderdaad.
1: Ze zingen met z'n allen Mats Wiefer toe. Ik had in de eerste helft al het idee, maar ik weet echt niet wat er anders geroepen wordt. Het is wel zo klaar, Filip. We gaan deze verliezen in Nederland. De uitzwaaiwedstrijd met 0-1 verliezen. Dat is toch wel pijnlijk.
0: Ja, leuk is anders.
1: Het ging heel anders in die laatste keer voor het EK tegen Canada. Nou, nu is het afgelopen en staat Nederland er toch wel beteuterd bij te kijken. Spelers gaan door de knieën. Weghorst haalt zijn sokken nog eens op. Hij kon het verschil niet maken als invaller. Het is een feest voor de Algerijnen hier in het stadion. Die feliciteren elkaar en provoceren de Nederlanders nog zo'n beetje waar dat kan. Er komen 4 vlaggen het veld op. De leeuw komt eraan. Nou, dat is sowieso waar. Nederland gaat spelen de wedstrijden tegen Japan, Zweden en Tunesië op het WK. En dan zijn we met een schone lei begonnen. Hopelijk is er veel geleerd vanavond. In ieder geval wel hoe je een feestje moet bouwen, want dat hebben we geleerd. Niet allemaal binnen de regels. Maar het was een mooi gezicht hoe de Algerijnen hun team hebben aangemoedigd. De woestijnvossen winnen met 0-1 door een doelpunt van Hajmoussa. tot de volgende wedstrijd
2: van toen. Straks dus weer een editie van Nederland-Joegoslavië. De 8e om 9 uur is de aftrap in Toulouse. En dan zitten voor u klaar voor op deze zender Jack van Gelder en Ron de Rijk. Ron de Rijk die heeft de opstelling, maar die wisten we gisteren al rond. Tenzij er nog verrassingen zijn, dan wel de laatste wijzigingen.
3: Nee hoor, nee. Geen verrassingen, geen wijzigingen ten opzichte van het elftal dat Guus Hiddink gisteravond bekend maakte. Hij deed dat vlak voor de training om 6 uur hier in het stadion in Toulouse aan de selectie. En hij deed dat vervolgens eigenlijk zoals gebruikelijk, zoals Hiddink is, ook meteen na afloop van de training aan onze journalisten. Dat betekent dat Nederland speelt met Van der Star in de goal. Van der Sar in de goal, moet ik zeggen, de achterste vier. Numan, Stam, Frank de Boer en Michael Reiziger. Middenveld bestaat uit Ronald de Boer, Clarence Seedorf, Edgar Davids en Mark Overmars. En voorin Dennis Bergkamp en Philip Cocu. De elf die spelen vanavond zijn inmiddels van het veld. Evenals over het elftal van Joegoslavië. En de wissels, de overige 10, omdat André Ooyen nog steeds ontbreekt vanwege een enkel blessure. De overige 10 mogen dus plaatsnemen op de bank zometeen. Maar die zijn nog een beetje aan het dollen met de bal op het veld. Het is een niet al te groot stadion. Ik zou me kunnen voorstellen voor de mensen die ook meteen de televisie aan hebben staan dat het een enorme bak lijkt. Het oogt wel zo. Het is een beetje optisch bedrog. Ik denk niet dat er meer in gaan dan 36.000. En bovendien is de tweede ring van doelvlag, van hoekvlag tot hoekvlag, helemaal vrijgehouden voor pers. En zoveel pers is er van de kant van de radio, tv en kranten dan ook absoluut aanwezig. Er zijn prominenten in overvloed hier op de tribune aanwezig. Van wie natuurlijk een groot aantal ex-voetballers, topmensen. 2 meter links van mij, Marius Trezor. Een kanjer uit het Franse elftal. 2 meter achter mij, Rolf Edström. Niet alleen Zweeds top international, maar natuurlijk bovendien bekend van de periode dat hij bij PSV speelde. Nou, je kan namen blijven opnoemen. Je komt echt in dat opzicht ogen tekort om te zien hoeveel internationale toppers hier naartoe zijn gekomen. Om te komen kijken naar de interlandwedstrijd tussen Nederland en Joegoslavië. Mooi moment, zojuist beneden. Nadat de selectie van de Joegoslaven van het veld ging. Een ongebruikelijk beeld voor mensen die niet de relatie kennen. Maar wij kennen hem hier natuurlijk wel. Mijatovic, spits niet alleen van Real Madrid en ook doelpuntenmaker. Niet zo lang geleden in de Champions League finale voor Real Madrid tegen Juventus. Teamgenoot overigens van Clarence Seedorf. Beide heren komen elkaar dus hier tegen in Toulouse. Die kusten ter begroeting de bondscoach van Oranje, Guus Hiddink. En waarom? Heel simpel, omdat de echte voetbalcarrière van deze Joegoslaaf pas gestalte kreeg in Spanje bij Valencia in de periode dat Hiddink daar coach was. En vandaar deze hartelijke begroeting Mijatovic die vervolgens overstapte naar Real Madrid met de net al geschetste hoogtepunten. Het laatste daarvan een maand terug ongeveer denk ik in Amsterdam in de Arena waar Real Juve te grazen nam en de Champions League meenam naar Spanje. De Joegoslavische opstelling. Ja, één doelman. Uiteraard één doelman. Maar één man in de elf. Wiens naam niet eindigt op VIC. Oftewel Vic. Dat is de doelman. Ivica Kralje. En wat heeft deze man voor die bijzonders eigenlijk maar één ding. En dat is dat hij samen met Van der Sar de twee langste mensen is hier op het WK met 1 meter 97. Er is nog één voetballer te vinden van die lengte. Ook die kennen wij, maar die is inmiddels uit het toernooi. Dat is Manco Kanu. Ook hij heeft deze lengte gehaald. Maar is inmiddels na het pak slaag dat Nigeria kreeg van Denemarken gisteren met 4-1 uit het toernooi. Verder alleen maar Vic, Djordjevic, Mihajlovic. Gevaarlijk met vrije trappen. Jukovic, topper en middenvelder in Italië bij Lazio. Stojkovic, de aanvoerder. Met de meeste caps achter zijn naam, 65 interlandwedstrijden, heeft hij inmiddels gespeeld. En natuurlijk de zojuist genoemde Mijatovic. Ik zou er nog 2 willen uitvissen. 1 of 2 op de bank. 3 om precies te zijn. 3 wil ik eruit vissen. 1 in het elftal en 2 op de bank. In het elftal natuurlijk Selko Petrovic. Speelde bij RKC. Speelde ook bij PSV. Is inmiddels vertrokken naar Japan. Is een bijzonder aangenaam baasje. En heeft voor hem een vreemde rol toebedeeld gekregen in het Joegoslavische elftal. Dat onder leiding staat van Santrac van linker vleugelverdediger. We zijn eerlijk gezegd benieuwd of hij dat ook daadwerkelijk gaat spelen vanavond. En dan 2 wissels die wij kennen. 1 van een topelftal en 1 van een iets minder topelftal. Om met de laatste te beginnen. Dejan Govaricja speelde in Volendam. Speelt inmiddels in Italië. En is wissel in dit Joegoslavisch elftal. En de ander die is aanzienlijk beroemder. Dejan Savicevic. En dat is niet alleen een speler van Milan, maar ook een teamgenoot op dit moment van Patrick Kluivert. Dus het zou zo wel eens kunnen zijn dat in het verloop van de wedstrijd Kluivert en Savicevic tegenover elkaar komen staan. Evenals, zoals al vanaf de aftrap, Clarence Seedorf en Predrag Mijatović tegenover elkaar komen te staan. Spaanse scheidsrechter, meneer José María García Aranda, ook voor hem een bijzondere rol weggelegd. Waarom? Omdat Nigeria bezwaar maakte tegen de leiding door een Europese scheidsrechter van het duel Nigeria-Denemarken gisteren. Dat duel is prompt gefloten door een niet-Europeaan. En deze meneer Aranda was de man van dienst gisteravond. En die is dus blijkbaar doorgeschoven naar het duel van vanavond tussen Nederland en Joegoslavië. De temperatuur begint gelukkig iets te zakken. Ik denk dat het nog altijd zo'n 3, 24 graden is hier in het stadion. Het is wat klammig warm. Het is ook een streek die ligt eigenlijk tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Als ik het me goed heb laten vertellen, is het eigenlijk één groot dal. En het orkest heeft zich zojuist op het veld gemaakt om zo meteen te gaan beginnen met de volksliederen van beide elftallen.
2: Ja, Ron, we hebben nog een beetje houvast nodig voordat we over 13 minuten aan die wedstrijd beginnen. Vorige week wist jij als enige journalist de uitslag van Nederland-Zuid-Korea, geloof ik, hè? Goed te voorspellen. 5-0.
3: Jazeker, ja.
2: Nou, kom er maar mee. Wat wordt het vanavond?
3: Nou, een cryptische. Ik zal je mijn Toto-tip geven en dan heb je nog geen enkel alvast. Aan 90 minuten staat het 0-0 en dan gaan we voor de sudden death.
2: Ah, kijk aan, om het spannend te maken.
3: Juist.
2: Ja, en het is lekker weer daar in Toulouse. Ron de Wol even blijven zitten. Ron de Rijk, straks vanaf 9 uur met Jack van Gelder. Anderhalve minuut voor 9. Nederland, Joegoslavië, de volksliederen zijn gespeeld. De handjes geschud. Kortom, de wedstrijd kan beginnen in Stade Municipal in Toulouse. Ron de Rijk en Jack van Gelder.
4: Bijzonder goedenavond vanuit hier in Toulouse, waar het goed toe is. Waar de tribunes goed en druk bevolkt zijn. Met name door oranje supporters. Alhoewel, we moeten het ook niet overdrijven. Naar schatting een kleine 15.000 à 20.000 Nederlanders hier in het stadion. Met dus veel oranje op de tribunes. En eigenlijk geen andere kleur die we op de tribune als het duidelijk waarneembaar kunnen constateren. Nederland in de formatie die inmiddels bekend is. Die soms ook bekritiseerd is. Maar naar mijn idee niet terecht is dat die bekritiseerd wordt. Om de dood eenvoudige reden dat ik denk dat de balans in het elftal uitstekend is. Mijn enige discussie zou kunnen zijn, had Kluivert al in de basis moeten starten? Ik denk nee. Ik denk dat dit een juiste formatie is. En alleen zal het aan de spelers liggen om te kijken of ze de juiste invulling geven aan de taken die door Hiddink zijn gesteld. Een taak bijvoorbeeld voor Clarence Seedorf om gecontroleerd te spelen en gedoseerd te spelen. En aan de andere kant zal Nederland meteen proberen om de formatie, de Joegoslavische formatie, onder druk te zetten. Pressie te spelen, zei Guus Hiddink vanmiddag. Meteen proberen de boel af te jagen, omdat de Jugo's zo snel mogelijk uit het eigen ritme moeten. En als een ploeg uit het Oostblok meteen een tikje krijgt, dan wil het wel eens gebeuren dat de ploeg dan ook definitief met de pootjes omhoog ligt en dat ze verslagen zijn. Maar dit is wel een formatie van Joegoslavië met heel veel geroutineerde krachten, met heel veel balkunstenaars. En de eerste omwentelingen zijn daar het fluitsignaal van de Spaanse scheidsrechter García Aranda.
3: Frank de Boer had de keus van de speelhelft. En dat betekent dat de Joegoslaven inmiddels in balbezit zijn. Omdat zij mochten aftrappen via Komnenjovic. Hij speelt achterin. Krijgt Cocu in zijn buurt. Speelt de bal breed. Een meter of 15, 20 voor de middenlijn. Nog op de helft van Joegoslavië. Gaat die bal vooruit voor het eerst. Op Selko Petrovic. Nog steeds Joegoslavisch balbezit. Achterin wordt de bal rustig rondgespeeld. Jokanovic is onder meer aan de bal geweest. En Djorovic is nu aan de bal. Nederland laat het even. Overmars gaat nu een beetje storen. Maar niet echt serieus. En nog steeds hebben de Joegoslaven balbezit. En gaat die bal nu voor het eerst een meter of 30 opeens vooruit. Via de lange bal naar de rechterkant voorin. Gaat Mirkovic lopen. Gaat de grensrechter al vlaggend onderuit. En zijn het meestal voetballers die problemen hebben met dit veld. Dit keer is het er één van het arbitrale kwartet die problemen heeft langs de zijlijn. Langere noppen zou ik zeggen.
4: Ja, aardige beweging overigens van Mirkovic. Die toch rechter vleugelverdediger staat. En wat ook opvallend is, is dat Petrovic dus op het middenveld staat als rechter middenvelder. Die heeft ons allemaal een beetje in de maling genomen. Hij zei, ik sta op Overmars, maar hij staat gewoon rechter middenvelder. Mirkovic is rechter vleugelverdediger. Is het belangrijk? Denk ik niet. Als Nederland de eigen wedstrijd kan spelen, dan zijn er behoorlijke mogelijkheden. Dit is Petrovic in duel met Davids. Petrovic en Davids, het kunnen wel eens heet gebakerde duels worden. Petrovic gebaard. De scheidsrechter zag je niet wat er gebeurde. De scheidsrechter zag ik, daarom floot ik niet. Balbezit voor Reiziger. Met een eigenlijk vrij wilde bal richting Bergkamp. Die de bal niet onder controle kan krijgen. Dat doen de Joegoslaven wel. De hoogte van de middencirkel. Weer Petrovic in balbezit. Petrovic, terwijl op het middenveld een aantal spelers zich aanbiedt. Onder meneer Jugovic gaat de bal even terug. En wordt hij even rondgespeeld in het hart van eigen defensie. Waar Jokanovic het balbezit heeft en de bal zou kunnen geven aan Mirkovic. Nee, hij prefereert de lange bal. Maar er is een misverstand met Mijatovic. Zodat Van der Sar de bal heel makkelijk kan pakken. Opmerkelijk genoeg, zei Johan Cruijff net voor de televisie. De beste aanvaller van Oranje is Van der Sar. Hij is de snelste die overschakelt van verdediging naar aanval. Hij ziet alles heel snel. Zoals bijvoorbeeld nu ook Cocu de bal snel ziet. Maar de pas van Stam is iets te scherp. Balbezit Joegoslavië.
3: Ingooi voor de Joegoslaven op een meter of 10 bij de rechterhoekvlak vandaan. En het is een lastige hoor deze. Niet alleen de tegenstander, maar ook het gegeven dat je er zomaar uit kunt via een sudden death. In de verlenging of misschien al in de wedstrijd via één treffertje. Denemarken liet gisteren zien tegen Nigeria hoe dat moet gebeuren. Binnen een kwartier op 2-0 voorkomen. En dan zien dat je de wedstrijd verder zonder schade doorkomt. Cedor van de bal. Beetje lastige bal op Reiziger. Sterker nog, de bal komt niet aan. Kan door de Joegoslaven worden opgepikt via Jugovic. En daar denk ik ook zit het sterkste blok van de Joegoslaven. Links op het middenveld. Dus niet aan de kant van Petrovic. Maar links op het middenveld. Daar ligt het probleem voor Nederland. En dat is ook de reden geweest. Althans, dat was de motivatie voor de Hiddink op te spelen met Cedor. Cedor wil een 1-2 met Bergkamp. Verspeelt de bal. En de Joegoslaven kunnen overnemen via Stojkovic. Gaat die bal breed op Petrovic. En zit Joegoslavië... Nee, mag ik dat zeggen na 2 minuten? Nee, nog niet eigenlijk. Niet iets beter in de wedstrijd. Nederland, sterker nog, neemt over en toont aan dat ik geen gelijk heb.
4: Nou, de machine, de oranje machine is absoluut nog niet op gang. Maar we spelen pas een minuutje of 3 nu in de wedstrijd. Wat dat betreft is denk ik Oranje gewoon bezig om het eigen tempo te gaan zetten. Alhoewel het tempo nog laag ligt. En als je tempo laag houdt, dan speel je de Joegoslaven enigszins in de kaart. Maar ik denk dat Nederland ook gedoseerd wil voetballen. Omdat het weliswaar hier niet meer zonnig is, maar nog wel erg warm. En nu een goede bal overigens van Frank de Boer op Ronald de Boer. Ronald de Boer aan de rechterkant van het veld. 10 meter over de middenlijn. Speelt de bal naar Cocu. Cocu neemt de bal onder de voet mee. Speelt de bal weer terug naar Ronald de Boer. Ronald de Boer met 1-2 mensen voor zich. Komt eerst Konjenovic tegen. Dan gaat de bal over de middencirkel via Frank de Boer naar Numan. Numan aan de linkerkant van het veld. Bergkamp biedt zich goed aan. Draait van de bal een man weg, maar houdt hem dan niet onder controle. Mirkovic probeert hem de bal binnen te houden. Dat lukt niet. Bergkamp neemt over. Bergkamp geeft die bal voor. Komt erg ver voor. Is het de Boer? Ui! Gaat die bal net iets over Cocu. De eerste kans voor Oranje. Door de goede anticipatie van Bergkamp aan de linkerkant. Waar Mirkovic zich in verslikt. Komt die bal heel ver voor. Is het een hele goede bal van Ronald de Boer. Die de bal in één keer voor volleert. En dan is het Cocu die net iets die bal over zich heen ziet gaan. Maar het gevolg is wel dat via het hoofd van Jorovic de bal over de zijlijn gaat. Of over de achterlijn. De eerste corner. En nu is Cedorf die man die de corners van links en rechts gaat nemen vandaag.
3: Indraai de bal dus dit keer vanaf de linkerkant. Bij de eerste paal de ene de Boer. Die bal gaat naar de tweede paal. En komt makkelijk terecht in de handen van Krajl. Ivica Krajl. De doelman van de Joegoslaven die man meteen snel heeft gegooid richting Mijatovic. Mijatovic wordt vastgepakt door Reiziger. Maar kan wel de bal kwijt. Dan moet Overmars notabene. Hoe kom je daar toch terecht zou je zeggen. Als man die links voorin speelt rechts achterin. Meehelpen met het uitverdedigen. Hij heeft de bal teruggespeeld in de voeten van Van der Sar. Van der Sar komt even buiten zijn strafschopgebied. Speelt die bal naar de rechterkant op Reiziger. Reiziger schuift de bal naar binnen op Cedorf. Cedorf speelt de bal breed in de voeten van Frank de Boer. Frank de Boer naar de linkerkant. Even voor de middenlijn in de voeten van Numan. Terwijl Overmars wegstaat komt de bal van Numan keurig buitenom. Komt de rugdekking aan de Joegoslavische kant. En heeft Overmars balbezit in de buurt van de hoekvlag. Heeft weinig medespelers. En schuift de bal zo in de voeten van de tegenpartij. Dan is het voorchecken van Numan voldoende om Cocu in balbezit te krijgen. Cocu Cedorf. Cedorf opent goed breed. Aan de rechterkant op Reiziger krijgt steun van Ronald de Boer aan de buitenkant van het veld. Ronald de Boer met een tegenstander voor zijn neus. Reiziger die dreigt buiten om te komen. Ronald de Boer die dreigt binnendoor. Is één man voorbij. Zal die bal toch moeten gaan terugspelen. Opent heel slordig. Heeft het, het geluk dat de bal smoort voor de voeten van een Nederlander. Maar dat gebeurt niet. De Joegoslaven kunnen opnieuw overnemen. Maar ook hun uitverdediger gebeurt niet voldoende. Maar er gaat een oranje overtreding aan lichteraan ten grondslag. En dat betekent dat meneer Aranda voor het eerst fluit, denk ik, in deze beginfase van dit duel. De wedstrijd inmiddels 6 minuten aan de gang. Het staat nog steeds 0-0 in Toulouse.
4: Opvallend is dat Milosevic niet speelt bij de formatie van Joegoslavië. Omdat Milosevic en Mijatovic tot nu toe het erg goed deden in samenwerking met elkaar in de spits. Omdat ze het heel goed deden in de kruiswaartse beweging. Op het moment dat de bal bezit is dat de ene de ene kant oploopt en de andere kant. En dat heeft tot nu toe voor een aantal gevaarlijke momenten gezorgd. Opvallend genoeg is nu ook Petrovic die wat verder naar voren speelt. Veel verder dan in andere wedstrijden. En ook Joegovic aan de linkerkant kan wat opdringen. Terwijl nu het balbezit even was voor Oranje. Maar de bal weer kwijt is. Omdat via Mirkovic de bal terug wordt gespeeld naar Krajl. En dan de opbouw begint zoals hij steeds begint bij Djorovic. Djorovic van Celta de Vigo speelt de bal even rustig richting Stojkovic. Stojkovic, de hoogte van de middencirkel. Terwijl het nog steeds ontzettend aftasten is van de twee formaties. En Stam en Mijatovic een duel uitvechten waar Mijatovic onmiddellijk gaat liggen. Johan zei, die moet je een keer een tikje geven dat hij een beetje last heeft. En die was een beetje geblesseerd. Bal van Bergkamp lukt net niet. Er was een hele aardige steekbal richting Cocu, overigens afgefloten al vanwege buitenspel. Maar het was wel weer zo'n actie die we ook hebben gezien tegen Mexico. Waarin Bergkamp met een simpele beweging opeens Cocu zomaar in de vrijheid bracht. In de diepte kon wegsturen. Nu lukt dat niet. De vrije trap wordt genomen door Joegoslavië. Mihajlovic neemt de vrije bal.
3: Halverwege de helft van Joegoslavië kijkt. Die gaat die bal met het linkerbeen ver wegtrappen. Petrovic zou de bal wel willen hebben. Maar hij besluit om gewoon de bal een meter of 10 breed te schuiven in de voeten van Djordjevic. Djordjevic op zijn beurt naar Jokanovic. Die zou dan moeten komen met de lange bal. Die ziet prompt Cocu voor zijn neus opduiken. En besluit van schrik denk ik maar terug te draaien. En de bal weer terug te geven aan Djordjevic. Djordjevic dan de bal in de middencirkel op Stojkovic. Stojkovic speelt die bal naar de linkerkant van het veld. En dan komt er opnieuw een lange bal. Moet Frank de Boer oppassen. Hij kan er maar half bij. Mijatovic komt in balbezit in het strafschopgebied van Nederland. Geen overtreding. Dat alsjeblieft niet. Mijatovic tussen twee tegenstanders in. Frank de Boer is erbij. Nieuwman is erbij. Maar dan gaat de bal naar buiten en komt voor bij de tweede paal. Zou kunnen worden teruggekopt. Waar het niet dat Reiziger daar goed tussen zit. Zeedorf kan overnemen. Even balbezit moet houden. Doet hij goed. Speelt de bal breed in de voeten van Frank de Boer. Frank de Boer zou die bal vooruit kunnen spelen. Draait terug. En moet nu gaan oppassen. Komt daar keurig uit. Samen met Nieuwman. Nieuwman breed Davids. Davids moet eigenlijk de andere kant zoeken. Maar ook dit is goed. En Davids kiest meteen de diepte voor Overmars. Snelheid. Overmars vanaf de ene kant. De doelman vanaf de andere kant. En die doelman doet dat slim. Die komt aan de zijkant buiten zijn strafschopgebied. Maar de bal heeft iets te veel snelheid voor Overmars. En de doelman kruist voorlangs bij Mark Overmars. En de bal vervolgens die verdwijnt over de doellijn. En dat betekent dat Joegoslavië verder mag in de achtste minuut van deze eerste helft met het nemen van een doeltrap. Een doelman overigens die, en dat heeft mede te maken met de hardheid van dit veld, toch maar voor de zekerheid heeft gekozen van een lange trainingsbroek. Het lijkt me warm en onaangenaam, maar hij zal er zeker een reden voor hebben.
4: Hij is samen met Van der Sar de langste keeper van het toernooi. 1,93 meter. Een goede doelman. Hij keept bij Partizan Belgrado. Een flegmatieke keeper. Terwijl wij nog in herhaling zien dat Cocu een stoot krijgt van Joganovic. En dat wordt door de camera's hier nog een keer uitgebreid in beeld gebracht. Maar het spel gaat in ieder geval verder. En Cocu die voelt aan zijn gebit. Die kan nu de bal overigens krijgen aan de voeten. Dat zal je aan je tanden niet voelen. Met de balbezit nu van Overmars. Die de bal slecht doorgeeft. Waardoor Zeedorf in problemen komt. De Jugovic over kan nemen. Mihajlovic buiten spel staat en dan kan Stam overnemen. En zo is het. Het was overigens Mijatovic. Ik word gek van die ietsje. Nu het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer, die kan hem ook spelen. Ietsje naar links. Naar Nieuwman. Nieuwman naar bijvoorbeeld Cocu, die diep gaat. Maar ja, die krijgt inderdaad de bal. Met de verdediger bij zich. Mikovic, twee heren glijden weg. Overtreding wordt begaan door Djorovic. Vrije trap voor het Nederlands elftal. Een meter of 25 van het doel. Nou, het zal iets verder zijn. Een meter of 30 denk ik van het doel van Krajl. Het is ook maar een metertje of 5 van de zijlijn af. En daarnaartoe sloft op dit moment Zeedorf, omdat er ook nog geen bal was. Nog steeds getooid met de oranje schoenen. Als hij iets goed doet met deze bal, nemen we het hem absoluut niet kwalijk.
3: Tweemansmuur, denken de Joegoslaven moet voldoende zijn. De tweemansmuur die staat precies op het hoek van het strafgebied. De bal wordt er hard en laag ingetrapt, wordt uitverdedigd. Komt Nieuwman voor zijn tegenstander, maar mist de bal half. Kan Davids dat gaatje achter Nieuwman en de Joegoslaaf dichtlopen en geeft Davids de bal even terug. Hij krijgt hem overigens ook nu weer terug van Reiziger. Dat zijn de enige twee achterin, omdat Stam mee naar voren was bij de vrije trap voor de mogelijke kopkans die hij zou krijgen. Nieuwman speelt de bal breed op Zeedorf. Zeedorf even met de rug naar de tegenstander. Gezicht richting het eigen doel, speelt de bal een meter of 10 voor de middenlijn in de voeten van Reiziger. Reiziger met de lange bal naar de op rechts uitgeweken Bergkamp. Bergkamp in één keer, omhaal. Maar die bal die verdwijnt net voor de eerste paal buiten het speelveld. En levert Joegoslavië een doeltrap op. En ja, ik weet niet hoe het met mijn buurman is, maar hier zitten we toch heel anders naar te kijken dan naar poolwedstrijden.
5: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP.
7: Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
5: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: een wedstrijd van toen.
1: Straks dus weer een editie van Nederland-Joegoslavië. De 8e. Om 9 uur is de aftrap in Toulouse. En dan zitten voor u klaar voor op deze zender Jack van Gelder en Ron de Rijk. Ron de Rijk die heeft de opstelling, maar die wisten we gisteren al rond. Tenzij er nog verrassingen zijn, dan wel de laatste wijzigingen.
2: Nee hoor, nee, nee. Geen verrassingen, geen wijzigingen ten opzichte van het elftal dat Guus Hiddink gisteravond bekend maakte. Hij deed dat vlak voor de training om 6 uur hier in het stadion in Toulouse aan de selectie. En hij deed dat vervolgens eigenlijk zoals gebruikelijk, zoals Hiddink is, ook meteen na afloop van de training aan onze journalisten. Dat betekent dat Nederland speelt met Van der Star in de goal. Van der Sar in de goal, moet ik zeggen, de achterste vier. Numan, Stam, Frank de Boer en Michael Reiziger. Middenveld bestaat uit Ronald de Boer, Clarence Seedorf, Edgar Davids en Mark Overmars. En voorin Dennis Bergkamp en Philip Cocu. De elf die spelen vanavond zijn inmiddels van het veld. Evenals over het elftal van Joegoslavië. En de wissels, de overige 10, omdat André Ooyen nog steeds ontbreekt vanwege een enkel blessure. De overige 10 mogen dus plaatsnemen op de bank zometeen. Maar die zijn nog een beetje aan het dollen met de bal op het veld. Het is een niet al te groot stadion. Ik zou me kunnen voorstellen voor de mensen die ook meteen de televisie aan hebben staan dat het een enorme bak lijkt. Het oogt wel zo. Het is een beetje optisch bedrog. Ik denk niet dat er meer ingaan dan 36.000. En bovendien is de tweede ring van doelvlag, van hoekvlag tot hoekvlag, helemaal vrijgehouden voor pers. En zoveel pers is er van de kant van de radio, tv en klanten dan ook absoluut aanwezig. Er zijn prominenten in overvloed hier op de tribune aanwezig. Van wie natuurlijk een groot aantal ex-voetballers, topmensen. 2 meter links van mij, Marius Trezor, een kanjer uit het Franse elftal. 2 meter achter mij, Ralf Edström. Niet alleen Zweeds top international, maar natuurlijk bovendien bekend van de periode dat hij bij PSV speelde. Nou, je kan namen blijven opnoemen. Je komt echt in dat opzicht ogen tekort om te zien hoeveel internationale toppers hier naartoe zijn gekomen. Om te komen kijken naar de interlandwedstrijd tussen Nederland en Joegoslavië. Mooi moment, zojuist beneden nadat de selectie van de Joegoslaven van het veld ging. Een ongebruikelijk beeld voor mensen die niet de relatie kennen, maar wij kennen.

0: Punten, het laatste daarvan een maand terug ongeveer, denk ik, in Amsterdam in de Arena. Waar Real Juve te grazen nam en de Champions League meenam naar Spanje. De Joegoslavische opstelling, ja, één doelman, uiteraard één doelman, maar één man in de elf wiens naam niet eindigt op VIC, oftewel Vic. Dat is de doelman, Ivica Kralje. En wat heeft deze man voor die bijzonders eigenlijk maar één ding. En dat is dat hij samen met Van der Sar de twee langste mensen is hier op het WK met 1,97 meter. Er is nog één voetballer te vinden van die lengte. Ook die kennen wij, maar die is inmiddels uit het toernooi. Dat is Manco Kanu. Ook hij heeft deze lengte gehaald. Maar is inmiddels na het pak slaag dat Nigeria kreeg van Denemarken gisteren met 4-1 uit het toernooi. Verder alleen maar Vic, Djordjevic, Mihajlovic. Gevaarlijk met vrije trappen. Jukovic, topper en middenvelder in Italië bij Lazio. Stojkovic, de aanvoerder. Met de meeste caps achter zijn naam, 65 interlandwedstrijden, heeft hij inmiddels gespeeld. En natuurlijk de zojuist genoemde Mijatovic. Ik zou er nog twee willen uitvissen. Eén of twee op de bank. Drie, om precies te zijn, drie wil ik eruit vissen. Eén in het elftal en twee op de bank. In het elftal natuurlijk Selko Petrovic. Speelde bij RKC, speelde ook bij PSV. Is inmiddels vertrokken naar Japan. Is een bijzonder aangenaam baasje. En heeft voor hem vreemde rol toebedeeld gekregen in het Joegoslavische elftal. Dat onder leiding staat van Santrac, van linker vleugelverdediger. We zijn eerlijk gezegd benieuwd of hij dat ook daadwerkelijk gaat spelen vanavond. En dan twee wissels die wij kennen. Eén van een topelftal en één van een iets minder topelftal. Om met de laatste te beginnen. Dejan Govaricja speelde in Volendam, speelt inmiddels in Italië. En is wissel in dit Joegoslavisch elftal. En de ander die is aanzienlijk beroemder, Dejan Savicevic. En dat is niet alleen een speler van Milan, maar ook een teamgenoot op dit moment van Patrick Kluivert. Dus het zou zo wel eens kunnen zijn dat in het verloop van de wedstrijd Kluivert en Savicevic tegenover elkaar komen staan. Evenals, zoals al vanaf de aftrap, Clarence Seedorf en Predrag Mijatovic tegenover elkaar komen te staan. Spaanse scheidsrechter, meneer José María García Aranda. Ook voor hem een bijzondere rol weggelegd. Waarom? Omdat Nigeria bezwaar maakte tegen de leiding door een Europese scheidsrechter van het duel Nigeria-Denemarken gisteren. Dat duel is prompt gefloten door een niet-Europeaan. En deze meneer Aranda was de man van dienst gisteravond. En die is dus blijkbaar doorgeschoven naar het duel van vanavond tussen Nederland en Joegoslavië. De temperatuur begint gelukkig iets te zakken. Ik denk dat het nog altijd zo'n 3, 24 graden is hier in het stadion. Het is wat klammig warm. Het is ook een streek die ligt eigenlijk tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Als ik het me goed heb laten vertellen, is het eigenlijk één groot dal. En het orkest heeft zich zojuist op het veld gemaakt om zo meteen te gaan beginnen met de volksliederen van beide elftallen.
1: Ja, Ron, we hebben nog een beetje houvast nodig voordat we over 13 minuten aan die wedstrijd beginnen. Vorige week wist jij als enige journalist de uitslag van Nederland-Zuid-Korea, geloof ik, hè? Goed te voorspellen. 5-0.
0: Jazeker. Ja.
1: Nou, kom er maar mee. Wat wordt het vanavond?
0: Nou, een cryptische. Ik zal je mijn Toto-tip geven en dan heb je nog geen enkel alvast. Aan 90 minuten staat het 0-0 en dan gaan we voor de sudden death.
1: Ah, kijk aan, om het spannend te maken.
0: Juist.
1: Ja, en het is lekker weer daar in Toulouse. Ron de Wol even blijven zitten. Ronde Rijk straks vanaf 9 uur met Jack van Gelder. Anderhalve minuut voor 9. Nederland, Joegoslavië, de volksliederen zijn gespeeld. De handjes geschud. Kortom, de wedstrijd kan beginnen in Stade Municipal in Toulouse. Ron de Rijk en Jack van Gelder.
2: Bijzonder goedenavond vanuit hier in Toulouse, waar het goed toe is. Waar de tribunes goed en druk bevolkt zijn. Met name door oranje supporters. Alhoewel, we moeten het ook niet overdrijven. Een schatting een kleine 15.000 à 20.000 Nederlanders hier in het stadion. Met dus veel oranje op de tribunes. En eigenlijk geen andere kleur die we op de tribune als het duidelijk waarneembaar kunnen constateren. Nederland in de formatie die inmiddels bekend is. Die soms ook bekritiseerd is. Maar naar mijn idee niet terecht is dat die bekritiseerd wordt. Om de dood eenvoudige reden dat ik denk dat de balans in het elftal uitstekend is. Mijn enige discussie zou kunnen zijn, had Kluivert al in de basis moeten starten? Ik denk nee. Ik denk dat dit een juiste formatie is. En alleen zal het aan de spelers liggen om te kijken of ze de juiste invulling geven aan de taken die door Hiddink zijn gesteld. Een taak bijvoorbeeld voor Clarence Seedorf om gecontroleerd te spelen en gedoseerd te spelen. En aan de andere kant zal Nederland meteen proberen om de formatie, de Joegoslavische formatie, onder druk te zetten. Pressie te spelen, zei Guus Hiddink vanmiddag. Meteen proberen de boel af te jagen, omdat de Jugo's zo snel mogelijk uit het eigen ritme moeten. En als een ploeg uit het Oostblok meteen een tikje krijgt, dan wil het wel eens gebeuren dat de ploeg dan ook definitief met de pootjes om omhoog ligt en dat ze verslagen zijn.

0: Maar dit is wel een formatie van Joegoslavië met heel veel geroutineerde krachten. Met heel veel balkunstenaars. En de eerste omwentelingen zijn daar het fluitsignaal van de Spaanse scheidsrechter Garcia Aranda.
1: Frank de Boer had de keus van de speelhelft. En dat betekent dat de Joegoslaven inmiddels in balbezit zijn. Omdat zij mochten aftrappen via Komnenjovic. Hij speelt achterin. Krijgt Cocu in zijn buurt. Speelt de bal breed. Een meter of 15, 20 voor de middenlijn. Nog op de helft van Joegoslavië. Gaat die bal vooruit voor het eerst. Op Zeljko Petrovic. Nog steeds Joegoslavisch balbezit. Achterin wordt de bal rustig rondgespeeld. Jokanovic is onder meer aan de bal geweest. En Jorovic is nu aan de bal. Nederland laat het even. Overmars gaat nu een beetje storen. Maar niet echt serieus. En nog steeds hebben de Joegoslaven balbezit. En gaat die bal nu voor het eerst een meter of 30 opeens vooruit. Via de lange bal naar de rechterkant voorin. Gaat Mirkovic lopen. Gaat de grensrechter al vlaggend onderuit. En zijn het meestal voetballers die problemen hebben met dit veld. Dit keer is het er één van het arbitrale kwartet die problemen heeft langs de zijlijn. Langere noppen zou ik zeggen.
0: Ja, aardige beweging overigens van Mirkovic. Die toch rechter vleugelverdediger staat. En wat ook opvallend is, is dat Petrovic dus op het middenveld staat als rechter middenvelder. Die heeft ons allemaal een beetje in de maling genomen. Hij zei, ik sta op Overmars, maar hij staat gewoon rechter middenvelder. Mirkovic is rechter vleugelverdediger. Is het belangrijk? Denk ik niet. Als Nederland de eigen wedstrijd kan spelen, dan zijn er behoorlijke mogelijkheden. Dit is Petrovic in duel met Davids. Petrovic en Davids, het kunnen wel eens heet gebakerde duels worden. Petrovic gebaard. Naar de scheidsrechter zag je niet wat er gebeurde. De scheidsrechter zag ik, daarom floot ik niet. Balbezit voor Reiziger met een eigenlijk vrij wilde bal richting Bergkamp, die de bal niet onder controle kan krijgen. Dat doen de Joegoslaven wel. De hoogte van de middencirkel. Weer Petrovic in balbezit. Petrovic, terwijl op het middenveld een aantal spelers zich aanbiedt. Onder meer Jugovic gaat de bal even terug. En wordt hij even rondgespeeld in het hart van eigen defensie. Waar Jokanovic het balbezit heeft en de bal zou kunnen geven aan Mirkovic. Nee, hij prefereert de lange bal. Maar er is een misverstand met Mijatovic. Zodat Van der Sar de bal heel makkelijk kan pakken. Opmerkelijk genoeg, zei Johan Cruijff net voor de televisie. De beste aanvaller van Oranje is Van der Sar. Hij is de snelste die overschakelt van verdediging naar aanval. Hij ziet alles heel snel. Zoals bijvoorbeeld nu ook Cocu de bal snel ziet, maar de pas van Stam is iets te scherp. Balbezit Joegoslavië.
1: Ingooi voor de Joegoslaven op een meter of 10 bij de rechterhoekvlag vandaan. En het is een lastig hoor deze. Niet alleen de tegenstander, maar ook het gegeven dat je er zomaar uit kunt via een sudden death in de verlenging of misschien al in de wedstrijd via één treffertje. Denemarken liet gisteren zien tegen Nigeria hoe dat moet gebeuren. Binnen een kwartier op 2-0 voorkomen en dan zien dat je de wedstrijd verder zonder schade doorkomt. Seedorf van de bal. Beetje lastige bal op Reiziger. Sterker nog, de bal komt niet aan. Kan door de Joegoslaven worden opgepikt via Jugovic. En daar denk ik ook zit het sterkste blok van de Joegoslaven. Links op het middenveld, dus niet aan de kant van Petrovic. Maar links op het middenveld, daar ligt het probleem voor Nederland. En dat is ook de reden geweest, althans dat was de motivatie voor de Hiddink op te spelen met Seedorf. Seedorf wil een 1-2 met Bergkamp, verspeelt de bal. En de Joegoslaven kunnen overnemen via Stojkovic. Gaat die bal breed op Petrovic en zit Joegoslavië... Nee, mag ik dat zeggen na 2 minuten? Nee, nog niet eigenlijk. Niet iets beter in de wedstrijd. Nederland, sterker nog, neemt over en toont aan dat ik geen gelijk heb.
0: Nou, de oranje machine is absoluut nog niet op gang, maar we spelen pas een minuutje of 3 nu in de wedstrijd. Wat dat betreft is denk ik Oranje gewoon bezig om het eigen tempo te gaan zetten. Alhoewel het tempo nog laag ligt. En als je tempo laag houdt, dan speel je de Joegoslaven enigszins in de kaart. Maar ik denk dat Nederland ook gedoseerd wil voetballen. Omdat het weliswaar hier niet meer zonnig is, maar nog wel erg warm. En nu een goede bal overigens van Frank de Boer op Ronald de Boer. Ronald de Boer aan de rechterkant van het veld. 10 meter over de middenlijn. Speelt de bal naar Cocu. Cocu neemt de bal onder de voet mee. Speelt de bal weer terug naar Ronald de Boer. Ronald de Boer met 1-2 mensen voor zich. Komt eerst Komnenjovic tegen. Dan gaat de bal over de middencirkel via Frank de Boer naar Numan. Numan aan de linkerkant van het veld. Bergkamp biedt zich goed aan. Draait van de bal een man weg, maar houdt hem dan niet onder controle. Mirkovic probeert hem de bal binnen te houden. Dat lukt niet. Bergkamp neemt over. Bergkamp geeft die bal voor. Komt erg ver voor. Is het de Boer? Ui! Gaat die bal net iets over Cocu. De eerste kans voor Oranje. Door de goede anticipatie van Bergkamp aan de linkerkant. Waar Mirkovic zich in verslikt. Komt die bal heel ver voor. Is het een hele goede bal van Ronald de Boer. Die de bal in één keer voorvolleert. En dan is het Cocu die net iets die bal over zich heen ziet gaan. Maar het gevolg is wel dat via het hoofd van Jorovic de bal over de zijlijn gaat. Of over de achterlijn. De eerste corner. En nu is Seedorf de man die de corners van links en rechts gaat nemen vandaag.
1: Indraaide bal dus dit keer vanaf de linkerkant. Bij de eerste paal de ene de Boer. Die bal gaat naar de tweede paal. En komt makkelijk terecht in de handen van Krajl. Ivica Krajl. De doelman van de Joegoslaven die man meteen snel heeft gegooid richting Mijatovic. Mijatovic wordt vastgepakt door Reiziger. Maar kan wel de bal kwijt. Dan moet Overmars nota bene. Hoe kom je daar toch terecht zou je zeggen als man die links voorin speelt rechts achterin meehelpen met het uitverdedigen. Hij heeft de bal teruggespeeld in de voeten van Van der Sar. Van der Sar komt even buiten zijn strafschopgebied, speelt die bal naar de rechterkant op Reiziger. Reiziger schuift de bal naar binnen op Seedorf. Seedorf speelt de bal breed in de voeten van Frank de Boer. Frank de Boer naar de linkerkant, even voor de middenlijn in de voeten van Numan. Terwijl Overmars wegstaat, komt de bal van Numan keurig buitenom. Komt de rugdekking aan de Joegoslavische kant en heeft Overmars balbezit in de buurt van de hoekvlag. Heeft weinig medespelers en schuift de bal zo in de voeten van de tegenpartij. Dan is het voorchecken van Numan voldoende om Cocu in balbezit te krijgen. Cocu, Seedorf. Seedorf opent goed breed aan de rechterkant op Reiziger. Krijgt steun van Ronald de Boer aan de buitenkant van het veld. Ronald de Boer met een tegenstander voor zijn neus. Reiziger die dreigt buiten om te komen. Ronald de Boer die dreigt binnendoor. Is één man voorbij. Zal die bal toch moeten gaan terugspelen. Opent heel slordig. Heeft het, het geluk dat de bal smoort voor de voeten van een Nederlander. Maar dat gebeurt niet. De Joegoslaven kunnen opnieuw overnemen. Maar ook hun uitverdediger gebeurt niet voldoende. Maar daar gaat een oranje overtreding aan lichterhand en grondslag. En dat betekent dat meneer Aranda voor het eerst fluit, denk ik, in deze beginfase van dit duel. De wedstrijd inmiddels 6 minuten aan de gang. Het staat nog steeds 0-0 in Toulouse.
0: Opvallend is dat Milosevic niet speelt bij de formatie van Joegoslavië. Omdat Milosevic en Mijatovic tot nu toe het erg goed deden in samenwerking met elkaar in de spitsen. Omdat ze het heel goed deden in, zeg maar, de kruiswaartse beweging. Op het moment dat de bal bezit is, dat de ene kant oploopt en de andere kant. En dat heeft tot nu toe voor een aantal gevaarlijke momenten gezorgd. Opvallend genoeg is nu ook Petrovic die wat verder naar voren speelt. Veel verder dan in andere wedstrijden. En ook Jugovic aan de linkerkant kan wat opdringen. Terwijl nu het balbezit even was voor Oranje. Maar de bal weer kwijt is. Omdat via Mirkovic de bal terug wordt gespeeld naar Krajl. En dan de opbouw begint zoals hij steeds begint bij Djorovic. Djorovic van Celta de Vigo speelt de bal even rustig richting Stojkovic. Stojkovic, de hoogte van de middencirkel. Terwijl het nog steeds ontzettend aftasten is van de twee formaties. En Stam en Mijatovic een duel uitvechten waar Mijatovic onmiddellijk gaat liggen. Johan zei, die moet je een keer een tikje geven dat hij een beetje last heeft. En die was een beetje geblesseerd. Bal van Bergkamp lukt net niet. Er was een hele aardige steekbal richting Cocu, overigens afgefloten al vanwege buitenspel. Maar het was wel weer zo'n actie die we ook hebben gezien tegen Mexico. Waarin Bergkamp met een simpele beweging opeens Cocu zomaar in de vrijheid bracht. In de diepte kon wegsturen. Nu lukt dat niet. De vrije trap wordt genomen door Joegoslavië. Mihajlovic neemt de vrije bal.
1: Halverwege de helft van Joegoslavië kijkt. Die gaat die bal met het linkerbeen ver wegtrappen. Petrovic zou de bal wel willen hebben. Maar hij besluit om gewoon de bal een meter of 10 breed te schuiven in de voeten van Djordjevic. Djordjevic op zijn beurt naar Jokanovic. Die zou dan moeten komen met de lange bal. Die ziet prompt Cocu voor zijn neus opduiken. En besluit van schrik, denk ik, maar terug te draaien. En de bal weer terug te geven aan Djordjevic. Djordjevic dan de bal in de middencirkel op Stojkovic. Stojkovic speelt die bal naar de linkerkant van het veld. En dan komt er opnieuw een lange bal. Moet Frank de Boer oppassen. Hij kan er maar half bij. Mijatovic komt in balbezit in het strafschopgebied van Nederland. Geen overtreding, dat alsjeblieft niet. Mijatovic tussen twee tegenstanders in. Frank de Boer is erbij. Numan is erbij. Maar dan gaat de bal naar buiten en komt voor bij de tweede paal. Zou kunnen worden teruggekopt. Waar het niet dat Reiziger daar goed tussen zit. Zeedorf kan overnemen. Even balbezit moet houden. Doet hij goed. Speelt de bal breed in de voeten van Frank de Boer. Frank de Boer zou die bal vooruit kunnen spelen. Draait terug. En moet nu gaan oppassen. Komt daar keurig uit. Samen met Numan. Numan breed Davids. Davids moet eigenlijk de andere kant zoeken. Maar ook dit is goed. En Davids kiest meteen de diepte voor Overmars. Snelheid. Overmars vanaf de ene kant. De doelman vanaf de andere kant. En die doelman doet dat slim. Die komt aan de zijkant buiten zijn strafschopgebied. Maar de bal heeft iets te veel snelheid voor Overmars. En de doelman kruist voorlangs bij Mark Overmars. En de bal vervolgens die verdwijnt over de doellijn. En dat betekent dat Joegoslavië verder mag in de achtste minuut van deze eerste helft met het nemen van een doeltrap. Een doelman overigens die, en dat heeft mede te maken met de hardheid van dit veld, toch maar voor de zekerheid heeft gekozen van een lange trainingsbroek. Het lijkt me warm en onaangenaam, maar hij zal er zeker een reden voor hebben.
0: Hij is samen met Van der Sar de langste keeper van het toernooi. 1,93 meter. Een goede doelman. Hij keept bij Partizan Belgrado. Een flegmatieke keeper. Terwijl wij nog in herhaling zien dat Cocu een stoot krijgt van Joganovic. En dat wordt door de camera's hier nog een keer uitgebreid in beeld gebracht. Maar het spel gaat in ieder geval verder. En Cocu die voelt aan zijn gebit. Die kan nu de bal overigens krijgen aan de voeten. Dat zal je aan je tanden niet voelen. Met het balbezit nu van Overmars. Die de bal slecht doorgeeft. Waardoor Seedorf in problemen komt. De Jugovic over kan nemen. Mihajlovic buitenspel staat en dan kan Stam overnemen. En zo is het. Het was overigens Mijatovic. Ik word gek van die ietsje. Nu het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer, die kan hem ook spelen. Ietsje naar links. Naar Numan. Numan naar bijvoorbeeld Cocu, die diep gaat. Maar die krijgt inderdaad de bal met de verdediger bij zich. Mikovic, twee heren glijden weg. Overtreding wordt begaan door Djorovic. Vrije trap voor het Nederlands elftal. Een meter of 25 van het doel. Nou, het zal iets verder zijn. Een meter of 30, denk ik, van het doel van Krajl. Het is ook maar een metertje of 5 van de zijlijn. af. En daarnaartoe sloft op dit moment Seedorf, omdat er ook nog geen bal was. Nog steeds getooid met de oranje schoenen. Als hij iets goed doet met deze bal, nemen we het hem absoluut niet kwalijk.
1: Tweemansmuur, denken de Joegoslaven moet voldoende zijn. De tweemansmuur die staat precies op het hoek van het strafgebied. De bal wordt er hard en laag ingetrapt, wordt uitverdedigd. Komt Numan voor zijn tegenstander, maar mist de bal half. Kan Davids dat gaatje achter Numan en de Joegoslaaf dichtlopen en geeft Davids de bal even terug. Hij krijgt hem overigens ook nu weer terug van Reiziger. Dat zijn de enige twee achterin. Omdat Stam mee naar voren was bij de vrije trap voor de mogelijke kopkans die hij zou krijgen. Numan speelt de bal breed op Seedorf. Seedorf even met de rug naar de tegenstander. Gezicht richting het eigen doel, speelt de bal een meter of 10 voor de middenlijn in de voeten van Reiziger. Reiziger met de lange bal naar de op rechts uitgeweken Bergkamp. Bergkamp in één keer, omhaal. Maar die bal die verdwijnt net voor de eerste paal buiten het speelveld. En levert Joegoslavië een doeltrap op. En ja, ik weet niet hoe het met mijn buurman is. Maar hier zitten we toch heel anders naar te kijken dan naar poolwedstrijden. Dit zijn echte tegenstanders.
0: Dit zijn echte tegenstanders. Maar het is ook een ongelooflijk aftasten. Twee ploegen die zich zeer op elkaar hebben afgesteld. En met name Joegoslavië heeft behoorlijk wat positionele wijzigingen ondergaan. In vergelijking met de wedstrijden die het in de pool speelt. En daardoor is denk ik ook de totale scouting van Nederland zelf al verrast. Omdat men speelt met eigenlijk een blok van 9 mensen achter de bal. En alleen Mijatovic nu in balbezit wat vooruitgeschoven. Maar dan kunnen ze er ook snel uitkomen. Bijvoorbeeld met Petrovic en met Mirkovic. Mirkovic halverwege de helft van de Nederland zelf met Numan bij zich. Speelt de bal even terug. Moet ook gewoon even terug. Werd een beetje opgejaagd. Bal via Jokanovic weer even teruggespeeld. Via Jokanovic naar Djorovic. Djorovic dan. Terwijl nu Stojkovic zich aan kon bieden. Stojkovic met balbezit. Terwijl rond de middencirkel staat. Dus echt gevaarlijk is het niet. Dus gaan we rondbreien tot kunst verheffen. Balbezit weer met Djorovic. Djorovic nu naar Mijatovic. Die bal kan hij die houden of niet? Hij kan hem houden. Dit zou zo'n moment zijn om even een tackle uit te voeren. Dat hoeft niet, want Mijatovic verslikt zich in de bal. De winnende goal scoorde hij in de Champions League finale. Nu laat hij de bal over de zijlijn glijden. Het kan verkeerde. Bredero heeft het al heel lang geleden gezegd. We spelen 11 minuten. Balbezit Stam.
1: Stam speelt de bal in de lengteas van het veld ook. En ook op de as van het veld richting Davids. Davids draait vooruit. Nog niet direct een tegenstander. Stojkovic een beetje in de buurt. Maar om nou te zeggen dat hij stoort, bepaalt niet. Davids wilde breed op Seedorf. Dat kan niet. En hij kiest dan maar voor de weg naar rechts op Reiziger. Reiziger met het linkerbeen. Een mooie trap richting Cocu. Kan Cocu de bal in één keer controleren? Dat kan niet. Maar zijn directe tegenstander van dit moment, Djorovic, kopt de bal vervolgens over de zijlijn. Nederland mag bij een, denk een metertje bij de hoekvlag vandaan zo meteen door met een ingooi. Ingooi die genomen gaat worden door Ronald de Boer. Terwijl overigens het vliegveld van Toulouse het bijzonder druk heeft kunnen wij zien boven ons. De ene naar de ander komt hier landen blijkbaar niet wetend dat hier een topinterland aan de gang is tussen Nederland en Joegoslavië. De voorzet van Ronald de Boer wordt koppend uitverdedigd. Davids geeft gas. Dat deed hij al eerder tijdens dit WK-toernooi. Power van Edgar Davids is in dat opzicht een belangrijk wapen voor Nederland. Overmars aan de bal, linkerkant van het veld. Twee tegenstanders en een moeilijke opdracht om daar langs te komen. Mirkovic uiteindelijk trapt de bal over de zijlijn. En Nederland mag verder met een ingooi.
0: Nederland begint zo langzamerhand metertjes te pikken. Als je het hebt over het spelletje Stratego, dan zeg je nou, de posities worden ingenomen en de pionnen worden vooruitgezet. Het leger begint een beetje op te rukken. Ik weet dat het een vreemde uitdrukking is als je tegen Joegoslaven speelt, maar ik bedoel het niet zo. Balbezit nu via Frank de Boer naar de rechterkant van het veld, richting Reiziger. Reiziger met Jugovic voor. Zich, terwijl Ronald de Boer zich aanbiedt, is het Seedorf die bespeeld wordt. En met zo'n blok aan verdedigers moet je dus zorgen dat die bal zo snel mogelijk rondgespeeld wordt. Dat de balcirculatie hoog is. Want als je gaat lopen met de bal, dan loop je helemaal kapot tegen die zone die opgesteld wordt. Die wit-zwarte muur van Joegoslavië. Terwijl nu Overmars de bal op de borst aanneemt. Aangespeeld door Numan, draait hij. Dus de twee man door. Gaat hij snelheid maken. Mirkovic moet hem van de bal af proberen te zetten. Doet dat. Houdt de bal ook binnen. Althans, dat doet Petrovic dan. En Petrovic speelt de bal naar Mirkovic. Balkunstenaars zijn het wel. Maar hoe komen ze hieruit? Ze komen er niet uit, want die bal die klutst tussen twee benen in. En dan zien we een hele moeilijke verdedigende actie. Terwijl dan Djorovic moet wegwerken. Nog niet kan wegwerken. Probeert hij het nog een keer. Bal is nog niet weg. En dan Nederland via Overmars. En Numan. Dat gaat dus niet. En zo krijgt Joegoslavië dan even balbezit. Jokanovic stond net als een houten klaas werkelijk met iets wat een bal onder zich was. Heel gek om te zien. Iemand die zo verschrikkelijk staat te stuntelen met een bal die onder zijn lichaam hangt. Maar in ieder geval levert het geen gevaarlijk moment op voor de Joegoslavische verdediging. Petrovic gooit in. Inmiddels 13 minuten gespeeld. En ik moet zeggen, het is nog slaapverwekkend.
1: Ja, het begint op schaken te lijken. Dat is op zich niet erg als je van schaken houdt. Maar dit is een voetbalwedstrijd voor flink wat toeschouwers. En ook die zitten ademloos te kijken, doodstil. Het Oranje Legioen met Frank de Boer aan de bal. Een meter of 15 voor de middenlijn. Linksachterin de bal breed op Stam. Stam ziet Reiziger bij zich vandaan lopen. Maar zal ongetwijfeld proberen die bal vooruit te spelen. Geeft hem toch mee aan Reiziger. Inmiddels diagonaal over de middenlijn heen. Reiziger, Ronald de Boer. Ronald de Boer terug naar Stam. Ja, beide ploegen willen eigenlijk niet. De toeschouwers overigens wel. Die hebben besloten om in deze hitte er toch nog maar een weef uit te gooien. Dat is goed in ieder geval om wat zweet te krijgen. Om het vocht kwijt te raken. Dat kun je dan later op de avond wel weer inhalen. Davids inmiddels met de bal breed op Frank de Boer die inschuift. Cocu meldt zich, komt even een paar meter terug om de bal aan te nemen vanuit de pas van Frank de Boer. Cocu die graag ziet dat Numan niet te ver weg gaat. Omdat ook Overmars al weg is aan de linkerkant. Numan, terwijl het grootste gedeelte van deze wedstrijd zich toch nog afspeelt aan de linkerkant van het veld, probeert Bergkamp te bereiken. Dat lukt niet. Bergkamp sprong even voor zijn benen. Kan me daar wel iets bij voorstellen. En nu komt dan de lange bal van de Joegoslaven terecht bij Mijatovic. Die een soort trainingsbroek onder zijn voetbalbroek heeft. Maar die wel een goede pas aflevert aan Jugovic. Van der Sar voor de zekerheid komt. Heeft de bal te pakken. En dit is een onderbouwing van de kruifstelling. Meteen de bal meegegeven aan Reiziger. En Reiziger op Seedorf.
0: Tempo moet absoluut omhoog. Nederland zal gewoon een tandje hoger moeten gaan schakelen. Om de Joegoslaven een beetje van zich af te spelen. Want het is en het staat nergens. Het is niet verboden. Net zoals de Belgen deden. Dit is voorlopig een ploeg die zich beperkt tot verdedigen. En loopt op een countertje. Dan wel uit iets wat uit een dode spelsituatie zou kunnen ontstaan. Maar voorlopig is het Seedorf in balbezit. Heeft de bal aan de linkerkant van het veld naar Overmars. Er staan drie mensen bij. Petrovic stapt in en daarmee voorkomt hij dat Seedorf gedekt wordt. Seedorf geeft er die bal al heel slecht voor. Maar daar wordt ook heel slecht gepraat in de defensie van Joegoslavië. Dat is een fout van de keeper. Want heel vaak zeggen mensen, ja, dat is dus een fout in dit geval van Klomjenovic. Maar dat is het absoluut niet. Want de keeper hoort te zeggen, niemand in de buurt, rustig laten lopen. Maar hij zegt dus niks. En op zijn Joegoslavië zou ik niet weten hoe dat heet, Ron.
1: Ik kan het zeggen. Nee.
0: De corner van de rechterkant wordt in ieder geval genomen door Ronald de Boer. Dus aan de linkerkant door Seedorf, aan de rechterkant door Ronald de Boer. De luchtmacht van Nederland is voorin. Komt die bal voor? Kan Nederland koppen? Ja, kan koppen. Het is Cocu die bij de eerste paal bij de punt van het doelgebied de bal kop. Maar te snel op het hoofd moet nemen. Daardoor niet goed kan mikken. Bal meters over het doel van de goalie, van Krijl. En zo staat het hier na een kwartier spelen nog steeds 0-0. En is het tot nu toe nog steeds niet echt geweldig. Zeker niet. Het is nog te mat. Er worden nog te weinig openingen gecreëerd. Zowel door het midden als door de zijkant. Er gebeurt wel eens een keer wat. En ik moet zeggen dat Nederland een iets sterker indruk maakt dan Joegoslavië. Maar we kunnen de wedstrijd in ieder geval in die openingsfase nog niet naar onze hand zetten.
1: En ik heb zitten denken, als die doelman inderdaad geroepen zou hebben in het Nederlands, dan vandaar ook waarschijnlijk toch de hoekschop. Joegoslavië dat weer rustig bouwt. Probeert Mijatovic te vinden. Maar die gaat nu achter een bal aan die gewoon over de zijlijn verdwijnt. Overigens nog een kanttekening bij dit duel. Er waren blijkbaar in Nederland enkele politici die graag zouden hebben gezien dat Oranje zich afkeerde van het Joegoslavische volkslied ten tijde dat dat hier ten gehoor zou worden gebracht in een stadion. Nou, vanzelfsprekend zou ik haast zeggen, is dat niet gebeurd. Dit is een sportwedstrijd en als we een wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Iran in dat opzicht tot een goed einde kunnen brengen, dan mag ik toch hopen dat je ook als sportman gewoon respect toont in dit geval voor het Joegoslavische volkslied. En dat is dan ook keurig gebeurd in dit stadion. 17 minuten alweer. Joegoslavië in balbezit op de helft van Nederland via Brnovic. Maar die is de bal kwijtgeraakt aan Ronald de Boer. Ronald de Boer wil graag dat er mensen wegstarten. Een van is Overmars. En dat is de snelste. Hij moet alleen een omweg nemen. Omdat voor zijn neus Mirkovic loopt. Die had eigenlijk het toeval dat hij wat beter liep in de baan dan Overmars. En bovendien duwt Mark Overmars dan vervolgens zijn tegenstander over de doellijn heen. Terwijl de bal eigenlijk al over de doellijn heen is. Het levert Joegoslavië een vrije trap op. Dan wel een doeltrap. Beide zou goed zijn, denk ik, wat mij betreft. Een beetje overdreven fluitsignaal. Ik had ook eerlijk gezegd de indruk dat Overmars wat moeite had met de schijfremmen die hij aan heeft. Om net voor de doellijn nog binnen het veld te blijven. Nee, het wordt toch een vrije trap. En ik denk eerlijk gezegd dat de doelman hier zelfs nog wat minder blij mee is dan met het nemen van een doeltrap.
0: En daar was het ook niet. Dat was bij de achterlijn. Maar goed, dat maakt niet uit. Bal komt terecht op de helft van Nederland. En laten we proberen de matheid een beetje van het elftal af te laten schudden. En ik moet zeggen, het slaat een beetje over op mij in ieder geval. Want ik vind het op dit moment nog zo slapjes. Terwijl de bal nu voor wordt gegeven en stand de bal kop, is het Ronald de Boer die net een actie had. Eindelijk zo'n actie waar enige agressiviteit uit bleek. En dan bedoel ik niet Ronald de Boer eindelijk, maar wel een van de oranje spelers. Want ook dit gaat fout. Dat is dan ook Ronald de Boer die dit fout doet. Dus wat dat betreft is het niet zo dat hij tot nu toe een perfecte wedstrijd speelt. Dat geldt ook voor de Joegoslaven die via Stojkovic die de bal over de breedte willen spelen. Wordt dan even onderschept door Overmars. En is het Mirkovic die hem gaan ingooien. Mirkovic doet dat richting Djorovic. Djorovic zet de hoogte van zijn eigen middenlijn. Speelt de bal even aan. Even overname dan op het middenveld. Maar ook dat gaat niet echt lekker. Brnovic en dan overtreding van Edgar Davids. Kadavits die altijd met vuur speelt. En inderdaad hier een overtreding zou hebben begaan. Nou, ik vind het eigenlijk niet. Want ik moet zeggen dat de Joegoslaaf, die nummer 6 Brunovic, met twee voeten de bal afklemde. En is het verschrikkelijk moeilijk om door te kunnen spelen. Vrije trap wordt genomen. Iets verder dan de middencirkel op de Nederlandse helft. Stojkovic neemt die. En dan moet je toch altijd oppassen. Want via Mijatovic kunnen ze misschien gevaarlijk worden. Via Mirkovic wordt de punt van de 16 gezocht. De Joegoslavische luchtmacht komt nu naar voren. Mirkovic speelt aan de bal via de voeten van Newman voor corner. De eerste corner voor de Joegoslaven. Nederland heeft er tot nu toe twee gehad. Maar wat is het slap?
1: Ja, het is inderdaad, de angst speelt een rol. De tragiek alleen voor dit duel is dat met een gelijkspel zijn we er niet. Want er zal absoluut een winnaar uitkomen. Het zou wel eens een latertje kunnen worden. De wedstrijd begint natuurlijk al laat om 9 uur. Maar plus een verlenging en eventueel strafschop om daar maar eens over te filosoferen. Nou, ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Hoekschop vanaf de rechterkant. Indraaiende bal. Michailovic trapt die bal en die is goed. En daar zitten twee vuisten van Van der Sar bij. En dat is ook prima. En dat applaus is terecht. En die stond die bal werkelijk tot op een meter of 10, 15 voor de middenlijn. En dat is maar goed ook. Dit is overigens een voorproefje van waarmee Joegoslaven gevaarlijk kunnen zijn. Vrije trappen en standaard situaties zoals bijvoorbeeld hoekschoppen. Mijatovic aan de bal. 1-2 met Stojkovic. Stojkovic kiest een andere oplossing. Gaat de bal naar de buitenkant. Wordt in het centrum gespeeld van het strafschopgebied van Nederland. Is er een verdediger mee naar voren gekomen die niet aan de bal komt. Maar Nederland krijgt de bal niet weg. Mijatovic en nu wel. Davids, Bergkamp. Bergkamp, Ronald de Boer.
0: Ronald de Boer. Misschien dat nu wat ruimte is. Nu staan een aantal Joegoslaven voor de bal. Misschien nu tijd. Tijd voor een goede aanval te spelen. Goede bal van Bergkamp. Goed binnen doorgestoken. Over de middenlijn is het Davids. Aan de linkerkant wordt de ruimte gemaakt door Overmars voor Newman. Newman krijgt de bal iets achter zich gespeeld. Kost eventjes een tempoversnelletje. Wordt de bal voorgegeven. Cocu in zijn eentje kan er nooit bij komen. Jugovic kan overnemen. Bergkamp stoort niet mee. Jugovic versnelt. Jugovic aan de voet. Met Reiziger voor zich. Doet het uitstekend. Placeert zichzelf daarbij Jugovic. Goede ingreep Reiziger om twee redenen derhalve. Balbezit nu voor Bergkamp. Bergkamp Cocu. Cocu speelt de bal even naar de rechterkant van het veld. Naar Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Seedorf. Nu lijkt het allemaal iets sneller te gaan. Misschien dat we het ook verbaal een beetje sneller kunnen maken. Maar het is niet zo. Want nu begint de bal weer rustig rondgetikt te worden. En beginnen de mensen met een enigszins stergend applausje op de tribune ook het tempo aan te geven. Van zoals de heren op dit moment spelen. Maar misschien dat de schijn bedriegt. Terwijl Ronald de Boer de bal kwijt is tussen twee man in. Met een felle sliding de bal probeert te bemachten. Is het Cocu die helpt. En is de overtreding dan toch van Ronald de Boer. Die door Stojkovic wordt omarmd. Stojkovic zegt doe maar rustig aan. Ga niet tegen de scheidsrechter praten. Want dan krijg je een gele kaart om onzinnige redenen. In ieder geval is het balbezit voor Joegoslavië. We spelen inmiddels 20 minuten ruim. Bijna 21 minuten nu eigenlijk. 21 minuten stand 0-0.
1: Michailovic met de vrije trap. Halverwege de eigen helft kiest voor de lange bal. Richting weer richting Mijatovic. En Stam kopt die bal terug in de voeten van Reiziger. En Reiziger vervolgens trapt de bal slim via Jugovic over de zijlijn heen. Krijgt een ingooi op halverwege de oranje helft. Krijgt de bal aangespeeld van Jugovic. Bijzonder sympathiek. Zoals deze eerste 21 minuten zich toch afspelen. Eigenlijk in een meer dan vriendschappelijke sfeer. In een niet al te hoog tempo. Amper overtredingen. En als er balbezit is voor de een of de ander. Dan is er opeens langdurig balbezit. Dat kunnen we ook zien aan de effectieve speeltijd. Die ontloopt elkaar nauwelijks iets. 8 minuten voor de een. En 6 minuten 43 voor de ander. En dat na 1-22 minuten voetbal met Overmars. En een steekbal op Bergkamp. Kijk of die bal goed valt. Nee, maar die verdediger. Daar zitten er een paar tussen. Dit is er een van. Die Kromjenovic. Dat zijn inderdaad Houten Klaas. En die hebben bijzonder veel moeite met hoge ballen. Die gewoon over een grote afstand worden gespeeld. En die nemen dan het zekere voor het onzekere. In dit geval levert dat oranje in ieder geval een hoekschop op.
0: Iets sneller spelen. Iets sneller spelen. En je kan deze Joegoslaven pakken. Daar ben ik van overtuigd. Ronald de Boer met de corner. Het is inmiddels de derde voor Nederland. We spelen 22 minuten. Komt die bal voor. Kyle pakt die bal heel makkelijk. Heel simpel. Heel eenvoudig. En dan moet Nederland snel terug. Snel terug. Omdat de Joegoslaven dit graag hebben. Dat er van oranje een aantal mensen vanuit de verdediging voorin zijn. Daarhalve nu een situatie waarin vier aanvallers het met vier verdedigers moeten gaan uitvechten. En de bal via Mijatovic misschien in de 16 meter kan komen. Mijatovic glijdt weg. En Reiziger die tot nu toe uitstekend in de wedstrijd zit. Speelt de bal richting Van der Sar. En krijgt de bal ook onmiddellijk mee. Om enig tempo te maken. Jugovic toch aangeslagen net door die tik die hij kreeg van Reiziger. Het plooit iets terug. Bal nu richting Frank de Boer. Halverwege de helft van Nederland. Met misschien wat tempo. Ook wat beweging voorin zou best lekker zijn. Zeker als je de bal een keer wil aanspelen van achteruit. Dan maar naar rechts gespeeld. Van Frank naar Ronald de Boer. Een beweging van Cocu buitenom. Zou Ronald de Boer de gelegenheid geven die bal binnen door te spelen. Doet hij richting Bergkamp. Bergkamp laat de bal liggen voor de Boer. Maar die moet dan uit stilstand komen. En dan een schot van Bergkamp. Een heel aardig schot. Waar Krijl toch op laat zien dat hij misschien niet zo'n super doelman is. Waarvoor ik hem versleet. Want hij verkijkt zich op het verraderlijke schot van een meter of 18. Van Bergkamp. Die eigenlijk uit zijn grond van zijn lichaam die bal weghaalt. Geen aanloop nam. Geen ruimte creëerde tussen bal en schietbeen. En gewoon die bal meteen van onder het lichaam schoot. Voordat wat de vierde corner wordt die genomen. gaat worden door Clarence Seedorf van links.
1: Indraaiende bal dus. De doelman mogelijk lichtjes geschrokken. Van de Sar zeker niet. Die doet het voortreffelijk tot nu toe. En die ziet van grote afstand nu de hoekschop komen. Tegen het hoofd dan. Vol op het hoofd van Stojkovic. Die staat keurig op 9,15 meter.
0: Nou, stond iets te dichtbij.
1: En die krijgt, nee, want ik zie dat dan dat streepje wat op de doel.
0: Ja, begrijp ik. Maar ik dacht...
1: Hij stond iets te dichtbij om de bal te ontwijken. Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn. Het is een eenmansmuur. Hij staat overigens weer terwijl wij praten. Dat is op zich wel een aardige prestatie. Want het was een stevige trap van Seedorf. Seedorf mooi buitenom. Nu met links voor die bal. Komt de bal bij de tweede paal. Komt Stam die bal terug. Althans, dat was de bedoeling. Alleen hij raakt de bal zo dat de bal recht de lucht in gaat. En een verdediger opnieuw, de
0: die
1: nummer 13.
0: Kan er helemaal niks van,
1: hoor. Die kan er inderdaad niet veel van.
0: Komt
1: dat zien wij ook grappig genoeg op de monitor. Waar Hiddink en Neeskens naast elkaar zitten. Neeskens maakt de aantekeningen. Hiddink fluistert hem wat in. En dat komt absoluut goed. Daar ben ik van overtuigd. Dat is een zwakke schakel in de defensie van Joegoslavië. Op het moment dat Nederland druk zet, zie je daar inderdaad dingen gebeuren die op dit niveau niet zouden mogen gebeuren.
0: Het probleem van de elftal als dat van de Joegoslavië is dat het vaak zo'n emotieloos team is. Waar je geen enkele emotie kan waarnemen. En daardoor is het ook moeilijk om jezelf in de wedstrijd te krijgen. Het is heel vaak, terwijl nu misschien de mogelijkheid is voor Seedorf. Die bal gaat op de voeten van Mihailovic. Is het heel vaak moeilijk om jezelf ook in een bepaald ritme te zitten. Het is allemaal flegmatiek. Het oogt allemaal zo nonchalant. Maar je moet verschrikkelijk voor ze oppassen. De bal bezit nu voor Numan. Numan kan de bal spelen naar Overmars. Doet hij niet. Bergkamp biedt zich aan. Nu dan toch naar Overmars. Achter Mihailovic weggestoken. Kan Overmars erbij komen. Gaat 16 meter gebied binnen. En dan is er een mogelijkheid. Maar bij de eerste paal is het Cocu die goed wordt afgeschermd. Goeie bal van Numan. Goeie bal van Overmars. Net niet komt hij erbij. Maar nu moet Nederland oppassen. Dat is goed gedaan door Davids. Geen overtreding. Het komt Nederland heel goed weg. Davids maakte naar mijn idee een overtreding. Via Seedorf is de overname daar. En met Seedorf noem ik dan wel een man die tot nu toe heel gedoseerd en heel geconcentreerd speelt. Reiziger speelt de bal heel diep richting Bergkamp. Kan er net niet bij komen. Bal wordt weggehaald. Het scheelde heel weinig. Bal wordt weggehaald door Djorovic. Bal bezit nu voor Stojkovic. Maar die lijkt die bal over de zijlijn mee te hebben genomen. Nee, zet de grensrechter. Het spel kan gewoon verder gaan. En dan via Petrovic hebben de Joegoslaven weer balbezit. Spelen de bal diep, maar dat is echt puin wat dat betreft. Want die bal komt heel makkelijk bij Frank de Boer. Ik denk dat Nederland, als het gewoon het eigen spelletje speelt, van Joegoslavië kan winnen. En dat is de eerste keer dat ik het echt denk in deze wedstrijd.
1: Balbezit voor Cocu. Heeft zich laten zakken ter hoogte van de midline. Heeft de bal te pakken, heeft hem gegeven aan Seedorf. Gaat zelf een plekje voorin zoeken. En Seedorf speelt inmiddels de bal breed op Reiziger. Reiziger terug naar Seedorf. Seedorf uitstand opent heel ver. Over 50 meter komt die bal niet bij Overmars terecht. Bedoeling goed, pas iets te kort. Numan nu met een geschept balletje richting Bergkamp. Bergkamp voor zijn tegenstander. Tegenstander kwijt, nee. Gaat draaien, draait op de hoek van het strafschopgebied. Speelt de bal breed Overmars, raakt de bal in één keer. Numan, als de bal in één keer gaat, is het inderdaad een probleem voor de Joegoslaven. 1-2'tje Cocu. Numan met rechts. Poging goed, combinatie goed. Iets te weinig kracht achter het schot. Maar Nederland gaat zich langzaam maar zeker in de wedstrijd voetballen. Daar heeft Oranje inmiddels zo'n 26 minuten de tijd voor gekregen. Terwijl Stam de bal aanneemt. Niet wil wegglijden terwijl hij de bal aanneemt. Omdat er ook een tegenstander in de buurt is. In de persoon van Mijatovic. Stam de bal even breed legt op Frank de Boer. En Frank de Boer nu een paar meter vooruit gaat. Richting met de lange bal op Overmars. Maar deze bal valt te lang in het strafschopgebied van de tegenstander. En dan mag een keeper zijn handen gebruiken. Die heeft ook prompt de bal te pakken gekregen.
0: Een ploeg die wil voetballen. Een andere ploeg die wil loeren, counteren. En misschien stiekem scoren vanuit een dode spelsituatie. De ploeg die wil scoren is nu een balbezit via Bergkamp. Maar die krijgt net een tikje op het moment dat hij eigenlijk wil passeren mee. Het tikje van Joganovic zorgt ervoor dat de bal via de voeten van Bergkamp over de zijlijn gaat. En dat Mirkovic de bal kan gaan ingooien. Mirkovic kijkt, gooit dan de bal richting Mijatovic. Mijatovic 10 meter over de middenlijn. Speelt de bal naar Stojkovic. Stojkovic zit er tussen twee man in. Moet Frank de Boer er eerder bij komen. Lukt niet. Via Mijatovic heeft Joegoslavië even balbezit. Maar via Stam is de overname van Oranje. En van Stam gaat hij even terug naar Van der Sar. En Van der Sar gebaart dan naar rechts en speelt naar links. Frank de Boer in balbezit. Ik smeek om een iets hoger tempo. Want ik ben bang dat als Nederland in dit tempo blijft spelen, dat het zichzelf toch steeds meer in slaap zust. Alhoewel, aan de andere kant gezegd moet worden dat Nederland wel gedoseerd speelt. En niet meer zo snel in de messen loopt als wat we wel eens hebben gezien in het verleden van Oranje. Dat men te snel en te veel mensen voor de bal laat lopen. Balbezit nu voor Frank de Boer. Maar het is niet echt leuk hoor om hier naar te kijken. Ik kan niet anders zeggen. Balbezit nu voor Frank de Boer. Frank de Boer naar Seedorf. Maar er worden wel steeds meer ruimtes gevonden. Met name op het middenveld. Nu via Ronald de Boer wordt de Reiziger bereikt met Jugovic voor zich. Reiziger geeft die bal niet goed voor. Op zijn zuurbiers zou ik bijna willen zeggen. Lekker meekomen en zeggen sorry, want dat deed zuurbier ook altijd. Als je op de staantribune achter het doel van de vijandige partij stond, stond je nooit echt veilig. Maar hij kwam altijd wel op. En wat dat betreft is Reiziger een opvolger van Suurbier op die positie in oranje. De doeltrap van Kruijer komt terecht op de helft van het Nederlands elftal. Stam moet dit kopduel winnen.
1: En verliest het kopduel, maar heeft het geluk dat Davids goed anticipeert achter Stam liep. En voor Mijatovic, David speelt die bal terug op Van der Sar. Van der Sar met links in één keer op het hoofd van Bergkamp. Kan er niet bij de bal. Twee Joegoslaven lopen elkaar in de weg, maar hebben het geluk dat een derde dat probleem oplost. Mirkovic was de man die de bal vooruit kopte. Maar inmiddels heeft Seedorf balbezit. Zou die bal gewoon goed kunnen spelen richting Reiziger. Doet dat iets te hard. De Reiziger moet even een meter terugstappen om balbezit te krijgen. Speelt de bal vervolgens breed in de voeten van Stam. Stam een paar meter vooruit, diagonaal in de middencirkel. Nog voor de middenlijn in de voeten van Davids. Davids wordt een heel klein beetje opgejaagd. Stojkovic. En speelt die bal dan via Frank de Boer naar Stam. Stam dan schuift de bal op de lengteas vooruit over een meter of 25-30 in de voeten van Bergkamp. Bergkamp loopt breed met de bal en geeft hem aan Numan. En in dit tempo gaat het ook niet in een hoger tempo. Dat kan eerlijk gezegd ook niet. Want alles en iedereen van Joegoslavië staat op eigen helft met alleen maar Mijatovic een beetje voorin geposteerd en de rest echt helemaal achterin geposteerd. Bergkamp, Stam, het lijkt me logisch om hem aan Reiziger te geven.
0: Oké, doen we. Reiziger in balbezit. Balbezit nu naar Ronald de Boer. Ronald de Boer met de linksback bij zich die zo voorbij dat hij komt. Janovic komt de bal voor. Is de eerste mogelijkheid daar! Met het schot van Seedorf. Goed gedaan. Cocu, het schot met de linker van Seedorf is verrassend omdat iedereen eigenlijk denkt dat hij hem voor rechts gaat nemen. Maar hij schiet hem vrij onverwacht in de korte hoek. Goede redding van Kruijen. Goed schot. En Nederland begint nu ook schaakvoetbal te spelen met zo nu en dan een paard dat doorspringt. Twee posities voor, één opzij. Balbezit nu met Bergkamp. Kan er niet bij komen. Het wegwerken is er van Kromjenovic. Nederland wordt sterker. Nederland wordt absoluut sterker. Een conclusie te trekken na bijna een half uur voetbal. Maar het staat nog steeds 0-0. Overmars in balbezit. Overmars kan die bal even terugspelen naar Numan. Numan speelt die bal voor. Dat is een slechte bal. Kai kan die bal makkelijk pakken. Niets aan de hand. Joegoslavië komt eruit. Kan ook niet anders. Vanwege de uittrap die gaat komen van Kruijl. Maar naar wie?
1: Toch, nou, ik denk naar Nederlanders. Stam loopt in ieder geval voor de zekerheid mee. Maar ziet de bal voor zich uit wegstuiteren in de handen van Van der Sar. Drie keer is Nederland gevaarlijk. Het schot van Bergkamp. De goede wegstartactie van Overmars met de gedekte Cocu bij de eerste paal. En zojuist een mooie combinatie aan de rechterkant. En ook in dat opzicht vind ik toch ook dat Nederland inderdaad veel meer in balans is dan in de voorgaande wedstrijden. De rechterkant wordt gezocht en wordt ook gevonden. Met name Ronald de Boer, Reiziger en Seedorf van die kant laten een aantal mooie combinaties zien. Ook dit is een mooie. Alleen die strand in de voeten van een centrale verdediger van de Joegoslaven. Moet de Reiziger het gaatje dichtlopen. Komt bovendien Ronald de Boer nog een handje helpen. Dat moet voldoende zijn, zou je zeggen. Sterker nog, dat is voldoende. En de opening van Kleder Seedorf naar de rechterkant op Bergkamp is niet goed. Maar er wordt slecht uitverdedigd door de Joegoslaven. En Nederland mag verder met een ingooi.
0: Ja, weer slecht uitverdedigd door Komjenovic. Die echt een hele zwakke indruk maakt. Maar het balbezit is voorlopig aan de andere kant. Dus Komjenovic en de coaches hoeven zich geen zorgen te maken bij Joegoslavië. Omdat Numan in balbezit is. Numan speelt de bal precies over de middenlijn richting Stam. Stam speelt de bal door richting Reiziger. Reiziger, terwijl het aanbieden van Cocu zo is dat hij eigenlijk al aangespeeld had moeten worden. Maar Reiziger gaat wat lopen, laat zich daartoe verleiden. Speelt de bal nu in de voet van Bergkamp. Bergkamp die de bal goed in de voet meeneemt. Misschien een combinatie aan kan gaan met Seedorf. Tussen twee man door wil. Het lukt niet. Raakt de bal kwijt. Cocu stoort dan. En het even storen zorgt ervoor dat Nederland weer in balbezit is. Want de Joegoslaven trappen de bal zo over de zijde. En als je gewoon een doelpunt maakt, dan denk ik dat je de wereldkampioenschappen mopperen gaat zien bij Joegoslavië. En dat je ze niet meer tegenkomt. Maar goed, je moet eerst de eerste erin hebben liggen. En voorlopig wordt de bal even rondgespeeld achterin. Via Frank de Boer en Stam. En is Nederland weliswaar zo langzamerhand soeverein aan het worden. Maar we wachten nog steeds op die ene bevlieging. Die ene geweldige actie. Net leek het via Cocu en Seedorf te lukken. Misschien dan nu. Via Ronald de Boer. De ruimte komt er hoor. Want de Joegoslaven lijken me conditioneel niet zo geweldig sterk. Balbezit via Overmars. Met twee man bij zich. Stuit op Mirkovic. En dan is de overname van Petrovic. Petrovic trapt aan de bal voor de afwisseling. Ook maar weer eens een keer over de zijlijn. En Mijatovic begint nu ook te klappen tegen Petrovic. Van lekker gaat het jongens. Als we nou ook eens proberen de bal naar mij te spelen. En niet alleen maar over de zijlijn. Ga ik misschien ook nog wat doen in de wedstrijd. Balbezit Cocu. Gespeeld inmiddels 32 minuten. Stand 0-0.
1: En het is of de duvel ermee speelt. Maar zelfs Mexico toonde minder ontzag voor Duitsland vanmiddag dan dit Joegoslavië zelf al doet voor Nederland. Is dan toch de roem oranje een beetje vooruitgesteld. Krijgen wij vaak te kritisch misschien nog als Nederlandse journalisten over de kwaliteit van oranje. Want er loopt echt een pak kwaliteit aan de andere kant. Maar Nederland combineert echt vrolijk verder hoor. Via Bergkamp, via Ronald de Boer. Draait een keer terug in de voeten van Reiziger heeft zich gemeld. Ver op de helft van de tegenpartij. Bal even diagonaal terug op Seedorf. Seedorf opent beroerd op Numan niet te belopen. En dat is jammer. Omdat dat gebeurt halverwege de helft van de tegenpartij met een vrije bal. En die bal die kan gewoon zomaar wel in de voeten van Numan gespeeld worden. En dan kan Nederland druk houden. Dat gebeurt nu natuurlijk niet omdat Joegoslavië mag ingooien. Mijatovic neemt aan. Frank de Boer in de rug. Mijatovic kopt. Frank de Boer schopt en trapt te hoog. Maakt een overtreding op de aanvaller van Joegoslavië. En krijgt terecht een vrije trap tegen van de Spaanse scheidsrechter. Die eerlijk gezegd ook nog geen tandje heeft hoeven bijschakelen. Die kan het echt op zijn akkertje belopen. Vraagt bovendien of de man die de vrije trap neemt nog even wil wachten. Zodat hij goed in positie kan lopen. En dan zien we in ieder geval tot mijn verbazing zowaar. 21 man, 20 man, 21 man. Daar hangt het een beetje om. Op de helft van Oranje en moet Nederland oppassen. Omdat Stojkovic aan de bal is. Maar ook hij gaat weer gewoon terug. En het zou me niet verbazen als die bal nog verder terug gaat. Nee, zowaar. Djordjevic met een solo. Bal kwijt, ja zeker. Op het moment dat hij snelheid maakt, is hij de bal kwijt. Er komt de counter van Oranje op Overmars. Bal is te scherp, is te moeilijk. En die doelman doet goed mee. Ala van der Sar stond al buiten zijn strafschopgebied de bal op te wachten. Laat hem dan 2 meter terugrollen in het strafschopgebied. En kon hem gewoon oppakken. Frank de Boer moet oppassen, doet dat. En daardoor houdt Mijatovic er wel een ingooi aan over. Maar kan die niet door richting van der Sar.
0: Petrovic gooit halverwege de Nederlandse helft naar Mijatovic. Mijatovic met Davids bij zijn. Davids gretig, tikt die bal weg. Seedorf met het kopduel geeft de bal weer aan Davids. Davids lijkt de bal even kwijt te zijn, maar kan er dan veel sneller bij komen. Omdat de Joegoslavië eigenlijk in balbezit, als Nederland in balbezit is, zich onmiddellijk terug laat vallen. En zo is het balbezit aan de rechterkant van het veld voor Reiziger. Iets sneller, alsjeblieft iets sneller. Seedorf nu, via wie? Naar Reiziger. Reiziger moet de bal spelen naar Ronald de Boer, doet dat niet. Speelt hem naar Bergkamp. Bergkamp dan tussen 2 man in. En wie kan hem geven? Moeilijk naar Ronald de Boer, want Ronald de Boer moet dus even terug. En het tempo is er dan nog iets verder uit. Maar misschien nu het starten met de beweging buitenom moet je wel de bal meenemen. Balbezit nog voor Ronald de Boer, punt 16 meter. Het leek op Hens. Het leek op Hens, scheidsrechter. Dat zag hij niet. Bal werd doorgespeeld door Bergkamp. Het leek een absolute Hensbal. En dan moet aan de andere kant moet er gesprint worden. En nu is de scheidsrechter volledig de grip kwijt. Ook dat was een overtreding. En krijgen we het eerste marchanderen van de Spaanse scheidsrechter. De eerste Hensbal, vervolgens de overtreding. Nederland in balbezit. Nederland met de Overmars. Gaat de bal naar Numan. Numan krijgt de bal verkeerd aangespeeld van Overmars voor zijn rechter. Moet dus voor een voortzetting zorgen die niet echt gevaarlijk is. Johan Cruijff zei ook net, er zijn te veel spelers bij het Nederlands elftal die een bal geven om een bal te geven. En daarbij een tegenstander niks bij uitlokken. Terwijl er nu een overtreding wordt begaan tegen Reiziger en Nederland de vrije trap kan nemen. Ben ik benieuwd naar de Franse regie die altijd allerlei herhalingen laat zien. En is het wel degelijk een hensbal op de rand van het 16 meter gebied door onze absolute favoriet Komjenovic begaan. Maar oké, dat was net. Nu is de realiteit dat Reiziger werd getackeld. Dat de vrije trap gaat genomen worden op een meter of 4 van de punt van het 16 meter gebied. Dat Van der Sar zijn rek- en strekoefeningen doet. En dat Ron de Rijk de eerste goal van Nederland gaat verslaan in de wedstrijd Nederland-Joegoslavië.
1: Absoluut. We beginnen met een tweemansmuur en een vrije trap van Seedorf in de 36e minuut van de wedstrijd. Moet die bal komen vanaf de rechterkant van de Sar buiten zijn strafschopgebied. Duw- en trekwerk ter hoogte van de penaltystip. Daar ziet iedereen iets van, behalve de scheidsrechter. Die is hartstikke druk met een tweemansmuur. Komt die afdraaiende bal, die is goed van hoogte. Wordt koppend uitverdedigd door Mirkovic. Kan worden aangepakt aan de buitenkant, aan de zijkant van het, aan de andere zijkant van het strafschopgebied via Bergkamp. Bergkamp wil binnendoor, dat is zijn rechterbeen. Wordt geblokkeerd en krijgt eigenlijk op de plek waar vanaf Seedorf zojuist trapte vanaf de rechterkant. Nu aan de linkerkant een identieke vrije trap te nemen. Benieuwd wie zich daarmee gaat belasten. Het lijkt me Seedorf. Dan wordt het in dit geval een indraaiende bal op het doel. Wat mij niet lukt, dan gaat Jack nu proberen.
0: Oké, Davids krijgt nu de bal. Ongelooflijk onsympathiek van Jokanovic. Die eerst de bal lang met zich meeneemt en dan de bal weggooit. De scheidsrechter die naar mijn idee even de grip weg is, kwijt is. Terwijl nu 2 heren in het Spaans tegen hem staan te praten. Mijatovic en Seedorf. Kijken wie wat dat betreft de beste woordkeuze heeft. De scheidsrechter gaat nog even verder met de discussie met Mijatovic. Seedorf concentreert zich op het nemen van de vrije trap. Misschien is dit het moment. Misschien wordt dit het moment waarop Nederland op 1-0 gaat komen. Seedorf geeft die bal voor. Nee, schiet de bal knalhard in het lichaam van Stojkovic, die een heerlijke avond heeft ten aanzien van Seedorf. Eerst krijgt hij hem vol op het gezicht. Nu krijgt hij hem vol op het lichaam. En wat boksen betreft zou je zeggen, dan moet er nog 1 vol op de kin en een lichtje. 6e corner voor het Nederlands elftal. Stojkovic heeft wat dat betreft nog niet geleerd van de schotkracht van Seedorf. Die zegt, sorry, ik zal het niet meer doen. Maar ongetwijfeld klaar staat om die bal goed voor te geven. Stojkovic staat inderdaad op de 9 meter en ongeveer 50 centimeter. Want hij loopt nu in, krijgt hem wel weer tegen het lichaam. Mag Seedorf zich toch aanrekenen dat die bal niet iets hoger kan komen. Het is een slechte wegwerking van Joegovic, zo dat de bal naar Seedorf gaat weer. Die moet voor zijn rechter draaien. Moet die bal laten komen. De rand 16 meter. Komt die bal inderdaad. Er is een Cocu met de kopbal en de redding van Kruijl. Goeie bal van Seedorf. Goeie kopbal van Cocu. De beste kansen voor Oranje. Maar het staat nog steeds 0-0. Terwijl nu weer de bal van Kruijl wordt getrapt richting Stam. Stam de bal even terug moet koppen naar Van der Sar. Van der Sar de bal meegeeft aan Frank de Boer. En we kijken op de klok. 37 minuten gespeeld. En ik wil die treffer zo graag om.
1: Ja. Kan ik me iets bij voorstellen. Lange bal. Prachtig. Frank de Boer. Bergkamp. Komt hij eraan. Hij loopt binnen door. Bergkamp doet hij goed. Schudt de tegenstander af. Goal.
2: Ja!
1: Goal.
2: Ja!
1: Goal voor Nederland. Dennis Bergkamp. Uit de lange bal. Nederland is er. 8 minuten voor rust. Is het Dennis Bergkamp die scoort. 11-4. Feest op het veld. 11-4. vieren feest bij de dugout. En de rest viert feest op de tribune. Daar is hij dan. En dan krijgt bovendien nog een Joegoslaaf een gele kaart. Maar dat is minder belangrijk. Wat ligt die bal opeens snel achter de Joegoslavische doelman? De lange bal van Frank de Boer. Bergkamp die het lichaam goed gebruikt. Botst op zijn directe tegenstander. Zet hem daarmee meteen weg. En trapt die bal gewoon in de korte hoek. Onder de doelman door. Nederland leidt in Toulouse. 7 minuten voor rust met 1-0 tegen Joegoslavië. Doelpuntenmaker Dennis Bergkamp. En een klein meewerkertje van de Joegoslavische doelman. Prima zo. 1-0 voor Holland.
0: Ja, omdat hij dacht, denk ik, dat hij in de verre hoek kwam. En Bergkamp ook niet nadacht. Die bal meteen erin tikt. Lekker, lekker, lekker. En nou wil ik kijken of de Joegoslaven eruit kunnen komen. En nu komt er ongetwijfeld ruimte voor het Nederlands elftal. En als dit Nederlands elftal ruimte krijgt en het tegen een tegenstander die zich niet meer kan verstoppen, die ervoor moet gaan, dan zou het wel eens een snelle grote voorsprong kunnen worden. Davids maakt de overtreding. Petrovic protesteert dan tegen de scheidsrechter. Die scheidsrechter krijgen we nog problemen van, hè? Want die marchandeert me iets te veel. Balbezit, Stojkovic raakt de bal kwijt. Overtreding Seedorf. Krijgt Seedorf een gele kaart? Nee, Stojkovic begint er nu ook om te zeuren. Nog geen gele kaart gelukkig, terwijl alleen bij de Joegoslaven Stojkovic een gele kaart heeft gekregen. Na protesteren als captain na de goal van Bergkamp zou ik ook doen. Want vervelend is dat als er een bal van de tegenpartij in wordt getrapt. Ik zag daar niets onreglementairs in. Vrije trap gaat nu genomen worden. Is toch oppassen, want er is één man gespecialiseerd in het nemen van dit soort vrije trappen. Dat is Mihajlovic, Sinisa Mihajlovic. Hij speelt bij Sampdoria en hij kan de bal als een granaat trappen richting het doel. Maar hij kan hem ook met zijn binnenkant van zijn linker met heel veel effect trappen. Kijken wat hij gaat doen. Hij trapt hem als een granaat. En het is Van der Sar die de bal pakt. Terwijl Stojkovic bij Van der Sar komt staan. En Stojkovic moet op Soda Hannessen, zegt de scheidsrechter. Van der Sar zijn klasse toont. En het nog steeds 1-0 is. Maar een hele goede vrije trap, hoor.
1: Een hele goede vrije trap. En wat wij in de euforie van de goal eigenlijk nog vergeten te zeggen is dat we Bergkamp vanaf deze plek de felicitaties kunnen overbrengen. Omdat hij zijn 35e interlandtreffer heeft gescoord. En daarmee het aantal van de topscorer voor wat betreft interlandcoals Vaas Wilkes heeft bijgehaald. Hij kreeg al eerder deze week een fax van Vaas Wilkes. Waarin stond eigenlijk in sympathieke bewoordingen dat hij het Bergkamp gunde. Zou hem dat nog tijdens dit toernooi lukken, de 35e treffer? Nou, dat is gebeurd. Dennis Bergkamp zei glunderend zaterdag. En als het me lukt, mag dat hopelijk ook betekenen dat we nog wat verder komen in dit toernooi. Hem is het in ieder geval gelukt. En hij heeft zijn vorm te pakken. Dat bewees hij al tegen Zuid-Korea. Dat bewees hij eigenlijk nog meer met die briljante pas in de wedstrijd tegen Mexico, waaruit een treffer kwam. En terwijl Oranje aan de rechterkant Polonaise loopt, krijgt Nederland aan de linkerkant de vrije trap via Seedorf.
0: Seedorf geeft de bal voor. Kraal zit er wel bij. Ja, ja, de doelman pakt hem. En die gooit hem snel richting Mijatovic. Mijatovic die Reiziger bij zich weet. Mijatovic met Reiziger bij zich. Kan hij er langskomen? Nee, want Reiziger... Oh, wat een slechte bal van Mijatovic, hè. Van der Sar. Je moet Joegoslavië gewoon van je afzetten. Echt waar. Joegoslavië moet... dit Joegoslavië elftal mag voor Nederland eigenlijk geen probleem zijn.
1: Vrije
0: trappen door je spelsituaties. En straks hebben ze natuurlijk wel Milosevic en Savicevic nog achter de hand. En ik ben toch ook niet helemaal gerust op een druk van op de Nederlandse defensie. Omdat het tegen Mexico bleek, maar ook een keer in het land tegen Frankrijk vriendschappelijk. Terwijl de bal nu diep wordt gespeeld en Overmars de bal eigenlijk niet moet spelen. Nadat er al gevlacht en gefloten is. Want dan krijg je zo'n geel kaartje waar je helemaal niks aan hebt. En volgens mij was het geen buitenspel, hoor. Ik denk dat hij op het laatste moment er werd verkeerd gestapt. Komt Joegoslavië heel goed weg. Dat was een uitstekende gelegenheid geweest om op 2-0 te komen. Maar goed, is het niet geweest? Mijatovic. Ik wilde mijn zin even afmaken. Ook in de vriendschappelijke wedstrijd in Frankrijk bleek, toen Nederland daar met 1-0 voor stond, dat na de rust er enorme druk kwam van de Fransen. En dat de Nederlandse defensie toen enorme problemen kreeg. Dus ik ben heel benieuwd wat er zou gebeuren als er meer spitsen worden ingezet door de Joegoslaven. Dat betekent wel dat de Joegoslaven dan hun middenveld moeten verzwakken. En die achterhoede, nou ja, daar zou ik echt geen hypotheek op durven aan te vragen. Balbezit nu voor Bergkamp. Bergkamp naar Seedorf. Die moet eigenlijk de andere kant op draaien. Ronald de Boer zal het ongetwijfeld zien. Geeft de bal naar Frank de Boer. Frank de Boer op eigen helft. We spelen inmiddels 41,5 minuut. Nederland met 1-0 voor. Doelpunt te maken Bergkamp. Bal van Cocu naar Seedorf. Ronald de Boer heeft zich even terug laten zakken. Krijgt de bal teruggespeeld. Is een meter of 10 over de middenlijn. Geeft de bal naar Cocu. Cocu kan het kopduel winnen. Maar geen balcontact krijgen zodat de bal bij Bergkamp kan komen. Dan uitverdedigen via de Jokanovic. Jokanovic doet dat richting Petrovic. Petrovic om één man heen. Maar moet Mirkovic aanspelen. Maar zoekt dan ook weer heel slecht naar het midden, naar Brunovic. Overname Oranje. Oh, dan moet Davids oppassen. Mijatovic gaat opeens jagen. Maar ja, van een lange jacht is geen sprake. En het schot is ook absoluut zonder hagel. Balbezit nu voor Cocu. Cocu naar Davids. En Davids met een mooie beweging langs 1-2 man.
1: Nederland voor dus. 3 minuten voor rust. Goal Bergkamp in de overname. Omdat Davids geen overtreding tegenkreeg is van Joegoslavië via Mijatovic. Mijatovic goed uitgestoken been. Frank de Boer kan meteen weg. Een botsing volgde wat verderop waarbij Davids is betrokken. Trekt zijn directe tegenstander Mijatovic toch maar overeind. Maar Nederland speelt door. En heeft balbezit via Ronald de Boer op de as van het veld. Halverwege de helft van de tegenpartij. Meldt Hedink zich voor het eerst buiten de dugout. Gaat de bal naar de rechterkant op Reiziger. Reiziger tegenstander voor zijn neus. Onze topper vinden wij dat Kromjenovic ziet de bal gelukkig voor hem naar Zeedorf gaan. Zeedorf, Cocu. Cocu, Bergkamp komt er weer zo'n slim balletje. Het kan hoor. Bergkamp naar rechts. Ronald de Boer wil wegstarten. Ziet die Kromjenovic een beetje over het hoofd.
0: Cocu liep helemaal vrij.
1: Gaat die bal, ja klopt. Die kon zo door het midden komen voor een steekbal. Ik weet niet eerlijk gezegd waarom het niet gebeurt. Nu een prachtig 1-2 Cocu. Ronald de Boer. Ronald de Boer steekbal. Over Mars in één keer. Oh, over. Actie goed. Actie heel goed. Die bal die opeens over een aantal verdedigers wordt heen getild. Mark Overwas kon uit de draai met rechts. Dat doet hij graag naar binnen komen. Nu kon hij het uit stand doen. Maar die bal die verdween over het doel heen van de Joegoslaven. En om aan te geven dat niet alleen de voorsprong verdiend is. Maar ook hoe de balans in deze wedstrijd zit. Zuivere speeltijd inmiddels. 10 minuten zijn de Joegoslaven in balbezit geweest. Bijna 20 minuten inmiddels is Nederland in balbezit geweest. Van de in totaal 43 minuten die er tot nu toe gespeeld zijn. Nederland leidt en Van der Sar heeft de bal.
0: Savicevic loopt warm. Tijd geblesseerd geweest. Speelt bij AC Milan. Is een gevaarlijke jongen. Loopt warm nu bij Joegoslavië. Terwijl wat mij heel erg opvalt, als de Joegoslaven eenmaal een pas hebben gedaan en zijn uitgespeeld, er absoluut geen herstel meer volgt. Van achter de man aanlopen of dan weer een nieuwe positie innemen. Dan zie je dat typische Joegoslavische, of althans eigenlijk de typische Oost-Europese. Dan krijg je zoiets van nou, een soort gemakzucht. Misschien dat Nederland daarvan kan profiteren met Bergkamp. Die lekker geruggesteund is door zijn treffer. Die de bal nu geeft, niet goed geeft, maar de bal weer in de voeten krijgt. Dat is dan de mazzel die je hebt als je een wat lekkere wedstrijd speelt. Via Reiziger en Ronald de Boer heeft Nederland balbezit ten hoogte van de cornervlag. Ronald de Boer met de schijnbeweging. Gaat ongetwijfeld proberen buiten om te komen. Dat lukt heel makkelijk. Om Jugovic heen. Geeft de bal voor. Is iets te hard. Is veel te hard. Kan Numan dat belopen? Nee, kan het niet belopen. Bal over de zijlijn. Toch weer een mogelijkheid. Want daar waar je de achterlijn haalt, betekent dat je sterker bent. Dat je strategisch ook wat makkelijker aan het voetballen bent. Terwijl Jugovic een overtreding begint op het moment dat Ronald de Boer de bal voorgaf. Is het Frank de Boer nu aan de andere kant die de bal overneemt. Geen vuiltje aan de lucht lijkt er voor Oranje. Alleen die stand 1-0. Ja, die is natuurlijk toch nog maar miniem wat het verschil betreft. Maar het geeft in ieder geval de burger alle moed. Balbezit, Zeedorf.
1: Zeedorf terug naar Frank de Boer. We naderen de rust met 1-0 voorsprong. Frank de Boer een beetje opgejaagd door Mijatovic. Die moet gek worden. Die man die heeft de Champions League gewonnen. En die ziet alleen maar Oranje om hem heen die de bal rondspelen. Hij besluit er ook maar inmiddels niet meer te gaan meelopen. Een driehoekje nog met Cocu en Zeedorf. En precies op het moment dat de 45 minuten, op het moment dat we die overschrijden, geeft de vierde man aan dat er nog 1 minuut gespeeld moet worden. Besluit Stam met een wat lastige bal Ronald de Boer in balbezit te krijgen. Dat lukt. Davids kan die bal ook moeilijk aannemen. Dan kunnen de Joegoslaven toch nog even overnemen. Benieuwd of hier gevaar uitkomt via Petrovic. Nou, die gaat ook terug. Dat is bijzonder aangenaam. Dan kunnen we op deze rustige manier in ieder geval de rust bereiken met 1-0 voorsprong. En een kopje thee, want de Joegoslaven besluit om de bal rond te spelen. Ik heb eerlijk gezegd de indruk dat vooralsnog de Joegoslaven ook een 1-0 achterstand eigenlijk wel prima vinden zo. Ze zullen tot nu toe hun speelwijze zeker niet veranderen. Vraag me eerlijk gezegd ook af of ze zonder wissels in staat zijn om hun speelwijze te veranderen. Davids, heel verstandig, zet zijn voet tegen de bal. Terwijl Petrovic net wilde trappen. En dat betekent uiteindelijk dat Nederland mag ingooien. En de bal terechtkomt bij Frank de Boer.
0: Frank de Boer. Heel rustig. Naar Davids. Davids. Naar Stam. Stam. Naar Davids. Davids. Naar Numan. Nu misschien versnelling. Via Overmars misschien komt die bal achter Mirkovic. Nee, die kan er niet bij komen. Maar dat is denk ik het spelletje zoals Nederland het wil spelen. Temporiseren, opeens snelheid zoeken, opeens diepte zoeken. Op een Bergkamp, een Overmars en een Cocu. Nu lukt het niet helemaal. Mirkovic die krijgt het balbezit nu. Vanwege het feit dat de bal via de voeten van Mirkovic over de zijlijn is gegaan. De scheidsrechter fluit voor het rustsignaal. We spelen dus 45 minuten in deze wedstrijd. Eigenlijk officieel 46 minuten ruim. Ik word helemaal ziek van de man die hier met een fluitje op de tribune zit. Maar die heeft inmiddels ook afgefloten. De stand bij de rust 1-0. In het voordeel van Nederland. Doelpunt te maken na 37 minuten. Dennis Bergkamp.
2: Ruim 1 minuut voor 10 gaan we een 1-0 voorsprong verdedigen of uitbouwen. De tweede helft van Nederland, Joegoslavië vanuit Toulouse. Jack van Gelder en Ronde Dijk.
1: We gaan hem uitbouwen, lijkt me een goed voorstel. Ja. Ja.
0: Ik heb in de pool rust 1-0, einde 1-0. Oh, ik teken niet voor.
1: We gaan hem verdedigen, hoor ik net van.
0: We houden hem vast.
1: Ja, we houden hem vast. Nou ja, we moeten in ieder geval zien verder te komen. En op welke manier dat gebeurt, dat zal ons eerlijk gezegd een zorg zijn. Nee hoor, dat is niet waar. We zijn absoluut, we willen meer, zegt Hiddink terecht, als bondscoach. En zeker ook de mensen die niet alleen het Nederlands elftal beroepsmatig volgen, maar natuurlijk ook het legioen, de aanhang. En ik denk ook in dat opzicht dat de eerste helft weliswaar geen sprankelend spectaculair voetbal heeft geboden drie kwartier lang. Maar dat Nederland, en dat kunnen we achteraf na drie kwartier voetbal zeker constateren, het gedoseerd heeft aangepakt, goed heeft geprobeerd, ondanks de warme weersomstandigheden, het verschil aan te brengen in de momenten waarin even kalm aangedaan moest worden. En de momenten waarop opeens gas gegeven kon worden. Het is bovendien een verre partij voetbal waarbij regelmatig is gebleken dat de achterste vier van Joegoslavië nogal houterig indruk maken. Regelmatig werd dat viertal verrast met de bal over 30, 40 meter. Met natuurlijk als hoogtepunt de goal van Bergkamp. Ook uit een pas van, ik denk wel 60 meter van Frank de Boer. Bergkamp die het lichaam goed gebruikte, naar binnen draaide en de bal in de korte hoek schoot. En daarmee het record van Faas Wilkes, 35 treffers, evenaart. En terwijl ik dit zeg, komt Oranje weer het veld op.
0: Oranje dat zo op het eerste oog ongewijzigd gaat beginnen aan de tweede helft. En ja, eigenlijk had ik ook niet anders verwacht. Waarbij voor Nederland natuurlijk een aantal belangrijke mensen op de bank zitten. Want er is, het schijnt in de Nederlandse kranten veel kritiek te zijn op de coaching van Guus Hiddink. En de manier waarop hij nu Seedorf bijvoorbeeld in de ploeg heeft gezet. Ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik vind dat Hiddink tot nu toe vrij logisch coacht. Dit in principe nog de meest logische opstelling ook is. Omdat met Jonk in de ploeg je rechts en links de middenvelder ernaast moet zetten. En niet zoals eerder gebeurde eigenlijk eentje voor en er eentje aan de linkerkant naast. Waardoor er een gat ontstond tussen Reiziger en Ronald de Boer in de vorige wedstrijd. Zivicevic gaat er direct inkomen bij Joegoslavië. En om dan toch nog even mijn zin af te maken ten aanzien van het wisselen. Cruijff zei, als je wereldkampioen wil worden, dan moet je heel veel wedstrijden spelen. En als je, zoals Nederland, over een selectie beschikt van 22 volwaardige wereldkampioenschapspelers, dan moet je daar lekker van gebruik van gaan maken. En niet mekkeren als je ernaast staat. Niet mekkeren over de mensen die er niet in staan. Gewoon denken van, goed. Goh, wat hebben we een lekkere ploeg binnen de lijnen staan met goede spelers. En wat hebben we ook nog veel spelers achter de hand. Terwijl nu Guus Hiddink even staat te praten met Ronald de Boer. Ten aanzien van de tactische wisseling die er bij Joegoslavië zal gaan plaatsvinden. Eens kijken wat er daadwerkelijk gebeurt. Savicevic komt erin en eens even kijken wie eruit is gegaan. Want we kijken met name even naar de laatste lijn. Want ik kan me voorstellen dat daar misschien iets is gebeurd. Nee, er komt weer zo'n
1: lange aan.
0: Zo'n lange
1: staat hij
0: er
1: al in?
0: Nou, nee, hij is er nog niet in. Nee. Ze beginnen in eerste instantie toch even met dezelfde elf. Terwijl net Savicevic wel degelijk aanstal te maken om al in te vallen. Is hij nu toch weer gaan warmlopen achter het doel. En gaan we met twee ongewijzigde teams beginnen aan de tweede helft. De tweede helft die vervolgd gaat worden na die het vervolg is van de eerste helft. Dat is logisch. Maar de stand, dat is misschien minder logisch. Want met 0-0 begin je. En nu staat het 1-0 voor Oranje. Doelpunt te maken, Dennis Bergkamp, die nu de bal krijgt van Cocu.
1: Speelt de bal meteen door in de middencirkel aan Seedorf. Hopelijk ook in dat opzicht voor ons komt Nederland weer veel op de helft van de tegenpartij. Wij zitten, en dat heeft u al begrepen, halverwege de Joegoslavische helft. Terwijl aan de andere kant van het veld nu Jaap Stam en Frank de Boer proberen uit te verdedigen. Numan een beetje in de problemen wordt gebracht. De bal tegen zijn oude ploegmaatje Petrovic aanschiet. De bal vervolgens bij toeval terugkrijgt. Speelt in de diepte in de voeten van Cocu. Cocu met één beweging probeert Overmars te vinden. Maar Overmars loopt al zo dicht tegen de zijlijn aan dat de boogbal, zeg maar, die buitenop komt van Cocu, over de zijlijn is verdwenen. En Joegoslavië een ingooi gaat opleveren op een meter of 20, 25 van de eigen achterlijn, doellijn vandaan. De bal gaat terug naar de Joegoslavische doelman Kralje. Lang, dat wel, even lang zelfs als Van der Sar. Maar kansloos op de bal in de korte hoek van Bergkamp om de dood eenvoudig reden. Althans volgens ons dat hij daar niet helemaal op had gerekend. Een lange bal nu, terwijl er opnieuw iemand fluit vanaf de tribune. En dat is inderdaad niet alleen vervelend. Sterker nog, ik zou me kunnen voorstellen, die scheidsrechter zo meteen eens even de bal of het spel stillegt. Stojkovic intussen trapt die bal heel slecht. Metertje of 10 naast het doel van Van der Sar. Is boos op zichzelf. Het was niet echt een kans. Ik dacht ook eerlijk gezegd dat hij al buiten spel liep voordat hij de bal kreeg. Maar Van der Sar mag gewoon door met een doeltrap.
0: Ik begrijp niet dat er niet wordt gezegd over die grensrechter die op de tribune zit. Door al die officials die op de tribune zitten en al die hoogwaardigheidsbekleders en al die politiemensen. Want het is irritant. Nu gaat het spel weer verder via Davids. Davids speelt de bal naar Bergkamp. Bergkamp doet het iets te mooi. Mirkovic neemt over. Petrovic stapt de bal zomaar naar voren. Als waren het een café-elftal van, nou doe jij er eens wat mee, Arie. Balbezit nu voor voor Reiziger. Reiziger via Cocu slecht teruggekopt, waardoor die bal over Davids heen gaat. En Stojkovic over kan nemen. Stojkovic weer terug, wordt opgejaagd door Davids. En dan wordt er een overtreding begaan. Hey, door Davids. En dan neemt Stojkovic daar meteen revanche op. En mijn idee, zou je eigenlijk een gele kaart moeten geven aan Davids en een rode aan Stojkovic. Kijk, de overtreding is van Davids. Alhoewel Stojkovic makkelijk gaat liggen. En dan trapt hij na.
1: En hij had wel geel trouwens.
0: Absoluut. Dus de vrije trap wordt dan genomen door de Joegoslaven. En Stojkovic die praat nog even door met de scheidsrechter. Vrije trap op de rand 16. Wordt doorgekopt, slecht doorgekopt. Eigenlijk niet goed aangetikt. Dan is het Reiziger die de bal over de zijlijn ziet gaan. De bal er nog iets verder doorspeelt. Inworp, 5 meter van de achterlijn voor de Joegoslaven, Jugovic. Het
1: was inderdaad de link voor Michael Reiziger om die bal binnen te houden. Omdat hij waarschijnlijk zijn nek zou hebben gebroken. Hij moest een hoek maken van 90 graden. Maakt nu wel een forse overtreding op een Joegoslaaf. En krijgt geen gele kaart. Het valt me eerlijk gezegd op Mijatovic. Is het slachtoffer. De bal ligt op een meter of 4 bij de doellijn vandaan. Aan de zijkant van het strafschopgebied. En bovendien een metertje buiten, aan de buitenkant van de zijlijn van het strafschopgebied. Er staan 2 man bij. Er staat ook een muur van 2 man. En eerlijk gezegd benieuwd of die bal in 1 keer getrapt zal gaan worden. Of dat hij in 2 moet. Het leek me gewoon een bal die in 1 keer moet.
0: Ja, dit is overigens een tikje waar Cruijff van zei. Die moet hij een keer hebben, Mijatovic. Want die komt half geblesseerd de wedstrijd.
1: Oh ja, dan ben je echt van hem af. Nou, ik ben benieuwd. Een tweemans muur. Van de Sar ongeveer in het midden van het doel. Ik ben benieuwd of die bal hard en laag wordt ingetrapt of de lucht in gaat. Het lijkt op het tweede. Die bal gaat keurig bij de tweede paal, zit erin. Prachtige goal van de Joegoslaven. Helemaal vrij. Het mag niet gebeuren. Maar Joegoslavië komt in de 4e minuut van de tweede helft op gelijke hoogte. Een beetje onnodige overtreding van Michael Reiziger aan de zijkant van het strafschopgebied. En uitgerekend onze favoriet, Konjenovic, die achterin helemaal niets laat zien, is meegeslopen naar voren. En kopt die bal voorbij de tweede paal. Terug in de korte hoek. Er wordt niet gedekt. En hij kan zomaar vrij de hoek uitzoeken voor langs had gekund. Maar de kortste weg naar het doel is meestal de beste. Van der Sar is kansloos. En Joegoslavië staat op 1-1.
0: Ja, en Hiddink had het gezegd. Nederland staat bij dode spelsituaties vaak zo slecht. De dek is ongelooflijk dat er bij de tweede paal helemaal niemand staat. Helemaal niemand. En die man kan zomaar vanaf zo'n beetje vanaf de doellijn inkoppen. Balbezit voor Nederland. Nu wordt het weer een wedstrijd. Daar had ik eerlijk gezegd, hoe gek het ook klinkt, niet meer op gerekend. Nederland nu via Overmars. Het zal harder gaan worden. Daar ben ik ook van overtuigd. Nu met de ingreep van Numan en het doortrappen. Het heel gemeen doortrappen van de nummer 4 van Joegoslavië. Die slechts een vermanende vinger tot zich ziet gericht. Dat was Joganovic die er te hard in ging. En Konjenovic, de doelpuntenmaker, zien we nog even in beeld. Ongelooflijk. De slechtste voetballer van het veld zorgt voor 1-1. En brengt de spanning terug in de wedstrijd. Bij de Joegoslaven lopen inmiddels 4 mensen zich warm. Bij Nederland niemand. Stand 1-1. Balbezit Seedorf. Seedorf speelt de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer raakt de bal kwijt. Nee, geeft de bal door naar Bergkamp. Bergkamp raakt de bal kwijt. Ja, raakt hem inderdaad kwijt. Stojkovic neemt over. Bal meteen diep gespeeld op Mijatovic. Mijatovic met Stam. Stam is veel sneller. Pakt die bal en krijgt dan Mijatovic bij zich. Moet Stam toch goed oog houden op de bal. Doet dat en houdt dan de controle. Speelt hem naar Van der Sar. Toch niet echt soepeltjes opgelost door Stam. Maar het lukt uiteindelijk wel. Via Frank de Boer. De bal naar de andere kant. Numan wordt opgejaagd. Speelt dan de bal naar Seedorf. Seedorf ook een beetje opgejaagd. Moet die bal iets verder terugspelen. Omdat Brunovic doorjaagt, is het Van der Sar. Die bal ver naar voren trapt. Lijkt een overtreding.

0: En dan zie je dat ook al hangt er een prijskaartje van 35 miljoen om je nek. Dat je dan niet beseft dat dit niet mag. De Joegoslaven komen van een 1-0 achterstand. Naar alle waarschijnlijkheid op een 2-1 voorsprong in 2 minuten tijd. Tjonge, jonge, jonge. Jurovic draait om Stam heen. En Mijatovic, oog in oog met Van der Sar. Die gaat er absoluut in. Mijatovic heeft een fabelachtige traptechniek. Mijatovic en Van der Sar. Tegen de lat! Tegen de lat! Tegen de lat! Het staat nog steeds 1-1. Tegen de lat! Tjonge, jonge, jonge. Bal wordt naar voren getrapt richting Bergkamp. Het wordt een echte wedstrijd. Het wordt een echte wedstrijd. Overtreding van Bergkamp nu. Die op het lichaam gaat staan. Die krijgt een rode kaart. Die krijgt een rode kaart. Wat doet Bergkamp nou? Die krijgt een rode kaart. Bergkamp gaat boven op het lichaam staan van Mijatovic. Die krijgt een rode kaart. Weer een spits van Oranje met een rode kaart. Nee toch? Die krijgt rood.
1: Nee hoor.
0: Die krijgt rood.
1: Die krijgt helemaal niets volgens mij.
0: Nou, dan heeft hij, dat zou ongelooflijk zijn.
1: Ja, want het is eigenlijk de tweede binnen 2 minuten. Wat
0: het zou ongelooflijk zijn.
1: Ik denk zelfs dat Stam ook rood hoort te krijgen op het moment dat hij de overtreding maakt.
0: Hij hoort rood te krijgen. Ja, ik gun Bergkamp geen rood, maar dit is een rode kaart. Onvoorstelbaar. Stojkovic staat nog te praten met Bergkamp die onmiddellijk weg is gegaan van de plek des onheils. Het wil nog niet zeggen dat hij geen kaart krijgt hoor. Maar Garcia Aranda, de scheidsrechter, die is volgens mij nu totaal beeld kwijt. Onvoorstelbaar. Hoe kan Dennis Bergkamp zich zo verliezen? In deze actie. Irritatie dus bij Bergkamp. Maar wat gaat hij doen? Ik ben blij dat het spel gewoon verder gaat en
1: alleen
0: er is gebeurd.
1: Alleen een vrije trap. Echt alleen een vrije trap.
0: Oh, nu krijgt de Joegoslaven nog een gele kaart.
1: Spanje gebeurt dat.
0: Ah, schandalig.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, sorry. Ik ben echt chauvinistisch. En dan krijgt er nog een gele kaart. Volgens mij. Ja, dat is echt schandalig. Schandalig! In ieder geval krijgt Mirkovic geel. Dat is duidelijk. Maar krijgt er nog een geel? Ik heb geen idee. Maar Bergkamp krijgt geen rood. En dat is het belangrijkste. Hij had er wel een verdiend, eerlijk gezegd, Dom.
1: Vrije trap van de Joegoslaven. 8e minuut, tweede helft. Nederland ontsnapt. Het komt al. Het ziet Joegoslaven hier langs zij komen via een kopbal. En een minuut later missen de Joegoslaven via Mijatovic een penalty. Knalt de bal op de lat. Een overtreding van Stam ging eraan vooraf. De overtreding die zorgde voor een strafschop. En Stam ontsnapt sowieso aan een kaart. En Bergkamp ontsnapt eerlijk gezegd ook aan een kaart. Hoogst opmerkelijk. Heel andere wedstrijd geworden. Heel ander Joegoslavië. Nederland moet nu gewoon vol en alles uit de kast. Met Stam. De bal terug op Van der Sar. Van der Sar de bal diep. Komt ook terecht bij een tegenstander. Ja, dat zie je nu even gebeuren. Stojkovic moet gaan draaien. Probeert Cocu het Stojkovic lastig te maken. Die gaat nu voor de combinatie. Nu maakt Davids geen overtreding. Is die scheidsrechter verschrikkelijk boos op Stojkovic. Die er wel bij is gaan liggen. Mijatovic neemt de bal aan. Schuift de bal zomaar in de voeten van Numan. Numan, Frank de Boer. Frank de Boer, Davids. Komt er nu dan wat rust in. Davids breed op Numan. Nu gaat het legioen zich ook melden. En nu wordt het inderdaad een hele echte wedstrijd.
0: Het wordt een wedstrijd met Overmars in de versnelling. Rond Mirkovic. Gaat er omheen. Houdt die bal binnen aan de linkerkant van het veld. Gevlacht. Houdt de bal dus niet binnen. Ja, wie zal het daarmee eens zijn die iets oranjes aan heeft. Een oranje neus, een oranje pet, een oranje haar. Balbezit nu voor Kruijl die de bal even teruggespeeld krijgt. Tjonge, wat een tumultueuze minuten zeg. Onvoorstelbaar. Na 3 minuten is het Jugovic die... Komjenovic die raak kan koppen. Dan is het Jugovic die na 5 minuten de 16 ingaat. En Stam aan zijn shirtje ziet hangen en voelt hangen. Scheidsrechter geeft een penalty. En dan is het Mijatovic die de bal tegen de lat aankeilt. En aan de andere kant is het dan meteen Bergkamp die eigenlijk rood had moeten hebben. En dan krijgt Mirkovic een gele kaart vanwege praten. Tumultueus. Ik heb meer gezien nu in 9 minuten tweede helft dan in 45 minuten eerste helft. Maar kijken wie weer het eerst bij zijn positief is. Wie weer het eerst het eigen spel gaat spelen. Is dat Nederland dat nu balbezit heeft via Frank de Boer en Overmars? Laten we kijken. Terwijl Numan aan de linkerkant gaat. Gaat die bal helemaal naar de rechterkant. Dat is een aardige opening. Want die Komjenovic kan wel... Ik wilde zeggen, die kan wel de bal raakkoppen uit een bal bij de tweede paal. Verdedigen kan hij niet zo goed, maar die bal is te hard. Gaat over de zijlijn. Inworp, Joegoslavië. Jugovic balbezit.
1: En nu komt wel Savicevic op verzoek van de assistentcoach zich melden voor een invalbeurt. En dat is een hele goede voetballer van AC Milan. Ik ben benieuwd wie die gaat vervangen. Legioen meldt zich nu met Holland. De klok inmiddels terechtgekomen in de 10e minuut van de tweede helft. Nederland-Joegoslavië op 1-1 in Toulouse. En er komt een winnaar uit vanavond met ingooi van Reiziger. Bergkamp die komt niet aan de bal. Zijn directe tegenstander komt voor hem. En dan krijgt Bergkamp een knal. Althans, dat doet hij voorkomen. Zijn tegenstander in ieder geval ligt op de grond. Dat is Mijatovic, die gaat zich eens beklagen bij de grensrechter. Scheids en grens zeggen nu in eendrachtige samenwerking tegen zowel Bergkamp als Mijatovic. Dit is de laatste keer geweest, heren. Anders gaan jullie beide bij de scheidsrechter in het boekje. De vrije trap in ieder geval is voor Joegoslavië.
0: Veel meer venijn in de wedstrijd nu met Mijatovic.

0: Pavlović de vrije trap neemt met zijn linker. Heeft een goede trap. Komt terecht ook bij Petrovic. Petrovic raakt de bal kwijt. Mag ik hopen aan Overmars. Raakt hem kwijt. Cocu krijgt de bal wat moeilijk aangespeeld. Speelt de bal op zijn beurt ook weer wat moeilijk aan Numan. Denkt wat mij gebeurt zal ook een ander gebeuren. Maar Numan houdt de bal binnen en gooit de versnelling erin. Numan aan de linkerkant van het veld. Geeft die bal voor. Bergkamp raakt de bal net niet goed. In zoverre dat hij de bal niet onder controle krijgt. In de 16 meter gepakt door Kruil. Jugovic nu opgejaagd door Reiziger. Prima gedaan. Reiziger speelt de bal hoog. Is het Ronald de Boer die niet bij kan komen? Jugovic onder controle met Seedorf die er te snel op ingaat. Seedorf en Reiziger dan. In eendrachtige samenwerking proberen de tegenstander van de bal af te zetten. Ja, niet reglementair. Zavicevic komt in het veld. Stojkovic gaat eruit. De captain gaat eraf omdat hij al geel heeft. En fel blijft ageren tegen iedere arbitrale beslissing. Zavicevic komt erin. Speler van AC Milan, lange tijd geblesseerd geweest, eruit gaat. Speler die in Japan zijn geld verdient. Namelijk Stojkovic, de aanvoerder. Hij speelt bij Nagoya in Japan. Kan wellicht ook het hoge tempo niet meer volgen. Het hoge tempo dat nu toch zo langzamerhand gespeeld gaat worden in deze wedstrijd. We spelen 11 minuten in de tweede helft. De halve 56 minuten in de wedstrijd. En de wissel, Savicevic, Stojkovic, geeft ook meteen een andere captain. Namelijk Savicevic krijgt de band van Stojkovic.
1: En ondertussen heeft Bergkamp even een gesprekje gevoerd ter hoogte van de middenlijn met de scheidsrechter. En ben ik benieuwd of hij de duels tussen Bergkamp en Michailovic wat korter gaat volgen. Ik had in ieder geval de indruk dat het verzoek was van Bergkamp om daar toch maar eens op te letten. Mooie slijding van Ronald de Boer. De overname van Reiziger. Balletje breed is lastig van Cocu. Die brengt ermee Davies in de problemen. Cocu krijgt een herkansing. En moet nu de ruimte zoeken aan de buitenkant op Overmars. Overmars glijdt weg. Tegenstander komt voor zijn neus. En Duivits loopt op power dat gaatje dicht. Is inmiddels de middenlijn over. Schuift de bal even terug in de voeten van Numan. Prachtige sprint trouwens van Numan. Een minuut of twee terug. Over 40, 50 meter met de bal aan de voet. Maar weinig medespelers voorin. Nederland gaat bouwen en doet dat via Stam.
0: En Bergkamp. Bergkamp is getergd. En dat zou wel eens lekker kunnen zijn. Maar dat geeft misschien net dat extra stukje concentratie om een goede actie te ondernemen. Zoals nu. Heeft de bal via Cocu weer naar Bergkamp. Wegwerken Joegoslavië. Weer een overtreding van Stam. Wordt niet bestraft. Savicevic raakt de bal kwijt. En Edgar Davids. Die kennen elkaar nog van de training van AC Milan. Balbezit nu met Frank de Boer. Frank de Boer richting Numan. Numan die uitstekend speelt in dit toernooi. Speelt de bal richting Davids. Davids weer even terug naar Frank de Boer. Weer hetzelfde beeld eigenlijk als in de eerste helft. Alleen de bal wordt nu sneller ingespeeld. Nu via Cocu. Hetzelfde beeld wil ik mee zeggen dat Nederland veel in balbezit is. Veel meer in balbezit is dan de tegenstander. Met nu de bal van Reiziger. Kan Ronald de Boer die bal binnenhouden? Nee, die bal is net iets te hard. Net iets te hard. Ronald de Boer zegt verdikkie, verdorie, verdomme. Maar goed. Balbezit nu voor Krajl. Terwijl bij Joegoslavië weer een aantal spelers zich warm loopt. Bij Nederland nog niemand aanstal te maken om in te vallen. Ik wil niet zeggen dat hij een invaller erin moet gaan zetten nu. Maar laat iemand maar warm lopen. Om in ieder geval de gelegenheid te hebben als er wat gebeurt. Om meteen een warm gedraaide speler in te kunnen brengen. De doeltrap is er. De overname van Davids. En balbezit voor Overmars. Roem, roem.
1: Zou maar zo kunnen. Hij gaat in ieder geval binnendoor. Zoekt de drukte op. Geeft de bal aan Bergkamp. Bergkamp ook met vier tegenstanders in de buurt. Moet zelf. Ziet een slijding met twee benen van een tegenstander goed aflopen voor die tegenstander. En ziet Joegoslavië vervolgens overnemen via Savicevic. Savicevic bal kwijt. Maar uit de kluts komt de bal opnieuw bij een Joegoslaaf terecht. En die klutsballen die vallen me eerlijk gezegd in deze fase van de wedstrijd ook iets te veel voor de voeten van Joegoslaven. Die nu weg kunnen aan de linkerkant met Jukovic in de rug Seedorf. Jukovic tegen de zijkant van het veld aangedrukt. Speelt die bal even terug. Komljenovic. Hoe is het toch mogelijk dat die man die bal erin heeft gekregen? Balletje binnendoor. En de Joegoslaven gaan nu combineren. Spelen nu op de helft van Nederland. In plaats van Nederland op de helft van de tegenpartij. Numan voorchecken. Meter of 6 voor de middenlijn. Maar nog steeds Joegoslavisch balbezit. Gebeurt via Jokanovic onder meer. Gaat binnendoor bij Overmars. Wordt die bal diep gespeeld en dan gaat het Zeedorf vechten. Flink de keel uithangen. Probeert in balbezit te komen. Wordt gepiepeld door Mijatovic. Maar ziet dan uiteindelijk Davids ten koste overigens van een blessure. Voor hemzelf heb ik de indruk. De bal veroveren werkelijk voor Nederland. En dan moet Stam de opbouw van gaan verzorgen samen met Reiziger.
0: En het is gevaarlijk wat de Joegoslaven doen. Want die blijven op één lijn spelen. Eén goede steekbal door het centrum. Die op het juiste moment gespeeld wordt. En op het juiste moment weggesprint wordt. En Nederland staat oog in oog met Kruijl. Maar voorlopig is het nog niet zover. Want Davids moet even terug. Moet de bal even terugspelen naar Frank de Boer. Frank de Boer naar Van der Sar. Van der Sar naar Frank de Boer. En naar wie dan? Want er staat een muur van wit-zwarte Joegoslaven. Nu de bal gespeeld. Goed gespeeld. Overmars meteen meegenomen. Meteen meegenomen. Hé, hey, die krijgt een knal met een elleboog. Dat is ook een kaart.
1: Minimaal een kaart.
0: Ja, dat is toch een kaart. Ja. Scheidsrechter, scheidsrechter, scheidsrechter. Ik begin zo langzamerhand te verlangen naar de scheidsrechter uit Saoedi-Arabië. Dit is absoluut toch een overtreding. Een overtreding begaan door Djordjevic. Wordt niet bestraft door de scheidsrechter. We gaan nog veel gekke dingen beleven. Ik zei het in de eerste helft al. Het komt tot nu toe uit met deze arbiter uit Spanje. De vrije trap wordt genomen. Neem aan dat Frank de Boer die gaat nemen. Bal komt aan rand 16 meter. Waar Stam misschien zijn fout van net goed kan maken. De penalty die hij veroorzaakte, die gelukkig geen gevolg had. Jugovic na die slechte vrije trap van Frank de Boer werkt de bal terug richting Frank de Boer. Frank de Boer moet de bal dan even ver terugspelen naar Van der Sar. En Van der Sar op zijn beurt kan de bal geven aan Seedorf. Dat doet hij. En Seedorf kijkt op de klok, net zoals wij. En weet dat er nog een half uur rest in deze wedstrijd.
1: Minimaal een half uur bij een 1-1 stand. Aan 90 minuten mocht het gelijk zijn, krijgen we een verlenging met een sudden death. Het is niet te hopen dat Nederland daarin verzeild raakt. Het is sowieso niet te hopen voor welke ploeg er ook om daarin verzeild te raken. Want de koude douche die dan volgt na een goal voor de verliezende partij is echt verschrikkelijk. Bergkamp verlengt op Overmars, die verlengt op Cocu. Cocu zou buitenom willen. Krijgt de bal niet langs een directe tegenstander. Herstelt zich voortreffelijk. En Numan loopt er meteen achter. Numan voor de 1-2. Overmars draait weg. Is zo verschrikkelijk druk op de rand van het Joegoslavische strafschopgebied dat de tel die hij wachtte om te kunnen wegdraaien levert meteen een dicht gemetselde muur op. Numan was toch nog voorin, krijgt de bal nu. Trapt die bal vanaf de linkerkant voor, maar die bal die verdwijnt over het doel. Ver over het doel van de Joegoslavische doelman heen. Hij mag zo meteen verder met een doeltrap. Als scheids en grens het erover eens worden dat een van de twee ballen die nu in het veld staan in ieder geval weer uit het veld worden geduwd. De keeper zelf doet dat dan maar. Trapt één bal weg en gaat zo meteen voor de doeltrap richting de andere bal. 17e minuut, tweede helft. Een 1-1 tussenstand bij Nederland-Joegoslavië. De Joegoslavië, een gemiste strafschop door de Joegoslavië die tegen de lat is gevlogen. Een wissel aan de kant van Joegoslavië in de persoon van Savicevic voor Stojkovic. En nog geen wissels aan de kant van Oranje.
0: Overname Seedorf, Stam. Stam kopt die bal slecht. Stam die geen toptoernooi speelt hoor. Dat moeten we ook maar eens stellen. Want tot nu toe heeft hij toch wel moeilijk met zijn tegenstanders. Balbezit nu voor Seedorf. Seedorf, terwijl Bergkamp had aangespeeld kunnen worden, gaat de bal aan de rechterkant van het veld. En Ronald de Boer, maar het was randje buitenspel. Bergkamp dus moest er teruggedraaid worden. Dan Ronald de Boer geeft de bal. Oh, slecht. Naar Davids, maar die heeft een soort uitschuifbeentjes. Ondanks het feit dat hij kleine pootjes heeft, gaat Nederland misschien nu versnellen via Cocu. Cocu naar Overmars. Overmars met Mirkovic. Geen rugdekking met Mirkovic. Dat moet Overmars ruiken. Mirkovic en Overmars. Overmars, maar dan toch uiteindelijk is het Petrovic die assistentie komt verlenen. En via de voeten van Petrovic komt de bal bij Kuijl. Kuijl trapt de bal verder naar voren via Davids en Numan. Numan dan aan de linkerkant van het veld. Draait wat, kan die wel spelen naar Cocu. Nee, doet hij naar Overmars. Klein gebied daar. Nu daar Bergkamp. Bergkamp zet hem al goed er terug. Een vrije trap doet hij goed. Bergkamp komt in de wedstrijd. Bergkamp komt in de wedstrijd. Want daar waar hij in vorige wedstrijden bij dit soort balcontacten wegdraaide. Opsprong. De bal te voorzichtig aannam. Daar durft hij nu zijn lichaam te gebruiken. Pezig als hij is. En hij is ook gemeen hoor geworden in Engeland. Deelt ook zo nu dan wat uit. En wat is hij goed weggekomen. En daarmee in Nederland dat hij geen rode kaart kreeg. Naar zijn overtreding die niet geconstateerd werd. Althans wel geconstateerd werd. Maar klaarblijkelijk niet erg genoeg geworden. Gevonden werd door de arbiter op Mihailovic. En met name zullen wij de assistentscheidsrechter Laurent Rossis uit Zwitserland een bloemstuk sturen. Want die stond er het dichtst bij en deed niets. De vrije trap gaat genomen worden. Misschien is dit een mogelijkheid. Mijatović blijft hinderlijk op 3,5 meter staan. Als hij daar blijft staan, zal de scheidsrechter toch iets gaan zeggen, neem ik aan. Mijatović blijft nog steeds staan. En ziet de scheidsrechter dat niet? Neemt toch aan van wel. Garcia Aranda, terwijl Mijatović nu gaat weglopen. Ik vind dit een heerlijke plek voor 2-1. Ik vind dit een heerlijke plek voor 2-1. Daar staan wij, de Boertjes en Seedorf. Seedorf neemt hem. En die bal wordt via het hoofd over het doel getikt. Corner voor de Nederlandse helftal. Het is de eerste in de tweede helft. En wellicht ook wel een hele belangrijke.
1: Nederland komt weer massaal op de helft van Joegoslavië. Na die verschrikkelijke eerste minuten in de tweede helft voor Oranje. Niet alleen een gelijkmaker incasseren. Bovendien nog een kaart te ontlopen en een penalty tegen de lat geschoten zien worden. Daar ontsnapt Nederland binnen 5 minuten een voorsprong verspelend in de achterstand. Het staat 1-1. Hoekschop komt vanaf de linkerkant via de rechtervoet van Seedorf. Dat betekent een indraai. De bal bij de eerste paal. Die bal is hard en laag. Is te laag. En de Joegoslaven, dat is weer zo'n aanvallende bal. Die krijgen als het ware zomaar de bal aangespeeld. Met Savicevic die weg wil. Met Numan die half over de bal heeft afgelegd lijkt me. Buitenspel, jazeker. Voordeel geeft deze scheidsrechter aan Oranje. En dat doet hij keurig. Met een lange bal op Cocu. De bal is te lang en komt terecht bij de Joegoslavische doelman. Die probeert daar nog iets leuks mee uit te halen. Een circus act lijkt het wel. Maar uiteindelijk besluit hij dan toch wel om de bal vast te pakken. En weer te trappen op de helft van Oranje. En dan komt die bal terecht in de buurt van Numan.
0: Numan krijgt de bal op het hoofd. Kopt de bal. Ronald de Boer is aan die kant. Bij Petrovic neemt hem over. 10 meter over de middenlijn. Jugovic staat helemaal fijn aan de linkerkant van het veld. Komt die bal niet. Komt wel bij Mijatović. Mijatović in de 16 meter met Stam voor zich. Mijatović is getrukt. Draait om Stam heen. Mijatovic nog steeds met die dreiging. Stam goed gekeken naar de bal. Uitstekend verdedigd. Niet gekeken naar de lichaamsschijnbeweging. Puur naar de bal kijken. Dat is het echte verdedigen. Ronald de Boer moet open naar de rechterkant. Doet hij niet. Misschien diep gespeeld dan. Via Cocu. Cocu naar Numan. Numan kan open naar de rechterkant. Want daar staat Overmars. En Overmars is veel sneller dan Komjenovic. De bal bezit nu van Overmars. Overmars neemt de bal in één keer aan. Kan hij er langskomen? Kan er langskomen? Gaat de 16 meter binnen? Kan hij schieten? Hij schiet hem 2,5 meter voor het doel langs. Goeie actie. Naar binnen gedraaid. En ik begin heel langzaam te verlangen naar Patrick Kluivert. Omdat ik vind dat Cocu in deze wedstrijd niet als tweede spits functioneert. Maar wellicht schiet hij er straks weer een bal in. Want dat zei ik tegen Mexico ook. En toen knalde hij de eerste, of tegen Zuid-Korea. Na 37 minuten knalde hij er toen de bal erin. Maar nu heb ik toch zoiets van een tweede spits erbij. Een bliksemafleider naast Dennis Bergkamp. Met wat meer richting het doel. Met spel richting het doel. Gaat erg lekker met me. Ik neem een slok water. Ga jij maar verder.
1: Overigens, als dat waar is wat je zei over Cocu, had je dat rustig wat mij betreft wat eerder mogen zeggen. Had hij mogelijk al eerder gescoord, viel Cocu die nu wegloopt voor de pas van Zeedorf. Maar de pas was bestemd voor Bergkamp. Davids met alles wat hij in hem heeft, maakt hij bij opzettelijk hens. Dat is zowaar goed gezien door de Spaanse scheidsrechter. Het is een van de weinige dingen.
0: Geen opzettelijk hens,
1: maar hij maakte wel opzettelijk hens, denk ik. Ja, want daarvoor krijgt hij een vrije trap tegen. Een vrije trap overigens die belandt op het hoofd van Numan. Dat is sympathiek van de Joegoslavische tegenstander. En ook het hoogstadje van Davids betekent dat Nederland balbezit houdt. En Numan inmiddels weer zijn vooruit heeft gevonden. Terecht is gekomen op de helft van de tegenpartij. Overmars even wordt lastiggevallen door de terugkerende Petrovic. En uiteindelijk Cocu prachtig open naar de rechterkant op Reiziger. Reiziger weet Ronald de Boer in de buurt. Het wordt 1 tegen 1. Ronald de Boer is regelmatig weg bij zijn directe tegenstander. Heeft er nu alleen 2 voor zijn neus, maar gaat opnieuw buitenom. Komt die bal goed voor, hoor. Prachtig goal! Wat een enorme kans voor Philip Cocu. Centimeter werk. De actie van Ronald de Boer, briljant. En met de kopbal aan het Bakhuis heeft Cocu echt pech. Hij wil die bal prachtig terugkoppen in die korte hoek. De doelman heeft hem nooit gezien. Maar die bal die verdwijnt werkelijk vlak naast het doel van de Joegoslaven. Wat een prachtige zweefkopduik. Hoe komt hij daar zo mooi tussen vandaan, Philip Cocu. En bijna was daar in het gelijk aan jouw zijde. Ja. Bijna staat zo waar. Maar de 2-1 voorsprong voor Oranje. En nu moet Stam aan de andere kant oppassen voor Mijatovic. Stam doet dat. Zij niet 100%. En dan besluit Van der Sar die bal maar gewoon over de zijlijn te trappen.
0: Ja, het leek alsof Stam gewoon die bal in eerste instantie had terug kunnen koppen. Ik weet niet. Hij zit niet echt lekker in zijn vel op een of andere manier. Hij speelt een ongelukkige wedstrijd. Jugovic gooit in. Gooit in, doet het naar Brnovic. Brnovic richting Jugovic. Jugovic met de dreiging. Probeert om Reiziger heen te gaan. Lukt niet. Corner voor de Joegoslavië. En Joegoslavië is beducht. En is gevaarlijk met de dode spelsituaties. En Nederland stelt zich daar tot nu toe nog steeds niet goed op in. Dat bleek straks bij de vrije trap. In een corner is derhalve ook gevaarlijk. Omdat de man die hem gaat nemen, Mihajlovic, een goede trap heeft. En met een corner ook een hele gevaarlijke situatie kan creëren voor het doel van Van der Sar. Van der Sar staat te kijken. Nederlanders, nu allemaal lijkt het een mannetje bij een tegenstander. Maar eens kijken of dat inderdaad lukt. Weer is het toch gevaar, hoor. Op de rand van het doelgebied. Terwijl de scheidsrechter dan met een vertwijfeld gebaar zegt, nou, ik weet het niet. Dus laten we dan maar een doeltrap nemen voor Van der Sar. Is het Van der Sar die de bal heel snel kan trappen naar Numan. Want de Joegoslaven blijven voor zich gek hangen. En dan kan Nederland opeens weg. Weg via de linkerkant via Numan. Numan speelt de bal naar Overmars. Overmars wordt dan goed van de bal gezet door Petrovic. En Petrovic speelt de bal dan terug richting Kruijl. Kijk ik op de klok. Zie ik in ieder geval dat er 23,5 minuut gespeeld zijn. En dat de stand nog steeds 1-1 is. Het wachten is op de tweede treffer. Laten we hopen dat het een Nederlandse treffer wordt.
1: Jugovic speelt de bal terug op eigen helft. Een driehoekje. Een meter of 4 voor de middenlijn is Joegoslavië in balbezit gekomen. Is het Nederland dat het speelveld probeert in deze kant van het veld klein te maken. Maar komen de Joegoslaven er zowaar redelijk uit. Wat heet redelijk. Met notabene opnieuw die Kromjenovic. Die heeft iets genomen denk ik in de rust. Want die is voor zijn doen stukken beter gaan voetballen. Maar Frank de Boer samen met Davids hebben inmiddels balbezit voor Nederland. Davids overziet zijn directe tegenstander Petrovic. Probeert dat te herstellen. Doet dat perfect, hoor. Perfect. En dat ziet de Spaanse scheidsrechter goed. Omdat hij er dichtbij staat. Alleen de steekbal op Bergkamp die wegstartte naar de linker. De kant is niet goed. Die bal die gaat in de lengtas over het veld heen. Frank de Boer beklaagt zich achterin, maar Joegoslavië speelt door. Petrovic staat inmiddels weer de wedstrijd door in de 25e minuut na rust. En de lange bal komt van de Joegoslaven. Op wie? Die gaat over Numan heen. Komt terecht op het hoofd van Frank de Boer. Komt de bal naar buiten. Kan Numan die bal binnenhouden? Dat kan hij niet. Hij raakt hem wel de bal, maar de grensrechter achter hem heeft geconstateerd dat de bal over de zijlijn is verdwenen. En halverwege de helft van Oranje gaat Joegoslavië ingooien.
0: Joegoslavië gaat ingooien en doet dat aan de rechterkant van het veld. aan de rechterkant, waar de tijd door Mirkovic wordt genomen voor het nemen van deze inworp halverwege de Nederlandse helft. We spelen 25 minuten in deze tweede helft. Stand is nog steeds 1-1. De sfeer slaat in het stadion. Met het balbezit even voor Numan. Het doorkoppen is niet goed, maar dan de overname van Frank de Boer. Een hele hoge bal. Is verschrikkelijk voor een aanvaller. Kan er ook niet bij komen, Bergkamp. Dan buitenspel geconstateerd. Waardoor Nederland de vrije trap kan gaan nemen. Savicevic stond buitenspel. Tikt de bal even terug richting Frank de Boer. Frank de Boer neemt de vrije trap. Speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Even gewisseld hebben Ronald de Boer en Mark Overmars. Dan de bal naar Davids, die prima wedstrijd speelt. Niet altijd even gelukkig is in het pasen van de bal. Maar heel belangrijk is bij de defensieve taak die hij heeft op het middenveld op de middenas. Nu via Stam. Naar wie kan hij spelen? Speelt hem even terug. Even terug naar Van der Sar. Van der Sar naar de linkerkant naar Numan. Numan wordt opgejaagd door Petrovic. Numan speelt de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer met Mirkovic bij zich. Speelt de bal uitstekend naar Numan. Nu is er misschien een overtalsituatie voor Nederland te creëren. Via Numan en die wordt onderuit getikt. Balvoordeel is voor Nederland. Via Bergkamp blijft het balbezit. Goed gespeeld aan de rechterkant van het veld. Naar Overmars. Overmars bij de punt van de 16. Speelt de bal naar Reiziger. Veel oranje-wit, maar ook veel wit-zwart nu rond de rand van het 16 meter gebied. Davids, moeilijke, hele moeilijke bal voor Ronald de Boer. Kan hem toch goed aannemen. Wordt opgejaagd door Savicevic. Bal even teruggespeeld naar Frank de Boer. Doorjagen nu van de Joegoslaven via Jokanovic. Maar Davids heeft het balbezit. David speelt de bal goed in de voeten van Numan. Numan tikt de bal naar Seedorf. Seedorf weer even terug richting Frank de Boer. Nu worden de Joegoslaven van het kastje naar de muur gestuurd. Maar Nederland komt nog niet verder naar voren. Nu via Frank de Boer wellicht wel. Doorjagen is er een beetje. Maar via Frank de Boer wordt de bal verplaatst aan de rechterkant van het veld. En Stam speelt hem dan verder naar Reiziger. Reiziger met Jurovic loopt eromheen. Jurovic doet verder niks meer. Dat blijkt nu steeds. Even een man kwijt. En dan misschien de ruimte voor Bergkamp. Bergkamp speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Ronald de Boer. Ronald de Boer geeft de bal voor. En dan is het wegwerken. In de defensie van Mronovic. En de uiteindelijke doorkopen van Petrovic. Ronald de Boer tot nu toe de gevaarlijkste man van de zijkanten. Eerst van rechts, nu van links. En het staat nog steeds 1-1, maar de druk neemt toe.
1: Magnifieke oranje aanval. Ik denk wel over 15 schijven binnen oranje komt de bal uiteindelijk voor. En moet je dat beetje geluk hebben dat die bal goed valt voor een spits. Davids weg bij zijn tegenstander. Bal aan de voet, halverwege de helft tegenbrein. Balletje binnendoor. Hij twijfelde de grensrechter en hij voelt aan zijn gezicht. En dan leer je altijd dat er iemand zo vlagt dat hij absoluut niet zeker is van zijn zaak. Hij realiseert zich dat zelf ook, maar wordt gered door zijn scheidsrechter. Die prompt fluit en Joegoslavië een vrije trap geeft voor buitenspel. Lange bal inmiddels is snel genomen. Reiziger moet binnen doorkomen om Stam een handje te helpen. En Overmars gemaakt geen overtreding. Zij zegt het twijfelt, ziet nu opeens de coach van de tegenpartij reageren inderdaad. En op die reactie geeft hij namelijk Joegoslavië een vrije trap. Een meter of twee over de middellijn op de helft van Oranje. Inmiddels een klein half uur gespeeld in Toulouse bij Nederland tegen Joegoslavië. Er komt een winnaar. We weten alleen nog niet wie. De tussenstand 1-1.
0: Aan 16 meter wordt de bal aangenomen. Mijatovic raakt hem kwijt. Overname dan via Jokanovic. Jokanovic bij de middellijn wordt de bal naar voren geploft richting Savicevic die buiten spel staat. Geen gevaar voor Nederland. Ik zou toch heel graag één of twee spelers, ik zeg niet dat ze vervangen moeten worden, maar ik zou aan de andere kant twee of drie spelers willen zien warm lopen. Gewoon wat meer druk geven, ook op de spelers die in het veld staan. En ja, een Kluivert, ik zit er toch een beetje op te wachten, alhoewel je daardoor wat balans misschien kwijtraakt op het middenveld, maar dan kan je Bergkamp wat terug laten vallen. Ik ben geen bondscoach, Guus Hiddink wel. Ik doe verslag van de bal die nu gaat richting Bergkamp. Bergkamp ziet de bal via de benen van Michailovic over de zijlijn gaan. Dan een overtreding tegen Bergkamp, die het uitstekend doet. En dan krijgen we een gele kaart. Een gele kaart voor kijken is dat de nummer 4 die hem krijgt. Of de nummer 3. Ik denk dat het de nummer 3 is die de gele kaart krijgt. Of is het Michailovic zelf. Er stonden een aantal spelers bij. Laat maar eens even kijken wie daadwerkelijk geboekt gaat worden. Volgens de waarnemers hier. Ja, ik denk dat het de nummer 3 is. Djorovic die geel krijgt na een duwtje tegen Bergkamp. En Nederland misschien met een vrije trap die wat kan opleveren. Alhoewel, Nederland heeft niet echt een geweldige reputatie met dit soort vrije trappen die voor het doel moeten komen rond de penaltystip. Iedereen en alles wordt weggeduwd. De bal van Seedorf lijkt te hard. Is het Cocu die zich op twee verdedigers laat ploffen. De bal komt in de handen van Kruijl. Sportief het gebaar van zowel Cocu als Djorovic die elkaar op omver helpen om in ieder geval weer de bal in de handen van Van der Sar te zien belanden. Balbezit voor Reiziger. Nog te spelen, 16 minuten, stand 1-1.
1: Reiziger, lange bal op Bergkamp. Bergkamp kan controleren, krijgt een tik. Jazeker, van Michailovic gaat onderuit en krijgt de Spaanse scheidsrechter nu mee in het slot van deze wedstrijd. Die begint steeds meer te letten op duels waarbij Bergkamp is betrokken. Het is niet in het nadeel van Oranje, laat dat duidelijk zijn. Het Oranje Legioen viert als een feestje. Vrije trap is genomen, kwartier voor tijd. Bergkamp aan de buitenkant van het veld. Zijkant strafgebied, tegenstander voor zijn neus. Geen overtreding dit keer van de Joegoslaven via Michailovic. En ze kunnen eruit komen op het middenveld. Moet Davids en Stam moeten die gaatjes dichtlopen. Doen dat keurig met een driehoekje met de reiziger erbij. Davids opent goed aan de andere kant op. Numan ook nog steeds op de helft van de tegenpartij. En het is op die absurde, die idiote vijf minuten, de eerste vijf minuten na rust na, dat Nederland eigenlijk verder amper in de problemen is geweest. Het is hoogst merkwaardig om naar te kijken. En het vraagt zeker om een uitleg, ongeacht de eindstand in deze wedstrijd. Balbezit is er voor Nederland. Het rondspelen wordt weer tot kunst verheven. Het verschil in balbezit is inmiddels opgelopen tot 13 minuten hoor. 30 minuten is Nederland in balbezit. 17 slechts Joegoslavië. En nu wordt Overmars wel of niet onderuit gehad. Hij wordt niet onderuit gehad en hij mag zelfs geen vrije trap nemen.
0: Mijatovic neemt over, wordt opgejaagd door Davids. En wie is de winnaar? Natuurlijk Davids. Die speelt een voortreffelijke wedstrijd, zeg. Hij klopt en hij veegt en hij zuigt. De balbezit nu voor Seedorf. Die had de bal diep kunnen krijgen. Krijgt hem kunnen geven aan Bergkamp. Geeft hem niet. Cocu dan. Aan de linkerkant is alle ruimte bij Ronald de Boer. Ronald de Boer moet hem geven nu. Geef aan Bergkamp. Bergkamp, rand 16 meter. Ah, dat duurde net iets te lang. Maar ik heb het idee dat die Garcia Aranda als Bergkamp straks in de 16 meter gaat. En hij laat zich vallen, hebben een penalty.
1: Absoluut.
0: Absoluut. Bal nu voor Numan. Numan, terwijl Cocu voorstaat en Bergkamp voorstaat, komt de bal bij Cocu. Cocu kan de bal koppen, maar er geen richting aan geven. En zo gaat de bal over de achterlijn. En heeft Kruijl weer de tijd om deze doeltrap te nemen. Het wordt onrustig in de dugout. Ik zie aan de spelers die bewegen van mag ik nou alsjeblieft warm lopen? Mag ik er misschien in? Terwijl bij de Joegoslaven wel direct een tweede wisseling komt. Dus het Michailovic die nu gewoon gaat liggen. En de scheidsrechter die zal daar geen genoegen mee gaan nemen, denk ik. Die zegt er is helemaal niks aan de hand.
1: Die wordt
0: verzorger die komt er nu ook nog in.
1: Dat
0: is de vierde arbiter die daar iets tegen zou moeten doen. Dan zegt ook dokter Kessel van, dit kan toch niet? Dan komt er nu ook een tweede dokter bij. Nou, althans, iemand die in een straat woont waar een dokter woont, denk ik. En dan komt er ook een brancard bij. Nou, zo erg zal het er allemaal niet zijn. Dan heb ik geen idee wie er daar nog naartoe loopt. Dan loopt er iemand nu met een kampeerzak in. Dat is, dat is de EHBO-man. Ja, die moet bij ons in het hotel zitten. Alleen die zou dan de beste kamer moeten hebben, want die kan zijn rugzak erop kwijt. Balbezit nu voor, denk ik, de Joegoslaven direct. Maar het spel gaat direct ook gewoon verder. En er is enig tumult nu langs de lijn. Er komt direct een wissel in bij de Joegoslaven. In de ploeg zal dan gaan komen Saveljic. Nica Saveljic is een verdediger. En dat geeft dus aan wat de ploeg van plan is. Er ligt inderdaad iemand op de brancard. Dat is die man met de rugzak. Nee hoor, dat is Michailovic die zich blijkbaar toch verstapt heeft. En er direct denk ik ook uit zal gaan. Want er komt de verdediger direct in. Maar voorlopig kan Kruijl dan eindelijk de doeltrap gaan nemen. We spelen 32 minuten in de tweede helft. Stand nog steeds 1-1. En wie vangt de bal op?
1: Ik houd op Seedorf. Sterker nog, het is Seedorf en vervolgens Davids en dan weer Overmars. De kleine mannen binnen Oranje gaan kopduels winnen. Bemoedigend teken. Cocu ontwijkt een forse schop en houdt er bovendien een ingooi aan over. Halverwege de helft van Joegoslavië is het Michael Reiziger die wil gaan ingooien. En nu de wissel zich meldt. De vierde man ook nog even de administratie gaat bijwerken. Oranje inmiddels doorgaat. Even 11 tegen 10. Joegoslaven boos. Beetje eigen schuld, dikke bult hoor. Seedorf speelt de bal breed. Benieuwd hoe lang de bal in het spel blijft. Davids. Davids naar de linkerkant. Numan, is die bal te hard? Nee, blijft binnen door een attent reagerende Ronald de Boer. Numan nu wat dieper dan Ronald de Boer. Speelt de bal terug op broer Frank. Ter hoogte van de middenlijn krijgt deze de bal. Open naar de rechterkant met een lage bal. En die wordt wel van richting veranderd door de Joegoslaaf. Door Jukovic met name. Dus Nederland mag gaan ingooien. Maar de wissel komt hier nu. En Michailovic toch, de man die er al af is met een brancard, gaat vervangen worden door de man met nummer 14. Nisa Saveljic. Die meldt zich nu achterin bij de Joegoslaven. Als hij dat gedaan heeft, dan geeft de Spaanse scheidsrechter de wedstrijd vrij. Hij doet dat 11 minuten voor tijd bij een 1-1 stand. En kan Nederland door met een ingooi. Snel op Bergkamp. Twee man voorbij komt naar de goal. Nee, oh! Keeper redt half bal. Blijft hangen. Omhaal Bergkamp. Schot. Oh! Hij wordt afgekeurd voor een gevaarlijk spel van Dennis Bergkamp. Dat was al wat de Spaanse scheidsrechter eerder constateren. Ik denk dat het de Bergkamp is geweest. We gaan het misschien nog een keer terugzien. Het is niet de eerste actie van Bergkamp. Dit gaat wel goed. Maar in de tweede instantie zien we op de monitor probeert hij de bal op te halen.
0: Je hebt gelijk.
1: En dat is het gevaarlijke spel waarvoor de goal wordt afgekeurd. Het is jammer, want hij zat er best in hoor. Trouwens, die bal bij de tweede paal. Het blijft 11 minuten voor tijd in Toulouse. 1-1.
0: Maar hij heeft even in het netje gelegen. Misschien dat die bal dan vanzelf direct weer dezelfde richting ook zoekt. Balbezit voor Petrovic. Die meter over de middellijn aan de rechterkant van het veld. Stuurt Mijatovic. Nee, stuurt Savicevic weg. Savicevic tussen twee man in. Dan is het Frank de Boer die overneemt. Uitstekend. Geen enkel gevaar lijkt het op dit moment van de Joegoslavische voorhoede. Laat Nederland proberen er iets aan te doen direct. Ik denk overigens dat als het tot een verlenging komt, dat Nederland conditioneel sterker is. Balbezit nu voor Ronald de Boer. Ronald de Boer speelt de bal naar. Niet naar Numan. Probeerde hij wel. Petrovic heeft dat goed doorzien. Petrovic zoekt naar een aanvaller. maar vindt uiteindelijk dan de hand klaarblijkelijk van Ronald de Boer. Petrovic neemt de bal snel richting Savicevic. Savicevic met Frank de Boer in de rug, speelt de bal diep. En dan is het Jugovic die er sneller bij is dan Reiziger. En je ziet dan dat Van der Sar iets voor zijn doel staat. Probeert de bal te stiften. Heel aardig gedaan van Jugovic. Die tegenwoordig bij Lazio Roma in de Serie A speelt. En die de bal over het doel ziet gaan. Maar echt gevaarlijk is Joegoslavië niet. En wat mij betreft hoeft het ook niet zo ver te komen. Nog 10 minuten te spelen in deze tweede helft. De bal temporiserend aan de voet van Frank de Boer. Nu enige tempo gezocht richting Ronald de Boer. Toch opmerkelijk dat Overmars zo lang aan die rechterkant blijft spelen. Balbezit nu voor Seedorf. Seedorf naar Reiziger. Reiziger naar wie? Even terug naar Stam. Stam neemt de bal aan op de rechtervoet. Kijkt. Zou hem kunnen spelen naar Bergkamp. Ik zou zoveel mogelijk proberen Bergkamp te zoeken. Dus de man in vorm, terwijl Stam dat niet is. Die raakt de bal kwijt. Maar Reiziger neemt over. En Van der Sar tikt dan de bal door. Gek hè? Stam totaal niet in de wedstrijd.
1: Ja, men heeft wel eens gezegd eigenlijk vanaf het moment dat hij tekende bij Manchester United is die wat onzekerder gaan worden in zijn spel. Het zou kunnen, het zou een gekke reactie zijn op iets wat toch heel goed moet zijn voor een voetballer. Het lijkt wel of hij een beetje gebukt gaat opeens onder de druk van de transfer met de lange bal van Seedorf richting Cocu. Meestal zijn spelers dan opgelucht als er eenmaal maar rond is wat rond is. Nu krijgt Ronald de Boer een enorme tik op het dijbeen van Petrovic. Die is boos, die vindt van niet, maar die raakt wel degelijk Ronald de Boer op het rechterbovenbeen. En dat betekent dat Oranje een vrije trap krijgt te nemen. Halverwege de helft van Joegoslavië-Nederland drukt. En drukte doet dat 9 minuten voor tijd bij een 1-1 tussenstand in Toulouse. Nog geen wissels aan de oranje kant en de weef komt en de balbezit is voor Frank de Boer.
0: Balbezit voor Ronald de Boer aan de linkerkant van het veld. Ronald de Boer kan dus dreigen, naar zijn rechter toe halen. Komt die bal goed voor? Is het Stammetje. Hij kan hem niet echt lekker koppen. En die bal komt in handen van Kruil en moet Nederland oppassen. Is Jugovic die versnelt. Overmars verdedigt goed mee. Tuimelt weg, maar staat dan toch weer voor Jugovic. Bal centraal naar voren gespeeld. Maar de overname is van Frank de Boer. En dan via Seedorf Davids in balbezit. Nu staan er een aantal Joegoslaven voor de bal. Dat is lekker als je nu een beetje kan versnellen. Via Ronald de Boer. Maar versnelling zit er nu niet in. Er wordt gezocht naar een opening die er is aan de rechterkant van het veld. Cocu moet er hem naar Reiziger spelen. Doet hij. Reiziger, terwijl Bergkamp een wegwerper gebaar maakt omdat hij weer wordt vastgehouden. Is het Overmars die de bal even terugtikt naar Reiziger. Bal moet sneller rondgespeeld worden. Nu via Seedorf. Seedorf naar de linkerkant van het veld. Die is te hard, denk ik. Kan Ronald de Boer daarbij. Die kan hem binnenhouden. Doet dat uitstekend. Met Petrovic bij zich. Moet hij langs kunnen komen. Komt die bal naar Bergkamp. Bergkamp kan die bal niet goed onder controle krijgen. Waardoor Numan wordt uitgespeeld. En de Joegoslaven eruit kunnen komen. Moet Nederland oppassen. Goed gedaan van Seedorf in eerste instantie. Toch overname. En dan Brnovic. Die kan die bal naar de rechterkant van het veld geven. Geeft hem te hard door. Slechte bal. Petrovic is de man die eigenlijk voor niks de diepte in wordt gestuurd. En dan via Van der Sar Nederland weer een balbezit. Balbezit voor Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Davids. En ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom niemand zich warm loopt bij Oranje.
1: Seedorf van de bal. Ze speelt de bal aan de buitenkant, aan de rechterkant waar Overmars is. Twee tegenstanders moeten. Overmars. Eigenlijk ongezien speelt hij de bal naar binnen voor 1-2. Raakt de bal prompt kwijt. Ziet Jugovic overnemen. Bal binnendoor op Frank de Boer. Dat is heel aardig van de Joegoslaven om Nederland op deze manier weer een balbezit te brengen. Het gebeurt allemaal 8 minuten voor tijd bij een 1-1 stand. Er komt een winnaar uit hoor vanavond. Het is een achterfinale. Komt hij hier, wilde ik zeggen, naar de bal van Ronald de Boer op Bergkamp? Nee, want de Joegoslavische defensie grijpt dit keer goed in. Ja, het wordt zweten. Het is al een beetje door het weer. Dit is buitenspel van de Joegoslaven van Savicevic. Onbegrijpelijk op die 5 minuten na in het begin van de tweede helft is het echt één richting verkeer. Controleert Nederland de wedstrijd. Alleen staat het nog steeds 1-1 en heeft Seedorf inmiddels zo'n beetje ter hoogte van de penalty-stip balbezit.
0: Dat is geen lekker gegeven nog steeds, die 1-1 met Overmars. Gaat Nederland ervoor zorgen om nog in die slotfase door een treffer te komen? Overmars versnelt, geeft die bal voor. Maar er is niemand bij, althans niet van Oranje. Nu dan Ronald de Boer, wat er wel slecht werd weggekopt door Mirkovic. Ronald de Boer. Speelt de bal terug naar Numan. Numan moet met zijn rechter uithalen. Lijkt me niet zo'n lekker beentje voor. En de bal wordt aangeraakt. En de bal gaat dan helemaal aan de andere kant via een Joegoslavisch lichaam over de zijlijn. Het applaus is voor de grensrechter Laurent Rutsis. Ik zei het al, daar hebben we veel aan te danken gehad. Dat hij geen rode kaart gaf aan Bergkamp. Balbezit nu voor Reiziger. Reiziger naar Bergkamp. Bergkamp in die 16 meter. Raakt de bal kwijt. Twee man maken het te moeilijk. Maar verdedigen slecht uit. Via Overmars. Weer een slechte bal van Overmars. Is de overname van de Joegoslaven. Via Mijatovic. Mijatovic met Seedorf. Leek me geen overtreding. Wordt wel als zodanig geconstateerd. Terwijl Boudewijn Sende er direct in gaat komen. En wellicht ook Patrick Kluivert. Die gaan zich warm lopen nu. Moet aan de andere kant warm lopen, zegt de vierde scheidsrechter. Terwijl het balbezit is voor de Joegoslaven. Is het misschien niet meer nodig? Nee, het schot is van Savicevic. Maar niet echt hard genoeg. Zijn het Zende en Kluivert die zich gaan warmlopen voor wellicht de verlenging. In de verlenging is de eerst gescoorde goal de beslissende. Want dan is het afgelopen. De golden goal. Maar misschien komt het nog niet tot een verlenging. Hoeft het niet zo ver te komen. Nederland nu in de aanval via Reiziger. Reiziger naar wie? Reiziger even terug. Moet terug naar Seedorf. Seedorf, de hoogte van de middencirkel. Speelt de bal naar Frank de Boer. Het zal ontzettend moeilijk worden om in de slotminuut nog tot een goal te komen. Maar je weet het maar nooit. Die ene goede bal moet er maar komen. Bijvoorbeeld nu richting Bergkamp. Bergkamp, rand 16 meter. Bergkamp, Bergkamp raakt de bal kwijt. Dat is net dat stukje scherpte wat hem ontbreekt. Hè?
1: Ja, plus het feit. Nou ja, en er staan ook consequent twee man voor hem en achter hem. Het is haast onmogelijk om een positie om er tussenuit te komen. Het lukte hem voor rust. Het leverde prompt een goal op. Het is hem na rust nog niet gelukt. Maar hij heeft absoluut de kwaliteit om dat nog eens voor een keer voor elkaar te krijgen. Reiziger wil buitenom. Dat lukt niet. Zijn tegenstander nu in de problemen. Trapt de bal gewoon over de zijlijn. En even los van het resultaat vind ik toch ook opmerkelijk. We hebben het al eerder geconstateerd. Dat Nederland over een opvallend fitte, echt fitte ploeg beschikt. En dat is ook onder deze weersomstandigheden toch een prestatie van formaten. De snelheid en de conditie blijkbaar. De mentale en de lichamelijke fitheid die Oranje heeft. Ronald de Boer, andere kant van het veld. Aan de linkerkant draait even terug nu. Want start diep, bal gaat breed op Davids. Davids even om zijn directe tegenstander heen. Goed gespeeld wilde ik zeggen. Maar er zit een uitgestoken been tussen van de Joegoslaaf. Die kunnen overnemen via Petrovic. Die komt in de problemen. Die kent Nederlanders. En die trapt die bal zomaar vooruit. Frank de Boer ter hoogte van de middenlijn pikt op. Speelt de bal breed in de voeten van Stam. Stam door naar de rechterkant op Reiziger. Die moet oppassen, die wordt opgepikt, opgejaagd door Jukovic. En Van der Sar mag laten zien dat hij nou dus ook nog wat te doen heeft. Hij opvangt de bal van Reiziger vanaf de middenlijn op de borst.
0: Zou een opmerkelijke goal geweest zijn.
1: Zou een
0: van
1: absoluut
0: Reiziger.
1: Opmerkelijke goal geweest zijn. Je komt wel op een lijst, maar of je daar blij mee moet zijn, waag ik te betwijfelen. Oranje heeft balbezit via Frank de Boer en gaat hopelijk voor de beslissende aanval.
0: Nu man probeert Ronald de Boer te bereiken, lukt niet. Maar twee Joegoslaven lopen elkaar dan in de weg. En de laatste, Djorovic, tikt de bal over de zijlijn. Inworp genomen inmiddels. Via Cocu komt de bal terecht bij Ronald de Boer. Weinig mensen voorin. Eentje, twee nu. Het zijn Overmars en Bergkamp. Bal nog aan de linkerkant naar Ronald de Boer. Ronald de Boer met Mirkovic bij zich. Ronald de Boer speelt de bal goed naar Cocu. Die draait er even terug. Had wat mij betreft gewoon richting de 16 meter mogen gaan. Of de 16 meter in mogen gaan. Nu via Seedorf een moeilijke bal. Komt niet bij Bergkamp. Bergkamp van de bal afgespeeld door de invaller Saveljic. Bal dan nu voor Frank de Boer. Weer is het Bergkamp die diep probeert te gaan. Om in ieder geval 1-2 mensen met zijn mee te krijgen. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Linkerkant van het veld, Ronald de Boer. Kan hij tussen twee man doorkomen? Dat lijkt nog te lukken ook. Maar kan hij die bal nog voorgeven ook? Dat lijkt me niet. Moet er een corner uithalen? Lukt ook niet. Vrije trap dan voor Oranje. Nou, dat zie ik absoluut niet. Ik begrijp absoluut niet wat er aan de hand is. Maar Ronald de Boer doet het prima. En krijgt gewoon een vrije trap inderdaad. Stam komt naar voren sloffen. Frank de Boer komt ook al eventjes. Staat er niet zo lang met Davids te praten. Want Ronald de Boer wil die corner nemen. Dat is nog wel je broer ook. Nog 3 minuten te spelen. Frank de Boer loopt naar voren. Kruij zit erbij. En daarmee is het gevaar geweken. En is de totale hart van de Nederlandse defensie nu weg. En is Frank de Boer wel een stoorzender voor Kruil die de bal nu ver naar voren tapt. Maar moet Reiziger het karwei klaren en dat lukt hem. Hij kopt de bal over de zijlijn. Joegoslavië in balbezit. En zo lijkt het inderdaad toch aan te sturen op een verlenging. Een verlenging waarvoor in ieder geval Zende, maar ook Van Hooijdonk en Kluivert zich warm lopen. De bal wordt genomen, Jukovic in de 16 meter dan. Met Reiziger voor zich. Reiziger die tot nu toe goed heeft gespeeld. Moet je eigenlijk niet zeggen, want dan heb je kans dat hij gepasseerd wordt. Jukovic tegen Reiziger die tot nu toe slecht heeft gespeeld. Jukovic dan in balbezit. Aan de linkerkant van het veld. En dan is de overname van Reiziger die voortreffelijk speelt. Seedorf neemt dan over. En die wordt dan even vastgehouden door Komjenic. En balbezit Komjenovic. Dan Reiziger die terug speelt. En Seedorf in balbezit. De seconde tikken weg. Nog 2 officiële speelminuten.
1: Het gaat hard nu naar de 90 minuten en het gaat hard naar de verlenging met de lange bal van Seedorf op Overmars. Is te lang. Hij liep beslist geen buitenspel. Mark Overmars uitgeweken naar de rechterkant. Zolang Ronald de Boer aan de andere kant speelt. En beide hebben het erg goed gedaan voorin bij Oranje. Bergkamp met de treffer en alleen die merkwaardige 5 minuten. De eerste 5 van de tweede helft met Frank de Boer nu. Die de bal koppend terugbrengt in de handen van der Sar. En ook vervolgens de bal weer meekrijgt van de Nederlandse doelman. Terwijl de seconden nu wegtrekken, we zo meteen weer een 4e man aan de zijlijn gaan zien met een bord. Om aan te geven hoeveel extra tijd er nog gaat worden bijgetrokken. Weinig wissels, alleen 2 Joegoslaviërs en de diepe bal op Cocu. Cocu maakt geen overtreding, Cocu maakt wel een overtreding. Ik dacht van, ja eigenlijk wel, alleen de grensrechter vlakte wat laat. Die realiseert zich dat zo vlak voor tijd een beslissing en een mogelijk op zijn konto ook voor hem het WK wel eens beëindigd zou kunnen worden. De Spaanse scheidsrechter neemt het vlagsignaal over, geeft Joegoslavië een vrije trap. En zitten wij eerlijk gezegd te wachten op de wissels, maar vermoed ik dat die pas gaan komen in de verlenging.
0: Ja, want inmiddels loopt ook Aaron Winter zich warm. En kijkt Guus Hiddink met een norse blik vanaf de bank. Hij beseft ook dat het naar alle waarschijnlijkheid een verlenging gaat worden. En dan wordt het een loterij. Balbezit nu voor Reiziger. Reiziger richting, nou niemand. En dan een blessure. Een blessure bij Brnovic. Die zichzelf blesseerde bij het inlopen. Terwijl Seedorf nu in balbezit is. En de bal even terugspeelt richting Frank de Boer. Frank de Boer, naar wie? Naar wie? Wie gaat er nog een keer voor een actie? Ronald de Boer loopt randje buitenspel. Seedorf wordt aangespeeld. Seedorf misschien een keer voor de actie. Speelt de bal naar Ronald de Boer. Dat is goed gedaan. Bergkamp wordt onderuit getrapt. Het spel gaat verder. Seedorf met het schot! En Kruil met de redding. Goed gedaan. Goed schot uit de tweede lijn van Clarence Seedorf. Seedorf die heel beheerst speelt in deze wedstrijd. En nu een keer voor het schot gaat. Terwijl ook in de eerste helft met zijn linker al een keer goed uithaalde. De trap wordt naar voren gespeeld. Door Stam slecht weggewerkt. Maar ook aan de kant van de Joegoslaven slecht verwerkt. Stam kan overnemen. Davids in dat wat de laatste 5 officiële speelseconden zijn. Cocu kan die bal nooit belopen. Kruil pakt de bal in de handen. En dan krijgen we direct de waterflessen, de bemoedigende woorden en de schoudertikjes. En dan gaan wij aansturen op een verlenging. Nederland won hier tijdens dit WK tot nu toe van 1 ploeg. Namelijk van Zuid-Korea speelde gelijk tegen Mexico en België. En moet nu proberen in ieder geval in de verlenging tot winst te komen. Om de dood eenvoudige reden dat anders de terugreis morgen om 7 uur aanvaard kan worden. Balbezit nu. Ik denk dat het zover niet komt. Ik hoop dat het zover niet komt. Bergkamp in balbezit. Speelt de bal goed naar de linkerkant. Daar waar Ronald de Boer de bal aanneemt. Wie kan aangespeeld worden? Overmars. Rand 16. Overmars met het schot via de voeten van Komjenovic. Gaat de bal over de achterlijn. Toch nog een mogelijkheid in de slotseconde van deze wedstrijd. De 8e corner voor Oranje. 2 voor Joegoslavië. Stand nog steeds 1-1. Corner voor Seedorf. 2 ballen in het veld. Lijkt me te veel.
1: 1 is voldoende. Bal komt vanaf de rechterkant. Draait dus weg bij de doelman van de Joegoslaven. Die inderdaad lang is en al in zijn eigen doelgebied de nodige hoge bal heeft gepakt. Snel genomen. Heel attent van Seedorf. Ook attent van Overmars. Bij de eerste paal nog een keer vanaf de korte hoek. Oh! Oh! Wat scheelt het? Centimeters scheelt het. De bal die onderweg nog van richting wordt veranderd door de verdediger. En daardoor uiteindelijk net langs de graaiende handen van de doelman gaat. Maar ook naast de paal. Hoekschop van Nederland. Nog een keer. Davids van afstand. In 1 keer. Probeer het maar. Knal, goal!
0: Ja!
1: Davids van afstand, zeg ik maar, doe het maar een keer. 47e minuut van de tweede helft. Nederland gaat op 2-1. Nederland gaat door naar de kwartfinale. Het feest is gigantisch. Geen extra tijd, geen golden goal, helemaal niks. Vlucht aflassen, gewoon terug naar Zuid-Frankrijk. Prachtige goal, Edgar Davids. Wat een overtuiging en wat een knal in de extra tijd van deze wedstrijd.
0: Hij luistert naar de speaker. Hij zegt ik wil ernaar luisteren. Oké, dan praat hij niet met de pers. Laat hem dan maar met zijn voeten praten. Edgar Davids scoort naar alle waarschijnlijkheid. Nou, dat is wel zeker. We zitten al 2 minuten in blessuretijd. De bevrijdende treffer voor Oranje. Stam werkt de bal nog een keer naar voren. Bal gaat over de zijlijn. Het Oranje feestje hier is in volle gang. There is nothing to lose in Toulouse op dit moment. Want het balbezit is voor de Joegoslaven. De scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Laten we hopen dat het zo afloopt. Geen anticlimax meer. Nederland in balbezit. Via Davids. Die ramt de bal nog een keer de lucht in. Bal blijft hangen. Moet Nederland toch nog oppassen. Kopduel. Te winnen door Ronald de Boer. Dan Bergkamp. Trapt de bal ver naar voren. Trapt de bal als een soort icing naar voren. Kruijen pakt de bal. En dan zou Nederland loon aan werken krijgen. Niet dat de ploeg zo fantastisch heeft gevoetbald. Zeker niet. Maar het heeft geen kansen weggegeven. Alleen het heeft het ongelooflijk veel massa gehad in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Toen miste de Joegoslaven die net op gelijke hoogte waren gekomen een penalty. En toen kreeg Bergkamp geen rode kaart. De bal nu naar voren getrapt door Nederland. Vrouwen en kinderen eerst. De Joegoslaven in balbezit. Jugovic, bal via Jugovic over de zijlijn. Inworp Oranje. Nee, zegt de scheidsrechter. Die ziet het absoluut niet. Inworp Joegoslavië, zegt hij dan. Absoluut niet waar. Absoluut niet waar. Terwijl ook de bank staat te protesteren. Dan is het afgelopen. Afgelopen. Nederland zit in de kwartfinale van het wereldkampioenschap. 1998. De scorer is Edgar Davids. Het feestje is oranje. Nederland aanstaande zaterdag in Marseille. Tegen Engeland of Argentinië. Nederland met 2-1 gewonnen. En zit bij de laatste 8 van de wereld.
1: En we gaan dus beneden kijken of Eddie Jansen mogelijk met de zender aan de zijlijn die gelegenheid heeft, de radio tijdens dit WK, zometeen de eerste oranje reactie kan gaan opduiken. Moet eens even kijken of ik hem kan zien hier vandaan. Hij moet normaal gesproken net voor de tunnel staan. Ik heb hem nu gezien. Hij hoort mij niet, heb ik de indruk. Ik weet niet of hij wel spreekt. Maar als hij vlakbij de tunnel staat, is het de vraag of hij iemand te spreken krijgt. We gaan dus even kijken of ik hem kan blijven volgen. Hij staat net achter een dame, heb ik de indruk, van het organisatiecomité. Hij moet nog een paar meter naar achteren. Maar Nederland gaat eerst afscheid nemen van het legioen dat een enorm feest viert. Met name achter één doel gebeurt dat. Een enorm feest waar Oranje nu ziet dat daar gevierd wordt. Waar Oranje zich nu gaat melden. Waar de uitbundigheid werkelijk compleet is aan de kant van Nederland. En waar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat in een wedstrijd van 90 minuten, waarin Nederland bijna 38 minuten in balbezit is en Joegoslavië passé amper 22 minuten, dat in zo'n wedstrijd op die eerste 5-6 minuten na van de tweede helft deze overwinning toch verdiend is. Hij komt tot stand op een bijzonder tijdstip, namelijk in de extra tijd van deze wedstrijd, in de 92ste minuut, terwijl de spelers nog steeds feest vieren en terwijl mijn collega nog steeds bij de zijlijn staat te wachten. Ben benieuwd wie er als eerste zich daar meldt. Meestal is dat, en daar lijkt het eerlijk gezegd ook nu op, gewoon Ronald de Boer, die gearmd met André Ooyer, de enige geblesseerde van de 22, nu richting de spelerstunnel gaat. Ik kan niet goed overzien of hij erin loopt of dat hij ernaast loopt. Hij loopt erin, zoals ook de volgende man Overmars erin loopt. Er zijn shirts gewisseld. Het was een bijzonder verre partij voetbal met amper met 32 overtredingen. Met een veel sterker Nederland met 14 doelpogingen. Joegoslavië maar 3. Met 9 keer een hoekschop voor Nederland. Met Joegoslavië maar 2 keer een hoekschop voor Nederland. Met 3 gele kaarten. Ook dat is niet onbelangrijk. Wel voor Joegoslavië. Maar Nederland zonder gele kaarten. En ik heb zelden zo'n feest gezien voor een elftal dat op deze manier in de kwartfinale terechtkomt van het wereldkampioenschap voetbal. En dat grijntje geluk, dat beetje mazzel dat je gewoon nodig hebt om tijdens een groot toernooi verder te komen. Dat grijntje geluk wat Nederland bijvoorbeeld 2 jaar terug in Engeland totaal niet had. Denk al die vervelende strafschoppenserie tegen Frankrijk. Dat beetje geluk heeft Oranje wel. Zonder wissels, de eerste helft. Davids legt nog eens een keer uit aan Van der Sar hoe hij die bal raakte. En hij neemt afscheid van het publiek. Hij steekt een hand op en hij hoort het applaus hier van de hoofdtribune. Nederland gaat naar binnen toe. De wissels gaan naar binnen toe. Het shirt van Patrick Kluivert, die niet heeft gespeeld, dat verdwijnt gewoon gewassen en al in de melee van hossende Oranje fans. Seedorf bedankt zijn coach Guus Hiddink. Guus Hiddink bedankt ook op zijn beurt Edwin van der Sar. Met andere woorden, iedereen is gelukkig met iedereen. Nederland verlengt zijn verblijf in Frankrijk in ieder geval tot en met aanstaande zaterdag. Morgen zijn de laatste 2 wedstrijden in de kwartfinales tussen Kroatië en Roemenië. En tussen de komende tegenstander van Oranje, tussen Argentinië en Engeland. Nederland is er. Nederland plaatst zich voor de kwartfinale van het WK.
2: Ronderijk, wat een knotschikke wedstrijd.
1: Een bezopen wedstrijd hier in een warm Toulouse, waar het stadion gewoon half vol blijft omdat het Oranje Legioen feest viert. Een wedstrijd waarin Nederland eindelijk eens een keer dat grijntje geluk heeft dat het meestal op grote toernooien moet ontberen. Denk bijvoorbeeld aan 4 jaar terug in Amerika, waar Nederland na rust in de achtste finale de schroom van zich afgooide tegen Brazilië en uiteindelijk sneuvelde met 3-2. Deze wedstrijd vanavond hier in Toulouse op 10 minuten na de eerste 10 minuten van de tweede helft, waarin Joegoslavië dreigde Nederland te overlopen. Nederland in de rust ging met 1-0 voorsprong via Bergkamp. En in de eerste 10 minuten van de tweede helft Joegoslavië zag scoren. Joegoslavië een penalty zag missen. De bal vloog op de lat boven Van der Sar. En bovendien Nederland ontsnapte, denk ik, aan geel of misschien wel rood voor Stam of misschien wel Bergkamp. Daarna kreeg Oranje de touwtjes weer in handen en scoort Davids notabene in de 91ste minuut van de wedstrijd de beslissende en de winnende treffer. Het is 2-1 geworden voor Oranje in Toulouse tegen Joegoslavië. Nederland gaat naar de kwartfinale en meldt zich daar zaterdag voor in Marseille voor de wedstrijd tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Frank de Boer, gefeliciteerd. En hij kijkt verbaasd om zich heen. Heren, zegt hij.
3: Ja, nou, ik kijk niet verbaasd. Ik wens jullie gewoon een goede avond.
1: Wat een ontknoping.
3: Ja, zeker. Ik denk als je de wedstrijd bekijkt, hebben we dus 2 kansen weggegeven. Dat was die goal en die penalty. En ja, wel een terechte winnaar, denk ik.
1: Schitterende pas over 60 meter op Dennis, voor rust waar de goal uitkomt.
3: Ja, zeker. Ja, ouderwets weer eigenlijk. Wat Jonk eigenlijk dat koppel had met Dennis, had ik ook wel vaak met Dennis. En ja, ik hoef Dennis alleen maar in de ogen aan te kijken en ik weet al wat hij wil eigenlijk. En ja, het kwam gelukkig weer zo uit.
1: 83 minuten, is er geen vuiltje aan de lucht? En die eerste 7 minuten van de tweede helft, wat gebeurt daar?
3: Nou ja, dus, die vrije trap kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar we wisten dat ze heel gevaarlijk waren in dat soort situaties. En ja, het was Philips de man, maar ja. Hij dacht dat hij naar voren zou stappen, zeg maar, inkomen lopen. En hij maakt opeens een stap 2 naar achter. En waardoor hij ook, dat zal je altijd zien, dat hij komt hier ook precies daar natuurlijk. En ja, precies waar hij in stond. En ja, goed ingekopt ook trouwens.
1: Strafschop eroverheen?
3: Ja, als je het zo ziet, ik kon het niet op televisie natuurlijk zien in de herhaling, maar ik zag dat hij wel een beetje vasthield. Maar normaal laten tegenstanders zich dan vallen, maar dat hoefde bij deze schijt niet in.
1: Geen kaarten, nog voor Stam op dat moment. Want ik denk, misschien gaat hij met geel of rood. En ook op het andere helft van het veld had ik de indruk, en ik niet alleen, dat Dennis eigenlijk in een actie over een lichaam van een tegenstander heen stapt, à la Zidane. Die ging eraf. Nederland blijft ook nog een keer verschoond van kaarten.
3: Ja, het was een domme actie natuurlijk van Dennis. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Je ziet even een hectische periode dan, die, zeg maar, die eerste 5 minuten. En als je daar nog eens rood erover heen krijgt, dat is natuurlijk helemaal een domper. En ja, dat was een stom actie.
1: Is dit nou een toernooi waar Nederland zo af en toe een waarschuwing krijgt, maar waarin het toch op basis van zo'n hele wedstrijd niet alleen terecht goed afloopt, maar waarvan je zegt, ja, dit is nou eens een toernooi waar we ook af en toe eens dat geintje geluk mee hebben?
3: Ja, dat heb ik al van tevoren gezegd. In het toernooi moet je gewoon ook geluk hebben. En dat hebben we nu gelukkig eindelijk eens een keer. En dan laten we hopen dat de volgende wedstrijd gewoon voetballend goed afmaken. Dat het misschien 2-0 wordt of zo. En dat we net zoals nu eigenlijk heel weinig kansen weggeven. Ik ben over het spel toch wel tevreden, denk ik.
1: Je mag het uit de leunstoel gaan bekijken vanuit jullie mooie hotel. Wie mag het voor jou worden, Engeland of Argentinië?
3: Nou, voor mij is Argentinië de favoriet natuurlijk. Maar het maakt ons niet uit. Maar ik voel mijn gevoel. Ik heb nog nooit tegen Argentinië gespeeld. Dus het lijkt me best wel leuk.
1: En dan de halve finale alweer.
3: Ja, dus als we het rijtje Argentinië, Brazilië en Frankrijk krijgen, dan ben ik zeer tevreden.
1: Dankjewel. Philip Capu, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
1: Er kwam er net één langs. Ik zal niet zeggen wie van het elftal. Die zei, ja, hebben ze thuis ook wel 92 minuten lang.
4: Ja, het was denk ik tot op de laatste minuut boeiend thuis. En voor ons ook, want hun waren helemaal gesloopt. Maar wij waren zelf ook een beetje aan het einde. De laatste krachten werden aangesproken. Ik had wel het gevoel dat er nog wel wat in zat op het laatst. En anders misschien in een verlenging.
1: Echte tegenstander dit?
4: Ja, nou, ik denk de eerste helft dat we gewoon weer fantastisch gespeeld hebben. We hebben absoluut een spel gemaakt. Een beetje gelukkig die keeper niet een paar leuke ballen uit had. Daar sta je al wat ruimer voor. En dan het enige wat er gebeurt is na rust dat we even de eerste 5 minuten niet 100% bij de les zijn. Ja, en toen krijg je nog een penalty. Ja, waar ik het kon zien, sloeg.
1: Hij pakte hem wel vast, Stam, hebben wij kunnen
4: zien. Als de speler gewoon nog aan de bal is en aan het voetbal is, dat hij hem op de stip legt.
1: Hij onderbrak de actie, de scheidsrechter.
4: Ja, als je gaat vallen, hij wil gewoon doorgaan. Onbegrijpelijk, maar ik weet niet, misschien is op tv anders te zien. Maar gelukkig mist hij hem. En vanaf dat moment waren we eigenlijk weer bij de les. En hebben we eigenlijk niks meer weggegeven. En heb ik eigenlijk nog de mooiste kans laten liggen door die fantastische voorzet van Ronald. Die ik net langs kop.
1: Nou, ik vond hem moeilijk zat hoor. Hij legde hem prachtig neer. Maar als je hem ook maakt, dan gaat hij ook meteen de videoband op natuurlijk.
4: Ja, nou, dat had voor mij gemogen, moet ik zeggen. Want er was de 2-1 geweest in die corner. Ja, was mijn tegenstander die scoorde. Dus dat was natuurlijk wel lekkerder geweest als ik... Als ik hem had gemaakt.
1: Verraste je met wegstappen?
4: Ja, inderdaad. Ik moet het op tv nog terugzien. Maar voor mijn gevoel, de eerste keer met de corner ging hij namelijk liep hij in. En de tweede keer verwachtte ik dat hij inliep. Toen stapte ik en toen ging hij achteruit. Ja, en die bal was zo ontiegelijk hard, die corner. Ik kon nooit meer achteruit gaan. En hij kopte hem van bijna achterlijn. Tenminste, wat ik kon zien, kopte hij minder. Deed hij aardig knap, moet ik zeggen.
1: Een heel klein gaatje deed hij dat toch, heb ik gezegd. Je ziet nu eindelijk ook eens een keer toch in een aantal situaties. Het is verdiend. 80 minuten lang ben je gewoon beter. Maar dat muntje, dat kleine beetje geluk, dat heeft Nederland ook eindelijk eens een keer mee op een groot toernooi.
4: Ja, ik denk dat we dat ook absoluut afgedwongen hebben. Want met dit spel moet je op een gegeven moment een beetje geluk krijgen. En de afgelopen wedstrijden hebben we niet echt dat geluk gehad. Terwijl we toch het spel brachten. En nu wordt het eindelijk beloond. En ik denk als je over de hele wedstrijd kijkt, kan je niet meer zeggen dat het terecht is.
1: Nee, want ze hebben jullie ook deze wedstrijd weer laten voetballen. Nederland moest het spel weer maken. Nederland moet de wedstrijd maken. Ja. Het zou ook de feit op zijn kop zijn wanneer je in de eerste 5 minuten van de tweede helft op die manier van een voorsprong in achterstand verzeild raakt.
4: Nou, dat had nog gekund. Maar dan moet ik zeggen, dan nog. Al zou hij erin zijn gegaan, had ik nog alle overtuiging dat we toch die wedstrijd zouden winnen, want we hebben daarna die wedstrijd gewoon weer opgepakt en hun hebben eigenlijk bijna geen kansen meer gehad. Dus ze gingen iets aanvallender spelen, de tweede helft, maar het was meer met anderhalve spits dan met twee.
1: Nog één ding, heeft Van Gaal nou een middenvelder gekocht of een spits met Cocu?
4: Nou, ik ben nog steeds een middenvelder, maar ik probeer het gewoon zo goed mogelijk in te vullen.
1: Het gaat al 3 wedstrijden voortreffelijk, want voor hetzelfde geld sta je na 3 wedstrijden op 3 goals bijvoorbeeld.
4: Ja, misschien wel meer als ik terug aan deze wedstrijd. Ja, die keeper pakt er ook 2 aardige ballen en wordt de goal afgekeurd. Waar absoluut niks aan de hand is met Dennis. Ja, nee, maar ik ben blij dat we door zijn. Voor de rest maken we niet zoveel uit.
1: Moema voldaan.
4: Ja.
1: Engeland of Argentinië?
4: Nou ja, maakt mij niet zoveel uit.
1: Laat maar komen.
4: Ja, ik denk als je ver wil komen in het toernooi, moet je van iedereen kunnen winnen. En ik denk als we zo spelen als we gedaan hebben, dan kunnen we ook iedereen aan.
5: Een wedstrijd van toen.
6: They have got good players. You know, really, I was asked, you know, about them. And I said all along, they look a good team. And I'm not going to change my mind because they're playing us. It's up to us. Come on, let's get after it.
7: A very quick word. I don't know if David Seaman's going to wear those olive green shorts he was wearing in the warm-up. What do you think of those?
6: I'll just make one comment. I always like us when we play in our normal kit.
7: They're all white. Here's Mike Ingham.
8: Well, a week ago tonight, the other half of British football here, Scotland, departed from the World Cup in this stadium. Lightning, hopefully, is not about to strike in the same place twice. This very English-style stadium, really, is known as the Cauldron, and it is about to live up to its name. The two teams below are in the tunnel. The World Cup anthem resounds around the stadium. 100,000 people saw England and Argentina in Mexico in the Azteca. Tonight, roughly around about a third, 36,000, but the Argentinian fans away to the left, about to turn the San Etienne Stadium into the River Plate Stadium. The two teams waiting patiently. We can see Paul Ince. Is the usual superstition with Paul Ince. He hasn't got his white England shirt on at the moment. He will come out and he will put his shirt on as he takes the field. The sides now being led out, first of all, by the yellow fair play banner down below. England at the moment currently are the leaders in the fair play league, but they're interested in much more than that. As the referee leads the two sides into the arena. And to the left, Argentina, yet another Diego. This one is Diego Simeone of Inter Milan, who's the captain of Argentina in 1998. And to the right, all in white, Alan Shearer, the England captain. Not as much tension, says Glenn Hoddle, in this one as before the first game against Tunisia in Marseille. England, of course, will return to Marseille if they can win tonight. And I tell you what, there will be tension in the air now, no matter what Glenn Hoddle says. The referee stands to attention. Argentina to his left as we look. England to the right. And we wait for the national anthems from both countries.